0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio.
2: The Sound of Sport.

0: GTR Sportradio.
1: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
2: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 4 uur.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Oscar van Oorschot. Om geld te besparen op infrastructuur wil minister Karremans alleen het hoognodige betalen voor bijvoorbeeld bruggen en tunnels, meldt de Telegraaf. Volgens hem zijn er in veel gemeenten overbodige veiligheidsregeltjes. Als de gemeente bijvoorbeeld extra technische snufjes wil, moet ze daar voortaan zelf voor betalen. Het is een tijdje onrustig geweest in Amsterdam-Noord. Er was een brandje gesticht en toen de brandweer die wilde blussen, werden ze gehinderd. Aanleiding was een afgewezen plan voor een oudejaarsvuur in de wijk. Uiteindelijk moest de ME eraan te pas komen om de rust terug te laten keren. Er zijn 3 mensen aangehouden. In Essen in Duitsland is een gevangene ontsnapt. Hij ging er vandoor toen hij naar de dokter werd gebracht. 2 gemaskerde mannen bonden de bewaarders vast en de man vluchtte op een scooter. Er is een grote klopjacht aan de gang. Mensen worden gewaarschuwd verdachte figuren niet zelf te benaderen. En een schilderij van de Russisch-Franse schilder Kandinsky is in Londen voor ruim 30 miljoen euro onder de hamer gegaan. Het schilderij werd in 1940 door de nazi's gestolen tijdens de Duitse bezetting van Nederland. 3 jaar geleden kreeg de familie het schilderij weer terug en die hebben het nu dus laten veilen. Het wordt vanuit het westen bewolkt en het koelt af tot een graad of 10. Plaatselijk ook wat mist. Overdag een rustige herfstdag met regelmatig zon. Het is zacht met 17 tot 21 graden.
2: GPR

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio.
2: The Sound of Sport.

0: GPR.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Oscar van Oorschot. De cyberofficier van Justitie maakt zich zorgen over het grote aantal hacks en cyberaanvallen, zegt ze in de Telegraaf. Zo is ze bang dat binnenkort vitale infrastructuur aan de beurt is, zoals de energievoorziening. De afgelopen tijd was het onder meer raak bij Odido en Albert Heijn. Staatssecretaris Van der Burg van Koninkrijksrelaties maakt zich zorgen over politieke inmenging op Bonaire. Hij is op bezoek op het eiland en sprak daar de bewoners toe. Hij zegt dat er signalen zijn dat leden van de eilandraad zich bemoeien met het bestuur en dat mag niet. Ook blijft er daardoor veel werk liggen. Adoptiekinderen krijgen meer zeggenschap over de gegevens die over hen worden bewaard, meldt Trouw. Adoptiebureau Wereldkinderen, goed voor 3/4 van de adopties in Nederland, belooft dossiers op verzoek te gaan vernietigen. Dat deden ze eerst niet, maar ze werden op de vingers getikt door de autoriteit persoonsgegevens. En Sivan Hassan gaat toch niet de marathon van New York lopen over ruim 2 weken. Ze is ziek geweest en heeft daardoor een trainingsachterstand opgelopen. Vorig jaar werd Hassan nog 6e in New York. Ze noemde dat toen haar slechtste marathon ooit. De dag begint lokaal met mist, maar die lost vanochtend snel op. Het wordt een vriendelijke herfstdag met zon, sluierwolken en hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. 17 tot 21 graden.
0: GPR Sport.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je wel.
2: GPR Sportradio.
3: De Sound of Sport.

0: Sportradio. Sportradio.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
2: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
0: GPR, Sportradio.
3: Sportradio.
0: Met het nieuws van 5 uur.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Oscar van Oorschot. Bij een autobedrijf in Berkel en Roderijs in de buurt van Rotterdam is een fikse brand uitgebroken. De vlammen slaan uit het pand en er is ook veel rookontwikkeling. De brand is tot in Zoetermeer te ruiken. Mensen die last hebben van de rook wordt opgeroepen om ramen en deuren dicht te doen. Minister Karremans van Infrastructuur wil af van overbodige veiligheidsregeltjes bij de bouw of renovatie van bruggen en tunnels, zegt hij in de Telegraaf. Volgens hem willen gemeenten vaak allemaal dure extraatjes, waardoor infraprojecten veel duurder worden. Als het aan hem ligt, gaan gemeenten dat voortaan zelf betalen. De Britse partij Reform UK van de radicaal-rechtse Nigel Farage is in een schandaal verwikkeld. Makers van het tv-documentaire zijn undercover gegaan bij de partij en filmden hoe partijleden racistische, seksistische en gewelddadige opmerkingen maakten. Reform UK zegt de zaak te onderzoeken. En in Londen zijn twee schilderijen met een Nederlands tintje geveild. Het schilderij Compositie 3 van Mondriaan ging voor bijna 30 miljoen onder de hamer. De schilderij van Kandinsky, dat tijdens de bezetting door de nazi's werd gestolen, werd ook geveild. Dat leverde ook ruim 30 miljoen euro op. De dag begint ook aan met mist, maar die lost vanochtend snel op. Het wordt een vriendelijke herfstdag met zon, sluierwolken en hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. 17 tot 21 graden.
0: GPR.

0: duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio.
2: The Sound of Sport.

0: GPR.
1: Sportradio.
0: Sportradio.
2: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR. Sportradio.
3: Sportradio.
1: Met het nieuws van 6 uur.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Ronald Hemmelswaan. Om geld te besparen op infrastructuur wil minister Karremans alleen het hoognodige betalen voor bijvoorbeeld bruggen en tunnels, meldt de Telegraaf. Volgens Karremans zijn in veel gemeenten overbodige veiligheidsregeltjes. Als een gemeente bijvoorbeeld extra technische snufjes wil, moeten ze daar voortaan zelf maar voor betalen. Het was gisteravond grimmig in de Amsterdamse wijk Floradorp. Er werden brandjes gesticht en met stenen naar de politie gegooid. De ME heeft zeker 3 mensen opgepakt. Volgens verschillende media ontstond de onrust door een brief van burgemeester Halsema, waarin ze de aanvraag voor een vreugdevuur met oud en nieuw afwees. In Arnhem zijn zo'n 200 mensen bij elkaar gekomen om steun te betuigen aan de queergemeenschap. Ook burgemeester Ahmed Marcouch was erbij. Hij hield een toespraak. Gisternacht werden in Arnhem regenboogvlaggen met masten al uit de grond getrokken. De gemeente heeft inmiddels nieuwe vlaggen opgehangen. En Sivan Hassan gaat toch niet de marathon van New York lopen over ruim 2 weken. Ze is ziek geweest en heeft daardoor een trainingsachterstand opgelopen. Vorig jaar werd Hassan nog 6e in New York. Ze noemde dat toen haar slechtste marathon ooit. De dag begint lokaal met mist, maar die lost vanochtend snel op. Het wordt een vriendelijke herfstdag met zon, sluierwolken en hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. 17 tot 21 graden.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Zoals gebruikelijk op donderdag verwachten we een drukke spits. Onder andere problemen bij de Zuurhofbrug gaan problemen geven op de Maasvlakte. En daar staat ook nu al een file op de A15 richting Europoort. Bij de brug doe je er 5 tot 10 minuten langer over.
1: GPR Sportradio.
3: Sportradio.
1: Ronald van der Geer.
6: Goedemorgen, we kijken natuurlijk terug op Feyenoord en we kijken vooruit naar de 4 Nederlandse clubs die vanavond in actie komen. En dat gaan ze doen in de Europa League en de Conference League en baanwielrennen komt ruim aan bod.

0: Lekker begin zeg van Phil Collins aan het begin dus van deze ochtend. Het is 15 oktober, het is donderdag. Och, wat een voetbal hebben we toch deze week. Je komt er bijna een om. Zoveel voetbal is er en dus ook heel veel op terug te kijken. We kijken even naar het complete beeld vandaag. PSV en Feyenoord, hè. Ze hebben allebei gespeeld. Hoe moeten we dat afzetten tegen de rest van Europa? Dat doen we met Fons Groenendijk. We kijken met Geert den Oude vooruit naar, of terug op Feyenoord eigenlijk. Specifiek op die wedstrijd. En we hebben natuurlijk heel veel betrokkenen aan het woord. En dan zijn er nog 4 Nederlandse clubs die later vandaag gaan spelen. Dus daar komen we ook op terug. Eerst even het laatste nieuws. Atleet Sivan Hassan zal op 1 november niet gaan lopen tijdens de marathon van New York. Ze heeft zich via sociale media eigenlijk laten weten dat ze zich afmeldt. Ze is Olympisch kampioen natuurlijk op die afstand. De reden is dat ze ziek is geweest. Ze heeft een aanzienlijke trainingsachterstand opgelopen. Ze had wel heel erg uitgekeken naar deze marathon. Het is een hele prestigieuze, hele mooie ook. Maar ja, het gaat allemaal niet zoals gepland. En dat is dus nog een tegenvaller voor Sivan Hassan, die dit jaar nog niet in actie kwam. We laten hem straks even horen, maar ik meld je vast dat Clarence Seedorf zijn eerste persconferentie heeft gegeven als nieuwe trainer van het Braziliaanse Corinthians. Hij kreeg direct trouwens kritische vragen van de lokale pers over eerdere trainersklussen die niet helemaal succesvol verliepen. En de huidige vorm van zijn landgenoot, Memphis Depay. Nou ja, Seedorf beet daar alweer fel van zich af en stelde dat de wereld vol vooroordelen zit. Hij ging uitgebreid in op de uitdagingen die hem te wachten staan bij de club en de rol die Depay speelt in zijn keuze voor het Braziliaanse avontuur. Het is wel mooi, we hebben morgen een Braziliaanse correspondent aan de telefoon. En die gaat dus een beetje bijpraten over wat er nou eigenlijk allemaal gebeurd is en wat er allemaal gezegd is. En dan Formule 1 nog. Teambaas Laurent Mackey heeft zijn contract bij Red Bull Racing verlengd. Dat heeft hij gedaan tot 2031. Hij staat nu bijna een jaar aan het roer, denk ik, nadat hij het overnam van Christian Horner. Onder zijn leiding heeft het team na een moeizame start van het seizoen de weg omhoog wel weer gevonden. En die contractverlenging van Mackey zorgt natuurlijk voor stabiliteit op de lange termijn bij Red Bull, waar Max Verstappen natuurlijk ook al eerder zijn contract verbond. En zo komt er steeds meer stabiliteit bij deze renstal. En die stabiliteit hebben ze ook voor ogen natuurlijk. Stabiel weer ook vandaag. Ja, het is nog bewolkt op dit moment, af en toe mistig. Temperatuur van 11 tot 13 graden, maar het wordt zo'n vriendelijke herfstdag. De bewolking breekt namelijk af en de zon laat zich geregeld zien. Nou, en de temperatuur, ja, daar kun je op gokken, maar die 18 tot 20 graden. Dat is gewoon hartstikke lekker. Het is een prachtige herfstdag en het blijft vrijwel overal droog. Het is bijna compleet. Het enige wat je nog moet doen om de dag compleet en fijn te maken is GPR aan het zetten.
1: GPR, Sportradio.

0: Goedemorgen, dit is GPS Sport Radio. Het is de dag na de wedstrijd dat Feyenoord won. Met 3-2 van Letje. Wat een sfeer, wat een atmosfeer ook in de Kuip. Dan zie je toch hoe mooi dat allemaal kan zijn. Hè? Als een stadion klopt met datgene wat er moet gaan gebeuren. Ze hadden prachtige trompetten aan het begin die het hand in hand zongen. En andere Rotterdamse krakers. Het was sfeervol. Nou ja, dan moet de ploeg het natuurlijk nog wel even doen. Maar dat is wel gelukt. En Feyenoord heeft dus met 3-2 gewonnen van Como, de ploeg van 6 Fabregas. Zullen we maar eens eventjes met Giovanni van Bronckhorst terugpraten over deze wedstrijd, want hij had natuurlijk een plan. Maar Giovanni van Bronckhorst, de coach, kan aan 3-2 natuurlijk niet anders dan tevreden zijn.
1: Ja, we hebben denk ik gewoon heel goed gespeeld, ook zin in de manier hoe we willen spelen. We hebben eigenlijk heel de wedstrijd proberen druk te zetten. En met name natuurlijk toen we 3-1 voorkwamen, ja, natuurlijk met een aantal wisselingen ook en iets tactisch meer mensen op centraal gebracht, waardoor we eigenlijk de ballen meer naar de buitenkant wilden hebben. Dat lukte aardig, maar ja, het is natuurlijk wel een team met kwaliteit. Maar ja, in die fase kan je ook nog een extra goal maken. Maar en voor ons is natuurlijk een hele welkome overwinning. De eerste punten dit seizoen in de Champions League. En het geeft dus ook vertrouwen om verder te gaan in dit toernooi.
0: Ja, dit kwam op deze manier tot stand natuurlijk. Diao, die overigens later geblesseerd moest uitvallen, zorgde voor de voorsprong. Maar 2 minuten later was daar alweer Zegiel met een doelpunt. Daar komen we zo meteen nog even op terug. Was ook zijn eerste in de Champions League. En na rust was Anis Hatshimoussa de grote man. Hij maakte de 2-1. Had ook een belangrijk aandeel natuurlijk in de derde treffer. Maar dat werd officieel een doelpunt van Robert Sanchez, de doelman van Letje, omdat hij hem op zijn rug kreeg. En vervolgens ging hij via die rug naar binnen. En in blessuretijd was daar nog een rollertje voor oud-Utrecht-spits Tasos Doufikas. Die maakte het nog spannend, maar Feyenoord hield stand. En de eerste 3 punten zijn dan binnen. En dus ook een tevreden Jivaro Reed, die na het uitvallen, geblesseerd uitvallen van Luciano Valente, de aanvoerdersband ook om had.
2: Zeker weten. Goede wedstrijd van ons, denk ik. Ja, de fans. Ja, ik voel me gewoon geweldig. Ik heb geen woorden ervoor eigenlijk. Ja, ik denk dat we deden wat we moesten doen. In het begin wel moeilijk. Moeilijk druk zetten, we moesten het even vinden. Maar uiteindelijk pak je het wel op. Je bent heel goed aan de bal, vind ik. Veel in de duels, je neemt het publiek mee. En dan ben je eigenlijk niet te stoppen in de Kuip.
0: Nee, en dat was CGL ook niet. Laten we even luisteren naar zijn goal. Oh, wat is dit nou? Oh, er stond nog iets anders in. Wacht, daar komt hij hoor. De goal van CGL, becommentarieerd door Vincent Schildkamp.
3: Valente. CGL, dat is goed wegdraaien. Oh, daar is hij al. Prachtige goal van CGL. 1-1, een minuut na het doelpunt van Como is het weer gelijk. En hoe? Geweldig gedaan. Echt.
4: God dankbaar. Zijn glorie, zijn eer, maar wel echt, ja. Ik krijg een valuus en ik draai weg met links en ik schiet hem in 1 keer, ik raak hem goed. En hoe die van mijn voet afgaat, weet ik eigenlijk al. Ik kan juichen. Ja, in mijn hoofd ging die wel een beetje perfect, ja, gewoon. Een beetje verdekt, uit met draai. En dan weet je dat die keeper meestal vast staat of gokt op die andere hoek. En dat deed ik niet.
5: GPR Sportradio.
6: En voor love's sake, each mistake. Oh.

0: GPS Sportradio, goedemorgen. We kijken nog even terug op de Champions League van gisteren. Want het was toch best een aardige dag. Hè? Best een aardige avond. Er waren, net als de avond ervoor trouwens, 9 wedstrijden. En even kijken hoor, want ik had het opgeschreven. 46 goals. Ja, en een dikke Nederlandse inbreng gisteravond ook. Natuurlijk hadden we Feyenoord. Dat won met 3-2 van Como. Dat waren al de eerste 5 goals natuurlijk. Maar wat dacht je van de Nederlandse inbreng van AS Roma?
1: Hè? Ja, niet normaal, niet normaal. Ja,
0: tegen Real Madrid speelden ze. En een scoreverloop natuurlijk om te zoenen met een doelpunt van Martin de Roon. 2 van Donnel Malen. En toen stond Roma gewoon met 3-1 voor. Maar ja, daar was ineens Real Madrid.
1: Ja, 3 corners. 3 corners in, ik geloof, 7 minuten tijd. En dan winnen ze hem toch nog met 4-3. Dus dat is bizar eigenlijk.
0: Is toch eigenlijk heel raar, want dat is vaak iets waar je op kan trainen. Hè? Dat soort standaard situaties.
1: Ja.
0: Daar heb je zelfs tegenwoordig speciale coaches voor die dat niet alleen verzinnen, maar ook in defensief opzicht neerzetten. Maar dat lukte dus niet. De winnende was uiteindelijk van Antonio Rüdiger in de 90ste minuut. En dus won Real Madrid alsnog met 4-3. En Denzel Dumfries stond in de basis bij Real. En Martin de Roon en Donnel Malen bij AS Roma. Dan naar Liverpool. Dat had een hele doelpuntrijke avond. 6-3. Dat is ook weer een rare uitslag, vind je?
1: Ja, best wel.
0: Bij Lask Leeds. Een doelpunt daar van Frimpong. En wie zat daar op de bank voor het eerst sinds 17 maanden? Virgil van Dijk. Ja, die begon op de bank bij Liverpool. En bij Lask stond ook nog Xavier Mbuyamba in de basis. Dan Nathan Ake. Hele pijnlijke avond beleefde hij. Want er werd echt veel gescoord. Hij was bij Fenerbahce op bezoek bij Aston Villa. Met Fenerbahce op bezoek bij Aston Villa. 6-0 geworden voor Aston Villa. Het is echt ongelooflijk. Ook Joey Veerman bleef met lege handen achter. Want zijn Borussia Dortmund verloor verrassend met 1-0 bij Bode Glimt. En dan Manchester City tegen Paris Saint-Germain. 4-2 voor Paris Saint-Germain. City krijgt dan toch echt wel een tik, hè? Bradley Barcola was de grote man daar. Dankzij een hat-trick. En dan Ramon Hendricks. Hij is verdediger van VfB Stuttgart. En speelde met VfB Stuttgart bij Slovan Bratislava. En won met 3-0. 2 andere uitslagen nog. Shakhtar Donetsk speelde tegen AEK Athene en Real Betis tegen FC Porto. Shakhtar won met 3-1 en Betis won van Porto met 3-2. Wat kijk je lastig, Cas?
1: Ik zat even te kijken naar Barcola, maar dat klopt niet. Die speelde helemaal niet.
0: Nee, dat dacht ik ook niet. Maar het staat hier in mijn tekst, maar ik dacht ook dat hij daar helemaal niet speelde, namelijk.
1: Nee, klopt.
0: Buitengewoon vreemd.
1: Dus dat maakt niet uit. Dat weten we dat nu. Hij scoorde in ieder geval niet die wedstrijd.
0: Nee, hij scoorde niet. Nee, precies. Maar goed, ze wonnen wel. Ja, een beetje onduidelijk.

0: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
1: Let op. Geld lenen kost geld.
2: Thuisbatterij.
3: Einde salderingsregeling.
4: Teruglevert kosten.
5: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
6: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
7: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
8: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
7: Onbezorgd klussen of tuinieren? Voor gereedschapaccu's ga je naar 123accu.nl.
9: Lekker thuiskomen? Begint bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
10: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
9: Nu bij Scapino, op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting.
11: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
12: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
13: Anouk is 59 en geniet volop van het Zwitserleven gevoel. Niet dat zij is gestopt met werken, maar haar partner wel. En die heeft de moestuin helemaal ontdekt. Nu eten ze iedere dag verse groenten uit eigen tuin. En dat smaakt zo goed. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
14: Festool Bonus Weeks is 2 halen, 1 betalen. Bij aankoop van een actieproduct ontvang je een TXS 18 accutol gratis. Ga snel naar festool.nl.
15: Festool, al 100 jaar geïnspireerd door vakwerk.
16: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
17: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
18: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Bakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
19: Balen zeg. Koffie?
18: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
20: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting. Op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals snel internet. Normaal €35, nu maar €17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
21: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
22: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rij je tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
23: Wow.
22: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
21: Het zijn de grandioze Grando weken. Profiteer van grandioos voordeel.
24: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR, Sportradio. Sportradio. Nieuws, headlines.
2: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Overbodige veiligheidsregeltjes voor onze infrastructuur kosten te veel geld, vindt minister Karmans. Als gemeenten of provincies extra's willen bij bruggen of viaducten, moeten ze dat zelf maar betalen, zegt hij in de Telegraaf. De ME heeft gisteravond ingegrepen in Amsterdam in de wijk Floradorp. Daar hadden bewoners brandjes gesticht en met stenen gegooid. Ze zouden boos zijn over een afgewezen alternatief voor een vreugdevuur met oud en nieuw. En in het centrum van Arnhem waren gisteravond zo'n 200 mensen bij elkaar als steun voor de LHBTI-gemeenschap, nadat gisternacht regenboogvlaggen met stok en al uit de grond waren getrokken. Burgemeester Marcouch hield een toespraak.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
4: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. De eerste files van de ochtendspits ontstaan nu verspreid over het land. Je staat nu onder andere al in de file op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Met 5 minuten vertraging tussen Afrit Soest en Hilversum Noord. Ook file rijden op de A15 Rotterdam richting Maasvlakte. Dat komt door de afsluiting van de Zuurhofbrug. Je doet er daar 15 minuten langer over. Dan de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en afrit Dordrecht Centrum sta je in de file. Dat komt door een te hoog voertuig bij de Drechttunnel. De weg is daar weer vrijgemaakt, maar houdt rekening met 25 minuten oponthoud.
1: GPR Sportradio.
23: De Sound of Sport. Ronald van der Geer.
25: Ah, we zijn succesvol geweest bij het baanwielrennen. Daar gaan we zo meteen uitgebreid even op terugkomen. En natuurlijk ook op de Champions League avond. En wat dacht je van de 4 Nederlandse ploegen? Vanavond in actie in diverse toernooien.

0: Ordinary Love hier op GPR Sportradio. Even terugkomen op het baanwielrennen. De Nederlandse teamsprinters hebben hun wereldtitel geprolongeerd. Harry Lafrijs, Jeffrey Hoogland en Roy van den Berg. Ze waren op het WK in Shanghai in de finale te sterk voor Australië. Het is voor het trio, dat staat natuurlijk ook wel bekend als de Bullet Train. Mooie bijnaam vind ik dat. Zevende wereldtitel in 8 jaar. Ja, met deze overwinning bevestigen ze eigenlijk opnieuw hun dominantie op dit onderdeel. Ze hebben ook nog een coach. Ja, je zou bijna zeggen, die hebben ze niet nodig. Maar die hebben ze wel, dat is Hugo Haak. En die reageert op deze wereldtitel. Want hoe kwalificeert hij deze?
1: Ja, eerlijk. Ja, God dankbaar.
0: Nou, dat is niet helemaal wat we bedoelden, denk ik. Deze is het. Vanaf nu gaat alles goed.
1: Ja, eerlijk.
0: Hè? Nou, dit is, er loopt iets vast wat buitengewoon vreemd is. Zometeen, ik ga dit even herstellen. We gaan zometeen meer horen hierover. Dit is waarom ik wel heel vreemd. GPR Sportradio. Ja, goedemorgen.

0: En watching you hier op GPR Sportradio. Nou, we hebben inmiddels alle technische problemen achter de wielen. Tenminste, ja, daar gaan we maar vanuit. En over wielen gesproken nog even terug naar Harry Lafrijse, Jeffrey Hoogland en Roy van den Berg. 2K in Shanghai. Te sterk dus voor Australië. Ja, de Bullet Train. 7e wereldtitel in 8 jaar. En we waren gebleven bij coach Hugo Haak. Ja, die moet deze wereldtitel nog even kwalificeren. En dat heeft hij gedaan, hoor.
1: Ja, als heel goed, maar ook heel erg spannend. Dus de kwalificatie en de first round waren heel dicht op elkaar. Dus we hebben echt alle concentratie nodig gehad voor de finale. En dan zie je dat die jongens een knop omzetten die ze gewoon echt nodig hebben om ze op scherp te zetten. En dan, ja, dan rond alweer een ongekend snelle tijd uit. En dan worden ze voor de zoveelste keer op rij wereldkampioen op de teamsprint. Dat is echt superknap. We zijn natuurlijk al zo lang onverslagen en succesvol dat je die teamsprints bijna een soort van op die automatische piloot gaat rijden. Maar op het moment dat het zo close wordt, zie je echt bij de jongens zo gebrand zijn om te winnen. Dan zie je die knop omgaan en dan, ja, zijn het eigenlijk gewoon andere personen, bijna machines. Stappen ze de baan in en dan schudden ze nog even de snelste tijd van de dag uit.
0: Hugo Haak was dat. En dan de sprinters zelf natuurlijk. Wat was hun reactie op deze wereldtitel?
2: Ja, het was mooi dat het allemaal samenkwam. Hard gewerkt naar dit moment. We groeiden in de trainingen, trainingskamp, de testdag. Iedereen die maakte stapjes. En wanneer je het dan weer zo mooi mag thuisbrengen, en is dat weer geweldig. Ja.
3: Ja, we moeten het keer op keer bewijzen. En, ik vond een pittig jaar, een beetje onzeker richting deze wedstrijd. Maar goed, dat was denk ik mijn eigen keuze. Maar ja, zo ontzettend trots dat we het gewoon weer laten zien. En ondanks dat in de first round de concurrentie even dichtbij kwam, hebben we ons kwaad gemaakt en hebben we gewoon laten zien wat onze kwaliteiten zijn.
4: Ja, ik denk in de kwalificatie zaten we denk ik 3-4 tienden voor de rest. En in de first round zat er ineens nog maar een tiende tussen. We hadden wel iets verbeterd, maar niet in onze ogen niet genoeg. En ja, dan wilden we toch even in die finale echt laten zien dat wij de snelste zijn. En nou, dan pakken we hem uiteindelijk met een halve seconde. Dat is wel heerlijk.
0: Ja, het is mooi als je zo kan heersen op de wereld. En dat doen zij. Ze zijn natuurlijk nog niet weg, hè? Laat dat duidelijk zijn. Ze zijn nog in Shanghai om andere dingen te doen. En daar doen wij ook verslag van hier op GPR Sportradio. We gaan even proberen om Roy van

Goedemorgen, dit is GPR Sportradio. Zometeen gaan we weer uitgebreid terugkomen op de Champions League. Morgen praten we trouwens over een boek wat uitkomt. Dat is het boek van Red Bull teambaas, voormalig teambaas Christian Horner. En er komen steeds weer opvallende details over naar buiten. Bijvoorbeeld over de ontwikkeling van de eigen Red Bull motor. Toen hij daar nog de scepter zwaaide, vertelde hij dat het personeel van de motorafdeling, dat hij dus het personeel had verboden om de naam van concurrent Mercedes te gebruiken. Dat deed hij om de focus volledig op het eigen project te houden en elke associatie met de rivaliserende motorleverancier te vermijden. Ja, en die onthulling geeft dan weer een kijkje in de intense rivaliteit en de psychologische spelletjes die er achter de schermen allemaal gespeeld worden natuurlijk in de koningsklasse, in de,

naar die marathon van New York. Maar ja, soms gaan dingen niet helemaal zoals ze gepland zijn. Het is in elk geval een tegenvaller. Ze is dit jaar nog eigenlijk helemaal niet in actie geweest. New York zou de plek zijn waar ze haar rentree zou vieren. En gisteren is Clarence Seedorf gepresenteerd als nieuwe trainer van Corinthians. Ja, dat is niet zonder slag of stoot gegaan, want de media had wat dat betreft de messen geslepen. En zodra Seedorf ging zitten en die zijn praatje had gedaan, kreeg hij kritische vragen over, over zijn eerdere trainersklussen die niet zo heel succesvol waren. Vragen van de lokale pers met name. En de huidige vorm trouwens van zijn landgenoot Memphis Depay, onze landgenoot ook. En Seedorf heeft fel van zich afgebeten daar en stelde, ja, de wereld en jullie wereld zit vol vooroordelen. Hij is eigenlijk direct de strijd aangegaan. Hij ging uitgebreid in op de uitdagingen die hem te wachten staan. En ja, de rol die Depay speelde in zijn keuze voor de club. En ook daarover komen wij morgen nog te spreken in deze show. Want dan hebben wij een Braziliaanse correspondent bereid gevonden om ons het een en ander toe te lichten. En dan hoor je eigenlijk een beetje van achter de schermen hoe daar over Seedorf gedacht wordt. Dat is morgen op GPR Sportradio.

Charles, hij is niet alleen gekomen. Hij heeft Eddie meegenomen. En Would I Lie to You? Er is natuurlijk naast de leuke radio wat we maken bij GPS Sportradio. Met vanavond weer een volle bak. Hè, laat dat duidelijk zijn in ons livecenter. Gisteren hebben we bijvoorbeeld integraal ook de wedstrijd tussen Feyenoord. Feyenoord en Letje gedaan. En nou, dat was sfeervol en leuk. En vanavond doen we dat ook weer met 4 wedstrijden. 4 Nederlandse clubs. We komen er straks op terug wie daar allemaal bij zijn. En nou ja, welke spelers ontbreken. En wat de trainers eigenlijk van die wedstrijden verwachten. Maar ik wil

0: Je eigenlijk ook nog even wijzen op een nieuwe F1 aan tafel. Die wordt morgenochtend al om 6 uur gelanceerd. Dus dat is vrij vroeg. En dat is een bijzondere tafel eigenlijk, die gevuld is in de Harbour Club in Vinkeveen. Want Arie Luijendijk zit er. En nou zullen heel veel mensen niet opveren bij de naam Arie Luijendijk, maar hij is IndyCar-legende. Een tweevoudig winnaar van de Indianapolis 500. Hè, de Indy 500 waar ze met die rondjes rijden. En ik kan me nog zo goed herinneren de eerste keer dat hij dat won en hoe gaaf dat was. Rick Winkelman zit aan tafel. Hij is autosportjournalist bij ons hier en presentator. En Ronald Molendijk is er ook. Frank Evenblij presenteert. En als jij meedoet met het spelletje wat hij speelt, Raad het Autogeluid, dan kun je daar nog een volle tank brandstof voor je personenauto winnen. Morgenochtend dus om 6 uur staat die in elk geval online via gprsportradio.nl, via je favoriete podcast app of anders als videocast binnen te trekken via de Kijk-app.
1: Dit is GPR Sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 7 uur.
2: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Het kabinet wil miljarden besparen op wegen, bruggen en tunnels, meldt de Telegraaf. Minister Karremans zegt dat zulke projecten extra duur zijn door overbodige veiligheidsregeltjes. Bij de nieuwe Merwedebrug wordt vanwege de veiligheid bijvoorbeeld een pijler uit het water gehaald, terwijl er nog nooit een schip tegenaan is gevaren. Het is gisteravond onrustig geweest in Amsterdam, in de wijk Floradorp. Daar hadden jongeren brandjes gesticht en vielen ze de politie aan met stenen en vuurwerk. De ME greep in en er zijn 3 mensen opgepakt. De jongeren zouden boos zijn dat burgemeester Halsema nee heeft gezegd tegen een alternatief plan voor het oudjaarsvuur. Een steunprotest in Arnhem gisteravond voor de LHBTI-gemeenschap. Nadat de nacht ervoor masten met regenboogvlag uit de grond waren getrokken, kwamen zo'n 200 mensen op af en burgemeester Marcouch ook. Hij noemde de vernielingen diep kwetsend, ongekend laf en simpelweg crimineel. In Arnhem werd zaterdag het roze jaar afgetrapt. En de Partij voor de Dieren roept het kabinet op om geld vrij te maken om het zeehondencentrum aan de Waddenzee te redden. Dat schrijft RTL. De opvang in Lauwersoog dreigt failliet te gaan. De regeringspartij D66 wil ook dat zieke zeehonden worden opgevangen. Maar dat kan nu ook wel ergens anders, zeggen ze. Eerst lokaal wat mist, maar die lost snel op. Verder wordt het een vriendelijke herfstdag met zon, sluierwolken en hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. 17 tot 21 graden.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De eerste files van de dag zijn een feit. 125 kilometer file in totaal. En de vertragingen komen vooral voor in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Ook een ongeluk op de A12 Duitsland richting Utrecht. Tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijshoort gebeurde een ongeluk. Daarom is de linkerrijstrook dicht en doe je er 20 minuten langer over. Op de A15 Rotterdam richting Maasvlakte loopt het verkeer vertraging op vanwege de problemen met de Schuurhofbrug. Tussen afrit Brielen en afrit Oostvoorne tref je 5 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 10 tot 15 minuten vertraging. Op de A58 Breda richting Tilburg, daar staat een auto in brand op de rechterrijstrook tussen Bavel en Tilburg Centrum West. 11 kilometer met 30 minuten oponthoud. En dan nog een ongeval op de N218 Spijkenisse richting Oostvoorne. Tussen Brielen en de aansluiting met de N15. 3 kilometer met 15 minuten vertraging.
4: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
2: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
3: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
4: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
5: Festool Bonus Weeks is 2 halen, 1 betalen. Bij aankoop van een actieproduct ontvang je een TXS 18 accutol gratis. Ga snel naar festool.nl.
6: Festool, al 100 jaar geïnspireerd door vakwerk.
7: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
9: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Allsafe
10: geeft ruimte.
11: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 208 NV naar buiten te rijden. Een stylistisch juweeltje en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
12: Nu tot 50% korting. Kijk snel op Allsafe.nl.
13: Woonzinnig voordeel bij Leenbakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
14: En, al lang last?
15: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
14: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
15: Ik heb geen idee.
16: Dan is er Mensis. Kijk op mensis.nl.
17: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa-stak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak je huis mooier.
16: Dan is er Mensis. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
18: Even bollen met Select.
19: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
20: Ah, relaxed?
19: Niet A-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
21: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
22: Fans van voordeel.
21: Aldi.
23: Hoe weet ik of ik voldoe aan de ZZP-wetgeving? Kan ik nog wel ja zeggen tegen die nieuwe klus als ZZP'er? Welke risico's loop ik?
24: Spar met het KVK-adviesteam voor persoonlijk advies. En weet of je wel of niet grip hebt op ZZP-wetgeving. Kijk op kvk.nl. KVK. Hou vast voor ondernemers.
21: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen. 10 kilo voor maar €4,99.
22: Fans van voordeel.
21: Aldi.
25: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
26: Simyo.
27: Get ready for the OG.
28: All y'all bitches wanna look like me.
29: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
30: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
0: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Ronald van der Geer.
9: Goedemorgen, daar zijn we weer voor een vol uur waarin we terugkijken op de Champions League van gisteren. De mooie overwinning van Feyenoord op Como. En we kijken vooruit naar alle Nederlandse deelnemers vanavond.

0: GPS Sportradio op de vroege ochtend. De vroege ochtend van donderdag 15 oktober. De dag na de overwinning op Como door Feyenoord. En de dag dus dat we heel veel Nederlandse ploegen vanavond in actie hebben in zowel de Conference League als de Europa League. Tussendoor wordt er nog even gevlamd op de baan bij het wielrennen in Shanghai. Ook daarover zometeen het een en ander hier in de ochtendshow van GPR Sportradio. En nou, er gebeuren rare dingen zo in de sport. Ook die pakken we er een beetje bij. Eerst eventjes het laatste nieuws. Op een rijtje, zoals je dat gewend bent, atleet Sivan Hassan. Zij zal op 1 november niet mee gaan doen aan de marathon van New York. Ze heeft zich via haar eigen sociale media afgemeld. Althans, dat zal ze wel rechtstreeks hebben gedaan, maar ze heeft het naar buiten gebracht via haar eigen sociale media. Ze is natuurlijk Olympisch kampioene. Ja, en dan wordt ze ook verwacht. Maar ze heeft een goede reden voor het afzeggen. Ze is ziek geweest. Ze heeft een aanzienlijke trainingsachterstand opgelopen. En ja, ze had wel heel erg uitgekeken naar deze marathon, die natuurlijk fantastisch is. Ik denk dat elke hardloper die van Rotterdam en van New York zou willen lopen. Maar ja, dingen gaan soms niet zoals gepland. De tegenvaller dus voor Sivan Hassan, die nog altijd niet in actie is gekomen dit jaar. Dan een lucratief tennistoernooi. De Six Kings Slam in Saoedi-Arabië gaat niet door. Is uitgesteld in elk geval. Evenement zou volgende week plaatsvinden, maar noodgedwongen verplaatst naar eind december. De organisatie heeft dat moeten besluiten omdat er veiligheids- en logistieke problemen zijn. Recente aanvallen van Houthis uit Jemen op de internationale luchthaven van Riyadh, de hoofdstad van Saoedi-Arabië. Ja, dat vormt allemaal een veel te groot risico. En door de onrust in de regio zijn er trouwens ook wat voetbalwedstrijden in het land verplaatst naar een later moment. Het is onrustig in die regio, dat mogen bekend zijn. Van de week, dat vond ik eigenlijk nog het meest bijzondere, die wedstrijd van Cristiano Ronaldo, die werd ook even uitgesteld. Uurtje vanwege raketaanvallen, hè, was dat?
1: Ja, dat het überhaupt kan. Gewoon een uurtje, ja. Ja, weet je, zijn nu raketaanvallen, laten we een uurtje later gewoon weer het veld op gaan.
0: Nou, dit lijkt me logischer, dat je inderdaad even kijkt. Nou ja, dan eind december, dan schatten we de situatie opnieuw in. Maar ja, stel dat je tennisser bent, je zou ook niet gaan, toch, op dit moment?
1: Nee, dat lijkt me dat in ieder geval als je topper bent, dan heb je dat geld ook niet nodig op dat moment. Nee. En dan denk je, nou, laat maar even.
0: Dus zou het een toernooi voor de subtop worden. En dat, dat willen zij weer niet natuurlijk. Dan Laurent Mackie is zeer succesvol natuurlijk in de Formule 1 als teambaas bij Red Bull Racing. Hij heeft zijn contract daar verlengd tot en met 2031. Hij nam ruim een jaar geleden de leiding over van Christian Horner. En na dat jaar komt er dus een boek uit van Christian Horner, waar we morgen over praten trouwens. Maar onder leiding van Mackies heeft het team na een zeer moeizame start van het seizoen toch weer de weg omhoog gevonden. Zie de winst in Singapore van Max Verstappen. Zowel sprintrace pole als de Grand Prix. Ja, en die contractverlenging van Mackies zorgt dan weer voor voldoende stabiliteit op de lange termijn bij de Rennstall uit Oostenrijk. Want ook Max Verstappen heeft daar natuurlijk niet zo heel erg lang geleden zijn contract verlengd.
2: GPR Sportradio.

0: Goedemorgen, GPS Sport Radio op de donderdag 15 oktober. Het is 8:12. Even terugkomen op datgene wat zo succesvol was gisteren natuurlijk. De wedstrijd tussen Feyenoord en Como. Een wedstrijd waar echt naar werd uitgekeken. Zeker ook omdat Feyenoord natuurlijk na de wedstrijd tegen Barcelona in een soort flow terecht was gekomen. Geen punt meer had verspeeld. Ja, en nu was daar een serieuze test met een ploeg die weliswaar zevende staat in de Serie A. Maar wel op een hoog niveau wordt ingeschat. En hoe zou Feyenoord zich daartegen kunnen wapenen? En hoe zou dat allemaal gaan? Nou, het ging natuurlijk uiteindelijk prima. Feyenoord won de wedstrijd in een atmosfeer om te zoenen, werkelijk. Want het was Feyenoord had er echt een prachtige aangelegenheid van gemaakt. Kolkende Kuip en het elftal van Bronckhorst won dus met 3-2. Italianen kwamen via Asane Diao op voorsprong. Die moest daarna trouwens geblesseerd het veld verlaten. Twee minuten later was daar CGL met een schitterend schot voor de gelijkmaker. Het was ook zijn eerste doelpunt in de Champions League.
1: Talente. CGL, dat is goed wegdraaien. Oh, daar is hij al. Prachtige goal van CGL. 1-1. Een minuut na het doelpunt van Como is het weer gelijk. En hoe? Geweldig gedaan. Echt.
0: Ja, het was een prachtige goal. En CGL reageerde daar zelf ook op.
2: Ja, heerlijk. Ja, God dankbaar. Zijn glorie, zijn eer. Maar wel echt, ja. Krijgen van Luus en... Ik draai weg met links en ik schiet hem in één keer. Ik raak hem goed. En hoe die van mijn voet afgaat, weet ik eigenlijk al. Ik kan juichen. Ja, in mijn hoofd ging die wel een beetje perfect. Ja, gewoon een beetje verdekt. Uit met draai. En dan weet je dat die keeper meestal vast staat of gokt op die andere hoek. En dat deed ik niet.
0: Ja, wat speelt hij geweldig, CGL. En trouwens, er waren meer Feyenoorders goed natuurlijk. Want na rust was ook Hartje Moestra de grote man. Hij maakte de 2-1. Had een belangrijk aandeel in de derde treffer van Feyenoord. Dat was zijn schot. Die via uiteindelijk paal lat. Nog via een verdediger via de rug van Sanchez uiteindelijk binnenviel. Ja, in de slotfase had oud-Utrechtspits Doevikas nog een doelpunt op de voet. En die maakte die ook. De eerste drie punten zijn dus binnen. En ja, dus was er een tevreden Giovanni van Bronckhorst die zijn plan uitgewerkt zag worden.
3: Ja, we hebben denk ik gewoon heel goed gespeeld. Ook zin in de manier hoe we willen spelen. We hebben eigenlijk heel de wedstrijd proberen druk te zetten. En met name natuurlijk toen we 3-1 voorkwamen. Jij hebt natuurlijk met een aantal wisselingen ook. En iets tactisch meer mensen op centraal gebracht. Waardoor we eigenlijk de ballen meer naar de buitenkant wilden hebben. Dat lukte aardig. Maar ja, het is natuurlijk wel een team met kwaliteit. Maar in die fase kan je ook nog een extra goal maken. Maar voor ons is natuurlijk een hele welkome overwinning. De eerste punten dit seizoen in de Champions League. En geeft dus ook vertrouwen om verder te gaan in dit toernooi.
0: Ja, en Gervaro Ruiz werd direct na afloop van de wedstrijd door Ziggo bevraagd. Dit waren overigens allemaal Ziggo-interviews. Ja, en toen was hij natuurlijk razend enthousiast.
4: Zeker weten. Goede wedstrijd van ons, denk ik. De fans, ja. Ja, ik voel me gewoon geweldig. Ik heb geen woorden ervoor eigenlijk. Ja, ik denk dat we het eerder wat we moesten doen. In het begin wel moeilijk. Moeilijk druk zetten, we moesten het even vinden. Maar uiteindelijk pak je het wel op. Je bent heel goed aan de bal, vind ik. Veel in de duels, je neemt het publiek mee en dan ben je eigenlijk niet te stoppen in de Kuip.
0: Ja, dat is altijd mooi als mensen zeggen bij een interview, ik heb er geen woorden voor of ik val er stil van. Dat is vaak niet handig trouwens. Interviews met een grasmaaier op de achtergrond ook niet. Hoor je straks meer over hier op GPR Sportradio.

0: GPS Sport Radio op deze ochtend. Even deze erbij halen. Dat is het makkelijkste, denk ik. Ja, en dan kunnen we het nog even hebben over de Europa League en over de... Over de Conference League. Doen we straks trouwens, de Conference League. We beginnen even met de Europa League. Het is een ontzettend drukke voetbalavond. Vier Nederlandse clubs namelijk in actie. AZ trapt om 6:45 al af. En dat hoor je hier ook in het livecentrum natuurlijk vanavond. Hier op GPS Sport Radio. Hapoel Be'er Sheva, dat is een Israëlische club. Alkmaarders verloren hun eerste wedstrijd bij Sunderland. Hebben dus iets recht te zetten. En het eerste Europese doelpunt van het seizoen moet nog worden gemaakt. Maar dat doen ze dus tegen een ploeg waarvan wij zeggen... ja, dat is toch wel een ploeg die we vrij onbekend vinden. Leroy Echtels is de coach van AZ. En die heeft de tegenstander van vanavond in elk geval bestudeerd.
1: Wat wij gezien hebben is dat ze best wel willen voetballen. Ze willen ook hoog druk zetten. Ze willen voetballen. Ze spelen met de punten achter op middenveld. Eigenlijk traditioneel met drie spitsen. Linker, rechter en een centrumspits. En het is eigenlijk een kopie van... een paar dingen hebben ze gekopieerd natuurlijk. Gewoon, als je kijkt, Ajax heeft vaak zo gespeeld. Barcelona heeft zo vaak gespeeld. Die opvatting hebben ze eigenlijk.
0: En dat was Leroy Echtold hier bij Ziggo. En dan gaan we naar NEC. NEC is, dat is heel speciaal. NEC speelt vanavond natuurlijk tegen Leski Sofia in de Goffert. Eerste wedstrijd was 5-0. Dat was een dikke tik eigenlijk die ze toen te verwerken kregen. Ze krijgen dus de kans om zich te revancheren. We gaan even luisteren naar Dick Schreuder. Tenminste, laten we even proberen of we Dick Schreuder kunnen verstaan. Want dat was nogal moeilijk.
2: Ik denk dat wij op zich... altijd wel genoeg vertrouwen hebben om een wedstrijd in te gaan om te winnen. Maar goed, het is gewoon een totaal ander seizoen waarin we bepaalde dingen wat beter hadden verwacht. Maar door de omstandigheden is het nog niet zo ver gekomen. En we hopen nu dat we gewoon deze aankomende twee weken de wedstrijden goed doorkomen. En dat bedoel ik eigenlijk mee natuurlijk ook qua resultaat, maar ook qua fitheid van de selectie met de achterhoede spelers. Omdat daarin wel het gedeelte zit waarin we met het team helemaal kunnen verbeteren, maar ook in het voetbal weer meer.
0: Ja, mooi is dit, hè? Dit is een interview met een grasmaaier op de achtergrond. En Cas, jij hebt nog geprobeerd om er wat van te maken. Dat is wel gelukt, denk ik, maar niet helemaal, hè?
3: Nou, ik heb er allemaal tools op losgelaten. Ik heb er zoveel mogelijk audio-effect overheen gegooid, zodat je hem nog een beetje kon verstaan. En het is echt wel iets beter geworden. Maar moet je je voorstellen hoe erg het eerst was?
0: Ja, het was niet best, mensen. Maar goed, je hebt dan ook van Dick Schreuder gehoord hier op GPR Sportradio. En ga je dus vanavond bij NEC. Laten we even kijken, want ik moest nog een plaatje zoeken en dat had ik weggehaald. Maar laten we maar naar de reclame gaan. En dan komen we daar straks op terug en dan gaan we het ook over de Conference League hebben. Want dat hebben we ook nog. Ajax komt nog in actie. En Twente, we horen straks een hele enthousiaste John van der Brom. Dat is ook wel leuk. Ja, ik heb het plaatje toch nog gevonden. Kunnen we dat nog even doen?
3: En zonder een grasmaaier.
0: Dat maakt het misschien ook nog wel leuk. Ja, dit zijn Sam Fender en Olivia Dean. And rhyme me in.

0: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
1: Goed voor het water.
0: Goed voor het water en de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Met bijzonder veel voordeel op meer dan 500 nieuwe sieraden. Ideaal voor een mooi aandenken. Aan het ophangen van je eerste schilderijtje. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
2: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
3: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
4: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
3: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
5: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
6: Word jij ook zo stapelgek van alles wat zich opstapelt in huis? Met onze Billykasten heb je een oplossing van de bovenste plank. Nu met 15% IKEA Family Korting op jouw favoriet. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
7: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
8: Allsafe geeft ruimte.
9: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen €20.000 of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
10: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
11: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
12: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
13: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
14: Hola, ¿dónde está mi casa?
13: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
14: Paella, paella.
13: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
14: Buenas noches.
13: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
15: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
16: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
15: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB dit profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
17: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt. Woonzinnig voordeel bij Leenbakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
18: De grootste energieslurpers in huis?
19: Wat kost al die kleding nou echt?
18: Wat heb je nog aan zonnestroom?
20: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
21: Blij de herfst door met de voordeligste acties van Trekpleister. Nu Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. 2+1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
22: Zeg, als u altijd maar hard werkt,
0: vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
22: GPR, Sportradio.
23: Sportradio.
22: Nieuws, headlines.
24: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Ronald Hemmelswaan. Ons land is doorgeslagen als het gaat om veiligheidsregeltjes voor wegen, bruggen en tunnels. Dat zegt minister Karremans in de Telegraaf. Hij wil die regels minder streng hebben, want dan kan je volgens hem miljarden besparen. Bij brand vannacht in Berkel en Roderijs is een loods helemaal verwoest. Er was veel rook en daar hadden ze in Zoetermeer ook last van. Op het terrein was 2 jaar geleden ook brand. Toen werd er een drugslab gevonden, meldt Rijnmond. En het bijna failliete zeehondencentrum Pieterburen moet worden gered met extra steun, vindt de Partij voor de Dieren. Die zegt tegen RTL dat het kabinet de wettelijke plicht heeft om dieren in nood te helpen.
22: GPR Sportradio. Verkeer.
25: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Het is over het algemeen al vrij druk op de weg. Files komen vooral voor in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Toch al zo'n 200 kilometer file in totaal. Nou, de meeste vertraging op dit moment op de A58 Breda richting Tilburg. Daar staat een auto in brand op de rechterrijstrook tussen Bavel en Tilburg Centrum West. Veroorzaakt een file 11 kilometer met 50 minuten oponthoud. Omrijden kan via Waalwijk en Den Bosch. Dan de A12, Duitse grens richting Utrecht. Tussen Duiven en knooppunt Grijshoord ging het mis. Het was een ongeluk en de Bergen is nu aanwezig. De linkerrijstrook blijft nog even dicht en je doet er 40 minuten langer over. Ook nog een ongeluk op de A27, Almere richting Gorkum. Er zijn 2 rijstroken gesloten tussen Utrecht-Noord en knooppunt Lunetten. 5 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 10 minuten vertraging.
22: GPR Sportradio.
26: De Sound of Sport.
22: Ronald van der Geer.
27: We horen zometeen Julian Brandt van Ajax over de favoriete rol in de Conference League. En John van der Brom geniet van de omstandigheden in de Conference League. Allemaal komende 45 minuten.

0: Hey, BNR Sport Radio op donderdagochtend 15 oktober. Goedemorgen, lekker dat je er bent. Het is 7:45. We praten hierbij. Hè. Je komt goed beslagen ten ijs straks op het werk als je aankomt. En het gaat over sport. En de kans erop is vrij groot, want we zitten in een Europese week en dan wordt er ontzettend veel gespeeld. Maar dan worden er ook veel spraakmakende momenten natuurlijk gecreëerd. En nou ja, daar gaan we het straks nog wel even over hebben in de Champions League. Want dat is gisteravond en eergisteravond gebeurd. En met Fons Groenendijk kijken we zo meteen terug op de twee Nederlandse clubs. Hoe staan we er eigenlijk voor en wat hebben we voor signaal afgegeven? Nu even naar de twee clubs in de Conference League. Want we hebben net natuurlijk AZ en NEC gehad. Twente krijgt FC Toen op bezoek. En Ajax, ja, Ajax speelt al om 7:15 trouwens. Gaan op bezoek bij Hajduk Split. Ja, daar spelen ze in een bijzonder sfeervol stadion. Het kan een heet avondje worden daar. Er is ook al supporters zijn waarschuwingen gegaan, hè, over de veiligheid van de supporters daar in Split. Het is niet voor het eerst dat daar dingen kunnen, nou ja, gebeuren, zeg maar. In de Kieker, dat is een Duits toonaangevend sportblad, wordt Ajax genoemd als een van de kanshebbers om de Conference League te winnen dit jaar. Kieker is natuurlijk een Duits blad. Ajax heeft 3 Duitse spelers. En Julian Brandt gaat, als Ajax ziet nu, even in op die prognose van Kieker.
1: I mean, I think every of the, I think 32 teams who are participating in that tournament can win. So it's really easy. If you win your games, then you can win this tournament. But I know what they mean. It's like with being a favorite or something. But I think like you have to earn it. You know, it's like it's really. I know the kicker, and maybe it's also because you have like 3 German guys. I don't know if it's like a bit of, pro German players, but I think at the moment, before even the tournament has started, it's really difficult to say this. So we need to wait for the next games, and then maybe we can fulfill this role. But at the moment, I wouldn't confirm it.
0: Nee, dat was Julian Brandt. En hij is natuurlijk gewoon heel eerlijk. Vanuit de Split hoorde je hem. Bij Ziggo vertelde hij dit. En de wedstrijd dus tegen Split begint om 7:15 is te horen in ons live center. Tweede ploeg die speelt dus in de Conference League is FC Twente. Speelt tegen het Zwitserse FC Toen. Ja, dat is een ploeg waar vroeger Johan Neeskens nog coach is geweest. Niet in allerbeste vorm verkeerd. En John van der Brom, ja, zometeen horen we hem wel later in de uitzending over FC Toen. Maar hij kijkt vooral uit eigenlijk naar de sfeer in het eigen stadion.
2: Ja, daar kijk ik dus enorm naar uit. Ik weet al door de competitiewedstrijden hier dat het, het is hier in het stadion is een geweldige atmosfeer. Maar Europees, moet ik eerlijk zeggen, heb ik dat ook nog niet meegemaakt als trainer. Hier tenminste. En daar kijk ik naar uit. Ik hoor alleen maar de verhalen van de Europese campagne van 2 jaar terug, zeg maar. Hoe ze die allemaal beleefd hebben. Ook in de staf, maar zeker ook de spelers, maar ook de fans. Ah, dat zijn mooie dingen om op terug te kijken. En nu zijn het juist weer mooie dingen om naar vooruit te kijken. Dus het is een mooie, mooie entourage. En je merkt gewoon dat het enorm leeft bij alles en iedereen. En het is ook denk ik een competitie die voor ons FC Twente iets teweeg kan brengen. Ook gezien de loting. Elke trainer zegt altijd we willen winnen. Het hele toernooi. Maar ja, ik zie echt wel potentieel voor ons om een rol van betekenis te gaan spelen in deze groepsfase. En ja, dat begint morgen.
0: Ja, dat begint tegen FC Toen en dat is morgen is vandaag. En deze wedstrijd is om 9:00 ook natuurlijk hier op GPR Sport Radio in het Live Center.

0: goedemorgen, GPR Sportradio, Change and Lovers Holiday. We gaan terugkijken op twee avonden Champions League. Maar dan met name de Nederlandse ploegen natuurlijk. Doen we met Fons Groenendijk, eredivisietrainer. Fons, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, zullen we met PSV beginnen? Of zullen we met een algemene indruk beginnen?
1: Algemeen.
0: Want de Nederlandse ploegen, hoe hebben die zich getoond in de Champions League, vind jij?
1: Nou, dat viel zeker niet tegen. PSV weliswaar niet in resultaat, maar die hebben ook best een hele behoorlijke wedstrijd gespeeld. En Feyenoord, ja, dat was al de ploeg die indruk maakte tegen AZ. En ja, gisteren weer een prima indruk en een goede uitslag. En ja, dus het viel mij zeker mee allemaal.
0: De ploegen roeren zich dus op de juiste manier eigenlijk. Hè? Want er is natuurlijk heel vaak gezegd van ja, we kunnen eigenlijk niet meer mee in die Champions League. Maar eigenlijk worden de afgelopen twee dagen het tegendeel bewezen. Tegen toch geen misselijke tegenstanders.
1: Nee, zeker. En ook de wedstrijd van PSV. Die had natuurlijk een hele andere uitslag kunnen krijgen. Dat was echt zo'n wedstrijd. Die details waren bepalend. Hè? Schiet je zo'n penalty binnen of... PSV toch nog wel een beetje kwetsbaar. Ook aan de beide posities op de backs, hè, de verdedigend gezien. Ja. Daar ligt wel een klein beetje het verschil. Maar voetballend konden ze zeker goed mee. En hebben ze best een prima wedstrijd gespeeld. Alleen, ja, je moet een bal binnenschieten om te kunnen winnen. En dat hebben ze niet gedaan.
0: Ja, want Peter Bos zei, er had naar mijn idee meer in gezeten. Ja. Ja, die mening deel jij ook wel dus.
1: Ja. Zeker, zeker. En ja, dat eerste uur van PSV was gewoon echt wel voetballend gezien prima. Hè? Wat ze graag willen ook, dat druk vooruit zetten. En ze waren de baas op het veld. En Leipzig had het daar erg moeilijk mee. En die hebben wel twee hele goede buitenspelers. En die maakten wel het verschil voor Leipzig. Gruga, dat is gewoon een prima speler. Die met zijn linkerbeen een aantal keren naar binnen kwam om te schieten. Ja, Kostic had daar heel veel moeite mee. En aan de andere kant ook, die Nusa, dat is ook een hele goede buitenspeler. En, ja, dat waren wel jongens waar ze niet heel echt grip op hadden.
0: Vind jij, want we hebben het in het begin van het seizoen wel eens over PSV gehad en de defensieve onzekerheid. Vind je dat dat wel een beetje verbeterd is? Of heel veel verbeterd is eigenlijk misschien wel met de komst van Geertruida?
1: Ja, dat was wel echt een noodzakelijke ingreep. En die speelt prima, hè, alsof hij er al jaren speelt. En het probleem ligt verdedigend meer aan de zijkanten nu. Maar de keeper was natuurlijk geweldig. Ja. Kovar ook heel goed. En dat geldt ook voor zijn collega aan de andere kant van de Voort. Ja, die keepte ook een prima wedstrijd. Ja. Dus er waren heel veel doelpuntrijke situaties die uiteindelijk door de keepers weer werden gepareerd. Dus... ja, het was een prima wedstrijd op een goed niveau. Gary Lineker zou vroeger hebben gezegd, als je tegen Duitsers speelt, het is 11 tegen 11, een scheidsrechter, een bal. En uiteindelijk winnen de Duitsers.
0: En dat klopte weer als een zwerende vinger hier. Ja. En een dag later zagen we een hele volwassen wedstrijd van Feyenoord, hè?
1: Ja, zeker. En dan is natuurlijk iedereen lovend en lyrisch over Zegiel en Hajj Moussa. En dat is ook terecht. Wat zijn de blikvangers? Maar wat dit Feyenoord zo sterk

0: werk maakt, is de balans. En in mijn beleving, en dat heeft dan te maken met die Van Houten en dat met Targalin, dat zijn jongens die weliswaar niet heel zichtbaar zijn voor de fans. Maar dit zijn wel de mensen die ja, dat complete Feyenoord in balans houden. Het cement tussen de stenen, zeg ik wel eens. En cruciaal voor zo'n team. Waardoor Hadji Moussa, CGL kunnen uitblinken.
1: Ja, dat zegt CGL ook. Hè? Want ik hoorde hem na afloop ook zeggen. Ja, die jongens zoeken mij veel. Maar zorgen er ook voor dat ik die vrijheid heb om de bal te ontvangen. Dat is eigenlijk precies wat jij zegt.
0: Precies. Ja. Precies. En dat is in een elftal. Dat is het huidige Feyenoord. Is dit zeer goed neergezet, hè, door de technische staf. En dus ik denk dat dit Feyenoord echt aan het gaan groeien is. En ja, die Reed natuurlijk aan de rechterkant, hè, met zijn enorme drang om ook aan te vallen, maar ook verdedigend goed is. Ja, ik geloof echt dat Feyenoord enorme stappen aan het zetten is. En misschien wel de grote verrassing kan worden, op Champions League niveau. Wellicht eens een keer die laatste 24 halen. Maar ook zeker mee gaan doen om de titel. En misschien zelfs wel wat in het voordeel op dit moment op PSV.
1: Het grappige is, tot slot, voor ons, het gaat heel erg over de flow. Hè? Ze hebben het over, na Barcelona zijn we in een soort flow gekomen. Spelers komen graag op de club, doen dingen met elkaar, vinden het leuk. Dat heb jij bij ADO ook wel eens meegemaakt. Hè? Zo'n periode waarin je dan ook uitwedstrijden bij AZ gaat winnen. Kan je eens uitleggen wat zo'n flow nou precies inhoudt? Want dat is een beetje onduidelijk voor ons.
0: Ja, ik heb daar veel over gesproken met Mark Lammers, hè, die voormalige hockeycoach.
1: Ja.
0: Die is ook toen bij ons geweest. En ja, die zegt altijd, flow is maakbaar. En dat heeft met de hele manier ook van coachen te maken. Dus in plaats van negatief coachen, alle zaken positief belichten. Vertrouwen geven, praten op een andere manier. Hè. Dus in plaats van feedback zei hij bijvoorbeeld feed forward. Dus dat betekent dat je niet altijd de dingen benoemt die niet goed zijn gegaan. Maar dat je juist een heel positief verhaal houdt. Waarbij je ook kan zeggen van, en als je hier dan ook nog even aan denkt, hè, dan is het helemaal top. Dus het heeft alles te maken met de manier van coachen, ook van de staf. Positieve beelden laten zien, ook van dingen die ze goed hebben gedaan en dat soort zaken. En ja, dan krijg je wel, wat ik zeg, een bepaalde flow in zo'n groep. Hè. Iedereen is inderdaad bij betrokken, ook die wisselspelers worden belangrijk gemaakt. Dus zo creëer je een sfeer waarin het inderdaad lijkt of alles vanzelf gaat. En ja, nu zeg ik het in 30 seconden, maar er komt natuurlijk nog wel wat meer bij kijken.
1: Ik vind het wel leuk om daar even volgende week wat uitgebreider op in te gaan. Dat vind je ook vast en zeker geen enkel probleem. Gaan we het begrip flow eens eventjes wat verder benadrukken. Dankjewel, Fons Groenendijk, voor deze analyse weer natuurlijk. En tot de volgende.
0: Tot de volgende. Hoi.

0: GPR. Sportradio.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
2: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
0: GPR, Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 8 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Ronald Hemmelswaan. Een brief van de burgemeester heeft volgens het Parool gisteravond geleid tot rellen in Amsterdam-Noord. In de brief stond dat bewoners van de wijk Floradorp met oud en nieuw geen vuur mogen aansteken. Als reactie daarop gingen jongeren de straat op. Ze staken dingen in brand en vielen de politie aan. 3 mensen zijn opgepakt. Als het gaat om wegen, bruggen en andere infrastructuur heeft ons land overdreven veel veiligheidsregeltjes, zegt minister Karremans in de Telegraaf. Als voorbeeld geeft hij een brug waar vanwege de veiligheid de hekjes een paar centimeter omhoog moeten. Met minder strenge regels kunnen bouwprojecten volgens de minister een stuk goedkoper. Bij een grote brand vannacht in Berkel en Roderijs is een boerderijloods helemaal uitgebrand. Vielen geen gewonden. Er kwam veel rook vrij en dat merkten ze ook in Zoetermeer, meldt Rijnmond. 2 jaar geleden stond de loods ook al in brand. Toen werd er een drugslab gevonden en een lichaam in een auto. En door strengere regels zijn veel ZZP'ers gestopt, maar die vonden vrij snel ander werk en opvallend genoeg in andere sectoren. Dat meldt de Nederlandse Bank. Bijna de helft ging naar een branche waarin ze nooit als ZZP'er werkte. Ze gingen bijvoorbeeld aan de slag in de zorg, het onderwijs, de horeca of het vervoer. Een droge en zonnige herfstdag en opnieuw zacht, 17 tot 21 graden. Later neemt vanuit het westen de bewolking wat toe.
0: GPR Sportradio. Verkeer.
4: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Zoals gewoonlijk is het een drukke donderdagochtend op de weg, vooral in het midden en zuiden van het land. In het noorden is het door de herfstvakantie iets minder druk. Er staat nu 450 kilometer file in totaal. Nou, de langste files op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Daar doe je er een kwartier langer over door een ongeluk. Het ging mis tussen knooppunt Oud-Dijk en knooppunt Velperbroek. De weg is daar weer vrijgemaakt, maar houdt rekening met 15 tot 20 minuten vertraging. Op de A27 Almere richting Gorkum staat een vrachtauto met pech op de rechte rijstrook tussen Hilversum en knooppunt Lunette. 9 kilometer met 25 minuten oponthoud. Dan de A28 Amersfoort richting Utrecht. Meer dan een half uur vertraging tussen afrit Den Dolder en Utrecht. En tot slot nog een file op de A58 Breda richting Tilburg. Tussen Ulvehout en Tilburg Centrum West doe je er 20 minuten langer over.
5: Maak van je muur een echte eyecatcher. Profiteer nu met Club Karwei van wel 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak je huis mooier.
6: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
7: Ik ook niet.
6: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
7: We kunnen door.
6: Direct door. Allianz Direct.
8: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting. Op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals snel internet. Normaal €35, nu maar €17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
9: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
10: Is mijn bedrijfsidee haalbaar?
11: Kan ik die ZZP-klus nog wel aannemen?
12: Hoe beveilig ik de zaak tegen een cyberaanval?
13: Kom 13 en 14 november naar de KVK Ondernemersdagen in Utrecht. Verantwoord op al je vragen. Meld je gratis aan op kvk.nl. KVK. Hou vast voor ondernemers.
9: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
14: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
15: Het is weer zetten geblazen, want de chocomeletten zijn terug. In, op
7: of voor mijn part naast je schoen? Zet hem maar. Helemaal zin in.
16: Groot nieuws. De big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5.000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
7: En die chocomel letters zijn er nu ook met 0% suiker toegevoegd. Chocomel.
17: Nu super deals bij Jumbo. Hak diverse varianten per stuk voor 99 cent. En rode paprika, 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
18: Festool Bonus Weeks is 2 halen, 1 betalen. Bij aankoop van een actieproduct ontvang je een TXS 18 accutol gratis. Ga snel naar festool.nl.
19: Festool, al 100 jaar geïnspireerd door vakwerk.
20: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want huisartsen verwijzen het vaakst naar ons door. En we hebben een zeer hoge klantwaardering. Bergman Clinics, niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
21: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
22: Thuis in, mooi wonen.
20: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.

0: dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
1: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10.
2: Voor de makers.
3: Praxis.
4: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
5: GPR Sportradio. Ronald van der Geer.
6: We hebben een geweldig trio dat fantastisch kan sprinten. En nu in 8 jaar de 7e wereldtitel binnensleepte. Je hoort zometeen de reacties. En we kijken vooruit naar Europa League en Conference League uiteraard.

0: Sportweek. Is dit GPR Sportradio? De donderdag, 15 oktober. Dus bijna kwart over acht. Even het laatste nieuws. In het wielrennen is ophef ontstaan rondom de Nederlandse ploeg Picnic PostNL. Er is een uitgebreid onderzoek gedaan door NOS Sport en het wielerplatform In de Waaier. En daaruit blijkt dat er binnen het team jarenlang een angstcultuur heeft geheerst. Meerdere renners en stafleden verklaren zich onveilig te hebben gevoeld. Ze hebben de ploeg ook getraumatiseerd verlaten. Die onthullingen werpen een donkere schaduw over de Nederlandse wielerformatie. Die vroeger Sunweb heette. En het begeleiden van de sporters. Ja, het is allemaal nog heel precair. Het is dus onduidelijk welke gevolgen het onderzoek zal hebben voor de ploegleiding. We proberen daar zo snel mogelijk op terug te komen. Dan het Six Kings Slam toernooi. Het is een tennistoernooi, zeer lucratief. Kun je een hoop centjes bij elkaar slaan. In Saoedi-Arabië is dat evenement is uitgesteld. Het zou volgende week plaatsvinden. Het is nu verplaatst naar eind december. Hele logische reden trouwens. Veiligheids- en logistieke problemen. Dat wordt aangevoerd als reden voor het besluit voor het uitstel, zeg maar. Of het afstel. Ja, een van de twee woorden. Recente aanvallen van de Houthis uit Jemen op de internationale luchthaven van Riyadh, de Saoedische hoofdstad, vormen een te groot risico voor alles, hè, voor het publiek, voor de organisatie en voor de spelers. En door de onrust in de regio zijn trouwens ook wat voetbalwedstrijden in het land verplaatst naar een later moment. En in de Formule 1 heeft de teambaas van Red Bull, Laurent Mekies, zijn contract bij Red Bull Racing verlengd tot en met 2031. Hij heeft een jaar geleden, iets meer dan een jaar geleden, de leiding overgenomen van Christian Horner. En onder zijn leiding heeft het team na een toch wel moeizame start van het seizoen de weg omhoog toch weer gevonden. Dat was te zien in Singapore, hè, waar Max Verstappen de race won en de sprintrace. Nou, Mekies' contractverlenging zorgt dan weer voor stabiliteit op de lange termijn bij Red Bull. En die stabiliteit was natuurlijk al wat groter. Omdat ook Max Verstappen voor de komende jaren zijn toekomst aan het team heeft verbonden. Het weer nog even. Het begint op veel plaatsen bewolkt. Temperatuur van 11 tot 13 graden. In de loop van de dag wordt het steeds vriendelijker. De bewolking breekt af. En vanmiddag laat de zon zich geregeld zien. Temperatuur is uitstekend. 18 tot 20 graden. Het blijft ook nog eens overal droog. En ook vanavond aangenaam opklaringen. En temperaturen die maar langzaam dalen. Dus het kan een lekkere avond worden.
1: Dit is GPR Sportradio.

0: Het is je donderdagochtend op GPR Sportradio. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die vandaag hun laatste werkdag al hebben. En dan beginnen aan een onwijs lang weekend. Dat is ook wel eens lekker. Oh, dat heb jij ook trouwens.
1: Ja, heerlijk.
0: Jij begint zaterdag aan een onwijs lang weekend.
1: Onwijs lang, ja.
0: Ja, je hebt vakantie. Tot dinsdag heb je vakantie, hè?
1: Ja,
0: lekker man.
1: Ja, heerlijk.
0: Heerlijk, heerlijk.
1: Kijk er helemaal naar uit.
0: Feyenoord heeft de eerste Champions League wedstrijd van het seizoen binnen. Het was een kolkende kuip. Of wat hadden ze dat gaaf gedaan met die trompet? Heb je het gezien of niet?
1: Ja, ik heb het net even gekeken. Ja, dat was wel heel mooi.
0: Echt heel mooi. Ja, we hadden echt een sfeervol begin van de wedstrijd. En eigenlijk kan je dan al niet meer slecht spelen. En dat deed de ploeg van Giovanni van Bronckhorst dan ook niet. Won met 3-2 van Como. Italianen kwamen nog wel via Diao op voorsprong. 2 minuten later was daar een, ja, kunnen we zeggen, een fantastische goal. Ja, dat kunnen we zeggen.
2: Alente. CGL, dat is goed wegdraaien. Oh, daar is hij al. Prachtige goal van CGL. 1-1. Een minuut na het doelpunt van Como is het weer gelijk. En hoe?
0: Ja, dat was een fantastische goal. En CGL zelf was daar ook enthousiast over natuurlijk.
3: Ja, heerlijk. Ja, God dankbaar. Zijn glorie, zijn eer, maar wel echt, ja. Ik krijg een valuus en ik draai weg met links en ik schiet hem in één keer, ik raak hem goed. En hoe die van mijn voet afgaat, weet ik eigenlijk al. Ik kan juichen. Ja, in mijn hoofd ging die wel een beetje perfect, ja, gewoon. Een beetje verdekt, uit met draai. En dan weet je dat die keeper meestal vast staat of gokt op die andere hoek. En dat deed ik niet.
0: Ja, en dan in de tweede helft was Anis Hajimoussa de grote man. Hij maakte de 2-1, had een belangrijk aandeel. De derde treffer, het was zijn schot dat uiteindelijk werd aangeraakt. En door, via de lat uiteindelijk op de rug van Robert Sanchez kwam. De doelman van Como. En toen ging hij uiteindelijk toch nog in de goal. In blessuretijd maakte oud-Utrecht-spits Doevikas nog een doelpunt. Maakte het nog even spannend voor het gevoel. 3-2, maar goed. De buiten was binnen en een tevreden Giovanni van Bronckhorst uiteraard.
4: Ja, we hebben denk ik gewoon heel goed gespeeld. Ook zin in de manier hoe we willen spelen. We hebben eigenlijk heel de wedstrijd proberen druk te zetten. En met name natuurlijk toen we 3-1 voorkwamen. Ja, natuurlijk met een aantal wisselingen ook. En iets tactisch meer mensen op centraal gebracht. Waardoor we eigenlijk de ballen meer naar de buitenkant wilden hebben. Dat lukte aardig, maar ja. Het is natuurlijk wel een team met kwaliteit. Maar in die fase kan je ook nog een extra goal maken. Maar, en voor ons is natuurlijk een hele welkome overwinning. De eerste punten dit seizoen in de Champions League. En geeft dus ook vertrouwen om verder te gaan in dit toernooi.
0: Zomaar eens even kijken hoe het dan ervoor staat bij de clubs die vanavond gaan spelen. AZ en Ajax om 6:15. En om 21:00 hebben we dan Twente en NEC. Ja, dat zijn de ploegen die vanavond in actie gaan komen. We hebben straks alle trainers en we hebben nog wat leuke dingen. Want ja, met een grasmaaier een interview doen is niet altijd handig. Hoe dat zit hoor je zo meteen hier. GPR Sportradio. Dit is Michael Jackson.

0: GPS Sport Radio op een bomvolle voetbaldag. We hebben vanavond ook Europa League. En we hebben ook nog eens Conference League. Laten we even kijken naar de Europa League. Daar is AZ een van de deelnemers. 7:15 te horen hier in ons eigen livecenter. Hapoel Beersheva is de tegenstander. Eerste wedstrijd werd door AZ nog verloren, hè, bij Sunderland. Ze hebben dus wel iets recht te zetten. En nou ja, ze spelen dus tegen een Israëlische ploeg waar Leroy Echtold, inmiddels de coaches van AZ, wel een idee over heeft.
1: Wat wij gezien hebben is dat ze best wel willen voetballen. Ze willen ook hoog druk zetten. Ze willen voetballen. Ze spelen met de punten achter op middenveld. Echt traditioneel met drie spitsen. Linker, rechter en een centrumspits. En ja, het is eigenlijk een kopie van... een paar dingen hebben ze gekopieerd natuurlijk. Gewoon, als je kijkt, Ajax heeft vaak zo gespeeld. Barcelona heeft zo vaak gespeeld. Ja, die opvatting hebben ze eigenlijk.
0: En dat is de trainer van AZ. Dan de coach van NEC. Komt ook in actie in de Europa League. Kreeg natuurlijk in de eerste wedstrijd bij Juve een flinke tik te verwerken. 5-0. Levski Sofia komt naar de Goffert. Nou ja, het gras ziet er daar uitstekend uit. Ik denk dat Dick Schreuder er ook wel vertrouwen in heeft. En dat zoekt een soort combinatie hier.
2: Ik denk dat wij op zich altijd wel genoeg vertrouwen hebben om een wedstrijd in te gaan om te winnen. Maar goed, het is gewoon een totaal ander seizoen waarin we zeg maar bepaalde dingen wat beter hadden verwacht. Maar door de omstandigheden is het nog niet zo ver gekomen. En we hopen nu dat we gewoon deze aankomende 2 weken zeg maar de wedstrijden goed doorkomen. En dan bedoel ik eigenlijk mee natuurlijk ook qua resultaat, maar ook qua fitheid van de selectie met de achterhoede spelers, omdat daarin zeg maar wel het gedeelte zit waarin we met het team helemaal kunnen verbeteren, maar ook in het voetbal weer meer.
0: Ja, je moest goed luisteren. Dat is een interview met aan de rand van het veld, terwijl de gasmaaiers aan de achterkant langs reden. Ja, dat is niet altijd even handig. Komen er straks nog wel even wat uitgebreider op terug. Straks ook Ajax en FC Twente, want ook die spelen natuurlijk gewoon. En je hoort er zometeen meer over. Hier op GPR Sport Radio.

0: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
1: Goed voor het water.
0: Goed voor het water en de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Wil je ook thee?
2: Och ja, lekker.
1: Waar zou je altijd nog een keer naartoe willen gaan?
2: Och, wat een goede vraag.
3: Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd. Met Pickwick.
4: Thuisbatterij.
5: Einde salderingsregeling.
6: Teruggeleverde kosten.
7: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
8: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
9: Wow, ik douche al korter, mijn verwarming staat lager en toch was mijn energierekening dit jaar wel heel hoog. Ik zou eigenlijk een keer naar mijn contract moeten kijken.
10: Waarom eigenlijk niet nu? Stap over bij Independer en bespaar gemiddeld €450 per jaar. Even Independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
11: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
12: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
11: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
13: Daar heb je Huub. Van Hubo.
14: Hoi.
13: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Hubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
15: Zie je nou wel? Ze ruikt me.
16: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu, bij aankoop van alle Odorex Man, Deo en Douche, 1 plus 1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
17: Wat ook helpt, zijn nieuwe binnendeuren. Daarmee geef je jouw woning nog meer karakter. Nu op alle deuren maar liefst 25% korting. Hubo helpt.
18: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
19: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
20: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
21: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
22: Ik heb hier de biefstuk Bali.
23: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
22: Geniet ervan.
21: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
24: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Nu alles voor kerst. Van kersttruien tot kerstballen, slingers en ornamenten. Zoals sfeervolle kerstdecoratie vanaf 99 cent. Of DIY cadeautasjes en kraftpapier al vanaf 69 cent. Dat doe je goed, Vibra.
25: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
26: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
27: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
28: Even bollen met Select.
29: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
30: Ah, relaxed?
29: Niet A-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
31: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
32: Bij Op
0: Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
2: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
3: GPR, Sportradio. Sportradio. Nieuws, headlines.
4: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Ronald Hemmelswaan. Ruim 250 mensen hebben zich afgelopen jaar gemeld bij een nieuw meldpunt voor slachtoffers van sectes. Dat meldt RTL Nieuws. Ze werden geïntimideerd door de leider of maakten keuzes die achteraf als dwang voelden. Er heerst al jaren een angstcultuur bij de Nederlandse wielerploeg Picnic PostNL. Zo krijgen renners die kritiek hebben geen grote wedstrijden meer, meldt de NOS. En vanwege de verziekte werksfeer zijn meerdere mensen opgestapt. En Oekraïne gaat weer Russische energievoorzieningen aanvallen, ondanks zijn bestand. Volgens de Oekraïnse president Zelensky heeft Rusland zich de afgelopen dagen niet aan de afspraken gehouden.
3: GPR Sportradio. Verkeer.
5: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment is het druk op de weg zoals gewoonlijk op donderdagochtend. 415 kilometer file in totaal. Dat merk je vooral in het midden en zuiden van het land. Dan gaan we naar het zuiden van het land. Dan zien we op de A2 Den Bosch richting Utrecht file. Tussen knooppunt Empel en Waardenburg. 14 kilometer met 40 minuten op onthoud. Dat is de nasleep van een ongeluk. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen gebeurde ook een ongeluk. Het ging mis tussen Beverwijk Oost en afrit Haarlem-Zuid. 3 rijstroken zijn dicht en je vertraging is meer dan een uur. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland gebeurde ook een ongeval tussen Rotterdam Prins Alexander en Delfshaven. 20 minuten extra, wel is de weg daar weer vrijgemaakt. En dan nog een kapotte vrachtauto op de A37 Duitse grens richting Hogeveen. Veroorzaakt vertraging tussen knooppunt Holsloot en Nieuwlanden. 2 kilometer met 10 minuten extra reistijd.
3: GPR Sportradio.
6: De Sound of Sport. Ronald van der Geer.
7: Goedemorgen, we hebben een nieuwe analist aan boord. Geert den Oude. Hij gaat zometeen vertellen wat hij van Feyenoord vond. En hoe volwassen de Rotterdammers dit toch aanpakten gisteravond. GPR.

0: GPS Sportradio. Goedemorgen, zometeen praten over Feyenoord. Tenminste, dat is wel de bedoeling. Dat gaan wij zometeen proberen. Maar dan kunnen we mooi even nog kijken naar het programma van vanavond. En dan hebben we het natuurlijk met name over Hajduk-Split tegen Ajax. Dat is een wedstrijd die vanavond om 7:15 gespeeld gaat worden. En nou ja, we horen daar over Brandt, dat is de speler van Ajax. Julian Brandt, die natuurlijk aan het begin van het seizoen is binnengekomen. En één van de drie Duitse spelers is die op dit moment bij Ajax onder contract staat. En dat heeft er eigenlijk ook voor gezorgd dat men in Duitsland, en dan met name bij het blad Kicker, Ajax heeft gebombardeerd tot kanshebber voor de overwinning in de Conference League. Nou, daar wil Julian Brandt wel even op reageren.
1: I mean, I think 32 teams who are participating in that tournament can win. So it's really easy. If you win your games, then you can win this tournament. But I know what they mean. It's like with being a favorite or something. But I think like you have to earn it. You know, it's like it's really. I know the kicker, and maybe it's also because you have like three German guys. I don't know if it's like a bit of pro German players, but I think at the moment, before even the tournament has started, it's really difficult to say this. So we need to wait for the next games, and then maybe we can fulfill this role. But at the moment, I wouldn't confirm it.
0: Ja, ook FC Twente komt uit in de Conference League. En Twente speelt tegen FC Toen. Daar was gisteren een persconferentie. En John van der Brom zat daar met speler Taha en toen dit.
2: Dat is geen excuus, laten we dat voorop stellen.
3: Ja, pak maar, joh.
4: Nee, ik zet wel voor mijn geluid uit.
5: Ja, dank je.
2: Jeetje. Dat is nog nooit gebeurd. Nee, zolang als ik trainer ben. Ja. Dat kan je ook opschrijven in je boek.
4: Voor alles in de eerste keer, toch?
0: Ja, alles in de eerste keer. En dat geldt ook voor John van der Brom in de Conference League met Twente. Daar zit hij voor de eerste keer in. Hij gaat er zo meteen meer over vertellen. En we zoeken contact met Geert den Oude. Hij praat over Feyenoord hier bij GPR Sportradio.

0: Rick James en Glow hier op GPS Sportradio. Goedemorgen, het is bijna 9:10. En we gaan nog een keer terugblikken op de wedstrijd van Feyenoord natuurlijk gisteravond. Die wel heel veel in zich had en uiteindelijk dus 3 punten opleverde voor de Rotterdamse ploeg. En wie heeft daarnaar gekeken? Geert den Oude, oud-profvoetballer bij RBC, bij ADO, Den Haag, bij Excelsior en in Zweden.
1: We hebben maar 10 minuten, hè?
0: Wat zeg jij?
1: We hebben maar 10 minuten, hè?
0: Nou, ik denk, ik zet je even neer, maar dan doen we dat niet. Nee, veel in de media en scheidsrechter nog. Geert, goedemorgen. We hebben maar 10 minuten. Klopt ook. Goedemorgen.
1: Ja, sorry. Jij noemde die hele lijst op en ik dacht, ja, we hebben maar 10 minuten met al die clubs.
0: Oud-voetballer Geert en Oude aan de lijn. Onder de indruk geraakt van Feyenoord gisteren, Geert?
1: Nou, eigenlijk wel, ja. Want we hebben natuurlijk Feyenoord in de competitie gezien, wat niet zo goed begon. En uiteindelijk ging Feyenoord steeds beter voetballen.

0: begin van het seizoen een heel groot verschil is. Dat iedereen weet van, hey, zo gaan we het doen. En het lijkt ook alsof iedereen er ook in gelooft. En dat is leuk om te zien.
1: En dat is ook wel wat Van Bronckhorst vaak toch wel aan zijn kont heeft hangen. Hè? Het feit dat hij wel als een people manager wordt neergezet.
0: Zeker. En het is natuurlijk ook niet voor niks dat hij de assistenttrainer, de oud-assistenttrainer van Arne Slot naast zich heeft. Met een hele duidelijke speelwijze ook. En die dat natuurlijk ook al jarenlang bijna dagelijks getraind heeft.
1: Ja.
0: En als je daar als Van Bronckhorst boven staat en je weet dat inmiddels een stuk beter te managen. Hè? Want Van Bronckhorst heeft natuurlijk ook heel veel ervaring opgedaan. Hè? Ook sinds de eerste keer dat hij die trainer was bij Feyenoord. Ik denk dat voor hem, dat hij toch ook wel lekker op zijn vel.
1: En toen was Geert weg. Dat was jammer, ja. Toen was hij weg. Hij zat lekker in zijn vel. Nou, dan gaan we gaan nog even contact met hem zoeken, maar hij is weggevallen. Dus daar kunnen we niet zo heel veel meer aan doen. Dit is GPS Sportradio. We gaan proberen de verbinding te herstellen. Dus tijd kun jij lekker luisteren naar Harry Styles en Golden. Oh, daar is Geert weer. Ben je er weer, Geert? Nee, nog niet.

0: Harry Styles even weg, want die verdient het wel om geheel te gedraaid te worden. Maar Geert verdient het ook om Geert en Oude om even uit te mogen praten natuurlijk. We hadden het over Van Bronckhorst, hè, en het fijne gevoel wat hij meegeeft aan zijn elftal. Als zeg maar het gevoel dat mensen het leuk moeten vinden.
1: Nou ja, hij vindt het natuurlijk zelf ook heel erg leuk. Omdat hij als, ik weet niet waar we gebleven waren, maar als ervaren manager inmiddels.
0: Ja, ja.
1: En nadat hij de eerste keer trainer bij Feyenoord is geweest en nu al zijn ervaring heeft meegenomen, inclusief een spelwijze die er nu op het veld uitkomt. Ja, dat is voor hem wel heel erg lekker werken.
0: Wat zegt het dat Feyenoord inmiddels een club als Como bij kan houden? Sterker nog, ze kunnen ze verslaan. Terwijl er eigenlijk anderhalve maand, 2 maanden geleden werd gezegd, nou, gooi alle aspiraties voor wat dan ook maar in de prullenbak. Niet actief geweest op de transfermarkt. Dit wordt niks.
1: Ook daar ben ik, dat heb ik natuurlijk zelf ook gezien. En ook gedacht van, nou, dit kan wel eens een heel lastig jaar worden.
0: Ja.
1: Alleen zolang de selectie van Feyenoord zoals die nu is, qua fitheid erbij kan blijven. Dan denk ik wel dat Feyenoord ook in de competitie in Nederland en ook op Champions League niveau nog misschien wel een aantal punten meer kan halen. Alleen, ja, dat hebben we gisteren ook gezien, als Valente uitvalt.
0: Dan wordt het daarna minder, bedoel je? Ja, en toen was Geert weer weg. We gaan dit oplossen. We gaan hem volgende week weer een keer bellen. En dan mag hij alles vertellen over Feyenoord en over wat hij gezien heeft. Harry Styles nu tot aan het nieuws van 9 uur. Jammer dit.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 9 uur.
2: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Ronald Remmelswaan. In de Kroatische stad Split zijn bijna 60 mensen opgepakt na een confrontatie tussen Ajax-fans en die van de Kroatische club Hajduk. Die spelen vanavond tegen elkaar. De supportersgroepen dreigden gisteravond met elkaar op de vuist te gaan. Of er ook Nederlandse fans zijn opgepakt, is niet duidelijk. Bij een nieuw hulppunt voor slachtoffers van sectes hebben zich het afgelopen jaar honderden mensen gemeld. Volgens RTL Nieuws dachten deelnemers eerst nog dat ze vrijwillig beslissingen namen, maar achteraf voelden ze dwang of werden ze geïntimideerd door de leider. Het gaat bijvoorbeeld om religieuze en spirituele groepen. Bij de Nederlandse wielerploeg Picnic PostNL heerst al jaren een angstcultuur. Daardoor zijn al meerdere mensen opgestapt, blijkt het onderzoek van de NOS. Zo krijgen renners die kritiek hebben op de tactiek geen grote wedstrijden meer. Of een contract wordt niet verlengd. De wielerploeg zelf wil niet reageren. En er is een datum bekend van de rechtszaak die in ons land is aangespannen vanwege de omstreden camerabril van Meta. De zaak dient over bijna anderhalve maand. Op 26 november staan drie Nederlandse organisaties tegenover Meta en de rechtbank van Amsterdam. Ze eisen dat de bril wordt verboden, zolang je daar stiekem mee kan filmen. Een droge en zonnige herfstdag en opnieuw zacht, 17 tot 21 graden. Later neemt vanuit het westen de bewolking wat toe.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Het drukste moment van de spits ligt alweer achter ons, maar toch nog zo'n 380 kilometer file in totaal. Nog flinke vertragingen door incidenten. Op de A2 bijvoorbeeld, Den Bosch richting Eindhoven, staat een auto in brand op de verbindingsweg naar de A58. En dat veroorzaakt file tussen Bokstel en knooppunt Eckersweijer. 11 kilometer met 10 minuten oponthoud. Dan de A4, Den Haag richting Rotterdam. Daar veroorzaakt een ongeluk, flinke vertraging. Die vertraging neemt nu af tussen Rijswijk, Plaspoelpolder en Den Hoorn, maar houdt rekening met een kwartier extra reistijd. Een wegafsluiting, de A9, is dicht, Alkmaar richting Amstelveen. Ook dit gebeurde na een ongeluk met meerdere voertuigen. Tussen Beverwijk Oost en afrit Haarlem-Zuid is de weg dicht. En dat veroorzaakt file op de N205, Nieuw-Vennep richting Haarlem. Tussen de aansluiting met de A9 en Haarlem kun je er 20 minuten bij rekenen. Tot slot nog een probleem op de A37, Duitse grens richting Hogeveen. Daar moet een vrachtwagen worden geborgen. Tussen knooppunt Holsloot en Nieuwe Landen is daarom de linkerrijstrook dicht en je vertraging 10 minuten.
4: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
5: Fans van Voodoo.
4: Aldi.
6: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
4: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Eens der Beter Leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van 3,99.
5: Fans van Voodoo.
4: Aldi.
7: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
8: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
9: Yes!
10: Maak van je muur een echte eyecatcher. Profiteer nu met Club Karwei van wel 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak je huis mooier.
8: Werkzoeken.nl. Voor banen die wel dicht bij huis zijn.
9: Yes!
11: Deze herfstvakantie is Bataviastad dé plek om te shoppen. Ontdek de nieuwe collecties van merken zoals Essex, Tommy Hilfiger en de North Face. En goed nieuws. Tijdens de herfstvakantie zijn we langer open, dus extra veel tijd om te shoppen. Kom langs en shop bij Bataviastad.
12: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
11: Tijdens de herfstvakantie zijn we elke dag open tot 8 uur. Shop bij Bataviastad.
13: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
14: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
15: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise en vertrek gemakkelijk vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Boek deze maand een cruise voor volgend jaar met vroegboekvoordeel en slechts €99 aanbetaling. Kijk op hollandamerika.com.
16: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel, want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle Becel en Becel Proactive, 1 plus 1 gratis. En alle Milner kaasplakken en stukken, ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee, Plus.
15: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
17: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen €20.000 of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
18: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
19: Woonzinnig voordeel bij Leenbakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
20: Blokken in je agenda. Deze week bij Kruidvat alle Lego bouwsets tot en met €39,99. Tweede halve prijs. Cadeau succes gegarandeerd. Op naar
21: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
22: Super deals bij Jumbo. Alle pakken Campina Vla van 1 liter 1 plus 1 gratis. En de Roerbank mixen alle zakken van 400 gram ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
23: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
24: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
23: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
25: Ah, hier kan het.
23: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
26: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: GPR Sportradio. Ronald van der Geer.
27: Het is Conference League en Europa League avond. We kijken zo even vooruit op welke mooie wedstrijden er op het programma staan. En we komen nog even terug op het succesvolle baantrio natuurlijk. Op de sprint goud.

0: Goedemorgen, GPR Sportradio op deze ochtend. Donderdagochtend om precies te zijn. Het is 9:10 op 15 oktober. Wielrennen is ophef ontstaan. Rondom de Nederlandse ploeg Picnic Post NL. Er is een onderzoek gedaan door de NOS Sport en wielerplatform De Waaier. En nu blijkt dat er binnen dat team jarenlang een angstcultuur heeft geheerst. Meerdere renners en stafleden verklaren zich onveilig te hebben gevoeld en de ploeg getraumatiseerd te hebben verlaten. Die onthullingen werpen een donkere schaduw over de Nederlandse wielerformatie die vroeger Sunweb heette. En de begeleiding van de sporters. Nog onduidelijk welke gevolgen het onderzoek zal hebben voor de ploegleiding. Overigens begreep ik net dat de ploeg zelf niet wil reageren op het onderzoek. En dus nog niet naar buiten is gekomen met een directe reactie. Dan was er, als we toch even in het fietsen blijven, opnieuw een incident met een voertuig op het parcours. Dat was tijdens de eerste rit van Eneco Tour. Vond zich een auto op de weg daar waar ook de renners reden. En dat voorval komt slechts een paar dagen na het protest van het peloton in de ronde van Lombardije, waar renners aandacht vroegen voor die gevaarlijke situaties die ontstaan door voertuigen in de koers. Dan hebben ze het volgens mij ook over volgauto's, maar natuurlijk ook auto's die gewoon uiteindelijk op het parcours terechtkomen. Het incident in de Eneco Tour onderstreept eigenlijk alleen maar de zorgen over de veiligheid van de wielrenners. En dan even naar onze gouden sprinttrio. Dat zijn Jeffrey Hoogland, hè? Harry Lafrijsen en Roy van den Berg, moet ik zeggen. Die hebben gisteren de sprinttitel veroverd. En dat deden ze eigenlijk op unieke wijze. En ze hebben zelfs nog een coach. Dit is hun op de teamsprint hun zevende titel in 8 jaar. Zo moet je het zeggen. En hun coach heet Hugo Haak. Ja, en dan wordt er toch gezegd, ja, als je zo vaak wint, hoe typeer je dan deze overwinning?
1: Dat is geen excuus, laten we dat.
2: Ja, als heel goed, maar ook heel erg spannend. Dus de kwalificatie en de first round waren heel dicht op elkaar. Dus we hebben echt alle concentratie nodig gehad voor die finale. En dan zie je dat die jongens een knop omzetten die ze gewoon echt nodig hebben om ze op scherp te zetten. En dan, ja, daar rond alweer een ongekend snelle tijd uit. En dan worden ze voor de zoveelste keer op rij wereldkampioen met de teamsprint. Dat is echt superknap. We zijn natuurlijk al zo lang onverslagen en succesvol dat je die teamsprints bijna een soort van op die automatische piloot gaat rijden. Maar op het moment dat het zo close wordt, zie je echt bij die jongens zo gebrand zijn om te winnen. Dan zie je die knop omgaan en dan, ja, zijn het eigenlijk gewoon andere personen, bijna machines. Stappen ze de baan in en dan schudden ze nog even de snelste tijd van de dag uit.
0: En dan de jongens zelf, die reageren als volgt.
3: Ja, het was mooi dat het allemaal samenkwam. Hard gewerkt naar dit moment. We groeiden in de trainingen, trainingskamp, de testdag. Iedereen die maakte stapjes. En wanneer je het dan weer zo mooi mag thuisbrengen, en is dat weer geweldig. Ja.
4: Ja, we moeten het keer op keer bewijzen. En, ik vond een pittig jaar, een beetje onzeker richting deze wedstrijd. Maar goed, dat was denk ik mijn eigen keuze. Maar ja, zo ontzettend trots dat we het gewoon weer laten zien. En ondanks dat in de first round de concurrentie even dichtbij kwam, hebben we ons kwaad gemaakt en hebben we gewoon laten zien wat onze kwaliteiten zijn.
5: Ja, ik denk in de kwalificatie zaten we denk ik 3-4 tiende voor de rest. En in de first round zat er ineens nog maar een tiende tussen. We hadden wel iets verbeterd, maar niet in onze ogen niet genoeg. En ja, dan wilden we toch even in die finale echt laten zien dat wij de snelste zijn. En nou, dan pakken we hem uiteindelijk met een 30 seconden. Dat is wel heerlijk.
0: Je hoorde Roy van den Berg, je hoorde Harry Lafrijsen en Jeffrey Hoogland. Over die titel dus, die ze hebben geprolongeerd, zeg maar. Dat, nou ja, dat hebben ze allemaal in het Verre Oosten gedaan. Ze worden ook wel de Bullet Train genoemd. En de zevende wereldtitel dus in 8 jaar tijd. Maar daarna gaan ze natuurlijk verder op met het baanwielrennen. En Jeffrey Hoogland is nu uitgeschakeld in de kwartfinales van het Keirin-toernooi op het WK in Shanghai. En nou, vorig jaar won hij nog brons op dit onderdeel. En nu heeft hij zich niet weten te plaatsen voor de volgende ronde. Uiteindelijk worden je concurrenten ook steeds sterker natuurlijk. En dat is een flinke tegenvaller. Harry Lafrijsen heeft zich wel weten te kwalificeren voor de halve finales. Houdt daarmee toch de Nederlandse medaillekansen op dit spectaculaire onderdeel nog enigszins levend. En de strijd om de wereldtitel die zal later vandaag daar nog verder gaan. Wij gaan ook verder zo. Maar dan praten we meer over het Europese voetbal, de Conference League en de Europa League. Kijken welke leuke wedstrijden er vanavond allemaal zijn. En je kunt ze allemaal horen, 's avonds op GPR Sportradio. Radio.

0: En zo hebben we er allemaal in. Hè? Een Supergirl. Het is Europese avond vanavond. Het zal je niet ontgaan zijn. Er worden nog in, er wordt nog eigenlijk in twee cups gespeeld natuurlijk. We hebben de Europa League en we hebben de Conference League. Eerst even de Nederlandse clubs. AZ trapt om 6:15 af tegen Hapoel Beersheva. Dat is de tweede wedstrijd. Eerste wedstrijd verloren ze van Sunderland. Ze hebben dus iets recht te zetten. En ze moeten nog steeds hun eerste Europese doelpunt maken. We hebben net Leroy Echtold al laten horen over de ploeg waarvan hij denkt dat hij met drie spitsen gaat spelen, de tegenstander. Het interview met Leroy Echtold bij Ziggo Sport betrof ook nog iets grappigs. En dat willen we je toch niet onthouden. Want het schijnt namelijk dat Kees Smit een nieuwe bijnaam heeft. Luister maar eventjes.
1: Er is een reclamespotje van Adidas naar buiten gekomen met Lionel Messi, waarin Kees Smit werd aangehaald. Dat is een van de grote talenten. Met de bijnaam de Rode Haring.
2: Nee, zo gaan wij hem nu noemen.
1: Nee, dat is niet rondgegaan in de groep.
2: Nee, zeker niet.
0: Nee, dat is niet rondgegaan. Maar dat is een verkiezing met een sportje. En dan heeft hij Nederlandse heeft grote talenten genoemd. En hij heeft ook een van de spelers van de tegenstander van Feyenoord gisteravond. Zat daar blijkbaar ook in. Maar het is wel grappig. De Rode Haring. Zou dat een leuke, gezellige bijnaam?
3: Ja, jammer dat ze hem niet gaan gebruiken eigenlijk.
0: De Rode Haring. Hoe kom je erop? Maar dat heeft natuurlijk te maken met Nederland, vis.
3: En zijn haar, denk ik.
0: En zijn haar. Ja, rood snap ik wel. Ja, rood snap ik wel. Ja, ja, dat heeft niks met de vis te maken. Goed, dan NEC. Dat speelt ook. Staat ook nog met lege handen. Nijmegenaren kregen natuurlijk een dikke tik te verwerken bij Juve. Daar werd het 5-0. Nou ja, vanavond komt Leski Sofia naar de Goffert. En dat is een mooi moment voor NEC om zich te revancheren. Nou hadden we graag Dick Schreuder nog een keer laten horen, maar met die gasmaaier op de achtergrond is dat echt onmogelijk. Maar er was nog wel iets anders, want Sherry sprak daar ook voor de gasmaaier, overigens met de verslaggever van Ziggo Sport. En daar ontstond een, laten we zo zeggen, een wat andere medische term dan wij hem altijd gebruiken.
4: Ja, klopt. Ja, hij had even wat steekjes in de lies. Een klein beetje last van die hemmie, maar uiteindelijk is hij eruit gestapt. Maar ik voel me wel beter.
5: Van die hemmie?
4: Van die hamstring. Van die hamstring, inderdaad.
0: Van zijn hemmie, hè? Ja, zo noemen we dat. Een hamstring.
3: Ook hier was er wel iets te horen van een grasmaaier.
0: Je hoorde wel een beetje de grasmaaier. Ja, ik had ook het ideetje wel horen dat hij niet helemaal weg was. Hè? Nee, was
3: niet we hebben zo ons best gedaan. Maar
0: we hebben geprobeerd alles weg te halen qua grasmaaier, maar dat is niet gelukt. Dan Ajax, dat speelt tegen Hajduk Split. Om 6:15 zijn we dan bij de Conference League aangekomen. Zullen we eerst even kijken of er nog wat andere leuke wedstrijden in Europa League zijn? Laten we dat even doen.
3: Nou, die zijn er zeker. Ja. Zeker in de Europa League als eerste om 6:15. Net zoals AZ natuurlijk. Red Bull Salzburg tegen AC Milan.
0: Oh,
3: dat is echt wel een leuke wedstrijd.
0: Zeker.
3: En ook om 6:15 Lyon tegen Crystal Palace. Vind ik ook.
0: Hij speelt een van de Kluivertjes speelt daar. Hè? Die klopt, speelt daar centraal achterin. Ja,
3: ja, dat is sowieso leuk. En dan om 9:00 ook in de Europa League. Celta de Vigo tegen Juventus.
0: Oeh.
3: Ja, er zijn genoeg leuke wedstrijden. Want je hebt ook nog om 9:00 Benfica tegen Celtic. En dan bij de Conference League om 9:00 hebben we naast Twente hebben we Atalanta tegen Pavos en Kopenhagen tegen Braga.
0: Oké. Okay. Braga is met die spelen uit dan. Dus dat stadion met dat rotsblok.
3: Ja, heel gaaf.
0: Kopenhagen ben ik wel eens geweest. Dat is trouwens een geweldig stadion. Met een dak er een deel boven. Dat is trouwens ook een geweldige stad.
3: Wel duur, toch?
0: Wel duur, ja zeker. Maar dat geldt eigenlijk wel voor heel Scandinavië, hoor. Dat bepaalde dingen daar ontzettend duur zijn. Ajax speelt dus tegen Hajduk Split. Nou, we hebben net al gehoord dat er wat gedoe is met supporters van Ajax en Hajduk Split. Er zijn mensen gearresteerd. Als daar meer duidelijkheid over is, komen we daar natuurlijk nog op terug. Ja, en dan Twente, dat krijgt de FC Toen op bezoek. John van der Brom is gek daar op sfeer en vertelde dat gisteren ook, dat hij heel erg uitkijkt naar de sfeer in Enschede. Want heeft hij veel over gehoord?
6: Daar kijk ik dus enorm naar uit. Ik weet al door de competitiewedstrijden hier dat het, dus hier in het stadion is een geweldige atmosfeer. Maar Europees, moet ik eerlijk zeggen, heb ik dat ook nog niet meegemaakt als trainer. Hier tenminste. En daar kijk ik naar uit. Ik hoor alleen maar de verhalen van de Europese campagne van 2 jaar terug, zeg maar. Hoe ze die allemaal beleefd hebben. Ook in de staf, maar zeker ook de spelers, maar ook de fans. Dat zijn mooie dingen om op terug te kijken. En nu zijn het juist weer mooie dingen om naar vooruit te kijken. Dus het is een mooie entourage. En je merkt gewoon dat het enorm leeft bij alles en iedereen. En het is ook denk ik een competitie die voor ons FC Twente iets teweeg kan brengen. Ook gezien de loting. Elke trainer zegt altijd we willen winnen. Het hele toernooi. Maar ja, ik zie echt wel potentieel om voor ons om een rol van betekenis te gaan spelen in deze groepsfase. En ja, dat begint morgen.
0: Ja, John van der Brom. En iedereen, zegt hij, is er klaar voor in Enschede. Nou ja, dat bleek gisteren ook wel tijdens de persconferentie, dat iedereen er klaar voor was, want daar gebeurde dit.
6: Dat is geen excuus, laten we dat voorop stellen.
5: Nou, pak maar, joh.
7: Nee, ik zet wel voor mijn geluid uit.
8: Ja, dank je.
6: Jeetje. Dat is nog nooit gebeurd. Nee, dus zolang als ik trainer ben. Ja. Dat kan je ook opschrijven.
7: Voor alles de eerste keer toch? Nee, het zal niet meer gebeuren.
0: Het zal niet meer gebeuren. Nee, dat was Taha. Die was er dus nog niet helemaal klaar voor. Speler van FC Twente. Nou ja, het begin is foutje eigenlijk. Ik had de telefoon nog aanstaan. Tijdens de persconferentie.
9: GPR Sportradio.

0: GPS Sport Radio. Wij maken leuke radio. Dat doen we voor jou, maar er is altijd nog meer. Er zijn natuurlijk altijd mensen die zich als een rupsje nooit genoeg gedragen. En daarvoor maken we podcasts, Cas.
1: Ja, zeker. En morgen is er weer eentje om 6:00 ochtends. Een nieuwe F1 aan tafel. Dat is natuurlijk een van onze podcasts.
0: Zeker.
1: Met deze vrijdag aan tafel Arie Luijendijk. En dat is toch wel een IndyCar-legende.
0: Zeker.
1: Tweevoudig winnaar van de Indianapolis 500. Die heb jij nog gezien
0: natuurlijk. Zeker. En vroeger had hij lang haar. Ja.
1: Ja, mooi. En daarnaast hebben we Rick Winkelman, nou, autosportjournalist en presentator. Autosport-teambaas Frans Verschuur schuift ook aan. En de presentatie is van Twan van Peperstraten. En natuurlijk maak je ook deze keer weer kans op een volle tank brandstof voor je personenauto in Raad het Autogeluid en meer. F1 aan tafel, dat vind je online via gprsportradio.nl. Of jouw favoriete podcast-app natuurlijk. En als videocast via de Kijk-app.
0: Kijk, en zo kom je echt altijd aan je trekken bij GPS Sport Radio.

0: ondernemer. Het is weer tijd voor je BTW-aangifte.
1: Ja, dat wordt een makkie. Geen omzet, dus niks te doen, toch?
0: Nou, toch wel.
1: Wel?
0: Ja, ook zonder omzet moet je aangifte doen.
1: Oh ja, dat is ook zo.
0: Zeker, ook als je net bent gestart, even geen klussen had of onlangs bent gestopt.
1: Ga het meteen doen.
0: Fijn. En kijk voor meer informatie over BTW-aangifte doen zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.
2: Variabel tarief, terugleverkosten, salderen. Ik word echt niet wijzer van mijn energierekening. Ik

0: geregeld. Ga naar independer.nl.
1: Word jij ook zo stapelgek van alles wat zich opstapelt in huis? Met onze Billykasten heb je een oplossing van de bovenste plank. Nu met 15% IKEA Family Korting op jouw favoriet. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
2: Het is weer zetten geblazen, want de chocomeletten zijn terug. In, op of op mijn pad naast je schoen. Zet hem maar. Helemaal zin in.
3: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen 20.000 euro of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
2: En die chocomeletters zijn er nu ook met 0% suiker toegevoegd.
4: Een nieuw plafond? Dan kun je zelf aan de slag. Of je kiest voor een Plameco spanplafond. In één dag geplaatst. Plameco spanplafonds. Daar kijk je van op.
5: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
4: Meer weten? Download onze brochure op plameco.nl. Daar kijk je van op.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in vloerspecialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
8: Thuis-in, mooi wonen.
9: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
10: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
11: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
12: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
13: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Start je dag zonder barst.
17: Opgelost. Autotaalglas.
18: Gewrichtspijn? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Voltaren Emul Gel extra sterk 2,32%. Het verlicht de gewrichtspijn en remt de ontsteking. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel. Lees voorgebruikte bijsluiter.
19: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
20: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASM Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asmbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
21: Let op. Geld lenen kost geld.
22: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
23: GPR, Sportradio. Sportradio. Nieuws, headlines.
24: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Ronald Hemmelswaan. Er wordt steeds meer vers fruit en groente bijgevuld in supermarkten van Albert Heijn, maar er zijn hier en daar nog wel lege schappen. AH zegt dat er na het cyberincident in alle distributiecentra weer wordt gewerkt. In aanloop naar de Europese uitwedstrijd van Ajax vanavond tegen Hajduk zijn in Kroatië bijna 60 mensen opgepakt. In het centrum van de stad Split dreigden supportersgroepen gisteravond met elkaar te gaan vechten. En Nederland wil dat andere EU-lidstaten meer hulp geven aan Oekraïne in de oorlog tegen Rusland. Volgens premier Jette blijven veel Europese landen achter met geld en militaire steun.
23: GPR Sportradio. Verkeer.
0: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Het aantal files neemt snel af. Files komen vooral nog voor in het midden en zuiden van het land. Er is nog 145 kilometer over van de ochtendspits. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam beland je in de file tussen Stroe en Hoevelaken. 11 kilometer met een kwartier oponthoud. Ook op de A16 Breda-Rotterdam is het druk. Tussen knooppunt Ridderkerk en Rotterdam-Prins Alexander betekent dat 10 minuten extra reistijd. Op de A58 Breda richting Eindhoven sta je 20 minuten in de file bij Oorschot. De A59 knooppunt Zonshiel richting Den Bosch. 10 minuten extra reistijd tussen Waalwijk Centrum en Vlijmen. En dan de nasleep van een ongeluk op de N205 Nieuw-Vennep richting Haarlem. Het ongeluk gebeurde op de A9 en dat merk je dus op de aansluiting met de A9. 3 kilometer met 20 minuten vertraging.
23: GPR Sportradio.
1: De Sound of Sport.
23: Ronald van der Geer.
2: We sprinten richting de Koffie en Classics met Rick van Veldhuizen zometeen. En we rapen onderweg nog even wat laatste sportnieuws op. En er is een heleboel, vooral in het wielrennen.

0: En dat is hoehoe. Minder hoehoe is het op dit moment in het wielrennen. Dit is GPR Sportradio. Er is opschudding, hè? Heel veel opschudding ontstaan rondom een Nederlandse ploeg Picnic Post NL. Uit uitgebreid onderzoek dat NOS heeft gedaan samen met het wielerplatform In de Waaier. Het blijkt dat er binnen het team jarenlang een angstcultuur heeft geheerst. En meerdere renners en stafleden hebben melding gemaakt van een situatie die zij onveilig zouden noemen, een onveilige werksituatie. En sommigen zouden de ploeg hebben verlaten en op een getraumatiseerde manier. Kijk maar even naar welke renners eigenlijk de laatste jaren zijn weggegaan. Die zijn opgepikt bij andere ploegen en die zijn daar eigenlijk wel weer een beetje opgeleefd. De onthullingen werpen een hele donkere schaduw over de professionele wielerformatie en de begeleiding van de atleten binnen dat team. Overigens heeft de ploegleiding nog niet gereageerd op alle uitingen die zijn gedaan. Laten we ook maar even kijken naar een ander wielrenner. Nicolas Roche, die heeft daar gereden. En die heeft stevige kritiek op het management van de wielerploeg Picnic PostNL. Die heeft een gesprek met de NOS in elk geval online gezet. En hij zegt daarin dat de leiding volgens hem niet geschikt is voor de wielersport. Dat is natuurlijk nogal een stevige uitspraak. Hij reed van 2019 tot 2021 voor de ploeg die toen nog Team Sunweb heette en hij vertelt dat ze van conflict naar conflict gingen, omdat zijn eigen mening niet overeenkwam met de strikte regels en plannen die het management had. Daar gaat het ook met regelmaat over als je het stuk leest. Inspraak, hè, dat werd niet heel erg op prijs gesteld. En volgens Roche is wielrennen te onvoorspelbaar om alles vooraf vast te leggen. Ook zegt hij dat zijn ervaring niet altijd werd gewaardeerd en dat hij werd gestraft als hij een uurtje te veel trainde. Dit roept wel om een reactie. Met name natuurlijk van de ploeg. Hè? Kom maar eens met een, met een tegenreactie. Daar zullen ze ongetwijfeld op dit moment heel hard aan het studeren zijn op wat ze daarover gaan zeggen. Want dit kan niet onbesproken blijven natuurlijk. Je hebt een heel stuk van het interview van hem gezien. Hè? Die zat wel een beetje een verslagen man, toch?
1: Ja, het begon ook heel. Het begon inderdaad een beetje verslagen, eigenlijk zoals je het zegt. Het is natuurlijk ook geen leuk onderwerp. En ik begrijp ook als je hoort wat hij nu zegt en wat er allemaal naar buiten komt, dan kan ook niet een leuke tijd zijn geweest.
0: Nee, kijk, wij weten van niks. Maar wat je leest dan en wat er uit de monden van de wielrenners komt, dan is er een bepaalde dictatuur binnen die ploeg. En een dictatuur is natuurlijk nooit goed, zeg maar. Nou, dat zal binnenkort, vandaag denk ik, op GPR Sportradio nog wel een reactie volgen. Hou ons wat dat betreft in de gaten. Wij houden dat dan weer voor jou in de gaten. Hè? Zo doen we dit hand in hand. Dit is GPR Sportradio met Brian Adams.

0: GPS Sportradio, goedemorgen. Koffie en Classics komen er zometeen aan. En vanavond, och, wat wordt dat vanavond de volle bak, zeg. Vanaf 7:15. En dan kun je onder meer de wedstrijd van AZ, hè, kun je helemaal live volgen. Tegen Beersheva. En Ajax speelt ook tegen Hajduk Split. Het zijn wedstrijden die gevolgd worden in ons livecenter. Maar eigenlijk het hele programma wordt gevolgd. Van zowel de Conference League als de Europa League. Zullen we nog eventjes de leuke wedstrijden op een rijtje zetten? Althans, wedstrijden kunnen altijd leuk zijn natuurlijk. Maar die er voor ons een beetje uitspringen.
1: Ja, tuurlijk. In de Europa League, nou naast de AZ dus om 7:15... hebben we Red Bull Salzburg tegen AC Milan. Nou, dat is voor mij denk ik wel een van de leukste wedstrijden.
0: Ook
1: om 7:15 in de Europa League. Lyon tegen Crystal Palace. En dan om 9:00 hebben we Celta de Vigo tegen Juventus. Benfica tegen Celtic. En naast dus de wedstrijden van Ajax en Twente in de Conference League hebben we om 9:00 Atalanta tegen Pavos en Kopenhagen tegen Braga.
0: Kijk, en dat zijn toch mooie dingen die we dan mee kunnen pikken. In het World Endurance Championship staat dit weekend een nieuwe race op de kalender. Voor het eerst in de geschiedenis van het kampioenschap wordt er namelijk geraced op het Circuit de Barcelona-Catalunya. En die Spaanse omloop is gastheer voor de voorlaatste ronde van het WEC-seizoen 2026. Teams en coureurs, waaronder de Nederlanders Renger van der Zanden en Nick de Vries, staan voor een nieuwe uitdaging voor een kampioenschap op een voor dit kampioenschap onbekend circuit. En de race gaat over een afstand van 6:00. Dat zijn die elektrische auto's, hè? Toch? Ja.
1: Ja.
0: Ja. Tuurlijk.
1: Ja.
0: Ja, zeg nou gewoon ja. Ja. We zijn er natuurlijk morgen weer. Zometeen, hij zit er eigenlijk al een beetje klaar voor. Hij heeft zijn koffie al op, nu zijn classics nog. Rick van Veldhuizen is er zometeen direct hier na het nieuws van 10:00 op GPR Sportradio. Ik wens je een mooie dag toch. Ja.

0: GPR Sportradio. Sportradio.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 10 uur.
2: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Nog steeds lege schappen bij Albert Heijn als het gaat om verse spullen, zoals groente, fruit en zuivel. Maar er wordt wel meer bijgevuld. Dat komt omdat de distributiecentra weer volop werken na het cyberincident. De website van Albert Heijn is nog uit de lucht. Het is dus nog niet mogelijk om boodschappen online te bestellen. Er wordt onderzocht of een loodsbrand in Berkelen-Roderijs bij Rotterdam vannacht is aangestoken. 2 jaar geleden was daar ook al brand. Toen werd er een lichaam gevonden en spullen om drugs te maken. De politie zegt dat er nu niets bijzonders lag. Er wordt wel gekeken of er een verband is tussen de 2 branden. In Kroatië, in de stad Split, is een confrontatie geweest tussen Ajax-fans en aanhangers van Hajduk. Dreigde gisteravond een massale vechtpartij. De politie greep in en pakte 10 mensen op. Of er ook Nederlanders bij zitten, is niet bekend. Ajax en Hajduk Split spelen vanavond tegen elkaar in de Conference League. En premier Jette heeft harde kritiek op Amerika. Volgens hem is de VS steeds vaker een onvoorspelbare bondgenoot. Als voorbeeld geeft Jette de afspraken die president Trump heeft gemaakt met Rusland over het kopen van diesel. Jette vindt het deal onbegrijpelijk, want dat geld kunnen de Russen gebruiken in de oorlog tegen Oekraïne. Het wordt een droge en zonnige herfstdag en opnieuw zacht, 17 tot 21 graden. Later komt er vanuit het westen meer bewolking aan.
0: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. In het staartje van de ochtendspits loop je op enkele trajecten nog vertraging op. Op de A1 is dat in de richting van Amsterdam vanuit Apeldoorn, tussen Kootwijk en Hoevelaken, 12 kilometer met 20 minuten vertraging. Op de A20, Gouda richting Hoek van Holland, staat een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Kleinpolderplein. 5 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 10 minuten oponthoud. Dan nog de N205, Nieuw-Vennep richting Haarlem. Dat is de combinatie van een ongeluk, de nasleep daarvan en wegwerkzaamheden. Tussen de aansluiting met de A9 en Haarlem doe je er een kwartier langer over.
4: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
6: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij kas

0: werkzoeken.nl voor recruitmentmarketing die wel werkt.
1: Yes!
2: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
0: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per hire.
1: Yes!
3: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
4: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel lang.
5: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
6: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Met bijzonder veel voordeel op meer dan 500 nieuwe sieraden. Ideaal voor een mooi aandenken. Aan je eerste zelfgebakken zuurdesembrood. Dus loop gewoon eens binnen, Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
8: Vaarwel, zal die rinsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
9: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
10: Slecht plan.
9: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
11: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
12: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
13: Met een fotoboek heb je een cadeau van goud in handen. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CW-fotoboeken. Haarscherpe afdrukkwaliteit en klaar in een flits. Op naar
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. Doei. Live happy.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Betaalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.
2: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
3: GPR Sportradio. Sportradio. Koffie en Classics met Rick van Veldhuizen.
4: In tegenstelling tot PSV beleefde Feyenoord gisteravond wel de Europese avond waarop ze hadden gehoopt. Het werd 3-2 tegen het Italiaanse Como. En ook nog eens een keertje met een schitterend doelpunt van G5 CGL.

0: Zeeland, Seal. En Crazy bij GPR Sportradio. Goedemorgen. Het is donderdag 15 oktober 2026. Ja, goed. Na alle bespiegelingen van Mark-Jan Flederis, die tegenwoordig de, nou ja, technische, strategische man is van Como. De ploeg waar Feyenoord gisteren tegen speelde en die al een tijdje in de Serie A speelt, maar eigenlijk allereerst begon met de gedachte, laten we vooral proberen te blijven hangen in de Serie A, zijn wel dik tevreden. Maar ze spelen nu ook Champions League. Ja, en al die bespiegelingen waren toch wel heel erg van, oh jee, daar moet Feyenoord heel erg voor gaan oppassen, want hier is heel erg over nagedacht over dit Como. Maar goed, uiteindelijk moet het dan in praktijk worden gebracht. En gisteravond speelde Feyenoord zijn eerste Champions League wedstrijd met een zege voor het seizoen. Die andere was tegen Barcelona. Ja goed, die liep heel anders af, die moet je weer vergeten. Maar in de Kuip werd het Feyenoord tegen Como 3-2. Dat had aanvankelijk niemand zo gedacht. Como die kwam al na 18 minuten op voorsprong via Asane Diao. Maar na nog geen 2 minuten later, dan was daar ineens Givi Segiel en hij maakte gelijk. En dat was niet zomaar een intikkertje. Nee, het was de bal aannemen, draaien en dan op enige afstand toch een flinke ram geven tegen die bal, waarna het uiteindelijk 1-1 werd.
1: Ja, heerlijk. Ja, God dankbaar. Zijn glorie, zijn eer, maar wel echt, ja, ik krijg een valuus en ik draai weg met links en ik schiet hem in één keer, ik raak hem goed en hoe die van mijn voet afgaat, weet ik eigenlijk al, ik kan juichen. Ja, in mijn hoofd ging die wel een beetje perfect, ja, gewoon een beetje verdekt, uit met draai en dan weet je dat die keeper meestal vast staat of gokt op die andere hoek en dat deed ik niet.
0: Nee, het was een instinctdoelpunt. Givi Segiel. Alhoewel, ik denk dat hij denkt dat dat niet zijn talent is die die keuze heeft gemaakt, maar toch ook weer een hogere macht. En dat kom je vaker tegen bij voetballers. Die voetballen nooit meer helemaal alleen, maar altijd met een hogere macht. Nou ja, goed, maakt mij niet heel veel uit. Als je daarmee denkt nog beter te kunnen worden dan dat je al bent qua talent, dan zeg ik, ja, ik zet er een streep onder en doe er een strik omheen. En ik zou zeggen, ga hier vooral mee door. En wat natuurlijk ook heel erg leuk is, zo'n Segiel is natuurlijk fantastisch als aanwinst bijvoorbeeld voor Oranje. Als deze gozer zich verder blijft doorontwikkelen, dan gaan we er nog heel veel plezier van beleven, dat kan ik je wel vertellen. Segiel maakte dus de 1-1. Na rust zette Feyenoord door. Hach Moussa die zorgde voor de 2-1. Iedereen verwachtte een lange bal, tenminste in de verre hoek, maar hij koos voor de korte hoek en maakte daarmee de 2-1. Later werd het ook nog een keertje 3-1. Iedereen vond eigenlijk toch ook wel dat het is door de inspanningen van Hach Moussa, maar uiteindelijk wordt het als een eigen doelpunt op de naam van de keeper van Como geschreven. Sanchez die heel wonderlijk de bal in het doel werkte. De bal stuiterde op het veld, kwam tegen een been, vervolgens tegen de paal van Como. Daarna via de paal ketst hij af via de achterkant van de keeper Sanchez, die met een van de hakken uiteindelijk de bal het doel inwerkte. Ja, lullig, maar het werd wel 3-1. Later, zeer onnodig, scoorde Como nog tegen in zo'n beetje de laatste minuut en werd het 3-2. Maar verder kwam de ploeg van Fabregas helaas voor Fabregas niet. En ja, ondanks alle goede berichten ter spijt heeft Como mij nog niet kunnen overtuigen. Goed, Segiel was dus naar alle waarschijnlijkheid buitengewoon tevreden over de wedstrijd, of niet, Givi?
1: Ik denk veel intensiteit, zelf ook lef hebben aan de bal. Niet alleen ballen naar voren schieten en hopen op een beetje geluk, maar zelf ook echt lef hebben vanuit achteruit proberen te voetballen. Wat met sommige momenten heel goed ging en sommige momenten niet zo goed. Alleen, ik denk veel positiviteit wel.
0: Ik denk dat ze op Rotterdam-Zuid heel erg blij mogen zijn met dit soort gasten. Sowieso zie ik 4 hele interessante voetballers op het veld bij Feyenoord. Dat is natuurlijk Reed, dat is Segiel. Dat is natuurlijk ook Valente en Hach Moussa. Dat zijn denk ik toch 4 pareltjes die daar denk ik hele bijzondere dingen gaan doen de komende tijd. En ik verwacht ook dat Feyenoord een van de grote kanshebbers is om uiteindelijk landskampioen te gaan worden. Of er moeten nog heel veel dingen gaan veranderen. En ja goed, dat kan allemaal gedurende een seizoen natuurlijk. Maar dit ging over gisteravond. Champions League. Feyenoord tegen het toch geduchte Como. Het werd 3-2 voor de Feyenoorders. En daar kunnen ze heel erg trots op zijn. Dit is GPR Sportradio. Nu met Earth, Wind & Fire en Love.

0: Wind and Fire and Love Goes On. Goedemorgen, dit is GPR Sportradio. Even wat korte sportberichten, waarbij het accent ligt op het Europees voetbal. Maar eerst even een tennisbericht. Een behoorlijke sensatie in het vrouwentennis. Arina Sabalenka is uitgeschakeld op de Wuhan Open in China. De ongeplaatste Amerikaanse Ann Lee won wel. Ze verloor de eerste set met 3-6. Daarna werd het 6-4, 7-6 in het voordeel van Ann Lee. En het laatste setje was bijna absurd. En dat is setje met een S. Lee had uiteindelijk 10 matchpoints nodig voordat Sabalenka eindelijk verslagen was. Sabalenka maakte 44 onnodige fouten, verloor daarmee voor het eerst van Lee. Het is ook voor Amerikaanse de grootste overwinning uit haar carrière. Dus voor Ann Lee. En Sabalenka, die was juist de speelster van Wuhan. Ze won het toernooi eerder al 3 keer. En ook Jessica Pegula, die ligt eruit. Zij verloor na 3 sets van Jelena Ostapenko. Ja, dan kijken we nog even naar het voetbal van de Nederlandse teams in Europa. FC Twente gaat vanavond iets moois doen. Het wordt namelijk een jubileum in Enschede. SV Twente ontvangt vanavond om 9 uur FC Thun uit Zwitserland. En het wordt een feestje. De 100ste Europese thuiswedstrijd van FC Twente. De eerste was in september 1969. In het Franse Rouen tegen de plaatselijke FC Rouen. Van de eerste 99 Europese thuiswedstrijden won Twente er 52. Speelde het er 25 keer gelijk, maar verloor het ook 22 keer. En in totaal scoorde FC Twente thuis in Europa 181 maal. Mooi, al die statistieken. En vanavond is bovendien de allereerste wedstrijd van Twente in het hoofdtoernooi van de Conference League. Eerder speelde de club alleen kwalificatiewedstrijden in deze competitie. En nu dus gaan ze meedoen om uiteindelijk verder te komen in het hoofdtoernooi van de Conference League. Dus dat moet een leuke avond gaan worden daar in Enschede bij de 100ste thuiswedstrijd. Dan nog even dit bericht. AZ ontvangt vanavond om 6:45 Hapoel Beersheva uit Israël. Ja, en hier mag het woord druk wel vallen hoor, omdat de situatie vrij concreet is. AZ verloor de eerste Europa League wedstrijd met 1-0 bij Sunderland. Was echt jammer. En na Hapoel wacht in deze competitiefase nog meer interessante teams, zoals Juventus, Benfica, Sparta Praag, Dynamo Zagreb. Ja, daarom noemt iedereen dit ook een feitelijk de wedstrijd waarin AZ 3 punten heel erg prettig naar zich toe zou kunnen en vooral ook moeten trekken. Trainer Leroy Echtold krijgt een tegenstander die tactisch vrij behoudend kan spelen. Hapoel Beersheva die speelt compact, probeert het centrum dicht te zetten en kiest vanuit de balveroveringen vrij direct de aanval. Afijn, Leroy Echtold gisteren voor de microfoon van Ziggo tijdens de persconferentie.
1: Wat wij gezien hebben is dat ze best wel willen voetballen. Ze willen ook hoog druk zetten, ze willen voetballen. Ze spelen met de punten achter op middenveld. Eigenlijk traditioneel met 3 spitsen. Linker, rechter en een centrumspits. Het is eigenlijk een kopie van. Een paar dingen hebben ze gekopieerd natuurlijk. Gewoon, als je kijkt, Ajax heeft vaak zo gespeeld. Barcelona heeft zo vaak gespeeld. Die opvatting hebben ze eigenlijk.
0: Leroy Echtold, de trainer van AZ, bloedserieus bij Ziggo Sport. Wat ik ook wel grappig vond, is even later kwam er ook nog een opmerking over een van zijn grote talenten, dat is Kees Smit. En ook bij Ziggo Sport was dat te zien. Er werd Leroy een vraag gesteld. Ja, ik zou erom kunnen lachen, maar luister even wat de reactie is van Leroy Echtold over zijn grote talent Kees Smit en zijn bijnaam.
2: Er is een reclamespotje van Adidas naar buiten gekomen met Lionel Messi, waarin Kees Smit werd aangehaald. Dat is een van de grote talenten. Met de bijnaam de Rode Haring.
1: Nee, zo gaan wij hem nu noemen.
2: Nee, dat is niet rot gegaan in de groep.
1: Nee, zeker niet.
0: Leroy Echtold. En daar was hij weer bij Ziggo Sports. Ja, sorry. Maar hij blijft altijd zo serieus kijken. Alsof hij bezig is met een open hartoperatie, Leroy. Maar het is gewoon voetbal. We moeten vanavond vermaakt worden. En dat tegen de Israëliërs. Het zal een dingetje gaan worden. We gaan het meemaken wat het gaat worden. Maar ze moeten echt wel winnen. Want het was echt zonde dat ze met 1-0 wegkwamen bij Sunderland. Had ook anders gekund, kan ik je vertellen. Dit is GPR Sportradio. Ja, we hadden het over de looks. Of in dit geval de looks.

0: Roxette en The Look bij GPS Sport Radio. Goedemorgen. We hebben het al gehad over AZ. We hebben het gehad over NEC, over FC Twente. Er is veel Europees voetbal vanavond. En Ajax begint vanavond om 7:15 aan de competitiefase van de Conference League. De tegenstander is Hajduk Split. Een van de grote traditionele clubs van Kroatië. En de wedstrijd wordt gespeeld in het Poljud Stadion in het Kroatische Split. Dus gewoon in het eigen stadion van Hajduk Split. Met plaats aan ruim 30.000 mensen. Het stadion staat bekend om een zeer fanatieke sfeer. Maar vooraf gaat het inmiddels nauwelijks nog over de opstelling van bijvoorbeeld Ajax. Nee, Ajax heeft vanochtend een extra veiligheidswaarschuwing aan zijn eigen supporters gepubliceerd. De club zegt meerdere meldingen te hebben ontvangen van Ajax-supporters die in het Kroatische Split zijn geïntimideerd of zelfs fysiek zijn belaagd. Ajax waarschuwt zelfs dat sommige taxichauffeurs supporters zouden hebben doorgegeven aan mensen die hen vervolgens bij het uitstappen dan weer opwachten. Volgens Ajax is de Kroatische politie hiervan op de hoogte en extra aanwezig. Ajax adviseert daarom haar supporters het volgende. Vooral niet opzichtig in Ajax-kleding door de stad lopen. Niet op eigen gelegenheid richting het stadion te gaan. Gebruik te maken van de georganiseerde pendelbussen. En voortdurend de veiligheidsupdates van de club te volgen. Ajax in dit geval. Ja, en dat vind ik nogal wat. Je gaat dus als voetbalsupporter naar een Europese uitwedstrijd. En je eigen club zegt feitelijk: zorg dat mensen niet aan je kunnen zien voor welke club je bent. Nou goed, laten we het nog even over het sportieve gedeelte hebben. Ajax begint vanavond voor het eerst aan de competitiefase dus van de Conference League. De ploeg van trainer Mitchell Sanchez die plaatst zich via Vojvodina, Shelbourne en FC Sion uit Zwitserland. Na Hajduk Split volgen onder meer Atalanta, Midtjylland, FC Thun, STVV en Getaf. Ajax reist met 22 spelers naar Kroatië, onder wie Marc-André Ter Stegen, Sofian Amrabat, Julian Brandt, Davy Klaassen, Tolu Arkodare en Marcos Leonardo. Serieus? Is hij ook meegenomen? Oké, prima. Dan volgt er natuurlijk een simpel haakje aan dit alles.
1: De spraakmaker.
0: Als een voetbalclub haar eigen supporters moet adviseren om in een Europese speelstad niet herkenbaar als supporter rond te kunnen lopen vanwege meldingen van intimidatie en geweld, moet de UEFA dan niet eens een keertje gaan ingrijpen? Maar ja, ze staan erop bekend daar in Kroatië. Die zijn niet voor een kleintje vervaard. Idem voor Servië. Maar dat zijn natuurlijk geen kleine jongens. En geloof me, dat is tamelijk intimiderend. Dus als een voetbalclub haar eigen supporters moet adviseren om in een Europese speelstad niet herkenbaar als supporter rond te lopen, vanwege dus de meldingen van intimidatie en geweld, moet de UEFA dan niet gaan ingrijpen. Laat het even weten via de GPR-app. GPR Sport Radio app voor alle duidelijkheid. Laat even weten of je daarmee eens bent of oneens. Doe er een motivatie bij en laat het ons vooral weten. Wij horen zo meteen van jullie.

0: Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Om maar altijd dichtbij met Vodafone.
3: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
0: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen. 10 kilo, voor maar 4,99.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
4: En, allang last?
5: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
4: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
5: Ik heb geen idee.
6: Dan is er Menses. Kijk op menses.nl.
7: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Van de dag dat je de eerste schitterende lichtjes ophangt. Dat het hele huis in kerstsfeer is. Dat je de mooiste cadeaus kan geven. Tot de dag dat iedereen gezellig aan tafel zit. En dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
6: Dan is er Menses. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
8: Directeuren zeggen vaak, we moeten buiten de gebaande paden denken. Hier is een gedachte. Kies de nieuwe Toyota Biza Touring als jouw volgende auto van de zaak. Heel ruim, 100% elektrisch en verkrijgbaar als all-wheel drive. Mocht je buiten de gebaande paden gaan. De nieuwe Toyota Biza Touring. Vanaf €257 netto bijtelling per maand.
9: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
8: Liever kopen? Bij Toyota krijg je nu tot €3.000 extra inruilvoordeel. Zoals op de nieuwe Toyota C-HR Plus. Bereken nu jouw inruilwaarde op toyota.nl.
10: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
11: Yes!
12: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
13: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
14: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
10: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
11: Yes!
15: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de thuis-in-vloerspecialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
16: Thuisin, mooi wonen.
17: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
18: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
19: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
18: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
20: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
21: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7.000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 2008 Envy naar buiten te rijden. Een strak design en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
22: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
1: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een pasta carbonara, risotto of rotti. Vers bereid door onze chefs. Lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Italiaanse en wereldse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navulverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
23: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
24: GPR Sportradio. Verkeer.
25: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment 45 kilometer file op de Nederlandse wegen. 2 files op de A1. In de richting van Apeldoorn is dat vanuit Amsterdam tussen Amersfoort Noord en Barneveld. Het ging daar mis, het komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht en je vertraging 30 minuten. En op de A1 richting Amsterdam heb je vanuit Apeldoorn tussen Stroe en Hoevelaken vertraging. 9 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 30 minuten oponthoud. Dan de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Daar staat een kapotte vrachtauto ter hoogte van knooppunt Terbrechtseplein. De rechterrijstrook is daarom dicht en je vertraging 10 minuten. Tot slot nog de A50, Arnhem richting Os. Je hebt 10 minuten vertraging tussen knooppunt Valburg en Ravenstein.
24: GPR Sportradio.
26: De Sound of Sport.
24: Rick van Veldhuizen.
27: En een vraagje aan jou.
28: De spraakmaker.
27: Als de supporters van Ajax zich geïntimideerd voelen in Split, moet het dan iets tijd worden dat de UEFA gaat optreden? Eens

0: Chainsmokers. Het onmiskenbare geluid van Coldplay. Something like this bij GPR Sportradio. Nou, daar ligt hij dan.
1: De spraakmaker.
0: De vraag van dit uur. Als een voetbalclub haar eigen supporters moet adviseren om in een Europese speelstad, in dit geval Split, niet herkenbaar als Ajax-supporter rond te kunnen lopen vanwege meldingen van intimidatie en geweld. Ja, dan moet de UEFA toch een keertje echt gaan ingrijpen, hoor. Want dat is natuurlijk buitengewoon raar. En ook niet echt sportief, natuurlijk. Oké, je kunt niet van elkaar houden, maar je kunt elkaar wel in ere en vooral ook heel houden. Jeroen Scholte uit Raalte zegt: ja, als supporters niet veilig in hun eigen clubshirt naar een wedstrijd kunnen, vind ik dat de UEFA veel strengere eisen aan de thuisclub en de lokale autoriteiten moet gaan stellen. Dat ben ik met je eens, Jeroen. Maaike de Boer uit Friesland zegt: je moet de wedstrijd niet meteen afgelasten, maar veiligheid mag nooit worden afgedaan als, ja, dat hoort nou eenmaal bij Europees voetbal. Peter Verhoeven uit Oudenbos: als clubsupporters zelfs afraden zelfstandig naar het stadion te reizen, is er duidelijk meer aan de hand dan een beetje, ja, rivaliteit. Linda Koster uit Zuid-Laren zegt: ik zou zelf gewoon niet gaan. Een voetbalwedstrijd is mij geen risico op een klappen, en zeker niet in het buitenland of een beroving zelfs, waard. Ja, Linda, ook gelijk. Marco Jansen: de UEFA straft clubs voor vuurwerk en verkeerde spandoeken. Ja, dan moet bedreiging van uitsupporters helemaal zwaar wegen, toch? Deze komt van Annemieke de Wit uit Oudewater. Je kunt een thuisclub niet verantwoordelijk maken voor ieder incident in een hele stad. De lokale politie heeft daar ook een grote verantwoordelijkheid in, en die moet worden genomen. Dan deze nog even van René Smeets: voetbal hoort juist over supporters uit verschillende landen te gaan. Als je je clubshirt moet verbergen, dan is er iets fundamenteel mis. Ja, ik vind dat ook. Moet ik heel eerlijk zeggen. En nogmaals, rivaliteit is altijd goed, hè? Ik bedoel, dat hebben we vroeger ook gehad. Ajax-Feyenoord, dat is ook een beetje uit de hand gelopen. Dat kan ook wel een stukje minder. Maar gewoon rivaliteit. Elkaar een beetje beschimpen, dat vind ik allemaal prima. Allemaal niks aan de hand. Maar elkaar gaan lopen aanvallen, dat slaat werkelijk waar nergens op. En dat gebeurt wel dus in Split in Kroatië. Vanavond dus de wedstrijd die we ook ongetwijfeld hier gaan volgen bij GPR Sportradio. Om 7:15 de wedstrijd tussen Hajduk Split en Ajax. En hopelijk dat we niet voorafgaand aan de wedstrijd allerlei vervelende berichten horen over Ajax-supporters die toch op een hele vervelende manier daar tegen een paar Kroaten zijn aangelopen. En ook vanavond afloop niet. Dat lijkt me ook wel fijn. Dit is GPR Sportradio. Goedemorgen.

afgelopen dinsdag al overtuigend de proloog in Den Haag bij het Zuiderpark. En was daar 8 seconden sneller dan Charlotte Kool. Bij de mannen, daar gaan ze beginnen om 12:45 vanmiddag. Daar wordt vooral gekeken naar de tijdritspecialisten als Jacob Söderqvist en Ethan Heiter. Söderqvist won dinsdag de proloog en bleef Wessel Morris met slechts 17e van een seconde voor. Nou goed, we gaan dit natuurlijk aandachtig volgen. En waar we dat doen is natuurlijk bij dit radiostation waar je nu naar luistert. Leuk trouwens dat je luistert. Dit is GPR Sportradio.

0: I Can Dance. Genesis bij GPR Sportradio. Deze 15 oktober 2026. Vandaag trouwens en vooral ook vanochtend droog, veel zon. Vanmiddag blijft het eveneens droog. Vooral in het westen, midden en noorden komt er geleidelijk wat meer bewolking binnen. Het is al met al een heerlijke oktoberdag. Ook om lekker naar de radio te luisteren. Zometeen uur 2 van Coffee and Classics.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: SGPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 11 uur.
1: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Ronald Remmelswaan. In een flatgebouw in Utrecht zijn bijna 50 zware vuurwerkbommen gevonden. Het gaat om de zwaarste soort cobra's. Die lagen onder de flat opgeslagen in een kelderbox. Politie zegt dat omwonenden groot gevaar liepen door het zware vuurwerk. De eigenaar van de kelderbox in Utrecht is opgepakt. Er wordt onderzocht of 3 explosies vannacht in de omgeving van Berkel en Roderijs te maken hebben met brand in een loods daar vannacht. 1 explosie was ook in Berkel en Roderijs, de andere 2 in Rotterdam. Eentje bij een bedrijfsverzamelgebouw, de andere bij een bedrijf waar de nacht ervoor 3 auto's uitbrandden. Ajax-fans voelen zich in de Kroatische stad Split zo onveilig dat ze maar naar huis zijn gegaan. Dat zegt de supportersvereniging over confrontaties tussen supportersgroepen. Ajax-fans zouden zijn aangevallen door aanhangers van Hajduk Split. Die clubs spelen vanavond tegen elkaar in de Conference League. En opnieuw is er van een superster een Barbie-pop gemaakt. Na onder andere Whitney Houston en Miley Cyrus gaat het dit keer om Celine Dion. De pop heeft dezelfde blauwe jurk als Celine Dion droeg tijdens een optreden bij de Oscars jaren geleden. Toen zong ze My Heart Will Go On, de titelsong van de film Titanic. Droog met af en toe zon en het wordt opnieuw een zachte dag voor de tijd van het jaar. 17 tot lokaal 21 graden. Vanmiddag komt er wel wat meer bewolking aan.
0: GPR Sportradio. Verkeer.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer vertraging op de A1 Apeldoorn richting Hengelo. Daar gebeurde een ongeluk tussen Deventer-Oost en afrit Lochem. De berg is aanwezig, maar 2 rijstroken blijven dicht omdat het wegdek gereinigd moet worden. Nou, dat duurt waarschijnlijk nog tot 12 uur vanmiddag en je loopt nu 15 minuten vertraging op. Verderop op de A1 richting Amsterdam is het ook raak tussen Stroe en Hoevelaken. 9 kilometer aan langzaam rijdt het verkeer daar met een kwartier op onthoud. Tot slot nog de A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Ewijk en Ravenstein. 6 kilometer met 5 minuten extra reistijd.
3: Geef je huis een gezellige sfeer. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerlampen. Karwei, maak je huis mooier.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
8: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
9: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
10: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
11: Hola, ¿dónde está mi casa?
10: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
11: Paella, paella.
10: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
11: Buenas noches.
10: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
12: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
13: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
14: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
15: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
16: Het is now or never bij Peugeot. Tot €7000 voordeel op alle modellen uit voorraad. En €30 korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
15: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
17: Woonzinnig voordeel bij Leenbakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
18: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
19: Even bollen met Select.
20: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
21: Ah, relaxed?
20: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
22: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweede.

0: Ik douche al korter, mijn verwarming staat lager en toch was mijn energierekening dit jaar wel heel hoog. Ik zou eigenlijk een keer naar mijn contract moeten kijken.
1: Waarom eigenlijk niet nu? Stap over bij Independer en bespaar gemiddeld €450 per jaar. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
2: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
3: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik...
2: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
4: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
5: GPR Sportradio. Sportradio. Koffie en Classics met Rick van Veldhuizen.
6: Ja, er ligt hier een stevig onderzoek van NOS Sport en wielerplatform In de Waaier naar Picnic Post NL. 71 huidige en voormalige werknemers en renners zijn gesproken. En velen beschrijven een angstcultuur en een onveilige werkomgeving.

Alanis Morissette. Ironic. Bij GPR Sportradio. Goedemorgen. Vanochtend om 7 uur kwam dit verhaal naar buiten. En ja, is wat mij betreft op dit moment toch wel een heel belangrijk verhaal. Wat ook eigenlijk bij de media al een paar keer aan de orde is geweest. NOS Sport en wielerplatform In de Waaier, waar onder andere Thijs Sonneveld deel van uitmaakt, hebben de afgelopen maanden gesproken met maar liefst 71 mensen die nu of in het verleden bij de wielerploeg van Picnic Post NL hebben gewerkt of gereden. En uit die gesprekken komt een toch wel vrij behoorlijk hard beeld naar voren. Veel geïnterviewden spreken over een werkomgeving waarin kritiek moeilijk werd verdragen. Werknemers bang waren om zichzelf uit te kunnen spreken. En renners het gevoel kregen dat ze zich volledig moesten voegen naar de filosofie van de ploeg. Termen die oud-medewerkers gebruiken zijn onder meer angstcultuur, onveilig, beklemmend en controle. Voormalig renner Martijn Tusveld die vertelt bijvoorbeeld dat hij in 2020 tijdens het Giro kritiek uitte op de ploegentactiek. En daarna kreeg hij een eigen zeggen te horen dat hij voor een negatieve sfeer zorgde. En verdwenen ook grote wedstrijden uit zijn programma. Tusveld zegt dat hij daarna jarenlang nauwelijks meer kritiek durfde te geven op wie dan ook. Hij kampte in 2021 met depressieve klachten en beschreef hoe diep de situatie hem mentaal heeft geraakt. Ja, en dat staat niet op zichzelf. De NOS en In de Waaier zeggen dat er verschillende oud-renners en stafleden vergelijkbare ervaringen hebben beschreven. Nou, een voormalige ploegleider zegt bijvoorbeeld dat de renners volgens hem steeds meer als uitvoerders van een systeem werden behandeld, in plaats van als individuele sporters. De Vereniging van Beroepswielrenners zegt de signalen bovendien te herkennen. Secretaris Jeroen van Keulen zegt in de afgelopen 1,5 jaar meerdere soortgelijke verhalen te hebben gehoord van renners van Picnic Post NL. En zeer opvallend, ploegeigenaar Iwan Spekenbrink kreeg voor publicatie de mogelijkheid om uitgebreid te reageren op dit alles. Volgens de NOS en In de Waaier koos hij ervoor geen inhoudelijke wederhoor te geven, niet schriftelijk en ook niet op camera. Ja, dit is dus toch wel even belangrijk, ook als nuance. Dit is een journalistiek onderzoek met tientallen getuigenissen. Geen uitspraak dus van een rechter of van een sporttribunaal, maar met 71 gesprekken en signalen die ook de rennersvakbond zegt te herkennen, gaat het wel verder dan één teleurgestelde ex-renner. Ja. Ja goed, Picnic Post NL die heeft ook nog eens een keer een slecht seizoen. Gisteren hadden ze wel een overwinning in China trouwens. En dan wordt natuurlijk de vraag ook interessant of dat puur met de benen en budget te maken heeft. Of dat die organisatiecultuur uiteindelijk zo angstig is dat ze uiteindelijk niet meer durven te presteren. Omdat ze ja gewoon bevreesd zijn voor iedere inspanning die misschien verkeerd op zou kunnen worden gevat door de leiding van Picnic Post NL. Ja goed, het is een heftig ding. Nogmaals, ik zei het al eerder, ook in de media zijn dit soort berichten was vaker voorgekomen. Het is niet zeg maar sfeerverhogend of wat dan ook. Het is ook heel vervelend. Maar misschien ook wel een sign of the time.

Michael Jackson en Off the Wall bij GPR Sport Radio. Goedemorgen. Zometeen praat ik met Marcel Maier. Hij zit momenteel in Split. Hij zit even buiten Split. Is momenteel bezig met een excursie. Met een gezelschap in een bus zijn ze aan het rijden daar. En hij stuurt mij net een foto. En die bus moet begeleid worden door de politie. Dat is wel weer heel bijzonder. Heel vijandig. Stuurt me ook nog een foto van hoe hij gisteravond de restaurants uitgelopen. Dat ging dus lopend, echt. En toen moest hij terug naar zijn hotelkamer. En dat was ook weer onder begeleiding van politie die met hen meeliep. En verderop zie je allerlei fans van Huidoek Split die duidelijk bezig waren om te gaan intimideren. Dat op zijn minst. Het is toch wel een rare omstandigheid waarop een wedstrijd moet worden gespeeld. Zometeen dus Marcel Maier hier bij GPR Sport Radio. Vanmiddag bij Twan van Peperstraat zal hij er ook nog verslag van doen. Sivan Hassan die heeft zich afgemeld voor de marathon van New York op 1 november. Olympisch kampioen laat weten dat ziekte haar trainingsopbouw heeft verstoord. En dat ze simpelweg nog niet op het niveau staat waarop zij zo aan een marathon wil beginnen. En daarmee blijft 2026 voorlopig een verloren wedstrijdjaar voor Hassan. De 33-jarige Nederlandse heeft dit kalenderjaar nog geen enkele officiële wedstrijd gelopen. Op de baan, nog op de weg. En ze wilde eigenlijk in New York haar rentree gaan maken. Sivan Hassan zegt zelf dat ze graag sterker had willen terugkomen, maar dat haar voorbereiding door ziekte te veel vertraging heeft opgelopen. En daarom heeft ze besloten om niet mee te doen. Dan nog even terug naar gisteravond. Opvallende uitslag hoor, bij de Champions League van gisteravond. Paris Saint-Germain won bij Manchester City. Het deed dat niet met een stiekem countertje in minuut nummer 89. Nee, de Parijzenaars hadden City vooral in het eerste half uur volledig in de tang en wonnen uiteindelijk overtuigend. Daarmee heeft de City na alle financiële onrust rond de club nu ook een sportief en een flinke dreun gekregen in Europa. De NOS noemt het zelfs een overrompeling door regerend Champions League winnaar Paris Saint-Germain. Het is echt heel bijzonder wat ik gisteravond zag. En ze mogen nog van geluk spreken bij City dat ze Haaland hadden. Want die frommelde er nog twee in. Maar ja, voor des keizers baard. Uiteindelijk gaan de drie punten naar Paris Saint-Germain. En dat gaan ze echt niet leuk vinden in Manchester, kan ik je vertellen. Dit is GPR Sport Radio. Zometeen dus ook het verhaal van Marcel Maier in Split. Hij is onderweg. Wij spreken hem zometeen uitgebreid hier.

0: gotta have faith. George Michael en Faith bij GPR Sport Radio. We gaan het hebben over Formule 1. We zitten pas in het eerste seizoen van een compleet nieuwe set met motorregels. Maar ondertussen wordt alweer serieus gesproken over het motorreglement dat daarna moet komen. En daarbij valt steeds weer één woord op en dat is V8. De huidige Formule 1-auto's hebben een 1,6 liter V6 turbo-hybride. Elektrische energie speelt sinds dit seizoen een dus nog grotere rol dan voorheen. Maar dat systeem is ingewikkeld, duur en heeft ook invloed op de manier waarop coureurs moeten racen. En vooral doordat energiesparen en batterijmanagement zo belangrijk zijn geworden. En dus onderzoekt momenteel de FIA voor het volgende motorreglement opnieuw een eenvoudiger V8. Ja, FIA-president Mohammed Ben Sulayem die heeft al gezegd dat hij een V8 uiterlijk in 2031 wil terugbrengen. 2030 wordt zelfs genoemd als een mogelijke eerdere introductie. En daarvoor moeten de motorfabrikanten wel snel duidelijkheid krijgen. Want de ontwikkeling van zo'n compleet nieuwe krachtbron, dat gaat jaren kosten. En Audi bevestigde enkele weken geleden dat binnen de gesprekken eigenlijk niet meer de vraag staat of het een V8 wordt, maar vooral hoeveel hybride technologie er dan nog in blijft. Komt er een turbo? En hoeveel goedkoper moet de nieuwe motor dan worden? En Audi zegt er vooral veel lagere kosten te willen, maar vindt ook dat Formule 1 technologisch vernieuwd moet blijven. Vernieuwend eigenlijk. Mercedes-teambaas Toto Wolff liet eerder eveneens weten open te staan voor een V8... Dus dit begint langzaam veel meer te worden dan alleen een idee van wat fans die het oude geluid van die motoren zo heel erg missen. En er werd gisteren ook over gesproken bij Autosport aan tafel. Rick Winkelman sprak daarover over de mogelijke terugkeer van een V8 motor in de Formule 1.
1: En hoe kijken jullie dan naar het nieuws, kleine zijsprong naar de Formule 1? Dat de Formule 1 die ellende van nu aan de kant gaat schuiven en dat er weer V8 motoren komen, weliswaar gemoderniseerd natuurlijk.
2: Nou ja, ellende.
1: Dat is officieel is het een gerucht nog, maar dat gaat natuurlijk gewoon gebeuren.
2: Ja, volgens mij is het wel de waarheid. Ik heb daar ook wat nieuws over gezien. Maar ja, dit ellende van nu, dat ik kijk toch een beetje met moeite naar Formule 1. Hoor. Dat je met je batterij moet bepalen wanneer iemand voorbij gaat. Ja, dat is niet meer echt racen, vind ik. En dat vind ik toch wel af en toe jammer en pijnlijk om te zien. En ook pijnlijk om te zien dat andere Formule 1-rijders het ook niet echt naar zijn zin hebben om zo te rijden. Dus dan, als ik dan hoor dat zo'n V8 terug gaat komen in de Formule 1, dan is dat ja, echt gaaf. En daar kijk ik heel erg naar uit.
1: Jouw mening?
3: Ja, ik ben niet zo heel erg van de Formule 1. Zeker niet op dit moment.
1: Maar laat ik de vraag dan wat verbreden. Snap jij dat misschien sommige mensen denken dat de techniek in de autosport doorschiet qua moderniseren, qua misschien duurzaamheid creëren en dat soort zaken?
3: Ja, ik ben meer van echt de techniek, zeg maar. De mechanische techniek. Daar kun je ook meer mee en daar kun je ook. Het is voor de rijder ook leuker, want dan het verschil wordt dan echt gemaakt door de rijder.
0: Ja. Jorde, Rick Winkelman in Autosport aan tafel met historische racer Olivier Hart en Elisabeth van der Plas, technisch coördinator bij de Autosportbond KNAF. Zij spraken over de mogelijke terugkeer van een V8-motor. Mocht je de podcast willen beluisteren, dan kan dat via GPR Sportradio of anders via kijk.nl. En ja, goed, het blijft een interessante discussie. Formule 1 heeft miljarden gestoken in elektrificatie, hybride technieken en duurzaamheid. Maar tegelijk komt de sport nu tot de conclusie dat de auto's lichter, goedkoper en eenvoudiger moeten worden. De V8 zou daarbij nog altijd op 100% duurzame brandstof kunnen draaien en waarschijnlijk een elektrische component kunnen behouden. Maar het wordt dus niet simpelweg terug naar 2010. Het wordt eerder, kan moderne Formule 1 techniek worden gecombineerd met een meer eenvoudige V8 motor en het geluid en karakter waar veel liefhebbers van de Formule 1 naar terug verlangen. En daar zijn we dan weer.
4: De spraakmaker.
0: Ja, ja, moet de Formule 1 terug naar de V8 motoren als die goedkoper, lichter en meer spectaculair zijn. Ook als daarmee de rol van elektrische aandrijving kleiner wordt. Dus ja, is een soort van stap terug, maar toch ook weer niet. Laat eens even weten via de app van GPR Sportradio. En laat even weten, eens of oneens, met een kleine motivatie. We zijn erg benieuwd naar jullie mening.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Waanzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
4: Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 40% korting op alle bruinzeelvloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat. Voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
5: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
6: Yes!
7: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
5: Werkzoeken.nl, voor een groepenmarketing die wel werkt.
6: Yes!
8: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
10: Get ready for the OG.
11: All y'all bitches wanna look alike me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
12: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
13: Het is now or never bij Peugeot. Tot €7000 voordeel op alle modellen uit voorraad. En €30 korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
12: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
14: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie, volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
15: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
16: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
17: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
18: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
17: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
19: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. Doei. Live happy.
20: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle Verkade, koek en chocolade. 1 plus 1 gratis. En alle Slimpy siroop. Ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee. Plus.
19: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar de Dominicaanse Republiek bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
21: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
1: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
6: Opgelost. Autotaalglas.
10: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
22: Thuis in, mooi wonen.
23: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: €32 per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
2: GPR Sportradio.
3: The Sound of Sport.
2: Rick van Veldhuizen.
4: En de vraag die voor ligt.
5: De spraakmaker.
4: Moet de Formule 1 terug naar V8-motoren als die goedkoper, lichter en meer spectaculair zijn? Ook als daarmee de rol van elektrische aandrijving

0: The Weeknd. Oh, kan niet wachten. Maar je hoort hem nu al op de radio en de Starboy. Nou, daar gaan we dan.
1: De spraakmaker.
0: Moet de Formule 1 terug naar V8-motoren als die goedkoper, lichter en meer spectaculair zijn? Ook als daarmee de rol van elektrische aandrijving kleiner gaat worden. Jeroen Costa vindt daar wat van. Hij zegt ja, Formule 1 moet in de eerste plaats weer gewoon autosport zijn. Als duurzame brandstof mogelijk is, hoef je niet per se de helft van het vermogen elektrisch te maken. Oké, een liefhebber dus. Marieke van Dijk zegt, nee, je kunt niet jarenlang zeggen dat Formule 1 een technologisch laboratorium is en dan vervolgens 20 jaar weer terug in de tijd gaan. Patrick Verhoeven uit Eersel, een V8 met een kleine hybride ondersteuning lijkt me juist een prima compromis. Goed geluid, minder gewicht en toch moderne techniek. Zou mooi zijn. Iris Jansen uit Borculo zegt, als de huidige motor zo duur en ingewikkeld is dat zelfs fabrikanten alweer iets anders willen, ja, dan is er toch wel kennelijk iets fout gegaan. Mooi, het cynisme wat je af en toe hoort. Bert Scholten uit Zuid-Laren. Ik kijk Formule 1 voor het racen. Of daar 6 of 8 cilinders achterin liggen, ja, dat maakt mij geen bal uit. Gewoon lekker racen. Sanne de Graaf uit Oudewater zegt, het geluid hoort voor mij wel degelijk bij Formule 1. Die oude V8's, ja, die voelde je op de tribune letterlijk door je lijf gaan. Heerlijk. En deze nog van Ronald, die zegt, maak de auto's vooral eerst 100 kilo lichter. Als een V8 daarbij helpt, prima. Maar het aantal cilinders mag nooit het doel op zich worden.
2: Oké.
0: Ja, dan moeten we er even over nadenken. Nou goed, dat soort zaken. Ik vind het wel mooi, al die liefhebbers. De een zegt dit, de ander zegt dat. Veel mensen hebben toch nostalgische gevoelens. Ja, aan de andere kant, weet je, de toekomst is ook vooruitgaan. Wat gaat het worden? Niemand die het weet. Het berust voornamelijk nog op, toch wel steeds duidelijker wordende geruchten. Maar blijven geruchten, voor alle duidelijkheid. Dit is GPR Sportradio. Goedemorgen.

0: Dualipa en Houdini bij GPR Sport Radio. Goedemorgen, of moet ik zeggen in dit geval dobbere jutro. Dan heb ik het tegen Marcel Maier. Marcel, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, we hebben een verbinding met Kroatië, heel ver weg. De bereiken ons veel berichten hier in Nederland, Marcel, over weinig sportieve gebeurtenissen daar in Kroatië, in Split in bijzonder. De Ajax-fans zijn niet veilig en ik heb begrepen dat jullie zelf, niet per se als Ajax-fans aangeduid wordende, maar wel uit Nederland komende, ook niet echt helemaal op je gemak zitten daar, of wel dan?
2: Nee, dat klopt helemaal, Rick. Ik moet zeggen, ik ben met de sponsorreis mee. Nou, dat is allemaal uitstekend geregeld. Maar wel met heel veel voorzorgsmaatregelen. Van tevoren al aangegeven, neem geen sjaaltjes mee, geen logo's van Ajax, geen zichtbaarheid. Alleen, het is nog eens een tandje erger geworden, doordat er diverse mensen in de stad, echte fans, zeg maar, zijn aangevallen. Met knuppels en afgezet bij hotels. Taxichauffeurs geven dan door waar de mensen heen gaan. En daar staan mensen ze op te wachten. Maar ook rondom onze reis, echt serieuze beveiliging. Ja. Gisteren gingen we naar het restaurant. En gewoon alleen maar politie om ons heen. Dus, en wij zitten nog in een buitenwijk van Split. Maar alles wordt afgeraden om. Je mag de groep eigenlijk niet verlaten. Omdat er gewoon te veel risico's worden genomen. En er zijn ook al mensen uit de stad, fans, vertrokken. Om uiteindelijk bij ons in het hotel te komen. Omdat ze gewoon bang zijn dat ze wat wordt aangedaan.
0: Ja, ik kan me voorstellen. Wat is hun bedoeling, de fans van Hajduk Split? Is het intimidatie? Of willen ze verder gaan dan dat?
2: Ja. Nou, beide denk ik. We zaten gisteren in het restaurant en daar was ook een kok was ook een van de leden van van de harde kern. En die zei, ja, we willen gewoon even namaken in Europa. Even laten zien waar we voor staan en waar we toe in staat zijn.
0: Ja, daar hebben ze een reputatie hoog te houden. Ook in andere gebiedsdelen zoals Servië en zo. Maar eigenlijk die toestanden die je vroeger ook had in Engeland. Of is dit erger dan dat?
2: Nou, dit is natuurlijk wel een land waar wel wat ellende plaatsvindt over het algemeen. Niet alleen bij deze club, maar ook bijvoorbeeld bij Dynamo Zagreb. En ja, dat zijn gewoon onverschrokken gasten die willen laten zien waar ze toe in staat zijn en wat ze kunnen. En dat er niet met ze gesold moet worden. Nee. Maar dat ze dus ook bij wijze van spreken sponsors gaan aanvallen. Ja, dat is wel echt iets wat ik niet eerder heb gezien. Kijk, dat je echt de supportersgroepen, dat die elkaar het leven zuur maken. Maar dat er dus echt nu bij ons gewoon beveiliging is, dat we eigenlijk het hotel niet uit mogen. Ja, nu dan toevallig onder zware politiebegeleiding even naar een eventje. Maar we zouden naar de stad gaan, naar een rondleiding in de stad krijgen. Ja, dat is ook gewoon aangepast, omdat ze toch bang zijn dat er incidenten gaan plaatsvinden.
0: Ongekend toch? Hier zou de UEFA toch iets tegen moeten ondernemen. Dit kan toch niet?
2: Ja, maar Rick, wat dan?
0: Ja, zeg het maar. Wat kan je, uitsluiting? Ja, of ja, wat wil maar, je? Precies.
2: Ja, maar ja, dit is natuurlijk wel iets van alle tijden al. Van lang in heel veel bij andere clubs gebeurt dat ook. Hè? Ja. Met name een beetje in het Oostblok, ook landen als Griekenland. Ik weet niet of je wel eens bij dat soort wedstrijden bent geweest. Ja. Daar is het ook wel redelijk intimiderend. En het zal vanavond in het stadion niet anders zijn. Hè?
0: Nee, ja, de Italianen kunnen er inderdaad ook wat van. Jij houdt dit voor ons nauwlettend in de gaten. Ik heb begrepen dat Twan van Peperstraat. Hoe heet die man? Twan van Peperstraat graag nog even contact met je zou willen hebben vanmiddag. Dus houd je telefoon bij de hand. Want wij volgen dit vanuit Nederland op de voet. En we vinden het ook best wel spannend. Ja. Dus we hopen voor jou dat jij veilig blijft. En dat het allemaal goed gaat komen.
2: Dat komt helemaal goed. Ik maak me geen enkele zorgen. Het is echt alleen maar politie waar we ook zijn. Dus ik maak me echt nul zorgen.
0: Oké. Okay. Marcel Maier, dankjewel.
2: Graag gedaan, Rick.

Paul McCartney en The Hope of Deliverance. Zometeen geen deliverance van Alexander Stephens. Hij is niet aanwezig. Straks tussen 12 en zelfs 4 uur. Dus het is de van sommige middag eigenlijk. Hoor je nou voor sommigen? Nou, ook gezellig, ook leuk. Tot zover Coffee & Classics voor vandaag, deze donderdag. Geniet van deze dag. Het ziet er af en toe lekker zonnig uit, dus ik kan er echt van genieten. En wat mij betreft graag tot morgen voor een nieuwe aflevering van Coffee & Classics.

0: zelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR Sportradio.
3: Sportradio.
2: Met het nieuws van 12 uur.
4: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Albert Heijn levert in het hele land weer houdbare en verse producten vanuit de distributiecentra. Vanochtend was het nog niet gelukt om overal groente en fruit in de schappen te krijgen. De website en de app liggen na het cyberincident nog wel plat. En online boodschappen bestellen is dus ook nog niet mogelijk. In Utrecht zijn de bewoners van een flatgebouw ontsnapt aan een enorme explosie. In een kelderbox onder de flat vond de politie bijna 50 vuurwerkbommen. Het gaat om de zwaarste soort cobra's. De eigenaar is opgepakt. Bij hem thuis werd ook nog een explosief gevonden. Alle cobra's zijn veilig weggehaald. Inbrekers slaan vaak toe in de zomer, maar dat lijkt dit jaar mee te zijn gevallen. Het aantal inbraken bij mensen thuis daalde in juli, augustus en september met 400... vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. De grootste afname was in Overijssel. Daar is het aantal woninginbraken gehalveerd. En vanaf vandaag mag je op treinstations in Duitsland geen alcohol meer drinken. Deutsche Bahn doet dat voor de veiligheid. Afgelopen zomer werd een spoorbeheerder nog in elkaar geslagen door een dronken passagier. In de trein mag wel alcohol worden gedronken. Sterker nog, Deutsche Bahn verkoopt het zelf aan boord. Ook vanmiddag droog en zonnig. Later neemt de bewolking vanuit het westen wat toe. Het wordt 17 tot lokaal 21 graden. Morgen in de loop van de dag regen.
2: GPR Sportradio. Verkeer.
5: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment rijdt het langzaam op de A50 Arnhem richting Os. Daar staat een vrachtwagen met een lekke band tussen Renkum en knooppunt Valburg. Daarom is de rechterrijstrook dicht en je vertraging 10 minuten.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2 jaar

0: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
1: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
0: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
2: Ah, hier kan het.
0: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
3: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
4: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
3: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
5: Daar heb je Huub van Hubo.
6: Hoi.
5: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
7: Groot nieuws. De big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
8: Wat ook helpt, zijn nieuwe binnendeuren. Daarmee geef je jouw woning nog meer karakter. Nu op alle deuren maar liefst 25% korting. Hubo helpt.
9: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
10: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
14: Nu bij New York Pizza. De tweede pizza voor maar €1,99. Bestel dus nu bij New York Pizza.
13: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
15: Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
16: Oh ja? Dan werken jullie zeker niet met Blokledder.
17: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blokladder.
18: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu trendy warme boots al vanaf €14,99. Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
19: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
20: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
21: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
22: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
23: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Om maar altijd dichtbij met Vodafone.
24: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
25: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
26: Thuisin, mooi wonen.
27: GPR Sportradio.
28: Sportradio.
0: Nout van Sommeren.
1: Goedemiddag, 12 uur geweest. Tijd voor de sportieve lunch met zo dadelijk meer over wielrennen. Formule 1, daar is ook nieuws over. En natuurlijk heel veel voetbal voor je onderweg. Dat belooft weer een sportieve middag.

GPR Sportradio op deze donderdagmiddag. Dan mag je langzaam maar zeker al een beetje aan het weekend gaan denken. Nou ja, vanavond het weekend alvast een beetje inluiden. Dat kan met een heel lekker potje voetbal. Heel veel wedstrijden worden er vanavond gespeeld. Dus wij zijn in de hoogste staat van paraatheid, zeg maar. Vooral vanavond als het gaat om de voetbalwedstrijden. Want je hoeft er helemaal niets van te missen bij ons. Vanavond bij Rob Spijker gaat hij regelmatig schakelen naar het livecenter om je op de hoogte te houden. Dan wielrennen. Frits Biesterbos is de nieuwe leider in de ronde van Guanxi. De Nederlander van Team Picnic PostNL eindigde al in de derde etappe als tweede. En dat was genoeg om de leiderstrui over te nemen. Biesterbos leek op weg naar zijn tweede ritzege op rij, maar moest in de massasprint de Belg Milan Freitin voor zich dulden. Freitin die profiteerde optimaal nadat de Franse sprinter Paul Magnier uit zijn pedaal schoot. Fabio Jacobsen die kwam in de rituitslag net naast het podium terecht. Ja, in de Formule 1 zijn dus de plannen onthuld voor een Afrikaanse Grand Prix in Rwanda. Lewis Hamilton heeft zich er altijd erg hard voor gemaakt dat Afrika dus terugkwam op de Formule 1-kalender. Dat is dus gelukt. Tijdens een speciaal evenement in het land werd de ambitie uitgesproken om de koningsklasse van de autosport te verwelkomen. De aankondiging roept volgens ingewijden nog wel wat vragen op, maar toont vooral de vastberadenheid van het Afrikaanse land om zich op de internationale sportkalender te positioneren. En het project wordt ook wel gezien als een belangrijke stap voor het land dat vooruit wil kijken naar een bewogen verleden. Nog even wat kort voetbalnieuws. In de Amerikaanse Major League Soccer heeft Inter Miami zich afgelopen nacht verzekerd van deelname aan de playoffs. De ploeg van Lionel Messi was met 2-0 te sterk voor het New York City FC van de Nederlandse trainer Pascal Jansen. Zo dadelijk meer over de wedstrijd van Feyenoord gisteren tegen Como. Die werd gewonnen. Onder andere de reactie van Giovanni van Bronckhorst hoor je zo dadelijk hier bij GPR Sportradio.

0: Het is je sportieve donderdagmiddag. Dit is GPR Sportradio. Ja, en de Champions League heeft Feyenoord gisteravond een belangrijke overwinning geboekt. In een sfeervolle Kuip werd het Italiaanse Como met 3-2 verslagen. Ja, de Rotterdammers speelden een sterke wedstrijd en herstelden zich daarmee van de eerdere nederlaag in de groepsfase. Ja, volgens analisten toonde de ploeg een groot verschil met vorig seizoen en was het eigenlijk gewoon heer en meester. Met name de Algerijnse aanvaller Hajmoussa maakte met zijn spel grote indruk op zowel de Nederlandse als de Italiaanse media. Na afloop van de gewonnen wedstrijd in de Kuip sprak trainer Giovanni van Bronckhorst met Ziggo Sport over de wedstrijd die gespeeld is.
1: Je verwacht natuurlijk het team hoe ze gaan spelen. Ik denk dat we wel moesten schakelen omdat ze natuurlijk iets andere bezetting hadden. Met name in balbezit, waar we wat moeite mee hadden. En waar ze natuurlijk in één moment wel van profiteerden. Ik denk dat we dat erna wel veel beter deden. Met name als we... Ja, de eerste bal ging vaak van de keeper naar de middenveld en dan naar de centrale, waardoor we eigenlijk een man minder hadden. Dus we wilden de bal echt eerst naar de centrale verdedigers hebben. Van daaruit druk zetten. Dan kunnen we ook meer tijd om van de andere kant naar binnen te komen en rugdekking goed te geven. Nou, dat ontbrak natuurlijk bij de goal van Como. Ik denk dat de goal van Givijn natuurlijk helpt als je achterkomt. En je kan heel kort daarna komen op 1-1. Maar ja, we hebben denk ik gewoon heel goed gespeeld. Ook zin in de manier hoe we willen spelen. We hebben eigenlijk heel de wedstrijd proberen druk te zetten. En met name natuurlijk toen we 3-1 voorkwamen. Ja, natuurlijk met een aantal wisselingen ook. En iets tactisch meer mensen op centraal gebracht. Waardoor we eigenlijk de ballen meer naar de buitenkant wilden hebben. Dat lukte aardig. Maar ja, het is natuurlijk wel een team met kwaliteit. Maar ja, in die fase kan je ook nog een extra goal maken. Maar die 3-1 was wel bevrijdend, ja.
0: Aldus de trainer van Feyenoord, Giovanni van Bronckhorst. Ja, en in het Europese voetbal komen vanavond ook weer een aantal Nederlandse clubs in actie. 4 maar liefst. Na de Champions League wedstrijden van PSV en Feyenoord is het nu de beurt aan Ajax, AZ, NEC en SC Twente. Ajax gaat in de Conference League op bezoek bij Ajax Split. Trainer Michel die heeft aangegeven met zijn sterkst mogelijke opstelling te willen starten en niet onnodig te zullen roleren. Ja, ook AZ, NEC en SC Twente spelen vanavond hun duels in de diverse Europese competities, wat een bomvolle voetbalavond belooft. Dus wij zijn in de hoogste staat van paraatheid vanavond. Rob Spijker zal met zijn collega's regelmatig schakelen naar het livecenter en verslag doen van de wedstrijden die vanavond gespeeld worden. Je hoort het hier allemaal bij GPR Sportradio.

BNR Sportradio op je donderdagmiddag. Het is vanmiddag zonnig, maar vanuit het zuidwesten neemt de bewolking wat toe. Het is droog, 18 tot 21 graden vanavond. Ook half tot zwaar bewolkt met in het zuiden kans op opklaringen. Ook dan blijft het gelukkig gewoon droog. Ideaal voetbalweer. Het komt goed uit, want er wordt behoorlijk wat gevoetbald vanavond. Meer daarover hoor je natuurlijk hier live bij GPR Sportradio. Ja, dan iets heel anders. De Nederlandse wielerploeg Team Picnic PostNL wordt geconfronteerd met serieuze beschuldigingen. Uit een gezamenlijk onderzoek van de NOS Sport- en Wielerplatform in De Waaier blijkt dat er binnen de ploeg sprake zou zijn van een angstcultuur. Ja, meerdere renners en stafleden hebben melding gemaakt van een onveilige werksituatie en sommige betrokkenen zouden de ploeg zelfs getraumatiseerd hebben verlaten. Ja, de onthullingen die werpen toch wel een donkere schaduw over het functioneren van het management van het Nederlandse team in de wielerwereld. Daarover wordt straks na vieren bij Twan van Peperstraten verder op ingegaan. Twan zal ook al een aantal rechtstreeks betrokkenen spreken over deze zaak. Dat en meer hier bij GPR Sportradio onderweg.

0: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen 20.000 euro of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
1: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle Plus ongekoelde maaltijd verspakketten. 1 plus 1 gratis. En alle Danio romige kwark ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee. Plus.
2: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werken Nederland.
3: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in vloerspecialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
4: Thuisin. Mooi wonen.
5: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2 plus 3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
6: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
7: Allsafe. Geeft ruimte.
8: Joehoe! Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
9: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
10: Hier 3 mini-tips die je dag net een tikkie beter maken. Krokante chicken, frisse ijsbergsla en zoetpittige chilisaus. Het tussendoortje dat altijd kan. De Mini McWrap Sweet Chili van McDonald's. I'm loving it.
11: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Voor de dag dat je de eerste lichtjes weer ophangt. Met 4 meter kerstverlichting, 200 lampjes voor maar €2,44. Maar ook een kleed geurkaars voor maar €1,39. Alles voor kerst en dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
11: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Eens der Beter Leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En Trade Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van €3,99.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
14: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
15: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? En daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
16: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
17: Even bollen met z'n lijf.
18: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
19: Ah, relaxed?
18: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
20: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak je huis mooier.
21: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navulverpakkingen handzeep voor maar €6. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
22: Nu bij Quantum, 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
23: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
24: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
25: Nu, superdeals bij Jumbo.
0: Hak diverse varianten per stuk voor 99 cent. En rode paprika, 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
24: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
2: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment rijdt het langzaam op een enkele plek in Nederland. Dat is het geval aan de Duitse grens, op de A1 richting Duitsland. 5 kilometer aan langzaam rijdend verkeer daar met 20 minuten extra reistijd. Ook op de A2 Eindhoven richting Maastricht rijdt het langzaam. Je belandt in de file tussen knooppunt Batadorp en knooppunt De Hocht. 4 kilometer met 10 minuten vertraging.
2: GPR Sportradio.
4: De Sound of Sport.
2: Nout van Sommeren.
5: Goedemiddag, het is de sportieve donderdagmiddag met zo dadelijk even een update uit de wereld van de Formule 1. Want de teambaas van Red Bull heeft zijn contract verlengd. Maar er is nog meer te melden.

0: EBR Sportradio op deze donderdagmiddag. Het is 15 oktober. Het zonnetje doet lekker mee. Temperaturen tot wel 21 graden. Geniet ervan.
1: EBR Sportradio. Formule 1 update.
0: Ja, Laurent Mekkies die heeft zijn contract bij Red Bull Racing verlengd. De nieuwe overeenkomst houdt de Fransman tot en met het seizoen 2031 verbonden aan het team. Mekkies nam in juli vorig jaar de leiding over bij de Oostenrijkse renstal. De contractverlenging die zorgt voor stabiliteit op lange termijn, nadat eerder ook de coureurs van het team al nieuwe contracten ondertekenden. Dan heb ik het over natuurlijk Max Verstappen en Isaac Hadjar. De aankondiging bevestigt natuurlijk het vertrouwen van de Red Bull top in de door Mekkies ingezette koers. En die lijkt goed te werken inderdaad. Beter dan zijn voorganger Christian Horner op het eind. Diezelfde Christian Horner heeft trouwens toegegeven dat zijn langdurige rivaliteit met Mercedes-teambaas Toto Wolff op soms meer op theater leek. De teambaas van de oud-teambaas van Red Bull benadrukte echter dat de strijd tussen de twee topteams altijd authentiek was. De rivaliteit tussen de twee domineerde de Formule 1 jarenlang. Waarbij alle wereldtitels tussen 2010 en 2023 naar één van hun teams gingen. Volgens Horner was de intensiteit op de baan echt, maar werden de confrontaties daarbuiten soms uitvergroot voor het publiek. Natuurlijk ook een beetje show, hè? Daar bestaat de Formule 1 ook voor een deel uit. De show. Maar goed, Horner heeft dus toegegeven dat het soms ook wel een beetje theater was. Zijn rivaliteit met de Mercedes-teambaas Toto Wolff. Zo dadelijk nog wat voetbal voor je. Een spectaculaire ommekeer. Nekt AS Roma tegen Real Madrid, ga ik het met je over hebben. En ook de wedstrijd Paris Saint-Germain tegen Manchester City ga ik nog eventjes met je doornemen. Dat zo dadelijk hier bij GPR Sportradio.

GPR Sportradio op deze donderdagmiddag. Langzaam maar zeker gaan we richting het weekend. Het weekend kan je vanavond trouwens inluiden met een behoorlijk potje voetbal. Er worden heel wat wedstrijden gespeeld. 4 Nederlandse clubs komen Europees uit, zeg maar, vanavond. Waaronder Ajax natuurlijk, NEC, ook AZ en SC Twente. En daarover word je natuurlijk op de hoogte gehouden hier bij GPR Sportradio. Nou ja, in de Champions League heeft AS Roma gisteravond een zekere overwinning op Real Madrid uit handen gegeven. De Italianen die kwamen mede door 2 doelpunten van Donjel Malen en een treffer van Martin de Roon op een 3-1 voorsprong. In een bizarre slotfase wist de Spaanse ploeg het duel echter volledig te kantelen. Real Madrid scoorde in de laatste minuten 3 keer en won de wedstrijd in Rome uiteindelijk met 3-4, waardoor de thuisploeg met een toch al enorme kater achterbleef. Ja, in diezelfde Champions League heeft Paris Saint-Germain gisteravond op indrukwekkende wijze ook een uitzege geboekt op Manchester City. De Franse kampioen was met 2-4 te sterk voor de Engelse ploeg. Paris Saint-Germain kende een wervelende start en stond binnen een half uur al op een ruime voorsprong. Manchester City wist via Erling Haaland nog wel iets terug te doen, maar kon een nederlaag in eigen huis niet meer voorkomen. Door de overwinning zet Paris Saint-Germain een grote stap in de groepsfase. Nou, vanavond dus veel meer voetbal waarvan je op de hoogte wordt gehouden hier bij GPR Sportradio.

0: Op je donderdagmiddag, je doet het met GPR Sportradio. Ja, sinds gistermiddag staat er een nieuwe aflevering van Autosport aan tafel online. Vanuit het hoofdkantoor van de KNAF in Houten ontving Rick Winkelman, coureur van historische raceauto's, Olivier Hart en Elisabeth van der Plas, technisch coördinator bij de KNAF. Ja, de autosport en nog veel meer komen aan bod in deze aflevering. Onder andere de veiligheid.
1: Als jullie de auto's prepareren, in hoeverre kijk je dan ook naar de veiligheid? Want het is toch met oudere auto's minder goed geregeld dan met de moderne auto's natuurlijk.
2: Nou, ik hoop dat de monteurs en de vrouw hiernaast dat heel goed kunnen doen. Maar veiligheid is voor ons echt wel key en belangrijk. Maar één ding is zeker, het rijden van klassieke auto's is zeker onveiliger dan een moderne auto. Dus je moet opletten en opletten dat er niks fout gaat. Maar ja, als ik heb het gevoel dat ik de volledige controle in de auto heb. En als er wat fout gaat, dat ik dan de auto kan opvangen. Maar ja, daar moet je natuurlijk niet altijd op rekenen.
1: Nee. Hey Elisabeth, wat Olivier zegt. Ik zag jou een beetje knikken van moi. Hij zegt, historische auto's zijn misschien wel gevaarlijker en minder veilig dan moderne auto's. Daar had jij wat twijfels over?
3: Ja, nou in principe zit er natuurlijk over een rolkooi in die aan de gestelde eisen moet voldoen. Dus wat dat betreft is het veilig genoeg. Ze beschikken allemaal over een brandblusser, over de goedgekeurde stoelen, gordels. Dus wat dat betreft is de veiligheid wel oké. Als je helemaal terug gaat kijken naar het pre-war gebeuren of nou ja, de auto's zeg maar tot en met de 50e jaren zo'n beetje. Uh-huh. Ja, dan heb je nog niet overal de gordelplicht. Dan mag er nog een rolbeugel in plaats van een rolkooi. Ja, dan is het wat gevaarlijker, dan wordt er wat meer gevraagd van de rijders om wat meer te anticiperen op wat er om hen heen gebeurt.
1: Ja, wat meer ruimte voor ongelukken in te bouwen of voor foutjes in te bouwen.
3: Ja, inderdaad. Ja.
0: Nou, de hele podcast met de presentator Rick Winkelman en gasten Olivier Hart en Elisabeth van der Plas kun je vinden op onze website gprsportradio.nl of je eigen favoriete podcast app. En hij is ook te zien als videocast. Daarvoor kan je de Kijk-app gebruiken. Zo dadelijk nog veel meer sport voor je onderweg. Meer over het vele voetbal van vanavond. Maar er is nog veel meer te melden. Dat hoor je hier bij GPR Sportradio.

NPO Sportradio met die grote hit van de Christians, Words. Richting 1 uur op deze zonnige donderdagmiddag, mag je wel zeggen. Straks na 1 en meer sport natuurlijk. Onder andere hoor je hier Jeffrey Hoogland. Hij is verrassend uitgeschakeld op de keirin bij het WK baanwielrennen in Shanghai. Harry Lafrijs is trouwens wel door. Dat en meer hoor je hier.

0: GTR Sportradio.
1: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze

0: BitNL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The Bit That Works.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 1 uur.
2: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Ronald Remmelswaan. De Onderzoeksraad voor Veiligheid gaat kijken naar de risico's van datalekken. Het afgelopen jaar ging het namelijk vaak mis. Denk bijvoorbeeld aan de hack bij Odido, waarbij gegevens van miljoenen klanten in handen zijn gekomen van criminelen. De Onderzoeksraad wil niemand de schuld geven, maar er vooral van leren. In Tilburg is een vrouw mishandeld na een verkeersruzie. Ze zegt dat ze voorrang had, maar kreeg het niet en maakte daarom een handgebaar. Bij haar huis werd de vrouw door inzittenden van de andere auto geschopt en geslagen. Ze raakte licht gewond. Er is 1 verdachte aangehouden, maar dat kunnen er nog meer worden. Dik een jaar na het geweld tussen groepen jongeren in Beverwijk, Heemskerk en Haarlem is tegen 3 verdachten een straf geëist. Ze zouden een jongen hebben mishandeld. Justitie wil ze tot 2 jaar de cel in hebben. De mishandeling zorgde voor meer geweld tussen jongeren en daardoor gingen zelfs middelbare scholen dicht. En prins Harry en zijn vrouw Meghan hebben hun eerste gezamenlijke werkbezoek gebracht sinds ze weer in Groot-Brittannië wonen. Ze gingen in Nottingham naar goede doelen die ze steunen en maakten selfies met mensen die stonden te wachten. Het was geen koninklijk bezoek, want Harry en Meghan zijn geen werkende leden van het Britse koningshuis meer. Ook vanmiddag droog en zonnig. Later neemt de bewolking vanuit het westen toe. Het wordt 17 tot lokaal 21 graden. Morgen in de loop van de dag regen.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment 30 kilometer file in het land. Dat merk je onder andere op de A1 richting Duitsland. Vanwege de Duitse grenscontrole sta je vanaf Oldenzaal-Zuid tot de grens 6 kilometer in de file met 25 minuten oponthoud. Ook op de A15 is het nog druk richting Gorkum vanuit Rotterdam. Dan rijdt het langzaam tussen Sliedrecht-West en Hardingsveld-Giessendam. 3 kilometer met 5 minuten extra reistijd. Op de A27 Gorkum richting Utrecht is een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd. Daarom moeten nu 3 rijstroken dicht. Tussen Houten en knooppunt Rijnsweerd betekent dat 10 minuten vertraging.
4: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
5: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
4: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2 jaar

0: geregeld. Ga naar independer.nl.
1: De energieprijzen stijgen, maar zijn nog lang niet zo hoog als tijdens de piek van 2022. Voorkom verrassingen en maak je energiecontract winterklaar. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals. Gaslicht.com.
2: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
3: Woonzinnig voordeel bij Leenbakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Onbezorgd klussen of tuinieren? Voor gereedschapaccu's ga je naar 123accu.nl.
4: Blij de herfst door met de voordeligste acties van Trekpleister. Nu Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. 2 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. Doei. Live happy.
6: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
5: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI, live happy.
7: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
8: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
9: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
10: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
9: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
10: Wow.
11: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
9: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
12: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de bron, steeds slimmere energie.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
2: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
3: GPR Sportradio. Sportradio. Nout van Sommeren.
4: Goedemiddag, inmiddels 1 uur geweest. Het is de sportieve lunch met zo dadelijk meer over de uitschakeling van Jeffrey Hoogland op het onderdeel keirin op het WK baanwielrennen. Zijn reactie hoor je hier.

0: GPR Sportradio op een zonnige donderdagmiddag. Temperaturen tot wel 21 graden. Geniet ervan, want zo lang duurt het allemaal niet meer. Hè? De herfst is begonnen. Want vanuit Zuidwesten neemt ook al de bewolking wat toe. Vanavond half tot zwaar bewolkt. Met dit in het zuiden nog wel kans op opklaringen. Maar ook dan blijft het wel gelukkig droog. Bij het WK baanwielrennen in Shanghai heeft Harry Lafrijze zich geplaatst voor de halve finales op het onderdeel Keirin. De regerend wereld- en olympisch kampioen maakte zijn favoriete rol waar, mag je wel zeggen. Ja, voor Jeffrey Hoogland eindigde het toernooi echter in een grote teleurstelling. Wat gebeurde er nou? Hij sprak erover bij de NOS.
1: Ja, omdat ik een heel domme kwartfinale reed. Ja, ik had een sprankeltje twijfel of ik er overheen kwam. En dat heeft mij doen besluiten proberen in te voegen achter Heelal. Maar nu ik de beelden terug heb gezien, zie ik dat ik eigenlijk juist op dat moment de meeste snelheid van de hele groep had. Als ik gewoon nog één stuk had doorgetrokken, was ik voorop gekomen. Dan was het nog een rondje klein zitten doortrappen. En dan is die relatief lastig in te halen met zo'n groep erachter. Dat was een heel andere uitslag geweest, maar dat heb ik niet gedaan.
0: Aldus Jeffrey Hoogland, die niet verder kwam dan de kwartfinale op het onderdeel Keirin op het WK baanwielrennen. Ja, vorig jaar was hij nog goed voor brons. Ja, hij is dus verrassend uitgeschakeld. Bij de vrouwen was er wel succes. Hetty van der Wouw wist zich eveneens te plaatsen voor de volgende ronde van het Keirin-toernooi. We houden er van op de hoogte wat er allemaal gebeurt daar in Shanghai op het gebied van het baanwielrennen. Ja, dan toch wel opmerkelijk nieuws. Atlete Sifan Hassan die zal op 1 november niet deelnemen aan de marathon van New York. De 33-jarige Olympische kampioen heeft dit zelf bekendgemaakt via sociale media. Ze meldt dat ze ziek is geweest en daardoor een aanzienlijke trainingsachterstand heeft opgelopen. Ja, hierdoor acht ze het niet mogelijk om goed voorbereid aan de start te verschijnen in de Amerikaanse stad. Hassan kwam dit jaar nog niet in actie op de baan of op de weg en moet haar rentree dus verder uitstellen. Helaas voor haar en hoop op een spoedig herstel. Zo dadelijk nog veel meer sport. Christian Horner verbood de naam Mercedes bij de ontwikkeling van de Red Bull motor. Hoe dat nou precies zit, hoor je zo bij GPR Sportradio. Sometimes

GPR Sportradio met ook deze middag heel veel sport voor je. Een bijzonder dingetje uit de Formule 1, want voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner die heeft een opvallend detail onthuld over de ontwikkeling van de eigen Red Bull-motor waar inmiddels mee gereden wordt. Hij verbood destijds medewerkers van de motorenafdeling om de naam van concurrent Mercedes te gebruiken. Ja, ik vraag me af hoe dat dan gaat, hè, als je dan per ongeluk wel de naam Mercedes zegt. Of je dan een euro in een potje moet doen, of dat je gewoon een kaarde klap op je achterhoofd krijgt. Nou, hij deed dit om een unieke identiteit te creëren en de focus volledig op het eigen project te leggen. Nou, na eerdere samenwerkingen met Renault en Honda besloot de renstaller Milton Keynes om dus een eigen krachtbron te ontwikkelen voor de toekomst in de koningsklasse. Inmiddels maakt men ook gebruik van die motor, de Red Bull Ford motor, die het dus best goed doet. Want volgens de FIA heeft de Red Bull de sterkste motor. Niet de beste auto, dat is al wel gebleken. Dat heeft dan weer te maken met de aerodynamica en dergelijke. Maar ze lijken het lek enigszins boven te hebben na twee recente overwinningen van de Nederlander Max Verstappen. Dus dat biedt dan wel weer hoop. Vanavond een drukke voetbalavond. Ja, je komt aan je trekken als voetballiefhebber. Vanavond komen vier Nederlandse clubs in actie. Na de Champions League wedstrijden van PSV en Feyenoord is het nu de beurt aan Ajax, AZ, NEC en SC Twente. Ajax gaat in de Conference League op bezoek bij Ajax Split. Trainer Michel die heeft aangegeven met zijn sterkst mogelijke opstelling te willen starten en niet onnodig te zullen roleren. Ook AZ, NEC en SC Twente spelen vanavond hun duels in de diverse Europese competities, wat een bomvolle voetbalavond belooft. En die is live bij ons te volgen. Vanavond zal Rob Spijker regelmatig schakelen met het livecenter, zodat je helemaal niets van deze voetbalwedstrijden hoeft te missen. Zo dadelijk nog meer over de angstcultuur bij het wielrennen. Want er is hommeles bij de ploeg Picnic PostNL. Daarover zo meer hier bij GPR Sportradio.

GPR Sportradio op deze donderdagmiddag. Toch wel opmerkelijk nieuws. De Nederlandse wielerploeg Team Picnic PostNL wordt geconfronteerd met serieuze beschuldigingen. Uit een gezamenlijk onderzoek van NOS Sport en wielerplatform In de Waaier blijkt dat er binnen de ploeg sprake zou zijn van een angstcultuur. Meerdere renners en stafleden hebben melding gemaakt van een onveilige werksituatie en sommige betrokkenen zouden de ploeg zelfs getraumatiseerd hebben verlaten. De onthullingen werpen een donkere schaduw over het functioneren van het management van het Nederlandse team in de wielerwereld. Opmerkelijk nieuws. Straks na 4 uur bij Twan van Peperstraten wordt hier verder op ingegaan. Twan zal dan ook een aantal mensen spreken over deze kwestie. Dat later dus hier bij GPR Sportradio. In de Champions League heeft Borussia Dortmund gisteravond een nederlaag geleden. De Duitse ploeg met de Nederlandse middenvelder Joey Veerman in de gelederen ging op bezoek bij het Noorse FK Bodø/Glimt met 1-0 onderuit. De Nooren wisten in eigen huis de enige treffer van de wedstrijd te maken, waardoor Dortmund met lege handen huiswaarts keerde. Het verlies is een tegenvaller voor de Duitsers in de strijd om een plek in de volgende ronde van het Europese toernooi. Ja, vanavond over Europese voetbal gesproken. Heel wat wedstrijden. Onder andere NEC, die het thuis in de Goffert op gaat nemen tegen Levski Sofia. Die wedstrijd begint om 9 uur. AZ die gaat om 7:15 in eigen huis voetballen. En zo hebben we ook nog Ajax en FC Twente die acte de présence gaan geven vanavond. En je wordt live van die wedstrijd op de hoogte gehouden. Door Rob Spijker. Die gaat vanavond regelmatig schakelen met het livecenter, waar je het verslag van de diverse wedstrijden dus gaat horen hier bij GPR Sport.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Even bollen met Select.
8: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
9: Relaxed?
8: Niet A-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
5: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen. 10 kilo, voor maar 4,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
10: De grootste energieslurpers in huis?
11: Wat kost al die kleding nou echt?
10: Wat heb je nog aan zonnestroom?
12: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
13: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2 plus 3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
14: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
15: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen 20.000 euro of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
14: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
16: Vaarwel, zal die dienstregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
17: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
18: Slecht plan.
17: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
18: Goed plan, Zonneplan.
19: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. 1 uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
20: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
19: Een initiatief van Pfizer.
21: Lekker thuiskomen? Begin bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
22: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Om maar altijd dichtbij met Vodafone.
23: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
21: Nu bij Scapino. Op heel veel pantoffels. Tweede artikel, 50% korting.
24: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
25: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
26: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
27: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf €10.
28: Voor de makers.
29: Praxis.
30: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
0: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
1: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
0: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
2: Ah, hier kan het.
0: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
3: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdei.nl.
4: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu heel veel Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
6: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
7: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
8: GPR Spotradio. Verkeer.
9: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment 50 kilometer file op de Nederlandse wegen. Dat merk je vooral op de volgende trajecten. De A1 Hengelo richting Duitsland. Er wordt aan de grens gecontroleerd en daarom sta je vanaf Oldenzaal-Zuid een kwartier in de file. Ook op de A27 Almere-Gorkum is het druk. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht tussen Utrecht-Noord en knooppunt Lunette. Veroorzaakt langzaam rijdend verkeer, 5 kilometer met 10 minuten extra reistijd. En daardoor sta je ook in de file op de A28 Amersfoort richting Utrecht. Tussen afrit Den Dolder en Utrecht betekent dat 20 minuten vertraging.
8: GPR Sportradio.
28: De Sound of Sport.
8: Nout van Sommeren.
29: Goedemiddag, inmiddels 2:30 geweest. Zo dadelijk meer over de presentatie van Clarence Seedorf als trainer van Corinthians. En Max Verstappen komt dit weekend in actie, maar niet in de Formule 1. Dat en meer hoor je zo.

BPR Sportradio op deze donderdagmiddag. Het is zonnig, maar vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Het blijft wel droog, 18 tot 21 graden vanavond. Het is het half tot zwaar bewolkt, met in het zuiden kans op opklaringen. Ook dan blijft het dus droog. Trainer Clarence Seendorf die heeft een nieuwe club gevonden. Dat werd eerder deze week al bekend. De Nederlander is gisteren gepresenteerd als de nieuwe hoofdtrainer van het Braziliaanse Corinthians. Tijdens zijn eerste persconferentie kreeg de 50-jarige coach wel direct kritische vragen van de lokale pers. De vragen gingen onder meer over zijn eerdere trainerservaringen en de huidige vorm van landgenoot Memphis Depay, die eveneens bij de club voetbalt. Voor Seendorf is het zijn eerste trainersklus bij een Braziliaanse topclub, waarmee hij een nieuw hoofdstuk aan zijn carrière toevoegt. Benieuwd hoe dat uit gaat pakken. We houden het natuurlijk nauwlettend voor je in de gaten. Ja, Max Verstappen die stapte komend weekend opnieuw in een GT3 racewagen. De viervoudige wereldkampioen Formule 1 neemt tijdens zijn vrije Formule 1 weekend deel aan een race van de GT World Challenge Europe op het circuit van Portimão in Portugal. De Limburger, die bekend staat om zijn passie voor racen buiten de Formule 1, zal daar ongetwijfeld ook weer alle ogen op zich gericht krijgen. Eerder dit jaar maakte hij ook al indruk tijdens zijn deelname aan de 24 uur van de Nürburgring. Ja, en Max kennen we als iemand die het liefst elk weekend van het jaar gaat racen, maar dus ook graag buiten de Formule 1. Nou, dit weekend komt hij dus in actie op het circuit van Portimão in Portugal in een GT3-wagen van zijn eigen raceteam. Ja, en wij gaan je er dan natuurlijk van op de hoogte houden. Want zo zijn we, hè. Wij zijn GPR Sportradio.

0: Donderdagmiddag, je doet het met...
1: GPR, Sportradio. Sportradio. Voetbal update.
0: Even een terugblik op wat de Champions League-wedstrijden van gisteravond. Fenerbahçe, ja, die heeft een pijnlijke nederlaag geleden. De Turkse ploeg ging op bezoek bij Aston Villa. En daar gingen ze hard onderuit met 6-0. Ja, voor de ploeg uit Istanbul was er geen eer te behalen in Engeland. De Belgische spits Romelu Lukaku kwam 20 minuten voor tijd in het veld. Maar die kon het tij niet meer keren en werd na afloop in de Turkse media hard aangepakt. Alsof het allemaal zijn schuld was. Ja, een analist die stelde zelfs dat de spits een diëtist in de armen zou moeten nemen. Dat is onaardig, hè? Dat is vetshaming een beetje, toch? Nou goed, alsof hij de veroorzaker is van die pijnlijke nederlaag. Volgens mij zijn daar meer mensen voor verantwoordelijk. Fenerbahçe dus hard onderuit gisteravond. Liverpool die was op bezoek in Oostenrijk en ze hebben daar een overwinning geboekt. Op bezoek bij het Oostenrijkse LASK Linz. Lange tijd leek er niets aan de hand voor het team uit Engeland. Dat kort na rust al met 0-4 voor stond. In het laatste half uur van de wedstrijd wist de thuisploeg echter nog 3 keer te scoren. Waardoor de eindstand op 3-4 werd bepaald. Ondanks de defensieve zwakte in de slotfase nam Liverpool toch 3 punten mee naar huis. Dat gebeurde er dus gisteravond in de Champions League. Vanavond ook weer volop Europees voetbal. 4 Nederlandse clubs komen in actie. PSV en Feyenoord die hebben hun wedstrijden nu even gehad. Nu is het de beurt aan Ajax, AZ, NEC en FC Twente. Ajax gaat in de Conference League op bezoek bij Ajax Split. Trainer Michel die heeft trouwens aangegeven met zijn sterkst mogelijke opstelling te willen starten en niet onnodig te zullen roleren. Ook AZ, NEC en FC Twente spelen vanavond hun duels in de diverse Europese competities. Wat dus een bomvolle voetbalavond belooft. En je hoeft er niks van te missen als je hier blijft, want vanavond zal Rob Spijker regelmatig schakelen met het Live Center, zodat je op de hoogte wordt gehouden.

0: GPR Sportradio op deze zonnige donderdagmiddag. Vanuit het zuidwesten komen wel wat wolken binnen. Blijft wel droog, temperatuur 18 tot 21 graden. Geniet ervan zolang het nog kan, hè. Iedere maandag en vrijdag is er een nieuwe Formule 1 aan tafel. De podcast van GPR Sportradio. Morgen vroeg verschijnt er dus weer een nieuwe editie vanaf 6 uur. Met toch wel een bijzondere gast, namelijk Arie Luijendijk. Hij is IndyCar-legende en tweevoudig winnaar van de Indianapolis 500. En heeft dus ook een eigen bocht op het circuit van Zandvoort. Hè? De Arie Luijendijk-bocht. Dus dat is een grote naam die morgen dus te gast is in de F1 aan tafel. De vrijdageditie. Verder te gast Rick Winkel. Man, autosportjournalist en presentator en autosportteambaas Frans Verschuur is te gast. Presentatie in handen van Twan van Peperstraat. Die hoor je straks trouwens na vieren met meer over de onrust bij het team van Picnic PostNL in de wielerwereld. Dat is toch wel het nieuws van vandaag. Daar hoor je Twan straks meer over vertellen en zal ook contact opnemen met betrokken partijen. Maar hij presenteert dus ook de podcast F1 aan tafel die morgen dus online verschijnt. En maak je ook weer kans op een volle tank brandstof voor je personenauto in. Raad het autogeluid. Morgen vroeg vanaf 6 uur is hij dus te vinden. De podcast die nu al te vinden is, is Autosport aan tafel. Die is sinds gistermiddag online gegaan, zeg maar. Rick Winkelman ontving in het hoofdkantoor van de KNAF in Houten onder andere Olivier Hart en Elisabeth van der Plas, technisch coördinator bij de KNAF. De Nederlandse autosport en nog veel meer dingen komen in deze aflevering voorbij. Onder andere de sfeer bij historische races. Die is toch wel heel bijzonder.
1: Bij de deelnemers anders is de sfeer anders bij een historische race vergeleken met een race om een modern kampioenschap,
2: die,
1: zeg maar.
2: Die is zeker heel anders. Het is eigenlijk alleen maar genieten. En het is zeker competitief. Maar heel vaak komen gewoon concurrenten komen gewoon lekker bij onze tafel zitten en een wijntje drinken. Rood wijntje drinken een beetje.
1: Na de wedstrijd neem ik aan, hè? Dan ga je de fout in, hè?
2: Dit is op een zaterdag of zo. En de zondag voel je dan weer.
1: Tuurlijk, tuurlijk. Ik snap hem helemaal.
2: Dat is het mooie aan klassiek race. Het is genieten, racen en af en toe winnen.
1: Doet de KNAF alcoholcontroles bij deelnemers van wedstrijden?
3: Dat gebeurt inderdaad wel eens, ja.
1: Ja. Nou, ik zal niet zeggen waar je denk je moet gaan kijken, maar... Jij doet niet alleen keuringen en ondersteunen bij de techniek bij de historische autosport, maar ook bij de moderne autosport. Zit daar verschil tussen de deelnemers qua sfeer en de preparatie van de auto's misschien?
3: Ja, er zit wel wat verschil in. Historisch is iets vriendschappelijker. Waarmee ik niet wil zeggen dat het in de moderne niet vriendschappelijk is. Maar het is net... Het is toch net een beetje anders. Historische racerijen helpen mensen elkaar ook veel meer. Ze willen altijd dat iedereen rijdt. Dus heeft er iemand problemen, dan... Ja, je ziet heel vaak dat andere teams dan uitrukken om te gaan helpen.
2: Ja, klopt. Ja. Wij verkopen ook veel onderdelen aan andere teams. Gewoon alleen om te helpen. En wij hebben die onderdelen. Dus als er dan een moment komt in het weekend dat wij problemen hebben, wij hebben een onderdeel niet. Nou, dan moet je elkaar dan helpen. En dat is fijn.
1: Ja, ja.
0: Aldus Olivier Hart, die historische raceauto's bestuurt. En Elisabeth van der Plas, technisch coördinator bij de KNAF. En hoor je dus in de Autosport aan tafel podcast... die vanaf nu dus te beluisteren is via gprsportradio.nl.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 2 uur.
2: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Banken moeten hun klanten die slachtoffer zijn van phishing altijd meteen terugbetalen. Dat heeft het Europese Hof van Justitie bepaald. De bank mag dat geld alleen terugeisen als bewezen is dat klanten wel heel erg slordig zijn geweest. De Nederlandse banken hebben de uitspraak ook gehoord en gaan die bestuderen. De hack in Franse supermarkten waarbij de koelsystemen op hol sloegen kan ook hier gebeuren. Uit onderzoek van RTLZ blijkt dat dezelfde koelinstallaties ook in onze supermarkten worden gebruikt. In Frankrijk zorgden hackers ervoor dat de systemen niet gingen koelen, maar verwarmen. Allerlei eten raakte bedorven en moest weg. Het kabinet sluit nog niet uit dat er extra geld komt voor het Werelderfgoedcentrum Waddenzee en dus het Zeehondencentrum Pieterburen dat er onderdeel van is. De staatssecretaris wil eerst horen waardoor het centrum een miljoenentekort heeft. Verder vindt hij het redden van het hele centrum iets anders dan het overeind houden van de zeehondenopvang. En wielerbond KNWU noemt signalen over een angstcultuur en onveilige werksituatie bij wielerploeg Picnic PostNL zeer zorgelijk. Volgens onderzoek van de NOS zijn veel renners getraumatiseerd en al meerdere mensen stapten op. Volgens de bond is er zorgvuldig onderzoek nodig naar hoe het zover heeft kunnen komen. Het is droog en vrij zonnig. Vanuit het westen neemt de bewolking geleidelijk wat toe. Het is 17 tot 21 graden. Morgen eerst droog met wat zon, daarna gaat het regenen.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer vertraging op aan de Duitse grens. Dat komt door de grenscontroles daar. Op de A1 richting Duitsland betekent dat vanaf Oldenzaal-Zuid 10 minuten extra reistijd. Op de A12 wordt langzaam gereden in de richting van Utrecht vanuit Den Haag. 4 kilometer tussen de Meern en knooppunt Lunetten met 5 minuten vertraging. Dan nog de A27, Gorkum richting Utrecht. Je loopt vertraging op bij Nieuwegein. 5 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 10 minuten extra reistijd.
4: Thuisbatterij.
5: Einde salderingsregeling.
6: Terugleverkosten.
7: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
8: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement een 55-inch Samsung TV ter waarde van €699.

0: Goeiedag, Centraal Beheer met Renske. Wat kan ik voor u doen?
1: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
0: Oei, ik voel de bui al hangen.
1: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
0: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
2: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
3: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 208 NV naar buiten te rijden. Een stylistisch juweeltje en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
4: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.

0: elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
1: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Van de dag dat je de eerste schitterende lichtjes ophangt, dat het hele huis in kerstsfeer is, dat je de mooiste cadeaus kan geven, tot de dag dat iedereen gezellig aan tafel zit. En dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
0: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
2: Wie was er aan de beurt?
3: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
2: Hit it! Voor die

0: Heel bewust 18 plus.
1: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
2: Ik heb hier de biefstuk Bali.
3: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
2: Geniet ervan.
1: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
4: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
6: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
7: Pech, dat overkomt altijd iemand anders, denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
6: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
8: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
9: Nu superdeals bij Jumbo. Alle pakken Campina Vla van 1 liter 1+1 gratis. En de roerbak mixen alle zakken van 400 gram ook 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
10: GPR Sportradio. Nout van Sommeren.
11: Goedemiddag. Het is inmiddels 2 uur geweest op deze zonnige donderdagmiddag. Met zo dadelijk wielrennen voor je. Ik heb ook Formule 1 en natuurlijk ook deze middag heel veel voetbal voor je onderweg.

GPR Sportradio op deze donderdagmiddag. Dan mag je langzaam maar zeker al een beetje aan het weekend gaan denken. Nou ja, vanavond het weekend alvast een beetje inluiden. Dat kan met een heel lekker potje voetbal. Heel veel wedstrijden worden er vanavond gespeeld. Dus wij zijn in de hoogste staat van paraatheid, zeg maar. Vooral vanavond als het gaat om de voetbalwedstrijden. Want je hoeft er helemaal niets van te missen bij ons. Vanavond bij Rob Spijker gaat hij regelmatig schakelen naar het livecenter om je op de hoogte te houden. Dan wielrennen. Frits Biesterbos is de nieuwe leider in de ronde van Guanxi. De Nederlander van Team Picnic PostNL eindigde al in de derde etappe als tweede. En dat was genoeg om de leiderstrui over te nemen. Biesterbos leek op weg naar zijn tweede ritzege op rij, maar moest in de massasprint de Belg Milan Vreten voor zich dulden. Vreten die profiteerde optimaal nadat de Franse sprinter Paul Magnier uit zijn pedaal schoot. Fabio Jacobsen die kwam in de rituitslag net naast het podium terecht. Ja, in de Formule 1 zijn dus de plannen onthuld voor een Afrikaanse Grand Prix in Rwanda. Lewis Hamilton heeft zich er altijd erg hard voor gemaakt dat Afrika dus terugkwam op de Formule 1-kalender. Dat is dus gelukt. Tijdens een speciaal evenement in het land werd de ambitie uitgesproken om de koningsklasse van de autosport te verwelkomen. De aankondiging roept volgens ingewijden nog wel wat vragen op, maar toont vooral de vastberadenheid van het Afrikaanse land om zich op de internationale sportkalender te positioneren. En het project wordt ook wel gezien als een belangrijke stap voor het land dat vooruit wil kijken naar een bewogen verleden. Nog even wat kort voetbalnieuws. In de Amerikaanse Major League Soccer heeft Inter Miami zich afgelopen nacht verzekerd van deelname aan de playoffs. De ploeg van Lionel Messi was met 2-0 te sterk voor het New York City FC van de Nederlandse trainer Pascal Jansen. Zo dadelijk meer over de wedstrijd van Feyenoord gisteren tegen Como. Die werd gewonnen. Onder andere de reactie van Giovanni van Bronckhorst hoor je zo dadelijk hier bij GPR Sportradio.

0: Het is je sportieve donderdagmiddag. Dit is GPR Sportradio. Ja, en de Champions League heeft Feyenoord gisteravond een belangrijke overwinning geboekt. In een sfeervolle Kuip werd het Italiaanse Como met 3-2 verslagen. Ja, de Rotterdammers speelden een sterke wedstrijd en herstelden zich daarmee van de eerdere nederlaag in de groepsfase. Ja, volgens analisten toonde de ploeg een groot verschil met vorig seizoen en was het eigenlijk gewoon heer en meester. Met name de Algerijnse aanvaller Hajmoussa maakte met zijn spel grote indruk op zowel de Nederlandse als de Italiaanse media. Na afloop van de gewonnen wedstrijd in de Kuip sprak trainer Giovanni van Bronckhorst met Ziggo Sport over de wedstrijd die gespeeld is.
1: Je verwacht natuurlijk het team hoe ze gaan spelen. Ik denk dat we wel moesten schakelen omdat ze natuurlijk iets andere bezetting hadden, met name in balbezit, waar we wat moeite mee hadden. En waar ze natuurlijk in één moment wel van profiteerden. Ik denk dat we dat erna wel veel beter deden. Met name als we... Ja, de eerste bal ging vaak van de keeper naar de middenveld en dan naar de centrale, waardoor we eigenlijk een man minder hadden. Dus we wilden de bal echt eerst naar de centrale verdedigers hebben. Van daaruit druk zetten. Dan kunnen we ook meer tijd om van de andere kant naar binnen te komen en rugdekking goed te geven. Nou, dat ontbrak natuurlijk bij de goal van Como. Ik denk dat de goal van Givijn natuurlijk helpt als je achterkomt. En je kan heel kort daarna komen op 1-1. Maar ja, we hebben denk ik gewoon heel goed gespeeld. Ook zin in de manier hoe we willen spelen. We hebben eigenlijk heel de wedstrijd proberen druk te zetten. En met name natuurlijk toen we 3-1 voorkwamen. Ja, natuurlijk met een aantal wisselingen ook. En iets tactisch meer mensen op centraal gebracht. Waardoor we eigenlijk de ballen meer naar de buitenkant wilden hebben. Dat lukte aardig. Maar ja, het is natuurlijk wel een team met kwaliteit. Maar ja, in die fase kan je ook nog een extra goal maken. Maar die 3-1 was wel bevredigend, ja.
0: Aldus de trainer van Feyenoord, Giovanni van Bronckhorst. Ja, en in het Europese voetbal komen vanavond ook weer een aantal Nederlandse clubs in actie. 4 maar liefst. Na de Champions League wedstrijden van PSV en Feyenoord is het nu de beurt aan Ajax, AZ, NEC en SC Twente. Ajax gaat in de Conference League op bezoek bij Ajax Split. Trainer Michel die heeft aangegeven met zijn sterkst mogelijke opstelling te willen starten en niet onnodig te zullen roleren. Ja, ook AZ, NEC en SC Twente spelen vanavond hun duels in de diverse Europese competities, wat een bomvolle voetbalavond belooft. Dus wij zijn in de hoogste staat van paraatheid vanavond. Rob Spijker zal met zijn collega's regelmatig schakelen naar het livecenter en verslag doen van de wedstrijden die vanavond gespeeld worden. Je hoort het hier allemaal bij GPR Sportradio.

BPR Sportradio op je donderdagmiddag. Het is vanmiddag zonnig, maar vanuit het zuidwesten neemt de bewolking wat toe. Het is droog, 18 tot 21 graden vanavond. Ook half tot zwaar bewolkt met in het zuiden kans op opklaringen. Ook dan blijft het gelukkig gewoon droog. Ideaal voetbalweer. Het komt goed uit, want er wordt behoorlijk wat gevoetbald vanavond. Meer daarover hoor je natuurlijk hier live bij GPR Sportradio. Ja, dan iets heel anders. De Nederlandse wielerploeg Team Picnic PostNL wordt geconfronteerd met serieuze beschuldigingen. Uit een gezamenlijk onderzoek van de NOS Sport en Wielerplatform in De Waaier blijkt dat er binnen de ploeg sprake zou zijn van een angstcultuur. Ja, meerdere renners en stafleden hebben melding gemaakt van een onveilige werksituatie en sommige betrokkenen zouden de ploeg zelfs getraumatiseerd hebben verlaten. Ja, de onthullingen die werpen toch wel een donkere schaduw over het functioneren van het management van het Nederlandse team in de wielerwereld. Daarover wordt straks na vieren bij Twan van Peperstraat verder op ingegaan. Twan zal ook een aantal rechtstreeks betrokkenen spreken over deze zaak. Dat en meer hier bij GPR Sportradio onderweg.

0: lying.
1: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Een middagje cheese zeggen begint natuurlijk krokant met 6 cheese snacks en een chili dip. Even anders lunchen met de cheese snacks van McDonald's. I'm loving it.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl. Bij u.

0: Jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
0: Mis de hoogste jackpot van Nederland niet. Ga nu naar de winkel of eurojackpot.nl en koop 6 loten voor de prijs van 5. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij kast.

0: spaargeld.
1: Uut, de bank die het een tikkie anders doet.
2: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want we hebben maar liefst 18 oogklinieken door het hele land. En met meer dan 30 jaar ervaring kan je bij ons terecht voor alle oogklachten. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
3: Groot nieuws. De big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
2: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
4: Dit is Joshua. Hij is pas 4 maanden oud en heeft nu al het Zwitserleven gevoeld. Want sinds zijn oma met pensioen is, past ze iedere vrijdag op. En zit hij de hele dag op haar schoot te glunderen. En zij ook. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
5: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
6: Legends Never Die. Het Halloween Horror Festival in Movie Park Germany keert terug. Nieuw, de horrorattractie Jason Universe en Phobia, de live horror game show. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween-evenement van Europa zijn uitsluitend online te boeken via moviepark.nl.
7: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
8: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for Max, for Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
9: Is mijn bedrijf wel voorbereid op een noodsituatie? Hoe blijven we draaien als de stroom lang uitvalt? Zijn we goed beveiligd tegen een cyberaanval?
10: Doe in 5 minuten de KVK noodsituatiescan. Voor inzicht en tips op kvk.nl. En weet of je wel of niet voorbereid bent. KVK, hou vast voor ondernemers.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BitNL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The Bit That Works.
14: GPR Spotradio. Verkeer.
15: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar files. De N302 Kootwijk-Harderwijk is in beide richtingen dicht tussen Garderen en de aansluiting met de N344. Het verkeer wordt daar omgeleid na een ongeluk. In Brabant staat file op de N65 van Tilburg naar Den Bosch. Tussen de afrit Helvoort en Vught sta je 20 minuten vast. En Duitse grenscontroles veroorzaken vertraging op de A1 vanuit Hengelo tussen Oldenzaal en de Duitse grens. De oponthoud is een kwartier.
14: GPR Sportradio.
16: The Sound of Sport.
14: Nout van Sommeren.
17: Goedemiddag, inmiddels 2:30 geweest. Zo dadelijk heb ik een Formule 1-update voor je. Laurent Mekkies die heeft namelijk zijn contract verlengd. Maar er is meer te melden uit de koningsklasse van de autosport.

0: GPR Sportradio op deze donderdagmiddag. Het is 15 oktober. Het zonnetje doet lekker mee. Temperaturen tot wel 21 graden. Geniet ervan.
1: GPR Sportradio. Formule 1 update.
0: Ja, Laurent Mekkies die heeft zijn contract bij Red Bull Racing verlengd. De nieuwe overeenkomst houdt de Fransman tot en met het seizoen 2031 verbonden aan het team. Mekkies nam in juli vorig jaar de leiding over bij de Oostenrijkse renstal. De contractverlenging die zorgt voor stabiliteit op lange termijn, nadat eerder ook de coureurs van het team al nieuwe contracten ondertekenden. Dan heb ik het over natuurlijk Max Verstappen en Isaac Hadjar. De aankondiging bevestigt natuurlijk het vertrouwen van de Red Bull top in de door Mekkies ingezette koers. En die lijkt goed te werken inderdaad. Beter dan zijn voorganger Christian Horner op het eind. Diezelfde Christian Horner heeft trouwens toegegeven dat zijn langdurige rivaliteit met Mercedes-teambaas Toto Wolff op soms meer op theater leek. De teambaas van de oud-teambaas van Red Bull benadrukte echter dat de strijd tussen de twee topteams altijd authentiek was. De rivaliteit tussen de twee domineerde de Formule 1 jarenlang, waarbij alle wereldtitels tussen 2010 en 2023 naar één van hun teams gingen. Volgens Horner was de intensiteit op de baan echt, maar werden de confrontaties daarbuiten soms uitvergroot voor het publiek. Natuurlijk ook een beetje show, hè? Daar bestaat de Formule 1 ook voor een deel uit. De show. Maar goed, Horner heeft dus toegegeven dat het soms ook wel een beetje theater was. Zijn rivaliteit met de Mercedes-teambaas Toto Wolff. Zo dadelijk nog wat voetbal voor je. Een spectaculaire ommekeer. Nekt AS Roma tegen Real Madrid, ga ik het met je over hebben. En ook de wedstrijd Paris Saint-Germain tegen Manchester City ga ik nog eventjes met je doornemen. Dat zo dadelijk hier bij GPR Sportradio.

GPR Sportradio op deze donderdagmiddag. Langzaam maar zeker gaan we richting het weekend. Het weekend kan je vanavond trouwens inluiden met een behoorlijk potje voetbal. Er worden heel wat wedstrijden gespeeld. 4 Nederlandse clubs komen Europees uit, zeg maar, vanavond. Waaronder Ajax natuurlijk, NEC, ook AZ en SC Twente. En daarover word je natuurlijk op de hoogte gehouden hier bij GPR Sportradio. Nou ja, in de Champions League heeft AS Roma gisteravond een zekere overwinning op Real Madrid uit handen gegeven. De Italianen die kwamen mede door 2 doelpunten van Daniel Malen en een treffer van Martin de Roon op een 3-1 voorsprong. In een bizarre slotfase wist de Spaanse ploeg het duel echter volledig te kantelen. Real Madrid scoorde in de laatste minuten 3 keer en won de wedstrijd in Rome uiteindelijk met 3-4. Waardoor de thuisploeg met een toch al enorme kater achterbleef. Ja, in diezelfde Champions League heeft Paris Saint-Germain gisteravond op indrukwekkende wijze ook een uitzege geboekt op Manchester City. De Franse kampioen was met 2-4 te sterk voor de Engelse ploeg. Paris Saint-Germain kende een wervelende start en stond binnen een half uur al op een ruime voorsprong. Manchester City wist via Erling Haaland nog wel iets terug te doen, maar kon de nederlaag in eigen huis niet meer voorkomen. Door de overwinning zet Paris Saint-Germain een grote stap in de groepsfase. Nou, vanavond dus veel meer voetbal waarvan je op de hoogte wordt gehouden hier bij GPR Sportradio.

0: trein op je donderdagmiddag. Je doet het met GPR Sportradio. Ja, sinds gistermiddag staat er een nieuwe aflevering van Autosport aan tafel online. Vanuit het hoofdkantoor van de KNAF in Houten ontving Rick Winkelman, coureur van historische raceauto's, Olivier Hart en Elisabeth van der Plas, technisch coördinator bij de KNAF. Ja, de autosport en nog veel meer komen aan bod in deze aflevering. Onder andere de veiligheid.
1: Als jullie de auto's prepareren, in hoeverre kijk je dan ook naar de veiligheid? Want het is toch met oudere auto's minder goed geregeld dan met de moderne auto's natuurlijk.
2: Nou, ik hoop dat de monteurs en de vrouw hiernaast dat heel goed kunnen doen. Maar veiligheid is voor ons echt wel key en belangrijk. Maar één ding is zeker, het rijden van klassieke auto's is zeker onveiliger dan een moderne auto. Dus je moet opletten en opletten dat er niks fout gaat. Maar ja, als ik heb het gevoel dat ik de volledige controle in de auto heb. En als er wat fout gaat, dat ik dan de auto kan opvangen. Maar ja, daar moet je natuurlijk niet altijd op rekenen.
1: Nee. Hey Elisabeth, wat Olivier zegt. Ik zag jou een beetje knikken van moi. Hij zegt, historische auto's zijn misschien wel gevaarlijker en minder veilig dan moderne auto's. Daar had jij wat twijfels over?
3: Ja, nou in principe zit er natuurlijk over een rolkooi in die aan de gestelde eisen moet voldoen. Dus wat dat betreft is het veilig genoeg. Ze beschikken allemaal over een brandblusser, over de goedgekeurde stoelen, gordels. Dus wat dat betreft is de veiligheid wel oké. Okay. Als je helemaal terug gaat kijken naar het pre-war gebeuren of nou ja, de auto's zeg maar tot en met de 50e jaren zo'n beetje. Uh-huh. Ja, dan heb je nog niet overal de gordelplicht. Dan mag er nog een rolbeugel in plaats van een rolkooi. Ja, dan is het wat gevaarlijker. Dan wordt er wat meer gevraagd van de rijders om wat meer te anticiperen op wat er om hen heen gebeurt.
1: Ja, wat meer ruimte voor ongelukken in te bouwen of voor foutjes in te bouwen.
3: Ja, inderdaad. Ja.
0: Nou, de hele podcast met de presentator Rick Winkelman en gasten Olivier Hart en Elisabeth van der Plas kun je vinden op onze website gprsportradio.nl of je eigen favoriete podcast app. En hij is ook te zien als videocast. Daarvoor kan je de Kijk-app gebruiken. Zo dadelijk nog veel meer sport voor je onderweg. Meer over het vele voetbal van vanavond. Maar er is nog veel meer te melden. Dat hoor je hier bij GPR Sportradio.

GPS Sportradio op deze donderdagmiddag richting 3 uur. Straks na 3 uur veel meer sport. Onder andere meer over de uitschakeling van Jeffrey Hoogland op het onderdeel Keirin tijdens de halve finales op het WK baanwielrennen. Harry Lafrijs is gelukkig wel door. De reactie van Hoogland hoor je straks hier. Verder ook nog veel over het voetbal van vanavond. Want er staat een drukke Europese avond voor de deur voor de Nederlandse clubs. Dat en meer hoor je hier.

0: NPR Sportradio. Sportradio.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
2: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 3 uur.
3: Goedemiddag, het ANP-nieuws op GPS Sportradio. Ik ben Peter van Oudheusden. De schappen bij Albert Heijn zijn naar verwachting vandaag weer overal gevuld. Dat schrijft de supermarkt in een e-mail aan de klanten, meldt RTL Nieuws. Vanochtend waren veel schappen met groenten en fruit nog leeg. Na het cyberincident van deze week is online bestellen nog niet mogelijk en ook ligt de website er nog uit. Afgelopen dagen zijn meerdere drones gezien boven de Eemshaven in Groningen. Er werd onder andere een grote drone gezien waar meerdere kleine uitkwamen. De haven is verboden gebied voor drones. De politie is erbij gehaald, die weet nog niet waar ze vandaan kwamen. In Pakistan is het dak van een school ingestort. Tientallen kinderen en een volwassene zijn omgekomen. Ze raakten bedolven onder het puin. De reddingsactie duurde uren. Waardoor het dak is ingestort is nog niet duidelijk. De eigenaar van het schoolgebouw is gearresteerd. En een vogel in dierentuin Artis heeft een nieuwe snavel gekregen. Bij het pikken naar voedsel waren de boven- en onderkant afgebroken. Het is een grote snavel, 20 centimeter. Hij is gemaakt met een 3D-printer. De vogel is, voor zover bekend, de eerste ter wereld met een snavelprothese. Droog en vrij zonnig, maar vanuit het westen wat meer bewolking. Van noord naar zuid is het 17 tot 21 graden. Morgen eerst wat zon, maar later op de dag gaat het regenen.
0: GPR Sportradio. Verkeer.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar files. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch staat het helemaal vast tussen Waardenburg en knooppunt Empel door een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht en de vertraging loopt intussen op tot meer dan een uur. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht sta je voor de afrit Kerkdriel 10 minuten in de file. En op de A20 richting Hoek van Holland is een ongeluk gebeurd. Tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein kost het je een kwartier extra. De rechterrijstrook is dicht.
5: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
6: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
7: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
8: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
9: Ik heb hier de biefstuk Bali.
10: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali, die gaat naar mij.
9: Geniet ervan.
8: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
11: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
12: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen 20.000 euro of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
13: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
14: Een nieuw plafond? Dan kun je zelf aan de slag. Of je kiest voor een Plameco spanplafond. In 1 dag geplaatst. Plameco spanplafonds. Daar kijk je van op.
15: Vlieg door je tijdlijn.
16: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.

0: Met een spanplafond kan verrassend veel. Daar kijk je van op. Maak een afspraak op plameco.nl.
1: Vraag je
2: wat?
1: Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen.
2: Langer mee doen is goedkoper.
1: Zeker, kwaliteit rendeert.
3: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Blaklader.
4: Soms zul je zeggen:
5: jij bent mijn rots in de branding.
4: Voor de oppasoma, je dierbaren en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
6: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
7: Thuisin, mooi wonen.
8: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
9: Wie was je aan de beurt?
10: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?

0: Mamo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Das Dia van Jumbo.
1: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
2: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.

0: bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
1: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
0: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
2: Ah, hier kan het.
0: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
3: GPR Sportradio. Nout van Sommeren.
4: Goedemiddag, inmiddels 3 uur geweest. Tijd voor een bakkie. Nou, doe jij de koffie, dan doen wij de sport daarbij. Zo dadelijk hoor je hier Jeffrey Hoogland over zijn teleurstellende uitschakeling op het WK baanwielrennen.

0: GPR Sportradio op een zonnige donderdagmiddag. Temperaturen tot wel 21 graden. Geniet ervan, want zo lang duurt het allemaal niet meer. Hè? De herfst is begonnen. Want vanuit Zuidwesten neemt ook al de bewolking wat toe. Vanavond half tot zwaar bewolkt. Met dit in het zuiden nog wel kans op opklaringen. Maar ook dan blijft het wel gelukkig droog. Bij het WK baanwielrennen in Shanghai heeft Harry Lafrijze zich geplaatst voor de halve finales op het onderdeel Keirin. De regerend wereld- en olympisch kampioen maakte zijn favoriete rol waar, mag je wel zeggen. Ja, voor Jeffrey Hoogland eindigde het toernooi echter in een grote teleurstelling. Wat gebeurde er nou? Hij sprak erover bij de NOS.
1: Ja, omdat ik een heel domme kwartfinale reed. Ja, ik had een sprankeltje twijfel of ik er overheen kwam. En dat heeft mij doen besluiten proberen in te voegen achter het heelal. Maar nu ik de beelden terug heb gezien, zie ik dat ik eigenlijk juist op dat moment de meeste snelheid van de hele groep had. Als ik gewoon nog één stuk had doorgetrokken, was ik voorop gekomen. Dan was nog een rondje klein zitten doortrappen. En dan is die relatief lastig in te halen met zo'n groep erachter. Dat was een heel andere uitslag geweest, maar dat heb ik niet gedaan.
0: Aldus Jeffrey Hoogland, die niet verder kwam dan de kwartfinale op het onderdeel Keirin op het WK baanwielrennen. Ja, vorig jaar was hij nog goed voor brons. Ja, hij is dus verrassend uitgeschakeld. Bij de vrouwen was er wel succes. Hetty van der Wouw wist zich eveneens te plaatsen voor de volgende ronde van het Keirin-toernooi. We houden er van op de hoogte wat er allemaal gebeurt daar in Shanghai op het gebied van het baanwielrennen. Ja, dan toch wel opmerkelijk nieuws. Atlete Sifan Hassan die zal op 1 november niet deelnemen aan de marathon van New York. De 33-jarige Olympische kampioen heeft dit zelf bekendgemaakt via sociale media. Ze meldt dat ze ziek is geweest en daardoor een aanzienlijke trainingsachterstand heeft opgelopen. Ja, hierdoor acht ze het niet mogelijk om goed voorbereid aan de start te verschijnen in de Amerikaanse stad. Hassan kwam dit jaar nog niet in actie op de baan of op de weg en moet haar rentree dus verder uitstellen. Helaas voor haar en hoop op een spoedig herstel. Zo dadelijk nog veel meer sport. Christian Horner verbood de naam Mercedes bij de ontwikkeling van de Red Bull motor. Hoe dat nou precies zit, hoor je zo bij GPR Sportradio.

Vrijdag heel veel sport voor je. Een bijzonder dingetje uit de Formule 1. Want voormalig Red Bull teambaas Christian Horner, die heeft een opvallend detail onthuld over de ontwikkeling van de eigen Red Bull motor waar inmiddels mee gereden wordt. Hij verbood destijds medewerkers van de motorenafdeling om de naam van concurrent Mercedes te gebruiken. Ja, ik vraag me af hoe dat dan gaat, hè, als je dan per ongeluk wel de naam Mercedes zegt. Of je dan een euro in een potje moet doen, of dat je gewoon een kaarde klap op je achterhoofd krijgt. Nou, hij deed dit om een unieke identiteit te creëren en de focus volledig op het eigen project te leggen. Nou, na eerdere samenwerkingen met Renault en Honda besloot de Drentstaler Milton Keynes om dus een eigen krachtbron te ontwikkelen voor de toekomst in de koningsklasse. Inmiddels maakt men ook gebruik van die motor, de Red Bull Ford motor, die het dus best goed doet. Want volgens de FIA heeft de Red Bull de sterkste motor. Niet de beste auto, dat is al wel gebleken. Dat heeft dan weer te maken met de aerodynamica en dergelijke. Maar ze lijken het lek enigszins boven te hebben na twee recente overwinningen van de Nederlander Max Verstappen. Dus dat biedt dan wel weer hoop. Vanavond een drukke voetbalavond. Ja, je komt aan je trekken als voetballiefhebber. Vanavond komen vier Nederlandse clubs in actie. Na de Champions League wedstrijden van PSV en Feyenoord is het nu de beurt aan Ajax, AZ, NEC en FC Twente. Ajax gaat in de Conference League op bezoek bij Ajax Split. Trainer Michel die heeft aangegeven met zijn sterkst mogelijke opstelling te willen starten en niet onnodig te zullen roleren. Ook AZ, NEC en FC Twente spelen vanavond hun duels in de diverse Europese competities, wat een bomvolle voetbalavond belooft. En die is live bij ons te volgen. Vanavond zal Rob Spijker regelmatig schakelen met het livecenter, zodat je helemaal niets van deze voetbalwedstrijden hoeft te missen. Zo dadelijk nog meer over de angstcultuur bij het wielrennen. Want er is hommeles bij de ploeg Picnic PostNL. Daarover zo meer hier bij GPR Sportradio.

Radio op deze donderdagmiddag. Toch wel opmerkelijk nieuws. De Nederlandse wielerploeg Team Picnic PostNL wordt geconfronteerd met serieuze beschuldigingen. Uit een gezamenlijk onderzoek van NOS Sport en wielerplatform In de Waaier blijkt dat er binnen de ploeg sprake zou zijn van een angstcultuur. Meerdere renners en stafleden hebben melding gemaakt van een onveilige werksituatie en sommige betrokkenen zouden de ploeg zelfs getraumatiseerd hebben verlaten. De onthuldingen werpen een donkere schaduw over het functioneren van het management van het Nederlandse team in de wielerwereld. Opmerkelijk nieuws. Straks na 4 uur bij Twan van Peperstraat wordt hier verder op ingegaan. Twan zal al ook een aantal mensen spreken over deze kwestie. Dat later dus hier bij GPR Sportradio. In de Champions League heeft Borussia Dortmund gisteravond een nederlaag geleden. De Duitse ploeg met de Nederlandse middenvelder Joey Veerman in de gelederen ging op bezoek bij het Noorse FK Bodø Glimt met 1-0 onderuit. De Nooren wisten in eigen huis de enige treffer van de wedstrijd te maken, waardoor Dortmund met lege handen huiswaarts keerde. Het verlies is een tegenvaller voor de Duitsers in de strijd om een plek in de volgende ronde van het Europese toernooi. Ja, vanavond over Europese voetbal gesproken. Heel wat wedstrijden. Onder andere NEC, die het thuis in de Goffert op gaat nemen tegen Levski Sofia. Die wedstrijd begint om 9 uur. AZ die gaat om 7:15 in eigen huis voetballen. En zo hebben we ook nog Ajax en FC Twente die acte de présence gaan geven vanavond. En je wordt live van die wedstrijd op de hoogte gehouden. Door Rob Spijker. Die gaat vanavond regelmatig schakelen met het livecenter, waar je het verslag van de diverse wedstrijden dus gaat horen hier bij GPR Sportradio.

0: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting. Op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals onze Simony met 30.000 MB normaal een tientje, nu maar 5 euro per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
0: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
2: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
3: Domino's. Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
4: Nee.
3: Proteïneshakes.
5: Gadver.
3: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
6: Lekker bezig.
3: Milner.
7: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
3: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
6: Lekker bezig.
8: Het is now or never bij Peugeot. Tot €7000 voordeel op alle modellen uit voorraad. En €30 korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
9: Deze herfstvakantie is Batavia stad dé plek om te shoppen. Ontdek de nieuwe collecties van merken zoals Essex, Tommy Hilfiger en The North Face. En goed nieuws. Tijdens de herfstvakantie zijn we langer open, dus extra veel tijd om te shoppen. Kom langs en shop bij Batavia stad.
10: Even bollen met Select.
11: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
12: Relaxed?
11: Niet relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
9: Tijdens de herfstvakantie zijn we elke dag open tot 8 uur. Shop bij Bataviastad.
13: Festool Bonus Weeks is 2 halen, 1 betalen. Bij aankoop van een actieproduct ontvang je een TXS 18 accutol gratis. Ga snel naar festool.nl.
14: Festool, al 100 jaar geïnspireerd door vakwerk.
15: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
16: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
17: Nu, super deals bij Jumbo. Hak diverse varianten per stuk voor 99 cent. En rode paprika, 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
16: Onbezorgd klussen of tuinieren? Voor gereedschapaccu's ga je naar 123accu.nl.
18: Ren je in het zweet naar Kruidvat. Deze week alle Dof, Axe, Rexona en Zwitsal 2+2 gratis. Dat is een hele mond vol en een hele mand vol. Op naar
19: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
21: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
22: Lekker thuiskomen? Begint bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
23: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASM Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asmbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
24: Let op. Geld lenen kost geld.
22: Nu bij Scapino. Op heel veel pantoffels. Tweede artikel. 50% korting.
25: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt.
0: Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
1: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
2: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
4: GPR Sportradio. Verkeer.
12: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het wordt al drukker op de weg, vooral op de wegen in Gelderland en Noord-Brabant. Wat ook opvalt is de A2 van Utrecht naar Den Bosch, want je hebt ruim een uur vertraging tussen Beest en knooppunt Empel na een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht. De andere kant op sta je ook 20 minuten vast voor knooppunt Empel. En op de A27 van Breda naar Gorkum heb je 50 minuten vertraging voor de brug bij Gorkum door een ongeluk. Het verkeer rijdt daar nu via de vluchtstrook.
4: GPR Sportradio. Sportradio. Nout van Sommeren.
25: Goedemiddag, inmiddels 3:30 geweest. Zo dadelijk meer over Clarence Seedorf, die gepresenteerd is als trainer bij Corinthians. En Max Verstappen. Er is geen Formule 1 dit weekend, maar hij gaat wel in actie komen. Daarover zo meer.

GPR Sportradio op deze donderdagmiddag. Het is zonnig, maar vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Het blijft wel droog, 18 tot 21 graden vanavond. Het is het half tot zwaar bewolkt, met in het zuiden kans op opklaringen. Ook dan blijft het dus droog. Trainer Clarence Seendorf die heeft een nieuwe club gevonden. Dat werd eerder deze week al bekend. De Nederlander is gisteren gepresenteerd als de nieuwe hoofdtrainer van het Braziliaanse Corinthians. Tijdens zijn eerste persconferentie kreeg de 50-jarige coach wel direct kritische vragen van de lokale pers. De vragen gingen onder meer over zijn eerdere trainerservaringen en de huidige vorm van landgenoot Memphis Depay, die eveneens bij de club voetbalt. Voor Seendorf is het zijn eerste trainersklus bij een Braziliaanse topclub, waarmee hij een nieuw hoofdstuk aan zijn carrière toevoegt. Benieuwd hoe dat uit gaat pakken? We houden het natuurlijk nauwlettend voor je in de gaten. Ja, Max Verstappen die stapte komend weekend opnieuw in een GT3-racewagen. De viervoudige wereldkampioen Formule 1 neemt tijdens zijn vrije Formule 1-weekend deel aan een race van de GT World Challenge Europe op het circuit van Portimão in Portugal. De Limburger, die bekend staat om zijn passie voor racen buiten de Formule 1, zal daar ongetwijfeld ook weer alle ogen op zich gericht krijgen. Eerder dit jaar maakte hij ook al indruk tijdens zijn deelname aan de 24 uur van de Nürburgring. Ja, en Max kennen we als iemand die het liefst elk weekend van het jaar gaat racen, maar dus ook graag buiten de Formule 1. Nou, dit weekend komt hij dus in actie op het circuit van Portimão in Portugal in een GT3-wagen van zijn eigen raceteam. Ja, en wij gaan je er natuurlijk van op de hoogte houden. Want zo zijn we, hè. Wij zijn GPR Sportradio.

0: sportief bezig zijn op je donderdagmiddag. Je doet het met...
1: GPR Sportradio. Sportradio. Voetbal update.
0: Even een terugblik op wat de Champions League-wedstrijden van gisteravond. Fenerbahçe, ja, die heeft een pijnlijke nederlaag geleden. De Turkse ploeg ging op bezoek bij Aston Villa. En daar gingen ze hard onderuit met 6-0. Ja, voor de ploeg uit Istanbul was er geen eer te behalen in Engeland. De Belgische spits Romelu Lukaku kwam 20 minuten voor tijd in het veld. Maar die kon het tij niet meer keren en werd na afloop in de Turkse media hard aangepakt. Alsof het allemaal zijn schuld was. Ja, een analist die stelde zelfs dat de spits een diëtist in de armen zou moeten nemen. Dat is onaardig, hè? Dat is vetshaming een beetje, toch? Nou ja, goed, alsof hij de veroorzaker is van die pijnlijke nederlaag. Volgens mij zijn daar meer mensen voor verantwoordelijk. Fenerbahçe dus hard onderuit gisteravond. Liverpool die was op bezoek in Oostenrijk en ze hebben daar een overwinning geboekt. Op bezoek bij het Oostenrijkse LASK Linz. Lange tijd leek er niets aan de hand voor het team uit Engeland. Dat kort na rust al met 0-4 voor stond. In het laatste half uur van de wedstrijd wist de thuisploeg echter nog 3 keer te scoren, waardoor de eindstand op 3-4 werd bepaald. Ondanks de defensieve zwakte in de slotfase nam Liverpool toch 3 punten mee naar huis. Dat gebeurde er dus gisteravond in de Champions League. Vanavond ook weer volop Europees voetbal. 4 Nederlandse clubs komen in actie. PSV en Feyenoord die hebben hun wedstrijden nu even gehad. Nu is het de beurt aan Ajax, AZ, NEC en FC Twente. Ajax gaat in de Conference League op bezoek bij Ajax Split. Trainer Michel die heeft trouwens aangegeven met zijn sterkst mogelijke opstelling te willen starten en niet onnodig te zullen roleren. Ook AZ, NEC en FC Twente spelen vanavond hun duels in de diverse Europese competities, wat dus een bomvolle voetbalavond belooft. En je hoeft er niks van te missen als je hier blijft, want vanavond zal Rob Spijker regelmatig schakelen met het Live Center, zodat je op de hoogte wordt gehouden.

0: GPR Sportradio op deze zonnige donderdagmiddag. Vanuit het zuidwesten komen wel wat wolken binnen. Blijft wel droog, temperatuur 18 tot 21 graden. Geniet ervan zolang het nog kan, hè. Iedere maandag en vrijdag is er een nieuwe Formule 1 aan tafel. De podcast van GPR Sportradio. Morgen vroeg verschijnt er dus weer een nieuwe editie vanaf 6 uur. Met toch wel een bijzondere gast, namelijk Arie Luijendijk. Hij is IndyCar-legende en tweevoudig winnaar van de Indianapolis 500. En heeft dus ook een eigen bocht op het circuit van Zandvoort. Hè? De Arie Luijendijk-bocht. Dus ja, dat is een grote naam die morgen dus te gast is in de F1 aan tafel, de vrijdageditie. Verder te gast Rick Winkel. Man, autosportjournalist en presentator en autosportteambaas Frans Verschuur is te gast. Presentatie in handen van Twan van Peperstraat. Die hoor je straks trouwens na vieren met meer over de onrust bij het team van Picnic PostNL in de wielerwereld. Dat is toch wel het nieuws van vandaag. Daar hoor je Twan straks meer over vertellen en zal ook contact opnemen met betrokken partijen. Maar hij presenteert dus ook de podcast F1 aan tafel die morgen dus online verschijnt. En maak je ook weer kans op een volle tank brandstof voor je personenauto in Raad het Autogeluid. Morgen vroeg vanaf 6 uur is hij dus te vinden. De podcast die nu al te vinden is, is Autosport aan tafel. Die is sinds gistermiddag online gegaan, zeg maar. Rick Winkelman ontving in het hoofdkantoor van de KNAF in Houten onder andere Olivier Hart en Elisabeth van der Plas, technisch coördinator bij de KNAF. De Nederlandse Autosport en nog veel meer dingen komen in deze aflevering voorbij. Onder andere de sfeer bij historische races. Die is toch wel heel bijzonder.
1: Bij de deelnemers anders is de sfeer anders bij een historische race vergeleken met een race om een modern kampioenschap,
2: ja,
1: zeg maar.
2: Die is zeker heel anders. Het is eigenlijk alleen maar genieten. En het is zeker competitief. Maar heel vaak komen gewoon concurrenten, komen gewoon lekker bij onze tafel zitten en een wijntje drinken. Rood wijntje drinken, een beetje.
1: Na de wedstrijd neem ik aan, hè? Dan ga je de fout in, hè?
2: Dit is op een zaterdag of zo. En zondag
1: ja,
2: voel je dan weer
1: tuurlijk,
2: okay,
1: tuurlijk. Ja, ik snap hem helemaal.
2: Dat is een mooie klassiek race. Het is genieten, racen en af en toe winnen.
1: Doet de KNAF alcoholcontroles bij deelnemers van wedstrijden?
3: Dat gebeurt inderdaad wel eens, ja.
1: Ja. Nou, ik zal niet zeggen waar je denk je moet gaan kijken, maar... even de... Jij doet niet alleen keuringen en ondersteunen bij de techniek bij de historische autosport, maar ook bij de moderne autosport. Zit daar verschil tussen de deelnemers qua sfeer en de preparatie van de auto's misschien?
3: Ja, er zit wel wat verschil in. Historisch is iets vriendschappelijker. Waarmee ik niet wil zeggen dat het in de moderne niet vriendschappelijk is. Maar het is net... Het is toch net een beetje anders. Historische racerijen helpen mensen elkaar ook veel meer. Ze willen altijd dat iedereen rijdt. Dus heeft er iemand problemen, dan... Ja, je ziet heel vaak dat andere teams dan uitrukken om te gaan helpen.
2: Ja, klopt. Ja. Wij verkopen ook veel onderdelen aan andere teams. Gewoon alleen om te helpen. En wij hebben die onderdelen. Dus als er dan een moment komt in het weekend dat wij problemen hebben, wij hebben een onderdeel niet. Nou, dan moet je elkaar dan helpen. En dat is fijn.
1: Ja, ja.
0: Aldus Olivier Hart, die historische raceauto's bestuurt. En Elisabeth van der Plas, technisch coördinator bij de KNAF. En hoor je dus in de Autosport aan tafel podcast, die vanaf nu dus te beluisteren is via gprsportradio.nl.

naar Sportradio met Sixpence, None the Richer. Richting vieren, deze donderdagmiddag, zo dadelijk na 4 uur... Twan van Peperstraten, met veel meer over het onderzoek dat de angstcultuur onthult bij wielerploeg Picnic PostNL. Dat nieuws is vandaag naar buiten gekomen. Twan gaat daar zo dadelijk verder op in en spreekt ook een aantal mensen daarover. En hij heeft natuurlijk veel meer over de bomvolle voetbalavond die eraan zit te komen.

0: GPR. Sportradio.
1: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
0: GPR. Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 4 uur.
2: Goedemiddag, het ANP-nieuws op GPS Sportradio. Ik ben Peter van Oudheusden. In de provincie Utrecht zijn gisteravond meer dan 100 automobilisten betrapt met een telefoon in hun hand. De politie controleerde op verschillende wegen vanuit een touringcar. Wie tijdens het rijden zijn smartphone gebruikt, loopt 2,5 keer meer risico op een ongeluk. De boete is niet mals, €440. Het kabinet moet snel met een plan komen om het leed te herstellen dat is aangericht door de slavernij, vindt D66. Er gebeurt wel wat. Nazaten kunnen bijvoorbeeld gratis hun naam laten veranderen. Maar dat is niet genoeg. Volgens D66 is er nog altijd veel ongelijkheid door het slavernijverleden. De marathon van Rotterdam stopt met de loting om de startbewijzen. Het is nu gewoon wie het eerst komt, het eerst maalt. De inschrijving start op 4 november. Lopers die vorig jaar werden uitgeloot krijgen al om 10 uur toegang. De helft van de startbewijzen is voorheen gereserveerd. De rest komt om 2 uur in de verkoop. En baanwielrenner Harry Lafrijs heeft een record gebroken. Hij is voor de 5e keer wereldkampioen geworden op de keirin. En dat is nog nooit iemand gelukt. Bij keirin rijden 6 renners eerst achter een motor en daarna sprinten ze een paar rondjes. Alles bij elkaar heeft Lafrijs al 22 wereldtitels op zak. Vanuit het westen komt bewolking het land binnen. Verder is het op veel plaatsen nog zonnig en het blijft droog. Morgen eerst wat zon en 17 tot 20 graden. Later op de dag regen.
0: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is alweer behoorlijk druk op de weg. Ongelukken helpen dan niet mee. Op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch sta je tussen Breukelen en Utrecht Centrum 3 kwartier vast na een ongeluk. Je kunt er langs via de parallelbaan. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch heb je nog ruim een uur vertraging tussen Beest en Zaltbommel door de nasleep van een ongeluk. Op de A27 van Breda naar Gorkum staat het ook helemaal vast voor de brug bij Gorkum door een ongeluk. Vertraging is daar een uur. De andere kant op, van Utrecht naar het zuiden, sta je bij Werkendam een kwartier in de file op die A27. En op de A20 Gouda richting Hoek van Holland is het aansluiten. Tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Rotterdam-Krooswijk sta je een half uur vast. De weg is na een ongeluk wel weer vrij.
4: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
5: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
4: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Nu bij Quantum, 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
7: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
8: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
8: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Eens der Beter Leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram, voor de allergoedkoopste prijs van 3,99.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
11: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
12: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
13: Geef je huis een gezellige sfeer. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerlampen. Karwei, maak je huis mooier.
12: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
14: Bij Simpel krijg je geen vinger,

0: Maar de hele hand? Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
1: Meer voor minder. Simpel.
2: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. TUI. Live happy.
3: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 2008 Envy naar buiten te rijden. Een strak design en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
2: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.
4: De grootste energieslurpers in huis?
5: Wat kost al die kleding nou echt?
6: Wat heb je nog aan zonnestroom?
7: Wij zijn kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
8: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Voor de dag dat je de eerste lichtjes weer ophangt. Met 4 meter kerstverlichting, 200 lampjes voor maar €2,44. Maar ook een kleed geurkaars voor maar €1,39. Alles voor kerst en dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
9: Je avond groter dan groots beginnen doe je met 2 stukken kip op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
10: Goeiedag, Centraal Beheer met Renske. Wat kan ik voor u doen?
11: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
10: Oei, ik voel de bui al hangen.
11: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
10: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
12: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben? Onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
13: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle Becel en Becel Proactive. 1 plus 1 gratis. En alle Milner kaasplakken en stukken ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee. Plus.
17: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
18: GPR Sportradio. Sportradio. Twan van Peperstraten.
19: Goedemiddag naar alle Champions League geweld vanavond. De beurt aan de Europa en de Conference League met 4 Nederlandse clubs. Zometeen kijken we vooruit. En we gaan het hebben over een angstcultuur bij de wielerploeg Picnic PostNL. Dat en meer het komende uur hier.

0: De Verve en Bittersweet Symphony. Dit is GPR Sportradio. Ja, je hoort het net al in het nieuws. Haïla Vrijs heeft in Shanghai op het WK baanwielrennen zijn tweede gouden plak gewonnen. Gisteren won hij al de teamsprint en vandaag het onderdeel keirin. De 29-jarige Brabander was in de finale oppermachtig. En het is alweer zijn 22e wereldtitel. Ja, er wordt ook gefietst in de Eneco Tour. Dus weet Jacob Söderqvist heeft daar de tijdrit gewonnen bij de mannen. Renner van Lidl Trek was in Tilburg de snelste over 13,6 kilometer. Söderqvist boekte daarmee zijn tweede ritzegen van deze Eneco Tour en verstevigde zijn leidende positie in het algemeen klassement. Bij de vrouwen ging de overwinning naar Lieke Nooyen. De Nederlandse van Visma Lease Bike was ruim 20 seconden sneller dan haar landgenoten. En onze landgenote Nienke Vinken. De Belgische Sandrine Tas eindigde als derde. Net als Söderqvist won Nooyen eerder al deze week de proloog. En heroverde zij met haar tweede overwinning de leiderstrui. Ja, we werden verwend de afgelopen dagen in de Champions League. Eergisteren en gisteren bij elkaar opgeteld liefst 78 goals. En met name gisteren mocht er zijn 46 doelpunten in 9 duels. En dat betekent ruim 5 per wedstrijd. Het hoogste ooit op één avond in de leaguefase van de Champions League. En hopelijk worden we vanavond weer zo verwend. Dan is het tijd voor de Europa en de Conference League. In de Europa League hebben we om 6:15 AZ Hapoel. En om 9:00 NEC Levski Sofia. En in de Conference League vanavond om 8:45 Twente tegen Thun uit Zwitserland. En om 9:00 Hajduk Split tegen Ajax. Allemaal uitgebreid te beluisteren vanavond hier op GPR Sportradio. Ajax dus in de Conference League, ja. En de Amsterdammers staan natuurlijk bekend om hun brani. Dus denken ze daar ook meteen dat Ajax ook de Conference League kan winnen? Julian Brandt, de Duitser, is ietsje terughoudender.
1: I think obviously that we expect a lot from ourselves. But I think like this is after the first match day, it's the wrong moment to say like, okay, now I'm here and I want to be champion. And everybody of you, you're my, you hear it first. So I think like. I know, or I had like one interview outside where they're speaking about like who's being favorite in this competition. I think like you have to earn to be favored in this competition. So at the moment, there wasn't any match day. So it's hard to speak about it. I think we have to earn everything. Not only tomorrow, also next week, and in the third game in this period. So yeah, it's. I think I don't have that answer for you. Sorry.
0: Ja, Julian Brandt, ietsje terughoudend dus wat betreft de aspiraties van Ajax om de Conference League te winnen. Vanavond om 9 uur dus uit tegen Hajduk Split. Overigens zal het niet helemaal vol zitten in het stadion. Veel supporters hebben toch besloten niet mee af te reizen naar Kroatië. Gaan we zo meteen over praten met Fabian Nachtzaam van de supportersvereniging van Ajax.
2: GPR. Sportradio.

0: Carlos Santana en The Project en Maria Maria. Dit is GPR Sportradio. Ja, een drukke Europese avond dus. Met ook AZ dat vanavond dus nog in actie gaat komen. AZ speelt vanavond in de Europa League om 6:45 tegen Hapoel. Ja, en je weet het, Israëlische supporters zijn daar dus niet welkom. Eerder hoorden we al Leroy Echtold over het plan vanavond tegen de Israëlische ploeg.
1: Wat wij gezien hebben is dat ze best wel willen voetballen. Ze willen ook hoog druk zetten, ze willen voetballen. Ze spelen met de punten achter op het middenveld. Eigenlijk traditioneel met drie spitsen. Linker, rechter en een centrumspits. En ja, het is eigenlijk een kopie van... een paar dingen hebben ze gekopieerd natuurlijk. Gewoon, als je kijkt, Ajax heeft vaak zo gespeeld. Barcelona heeft zo vaak gespeeld. Ja, die opvatting hebben ze eigenlijk.
0: Vanavond is om 6:45 uitgebreid hier te beluisteren bij GPR Sportradio. Zometeen gaan we bellen met Thijs Sonneveld over wat er allemaal mis is bij de wielerploeg Picnic PostNL.

0: Taylor Swift op GPR Sportradio. Bij de Nederlandse wielerploeg Picnic PostNL zou al jarenlang sprake zijn van een angstcultuur. Dat blijkt uit onderzoek van NOS Sport en wielerplatform In de Waaier. Waarvoor met 71 huidige en voormalige medewerkers werd gesproken. Renners en stafleden vertellen over intimidatie, een gebrek aan inspraak en ernstige mentale problemen. Oudrenner Nicholas Roach haalt hard uit naar de ploegleiding. Picnic PostNL herkent zich niet in het geschetste beeld, maar kondigt wel een onafhankelijk onderzoek aan. We bespreken de onthullingen met wielerjournalist Thijs Zonneveld, die zelf bij het onderzoek betrokken was. Thijs, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, jullie hebben maandenlang onderzoek gedaan naar de cultuur bij Picnic PostNL. Wat was jullie nou de aanleiding om hier zo diep in te duiken?
1: Nou ja, eigenlijk gewoon de vraag, hoe kan het dat een ploeg die 10 jaar geleden aan de top van de piramide stond en een van de beste ploegen van de wereld was, anno 2026 is afgegleden tot de slechtst presterende World Tour ploeg ooit. Dus eigenlijk was gewoon een hele sportieve vraag het uitgangspunt. Hoe kan het dat het zo slecht gaat?
0: En toen kwam er een keer van alles
1: naar boven. Als je daar mensen over gaat praten, ook gaat bellen en je gaat praten en je gaat vragen wat er is misgegaan, dan komt er inderdaad heel veel los over sportieve problemen. Dus over experts die niet hun ding kunnen doen, renners die geen feedback wordt gevraagd, dat ze tegen hoogtestages en hoogtetenten zijn en op verouderd materiaal rijden. Maar ook dat er heel veel financiële problemen zijn, dus dat de ploeg elk jaar miljoenen verlies maakt. En ook dat er een angstcultuur heerst binnen de ploeg waarin niemand meer wat durft te zeggen en waarin mensen niet of nauwelijks meer met elkaar praten en de band tussen coaches en trainers en renners niet of nauwelijks bestaat.
0: 71 huidige en voormalige medewerkers. Het beeld dat naar voren kwam, hoe eensgezind was dat?
1: Ik zou zeggen dat er uit mijn hoofd zeggen dat er misschien een handvol waren die zeiden dat ze een fijne tijd hadden gehad en dat ze nooit iets hadden gewerkt. En dat de overige bronnen allemaal met verhalen kwamen die van best wel erg naar heel erg gingen over over depressies en burn-outs en isolementen. En mensen die zeiden dat ze zichzelf wilden aandoen. En nergens over mochten praten. Ook nu nog steeds nergens over mogen praten. Heel veel mensen die daar weg zijn gegaan, die hebben non-disclosure agreements moeten tekenen. Waardoor ze nog steeds bang zijn dat als ze iets de leiding van de ploeg achter zich gaan krijgen. Dus ik denk dat dat heel erg past bij het beeld van een angstcultuur. Wat je misschien ook wel kent uit andere maatschappelijke organisaties, waar het heel erg is misgegaan.
0: Ja.
1: Maar het management heeft door de jaren heen, zoals één bron dat zei, elk jaar kwam er 5% gekkigheid bij. Dus ik denk dat ze zich hebben vastgebeten in hun eigen gelijk. Dat is denk ik in elke topsoort organisatie dodelijk. Want als je alleen maar denkt dat je het zelf allemaal goed doet, dan vergeet je een heel belangrijk element van naar iedere succesvolle organisatie, en dat is kijken naar hoe je jezelf kunt verbeteren.
0: Ja. Een van de meest aangrijpende verhalen was dat van Martijn Tusveld, hè, die na kritiek op de tactiek van zijn ploeg in één keer persona non grata werd verklaard. Hij kwam er uiteindelijk ook met ernstige mentale klachten. Hoe kenmerkend is het voor het verhaal wat jullie hebben ontdekt?
1: Heel kenmerkend. We hebben heel veel renners en ex-renners of ex-stafleden en stafleden gesproken die dezelfde soort verhalen hebben. En ook na het naar buiten komen van het verhaal van Martijn Tusveld zijn er vandaag nog veel meer mensen die zeggen, als ik Martijn Tusveld hoor praten, dan is het alsof ik mezelf hoor praten. Dus ik denk dat zijn verhaal absoluut niet op zichzelf staat. Integendeel, ik denk dat en die wij hebben gesproken vergelijkbare verhalen heeft. En de een is er meer door geraakt dan de ander. Maar ik denk dat jij als journalist ook wel weet dat als je mensen erover spreekt en als je 2 vragen ver bent en je voelt dat alles loskomt en dat ze dingen vertellen die ze heel graag al jaren geleden hebben willen vertellen. Ja, dan is het gesprek na gesprek na gesprek. En op een gegeven moment zijn we maar opgehouden met bellen, want het is meer van hetzelfde en nog meer bevestiging. Dus we hebben meer dan 70 mensen gesproken uiteindelijk. Het lijkt me meer dan genoeg om een heel juist en een treffend beeld te kunnen schetsen van hoe de organisatie in elkaar zit en zat. Dat maakt wel pijnlijk dat het zo groot en massaal is vooral.
0: Ja, ik vond het ook kenmerkend dat een van de meest ervaren oud-toprenners, Nicholas Roach, zich ook heel erg herkende in de problemen. De namen die vooral naar voren komen zijn die van ploegbaas Iwan Spekenbrink en sportdirecteur Rudy Kemna. Welke rol hebben zij gespeeld bij het ontstaan en ook in stand houden van deze cultuur?
1: Ja, een hele grote rol. Ik denk dat je de leiding van de ploeg is, zijn die twee en Marloes Poelman, de vrouw van Iwan Spekenbrink. Zij zijn ook degene die, die al die jaren hebben gezeten. Als je de ploeg van nu vergelijkt met die van 10 jaar geleden, dan is er vrijwel niemand anders meer werkzaam. De renners zijn niet meer hetzelfde. Vrijwel iedereen van de staf is vervangen. Maar ook de partners en de sponsoren zijn vervangen. Dus de enige constante is die drie-eenheid die aan het hoofd van de ploeg staat. En ergens zijn ze in de succesvolle periode gaan geloven in dat zij alles weten en dat de filosofie van de ploeg belangrijker is dan mensen en dan renners. En als er mensen kritiek hadden en weggingen, Marcel Kittel, Tom Dumoulin, dat is prima, want wij zijn zo goed. Wij trekken wel een nieuwe blik open waar een nieuwe Tom Dumoulin en een nieuwe Marcel Kittel in zit. En dat heeft een tijdje gewerkt, omdat er veel jonge, veelbelovende renners naar de ploeg trokken, omdat er veel succes was. Maar zeker op het moment dat bekend werd, ook in het peloton, hoe deze ploeg te werk ging, dan droogt op een gegeven moment dat talent op. En dan blijft het over dat je renners beschadigt en niet goed begeleidt. En dan zie je eigenlijk dat de sportieve neergang dubbel zo hard gaat, tot een punt waar ze nu staan. Helemaal aan de onderkant van de ladder van de World Tour.
0: Wat ik overigens wel opvallend vind, de Vereniging van Beroepsrenners had al eerder signalen ontvangen. Had er niet eerder vanuit de wielerwereld of misschien wel vanuit de UCI ingegrepen moeten worden?
1: Ja, of vanuit de media. Wij hadden misschien ook wel eerder kunnen doen. Dus ja, ik, zeker als je nu ziet hoe groot het is en ook wel hoe snel het los is gekomen. Denk dat ik of wij van de media soms ook wel in de spiegel moeten kijken en moeten denken, hadden we dit niet nog eerder kunnen ondervangen of in beeld kunnen brengen. Aan de andere kant is het natuurlijk wel zo dat je een bepaalde kritieke massa nodig hebt om dit soort grote dingen te onthullen. Heel veel mensen hadden het gevoel dat zij de enige waren en dat ze geïsoleerd waren. En pas op het moment dat mensen begrepen van elkaar dat het zo massaal was en dat anderen ook erover aan het vertellen waren, dan krijg je op een gegeven moment een kritieke massa die ontstaat en dan gaan steeds meer mensen hun verhaal delen. Achteraf denk ik dat het zeker eerder had gekund en dat wij het ook zeker misschien wel eerder hadden kunnen doen. En dat misschien wel carrières inderdaad. Ja.
0: Picnic PostNL heeft een klein beetje gereageerd. Nou ja, via de site, ze herkennen zich niet, ze willen graag een onafhankelijk onderzoek. Ja, dit konden we wel een beetje verwachten.
1: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat het logisch is dat ze een intern onderzoek starten. Aan de andere kant zie ik in hun reactie ook dat ze zeggen dat er geen mogelijkheid tot gesprek was. Ja, wij zijn gisteren 2,5 uur in Deventer geweest. Omdat we heel graag wilden de kans van het verhaal en hun perspectief te delen. En die mogelijkheid lag er al sinds maandag. En ze hebben er gisteren voor gekozen om dat niet te doen op camera. En in plaats daarvan hebben ze de journalisten van de NOS en van In de Waaier, inclusief mezelf, ontvangen met een soort hinderlaag waar 25 man personeel om ons heen stond en probeerde ons te intimideren en de telefoon probeerde af te pakken. Ik denk dat heel veel zegt over de cultuur die er heerst en dat het ook een hele domme manier was om te reageren. Misschien hadden ze beter gisteren kunnen zeggen dat ze ervan waren geschrokken en onafhankelijk onderzoek zouden beginnen.
0: Ja. Gaat overigens om mannen gaat het trouwens om mannen en vrouwen?
1: Ja, en development team, ja. Dus ze hebben drie teams, mannen World Tour, vrouwen World Tour en een development team, is een opleidingsteam. En de signalen die wij krijgen en ook die de Vereniging van Beroepswielrenners krijgt, is dat het over alle drie de ploeg gaat. Dus het is ook niet specifiek een deel van de organisatie.
0: Tot slot, want de lijn valt af en toe weg. Tot slot, is dit het einde van deze wielerploeg?
1: Weet ik niet. Daar ga ik niet over. Ik denk dat er sowieso al een enorm probleem was financieel gezien. Ze hebben de afgelopen seizoen een schuld opgebouwd van bijna 20 miljoen. Dus ze hadden maar een licentie gekregen voor 1 jaar van de UCI. De mededeling dat ze opnieuw zouden worden bekeken aan het eind van dit seizoen. Dus ik denk dat het sowieso al heel erg de vraag was of ze een nieuwe licentie zouden krijgen, omdat ze zoveel verlies lijden en er continu financieel probleem is. Ja, dit zal er niet bij helpen. Dus ja, ik denk dat er sowieso al een probleem was en ik heb geen idee hoe de UCI hierop reageert en hoe sponsoren reageren. Maar ja, dat is. Ik denk dat dat vooral aan hen is.
2: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat diensttoeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
3: En als je huur verandert?
2: Pas het zelf aan.
4: En als je gaat samenwonen?
2: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
7: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
8: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
7: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
9: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Van de dag dat je de eerste schitterende lichtjes ophangt, dat het hele huis in kerstsfeer is, dat je de mooiste cadeaus kan geven, tot de dag dat iedereen gezellig aan tafel zit. En dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
10: Wow, ik douche al korter, mijn verwarming staat lager en toch was mijn energierekening dit jaar wel heel hoog. Ik zou eigenlijk een keer naar mijn contract moeten kijken.
11: Waarom eigenlijk niet nu? Stap over bij Independer en bespaar gemiddeld €450 per jaar. Even Independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
12: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
13: Lekker voordelig fris dit najaar bij Trekpleister. Nu Robijn wasmiddel en wasverzachter voor maar €8,99. Wacht niet langer en ga naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, Freeway Cola. 2 liter voor maar €0,89. Lidl, je verdient het.
14: Het is mid-season sale bij Van Haren. Shop nu met 30% korting trendy hoge laarzen al vanaf €34,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
15: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
16: Huh?
17: Maak er een potje

0: bank die het een tikje anders doet.
1: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
2: Citytrippen?
3: Drakentemmen in het Verre Oosten?
4: Of nee, juichen voor Oranje!
1: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
5: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
6: Voor de makers.
7: Praxis.
8: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
9: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
10: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
9: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Vaarwel, zal die rinsregeling. Wat moet ik nu met mijn paneel?
12: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama? Slecht plan. Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
13: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
15: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
16: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle verkade, koek en chocolade. 1 plus 1 gratis. En alle Slimpy siroop. Ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee. Plus.
15: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
17: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
18: Paul van Bergen.
19: GPR, Sportradio.
20: Sportradio.
19: Nieuws, headlines.
21: Goedemiddag, het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Peter van Oudheusden. Het kabinet moet meer doen om het slavernijverleden goed te maken, vinden D66 en oppositiepartijen. Denk wil herstelbetalingen, ook van het Koningshuis. Maar VVD en CDA vinden vooral erkenning belangrijk. Dat het aantal woninginbraken al jaren afneemt, komt doordat we ons huis steeds beter beveiligen. Vooral het hang- en sluitwerk van huis is sterk verbeterd, zegt de politie. En voor de Marathon van Rotterdam worden de startbewijzen niet meer verloot. Ze gaan gewoon weer naar degene die er als eerste bij zijn. Mensen die vorige keer werden uitgeloot krijgen dit jaar eerder toegang tot de inschrijving.
19: GPR Sportradio. Verkeer.
22: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits verloopt al behoorlijk druk, vooral in Zuid-Holland, maar ook in Brabant en rond Utrecht staan lange files. Op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch sta je ruim een uur vast tussen Vinkeveen en Utrecht door de nasleep van een ongeluk. Verderop tussen Culemborg en Zaltbommel heb je nog eens een half uur tijdverlies. De A27 loopt het ook vast. Van Breda naar Gorkum heb je voor de brug bij Gorkum veel vertraging na een ongeluk en de rijbaan is daar dicht. Er staat nu 13 kilometer file, je kunt er via de vluchtstrook langs. Verderop richting Utrecht sta je tussen knooppunt Everdingen en Houten nog een kwartier vast door een pechgeval. En in Brabant op de A58 heb je 3 kwartier vertraging van Breda naar Tilburg tussen knooppunt Galder en Tilburg. Er staat een vrachtwagen met pech en de rechterrijstrook is dicht.
19: GPR Sportradio.
23: The Sound of Sport.
19: Twan van Peperstraten.
24: Deze hele week gaan we al terug naar 1990. In dat jaar werden de hockeyvrouwen wereldkampioen in Australië. Straks bellen we erover met Mieke Tine Wouters.

0: Scouting for Girls, This Ain't a Love Song. Het is 5:11. Goedemiddag, dit is GPR Sportradio. Het Formule 1-team van Haas heeft Rafael Camara vastgelegd voor het seizoen 2027. De 21-jarige Braziliaan heeft een meerjarig contract getekend en wordt de opvolger van Esteban Ocon, die daar na dit seizoen moet vertrekken bij de Amerikaanse renstal. Camara maakt deel uit van het opleidingsprogramma van Ferrari en geldt als een van de grootste talenten in de autosport. Vorig jaar werd hij kampioen in de Formule 3 en dit seizoen is hij de leider in de Formule 2. En bij Haas wordt hij naar verwachting de teamgenoot van Oliver Bearman. Deze hele week gaan we al terug naar het jaar 1990. Maandag hadden we Henk Baars, de verrassende wereldkampioen veldrijden. Dinsdag Arie Luijendijk, de winnaar van de Indy 500. Richard Witsch hadden we gisteren over het WK van 1990. En vandaag gaan we naar de wereldtitel van de Nederlandse hockeyvrouwen. Zij wonnen namelijk in mei van dat jaar in Sydney de wereldtitel. En een van de speelsters was Miketine Wouters. Miketine, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe was het eigenlijk met het vertrouwen voorafgaand aan het toernooi? Hadden jullie dat of kwam dat pas gedurende het toernooi?
1: Nou, dat hadden we wel, maar we hadden niet de overtuiging, of we gingen daar niet naartoe met de gedachte dat we wel eens even wereldkampioen gingen worden. Want we waren eigenlijk net een nieuw team. We waren behoorlijk wat jonkies, zoals ik. En Wietske de Ruiter, Carol Taten. En er waren twee oude cracks, ervaren speelsters teruggekomen. Carina Benninga en Lisanne Lejeune, maar we hadden eigenlijk nooit... Het was eigenlijk een best wel nieuw samengesteld team. Ja. Dus we hadden eigenlijk geen superhoge verwachtingen. Maar naarmate het toernooi vorderde, want we hebben geen goal tegengekregen tot de finale, nam het vertrouwen inderdaad wel toe.
0: Ja, en we moeten het zeker hebben over de halve finale tegen Engeland. Sowieso bijna een perfecte wedstrijd, maar zeker ook voor jou persoonlijk, hè?
1: Dat klopt. Wij speelden dus inderdaad tegen Engeland, waar we altijd best wel moeite mee hadden. Het was ook een ervaren team met stugge speelsters. Maar al 's ochtends had ik zo het gevoel van... je slaat die hele teammeeting maar over, of de teambespreking. Want zet mij er maar gewoon in. Want ik had een soort van magisch gevoel. En ook bij het inlopen in het kleine stadion naast het grote stadion had ik echt het gevoel van, ik word de koningin van het stadion. Dat slaat helemaal nergens op, hoor. Maar wel echt enorm vertrouwen. En toen begon die wedstrijd. En toen hadden we na een kwartier had ik al 2 keer gescoord. Onder andere een tip in, waar ik helemaal niet goed in was. En bij de rust stonden we 3-0 voor. En uiteindelijk hebben we met 5-1 gewonnen. 5-0.
0: Ja, 5-0. Ja, ja.
1: Ja, 5-0.
0: En dan volgt de finale tegen het gastland. Ja, tegenover ook een stadion vol Australiërs.
1: Ja, in het Hol van de Leeuw. En dat was eigenlijk hartstikke leuk. Ja. Ja. Dus het zat ook helemaal vol. Want het was ook nog eens een keer tegen Australië. Dus super.
0: Ja, en die finale, was dat inderdaad een zware bevalling? Of liep dat ook weer bijna net zo soepel als de halve?
1: Nee, het magisch gevoel was bij mij niet meer helemaal aanwezig. Ik geloof, wij hebben wel redelijk makkelijk gewonnen met 3-1. En eigenlijk het enige wat ik me daar heel goed van kan herinneren is dat de laatste 5 minuten Lisanne Lejeune bij de cornervlag die bal stond heen en weer te halen om gewoon de tijd uit te spelen.
0: Ja. Dus, maar dat is een lekker gevoel, want dan weet je al, ik word wereldkampioen. Hoe is dat?
1: Ja, dat was waanzinnig. Volgens mij heb ik toen 2 pakjes sigaretten gerookt. Zaten sigaretten overal.
0: Ik hoor het al, topsport.
1: Ja, precies. Heel enorm herkend, hè, bij hockeyers. Hè.
0: Ja.
1: Maar dat is goed gevierd. Maar vooral ook dat ik dacht van nu ben ik wereldkampioen. En mijn leven vanaf nu, dat zal echt veranderd zijn nu ik wereldkampioen ben. Maar op maandag bij thuiskomst bleek het gewoon mijn leven gewoon door te gaan zoals daarvoor. Dus dat was een beetje een misvatting.
0: Ja, ja, ja.
1: Toch? Alhoewel, het heeft me wel af en toe wel geholpen op momenten dat ik misschien weinig zelfvertrouwen had en ik ergens naar binnen ging. Wat ik spannend vond, ik dacht van ik ben wel de enige wereldkampioen hier in deze zaal, weet je wel zo.
0: Exact. En je zei het al, een nieuw team in opbouw. 2 jaar later waren de Spelen in Barcelona. En jullie gingen waarschijnlijk wel even een plak ophalen?
1: Ja, die gouden medaille die hing al bijna om mijn nek. Die ging ik inderdaad alleen maar even ophalen. Want het was nagenoeg hetzelfde team en we hadden alles gewonnen in de voorbereiding. Maar het was wel een van de grootste decepties eigenlijk in mijn loopbaan. Omdat we haalden niet eens de halve finale.
0: Oh. Oh ja, ja, zesde uiteindelijk. Ja, ik zou bijna zeggen, hoe kwam dat?
1: Ja, nou, dat had ik niet zoveel idee van. Net zo min als ik veel idee had 2 jaar daarvoor waarom wij wereldkampioen werden. Behalve dat ik dacht van, nou, we zijn gewoon het beste. Maar na thuiskomst van de Olympische Spelen ging ik die twee situaties, voorbereidingen, et cetera, naast elkaar leggen. En toen had ik wel een soort analyse gemaakt van oh, dit was er dus aan de hand. Dus toen heb ik wel veel van geleerd.
0: Ja, je wordt van verliesmeestel iets wijzer dan van winst, hè?
1: Precies, ja. Dat heb ik toen ook geleerd, ja.
0: Hey, en 2 jaar daarna komt er al een voorlopig einde aan je interlandcarrière. Waarom?
1: Ja, toen waren een hoop oudere speelsters gestopt. En toen was ik een van de meer ervaren speelsters, maar niet de captain en ook nog steeds niet heel erg ervaren. Maar toen gingen wij naar Argentinië op trainingsstage. In voorbereiding naar de WK 1994, denk ik. En nou, ik vond het fantastisch om daar naartoe te gaan. Want ik was mijn hele leven wilde ik al naar Argentinië om onbekende redenen. Maar Ik had altijd iets mee. Maar binnen een paar dagen was de helft van het team al ziek. Dus de keepsters die gezworen vriendinnen waren, die waren gezworen vijandinnen. Er ging van alles mis. En eigenlijk zag ik daar in het kwadraat gebeuren wat ik had geanalyseerd, wat mis was gegaan in aanloop naar de Spelen. En toen was ik zo stom om dat aan de coach te gaan zeggen. Want ik was niet in de positie, want ik speelde zelf ook niet goed, omdat ik me alleen maar bezig hield met wat er allemaal aan de hand was in dat team. Dus dat werd me niet echt een dank afgenomen. En toen ben ik op de terugweg op het vliegveld van Madrid ben ik eruit gezet.
0: Oh, kijk aan.
1: ja, fijn.
0: Ja, toen was het voor even klaar, maar in 2000, 4 jaar later, word je dan, of 6 jaar later, word je dan toch nog even opgeroepen. Ja. Waarom?
1: Nou ja, voor even. 7 jaar lang. Het ene jaar had ik niet genoeg gescoord. Het andere jaar was ik niet snel genoeg. Het andere jaar was er iemand die beter een voorzet van links kon geven dan ik. En toen werd ik te oud. Maar uiteindelijk, aan het einde van mijn carrière, kwam ik bij Laren. En was ik heel ervaren. En ik had wel flink doorgetraind. Want ik wilde gewoon het beste eruit halen. En ik had altijd ook wel ergens het gevoel gehad van, nou, het gaat nog ooit gebeuren. En toen kwam ik bij Laren en ik werd leuk opgevangen daar. En ik vond de voorzitter leuk. Dus ik hoefde maar naar de bal te kijken en ik scoorde ongeveer. Dus toen had ik bij de winterstop 17 keer gescoord. En ook nog een biertje gedronken met de coach Tom van het Hek. En toen werd ik inderdaad geselecteerd.
0: Ja, maar Tom van het Hek, geen onbekende hier. Die zit hier iedere zondagavond bij ons.
1: Nee.
0: En nu, wat doe je nu?
1: Nou, nu doe ik een aantal dingen. Die hebben eigenlijk allemaal te maken met talent. Je talenten en carrièreverloop. Ik begeleid in Almere als jobcoach jongeren die om een of andere reden zijn uitgevallen van werk of school. En daarnaast heb ik mijn eigen werving- en selectiebureautje, waarin ik loopbaanprofessionals begeleid. En ik begeleid voetbaltalenten.
0: Okay.
1: In ieder geval voor de fouten die ik zelf heb gemaakt. Ja. Die zeggen helemaal niets tegen hun trainer. Als zaakwaarnemer.
0: Kijk aan.
1: En ook op mentaal gebied, ja.
0: Bezig bijtje, als ik het allemaal zo hoor. Leuk.
1: Ja, best wel.
0: Ja, leuk om je even te spreken, Miketine Wouters, over het WK 1990 en wat er daarna allemaal nog is gebeurd. Dank je wel.
1: Ja, veel succes.
0: Dank je. Fijne middag.
1: Goedjes, dag.
0: Hoi. Ja, zometeen bellen wij hier op GPS Sportradio nog even met de supportersvereniging van Ajax over de problemen met de Ajax-supporters in Kroatië. Dit is GPS Sportradio.

0: Peter Gabriel en Sledgehammer.
1: GPR Sportradio.
0: Vanavond om 6:15 speelt Ajax in de Conference League in Kroatië tegen Hajduk Split. Maar in de aanloop naar de wedstrijd gaat het nauwelijks over voetbal. Ajax-supporters worden in Split bedreigd en volgens verschillende meldingen zelfs aangevallen. Sommige supporters durven inmiddels niet eens meer naar het stadion te gaan. Hoe ernstig de situatie is en wat er wordt gedaan om de veiligheid te waarborgen, daar ga ik over praten met Fabian Nachtzaam, directeur-bestuurder van de supportersvereniging van Ajax. Ja, hoe ernstig is op dit moment de situatie daar?
2: Op dit moment is het gelukkig heel erg rustig. Sinds vannacht hebben we geen meldingen meer gekregen. Dat betekent dat iedereen ook keurig netjes zeer waarschijnlijk onze aanwijzingen heeft opgevolgd om zoveel mogelijk in de hotelkamers te verblijven. En op dit moment verplaatst iedereen zich naar het meeting point. En al daar wordt iedereen vervoerd in bussen naar het stadion.
0: Ja, want jij deelde zelf een bericht van een Ajax-supporter die vertelde dat hij binnen 1 minuut na aankomst in Split al werd aangevallen door een groep van zo'n 20 gemaskerde mannen. Heb jij die supporters zelf ook gesproken?
2: Absoluut. Staan te zeer dicht bij me. Zijn goedwillende supporters die Ajax achterna reizen in Europa. In dit geval is dit dinsdagavond al gebeurd. En deze werden met een groep van 20 mensen inderdaad aangevallen. Vervolgens is eigenlijk de hele woensdag het wel heel onrustig geweest. Ja. En zijn er meerdere goedwillende supporters op die manier aangepakt. Ja, dat is natuurlijk niet wat je wil.
0: Nee. We horen ook inmiddels verhalen van supporters die in Zadar verblijven op zo'n 2 uur rijden van Split en die uit angst voor ongeregeldheden al hebben besloten helemaal niet meer naar de wedstrijd te gaan. Dat hoor jij waarschijnlijk ook voorbij komen.
2: Ja, helaas kloppen die berichten. Dat betekent dat enkele tientallen uiteindelijk niet naar de wedstrijd zullen gaan vanwege de angst die inmiddels bij hun naar binnen is gekropen. Logisch uiteraard, want je wil gewoon fijne voetbalwedstrijd volgen en je club ondersteunen. En dat wordt op deze manier onmogelijk gemaakt.
0: Ja. Ajax waarschuwde vooraf wel supporters voor gevaren. Had de club misschien wel meer kunnen doen om deze situaties te voorkomen?
2: Nee, eigenlijk helemaal niet. Want Ajax heeft alles eraan gedaan, net als wij als supportersvereniging zijn, om de mensen te waarschuwen voor dit soort veiligheidsmaatregelen. We hebben gezegd, neem geen kinderen mee, laat eventueel vrouwen ook thuis. Want ja, het is gewoon niet veilig in deze konterijen. Als je dan toch besluit om af te reizen, ja, dan doe je dat uiteindelijk voor eigen kost en rekening. Dat is altijd zo. Maar in dit geval hebben we juist ver van tevoren, al voor de kaartverkoop, iedereen proberen te waarschuwen voor dit soort taferelen.
0: Is dit vergelijkbaar? Is dit wel eens eerder gebeurd dat het zo'n onveilige situatie was?
2: Nou ja, 30 jaar geleden was ik ook wel in voormalig Joegoslavië en hebben we dit soort dingen ook meegemaakt met Ajax. En ik moet zeggen dat zeer recent in Athene en in Napels ook dit soort voorvallen zich hebben voorgedaan. Ja, wij zijn van mening dat UEFA dit soort clubs, op het moment dat dit vaker voorkomt en dus geen incidenten meer zijn, gewoon moet uitsluiten van Europees voetbal.
0: Ja. Kunnen supporters die toch gaan vanavond nog wel veilig naar een hotel, kunnen ze veilig terugreizen?
2: Ja, dat ziet er op dit moment wel zo naar uit. We weten natuurlijk nooit hoe de avond gaat verlopen. Straks wordt het donker daar in Split. Maar we wijzen iedereen erop gewoon met de bus ook weer terug te keren naar het meeting point. En daar vandaan ook weer terug te gaan naar het hotel.
0: Ja, want je hebt zelf ook besloten uiteindelijk niet meer te gaan, hè?

0: ook gespeeld. AZ tegen Hapoel. En om 9 uur hebben we dan nog NEC tegen Levski Sofia. En Twente tegen Toen. Kortom, veel Europees voetbal vanavond hier op GPS Sport Radio. Allemaal met het commentaar van Jean-Paul Rizon en Nick Voorent.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
2: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 5 uur.
3: Goedemiddag, het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Peter van Oudheusden. Nederland en Frankrijk hebben voor het eerst overlegd over samenwerking op het gebied van kernwapens. Het gesprek was in Parijs, meldt de NOS. Europese NAVO-landen willen voor hun defensie minder afhankelijk worden van Amerika. Mogelijk worden in ons land Franse kernwapens gestationeerd. Het aantal woninginbraken in ons land neemt al jaren af. En de politie weet waardoor dat komt. We beveiligen ons huis steeds beter, vooral het hang- en sluitwerk. Ook zijn er minder rondtrekkende bendes actief. Het afgelopen kwartaal werd vooral in Overijssel veel minder in huizen ingebroken. Een executie in Amerika wordt toch niet live uitgezonden. Een man die in Texas 13 mensen doodschoot op een legerbasis kreeg de doodstraf. Hij moet voor het vuurpeloton komen. En defensieminister Hegseth wilde dat laten streamen. Daarop kwam veel kritiek en president Trump zette nu een streep door. En justitie eist TBS met dwangverpleging tegen een man uit Terneuzen voor het stalken van BN'ers en NPO-medewerkers. Hij zou ruim een jaar lang tv-presentatoren en radio-dj's hebben lastiggevallen. Ook verspreidde hij telefoonnummers van Maxime Meiland, André van Duin en Matthijs van Nieuwkerk. Het is wisselend bewolkt, maar het blijft droog. Morgen begint met wat zon, maar later gaat het vanuit het westen regenen. Voor de regen uit wordt het dan nog 17 tot 20 graden.
2: GPR Sportradio. Verkeer.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits verloopt al behoorlijk druk, vooral in Zuid-Holland, maar ook in Brabant en rond Utrecht staan lange files. Op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch sta je ruim een uur vast tussen Vinkeveen en Utrecht door de nasleep van een ongeluk. Verderop tussen Culemborg en Zaltbommel heb je nog eens een half uur tijdverlies. De A27 loopt het ook vast. Van Breda naar Gorkum heb je voor de brug bij Gorkum veel vertraging na een ongeluk en de rijbaan is daar dicht. Er staat nu 13 kilometer file, je kunt er via de vluchtstrook langs. Verderop richting Utrecht sta je tussen knooppunt Everdingen en Houten nog een kwartier vast door een pechgeval. En in Brabant op de A58 heb je 3 kwartier vertraging van Breda naar Tilburg tussen knooppunt Galder en Tilburg. Er staat een vrachtwagen met pech en de rechterrijstrook is dicht.
5: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
6: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
7: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Kruidvat maandverband en inlegkruisjes 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
8: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
11: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen €20.000 of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
12: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
13: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist.

0: Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
1: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
0: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
2: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
3: Let op. Geld lenen kost geld.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdei.nl.
7: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
8: Simyo.
9: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
10: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: GPR Sportradio. Twan van Peperstraten.
12: Zometeen, hoe staat Ajax er sportief voor? In de competitie zijn al wat punten gemorst en vanavond wacht Hajduk Split. En we bellen met de trainer van Heracles, Vincent Heilman. Afgelopen weekend werd hij periodekampioen.

0: Brian Adams en Can't Stop This Thing We Started. 5:10. Goedemiddag, dit is GPR Sportradio. Het is een spannende dag voor Gianni Infantino. De president van de FIFA moest zich tijdens een vergadering in Zürich verantwoorden voor zijn gedrag van de afgelopen maanden. En ondertussen wordt Arsène Wenger genoemd als mogelijke tegenkandidaat van Infantino bij de verkiezing voor de nieuwe president. Wenger is momenteel in dienst bij de FIFA als Chief of Global Football Development. En dat betekent dat de Fransman het dus misschien wel gaat opnemen tegen zijn eigen baas. Over een paar weken moeten alle kandidaten bekend zijn. En Louis van Gaal gelooft dat het schandaal rond Manchester City heeft bijgedragen aan zijn ontslag bij Manchester United. In 2015-2016 liep Van Gaal Champions League voetbal mis, terwijl de stadrivaal zich wel plaatste. Met United eindigde Van Gaal dat seizoen als vijfde met 66 punten. En City had evenveel punten, maar door een beter doelsaldo was de ploeg van Pellegrini die het seizoen daarna het mocht doen in het miljardenbal. Ja, Champions League voetbal dus voor Manchester City, geen Champions League voor United. En Van Gaal noemt het mislopen van Champions League de waarschijnlijke reden voor zijn ontslag. Hij won toen nog wel de FA Cup met Manchester United, maar moest het veld ruimen voor Mourinho. Ja, Sjoerd Mossoedi maakte al een keer een grapje van, ja, over alle consequenties van het City-verhaal. En noemde daarbij ook, nou ja, dat Van Gaal misschien wel om die reden was ontslagen. En nu komt Louis er dus zelf mee. Zometeen gaan we vooruitkijken naar de wedstrijd van vanavond van Ajax in de Conference League tegen Hajduk Split. En later dit uur praten we met Vincent Heilman, de trainer van Heracles. Ik heb het allemaal over van afgelopen vrijdag de eerste periode na een overwinning op RKC.
1: Tristan van Gilst, 1-0 Heracles. Abbas en Mirani. En die gaat erin. Omdat Schiks er niet voldoende hand tegenaan krijgt, is het Damon Mirani met de 2-0. Abbas naar Benita. Daar is Rodriguez nog en die schiet hem binnen. Manny Rodriguez met de 3-0. Het is afgelopen in Almelo. Heracles wint met 3-0 van RKC. En is winnaar van de eerste periode.
2: GPR. Sportradio.

0: Madonna, Miles Away, GPR Sportradio. 6:45 vanavond speelt Ajax de eerste wedstrijd in de Conference League in Kroatië tegen Hajduk Split. En met hoeveel vertrouwen is de ploeg van Michel afgereisd naar Kroatië? Afgelopen weekend werd er nog gelijk gespeeld in de eigen Johan Cruijff Arena tegen NEC. Ik ga het bespreken met Thijs Vageman van ESPN. Thijs, goedemiddag.
1: Hoi, goedemiddag dan.
0: Ja, zeg het maar, is Ajax een beetje met vertrouwen afgereisd, denk jij?
1: Nou, niet in volste vertrouwen en in opperbeste stemming. Nee, daar is de seizoenstart toch wel te wisselvallig voor geweest.
0: Ja, hoe kan dat? Gelijke spelen tegen Excelsior en NEC. Wat ontbreekt er op dit moment bij Ajax?
1: Ja, er is natuurlijk in de zomer heel veel individuele kwaliteit aangetrokken. En dat zie je vooral aanvallend zeker wel terug. Bij Vlagen zit er echt oogstrelende aanvallen. Worden er op de mat gelegd. Julian Brandt, die daar natuurlijk een hele bepalende speler in is. Maar vooral verdedigend is het nog niet de samenhang die Michel en Ajax verlangen. En als je bijvoorbeeld Feyenoord gisteren tegen Como bezig ziet. Hoe die de hele tijd vanuit de as doordekken. En een geweldige afstemming hebben op het middenveld. En met backs die doorjagen. Ja, dat schort er bij Ajax nog wel aan. Dus de onderlinge afstanden worden te vaak te groot. En dat leidt er zelfs toe dat bijvoorbeeld in de eigen arena ploegen als Excelsior gewoon twee keer kunnen scoren.
0: Is het misschien wel gunstig dat Ajax vanavond uitspeelt?
1: Wellicht wel. En ik denk ook toch ook wel qua type spel dat Hajduk Split met Garcia, ook een oude bekende als trainer aan het roer, wil spelen. Ja, die staat ook echt voor een beetje vergelijkbare spelopvatting als Michel. Dus met verzorgd positiespel van achteruit en wil het echt voetballend doen. Nou ja, dat ligt Ajax over het algemeen wel beter dan ploegen die inzakken en gokken op de omschakeling.
0: Ja, dat bedoel ik ook een klein beetje. Ja. En de favoriete elf, de basiself, het lijkt wel of Michel nog steeds een beetje aan het zoeken is daarna, hè?
1: Ja, klopt. Ja, dat heeft deels ook te maken door blessures natuurlijk. Nu Blind en Berghuis, Guy, Caio en Rieke eruit liggen. Dolberg, die zijn kruisband heeft afgescheurd bij Denemarken. En ook veel van die zomeraanwinsten die natuurlijk niet fit binnenkwamen. En sommige ook redelijk laat binnenkwamen. Dus ja, dat zorgt ervoor dat het nog wel weken duurt. Of in ieder geval de afgelopen weken heeft geduurd. Voordat de ideale formatie is gevonden. En dat is nu nog steeds niet het geval.
0: Ja, en dus zien we in één keer heel vaak Wijndal weer in de basis zelf staan.
1: Ja.
0: Ja, en het is een beetje zoeken, vind ik zelf ook. Gaat Ajax spelen op de flanken met diepte? Of eerder met Glock een beetje meer in de bal, toch?
1: Ja, klopt. Ja, Michel die heeft wel heel vaak ook al expliciet benoemd dat hij juist wel die diepgang wil. Maar als je dan gaat kijken naar welke spelers hij daar tot zijn beschikking heeft, dan is er eigenlijk niemand met echt het gewenste profiel van diepgang. Want ook Adingra, die dan nu alweer geblesseerd is. Dat is een speler die dat in potentie wel zou moeten kunnen brengen. Maar die tegen NEC afgelopen weekend al zijn debuut maakte. En toch ook wel veel in de bal vroeg. En dat is dan wel dus een jongen met in ieder geval de snelheid om af en toe achter die laatste lijn te komen. Maar als hij dat dan ook niet heeft. Ja, Chigankov die heeft dat van nature minder. Glog is natuurlijk vooral een creatieve nummer 10 die aan de binnenkant wil spelen. Ouazane die wordt veel op links gebruikt. Maar dat is ook eigenlijk een middenvelder. Dus ja, dat schort er wel aan. En dat zorgt er wel voor. Vanuit de combinatie komt IJs redelijk nog tot redelijk veel kansen. Maar eigenlijk nauwelijks vanuit diepgang en het directe spel. Dus ja, soms is het ook wel te voorspelbaar in dat opzicht.
0: Ja, Tolu en Brandt, ja, dat zijn aanwinsten. Dat kan iedereen eigenlijk wel zien. Ter Stegen, zou je die gelijk al een aanwinst noemen?
1: Ja, vind ik wel. Het is natuurlijk wel de grote vraag of hij fit gaat blijven een heel seizoen lang. Hij heeft de afgelopen 2-3 jaar echt heel erg weinig gespeeld. Voor de interlandperiode toen kwakkelde hij ook al een beetje. Met fitheid werd hij een wedstrijd gespaard. Bij Duitsland, daar waren ze bij Ajax, schrokken ze daar ook wel een beetje van. Van oké, kan hij dat allemaal aan qua belasting? Nou, was het geluk dat Klopp natuurlijk hem al halverwege de interlandperiode weer terug liet keren. Maar je vangt wel op dat hij nog steeds wel wat kwaaltjes heeft. En dat is ook niet gek gezien het blessureverleden die achter de rug heeft. Maar ja, de wedstrijden die hij heeft gespeeld is dat wel duidelijk een aanwinst, vind ik. Ondanks dat hij echt niet meer het niveau van zijn topjaren bij Barcelona heeft. Daarvoor is hij in de opbouw ook te slordig of slordiger geworden. Maar bij Vlaag zie je zeker nog wel de topkeeper van weleer ook in hem.
0: Het mooie is, we moeten de eerste wedstrijd in de Conference League nog spelen. En vanuit Amsterdam klinkt alweer, ja, zijn wij favoriet voor het winnen van de Conference League?
1: Ja.
0: Het gaat wel snel, hè?
1: Ja, die bravoure en Brani verdwijnen er nooit helemaal uit. Hè?
0: Ja, nee. Nou, gelukkig werd het al een klein beetje door Julian Brandt wat gekort. Die zei, laten we eerst nou even een beetje afwachten hoe het gaat.
1: Ja, ja.
0: Nog niet praten over een favoriete rol. Wat denk je van vanavond, van de wedstrijd tegen Hajduk Split?
1: Ja, ik op zich voor vanavond zie ik het wel positief in voor Ajax. Ook omdat hij doet split, dus ook zelf een beetje wil voetballen. Inderdaad, dat je het initiatief misschien ook iets meer bij de tegenstander kan laten. Dat kan Ajax wel goed liggen. En Mitchell is natuurlijk nog steeds op zoek, wat we net ook zeiden, naar zijn beste elf. Dus ik verwacht ook dat hij niet heel veel gaat wijzigen, maar wel echt verder wil gaan bouwen. Dus wat dat betreft, dat Ajax ook veel aangelegen is om hier gewoon goed voor de dag te komen vanavond.
0: En als we dan heel even over deze wedstrijd heen kijken, ook nog in de wetenschap dat over anderhalve week Feyenoord PSV op het programma staat, zie jij Ajax daadwerkelijk meedoen om de titel?
1: Ja, op dit moment vind ik zowel Feyenoord als PSV wel echt een stuk verder. En daarbij is het ook nog maar de vraag hoe Ajax zich gaat houden nu met dat dubbele programma. Er zijn al heel wat blessures en dan ga je dus ook nog een midweekprogramma in. Dus ja, dan vrees ik dat echt tot lang mee gaan doen om de titel, dat een moeilijk verhaal wordt. Maar ja, juist daardoor kan de Conference League ook wel een reddingsboei zijn om toch het seizoen nog glans te geven natuurlijk.
0: Laten we in ieder geval hopen dat Ajax vanavond goed gaat. Beginnen aan die Conference League, 7:15, dus die wedstrijd tegen Hajduk Split. Thijs Wageman van ESPN, dankjewel.
1: Yes, graag gedaan. Succes.
0: En die wedstrijd is dus uitvoerig hier vanavond bij ons te beluisteren.
2: GPR Sportradio.

0: Dit is GPS Sport Radio. Jim Rice is een professionele honkballer die zijn hele carrière heeft gespeeld voor de Boston Red Sox. Met de Red Sox speelt hij op 8 augustus 1982 tegen de Chicago White Sox. Al vroeg in de wedstrijd op Fenway Park gebeurt er iets vreselijks. Een 4-jarige jongen die met zijn vader op de tribune zit, wordt geraakt door een harde foutbal. Die komt keihard tegen zijn hoofd. Jim Rice zit op dat moment in de dugout en beseft meteen dat het veel te lang gaat duren voordat de hulpdiensten zich een weg door de menigte kunnen banen. Hij springt uit de dugout, tilt de jongen van de tribune en brengt hem snel naar de dugout terug. Daar legt hij de jongen voorzichtig neer, zodat het medische team van de Red Sox direct hulp kunnen bieden. De hulpdiensten arriveren en ruim een half uur later is de jongen pas eindelijk in het ziekenhuis. En daar verklaren de artsen dat het snelle optreden van Jim zonder enige twijfel het leven van de jongen heeft gered. Inmiddels gaat de wedstrijd door en Jim komt in een behoorlijk met bloed bevlekte outfit onder luid applaus nog in actie. Het wordt uiteindelijk 12-6 voor Boston. Dat is bijzaak. Maar we zijn er nog niet. Een dag later bezoekt Jim Rice de jongen in het ziekenhuis en hij ontdekt dat het gezin het financieel niet breed heeft. Hij loopt langs de administratie van het ziekenhuis en geeft opdracht om de ziekenhuisrekening naar hem te sturen. Jim Rice. Hij werd in 2009 opgenomen in de Baseball Hall of Fame. Maar hij kreeg wereldwijde bekendheid door het redden van een 4-jarige jongen.
1: Even bollen met Select.
2: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
3: Relaxed?
2: Niet relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
4: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
5: Word jij ook zo stapelgek van alles wat zich opstapelt in huis? Met onze Billykasten heb je een oplossing van de bovenste plank. Nu met 15% IKEA Family Korting op jouw favoriet. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
6: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
9: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
10: Allsafe. Geeft ruimte.
11: De grootste energieslurpers in huis?
10: Wat kost al die kleding nou echt?
11: Wat heb je nog aan zonnestroom?
12: Wij zijn kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
2: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
13: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
14: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Shop nu Esprit dameslaarzen al vanaf 24,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
15: Je avond van een flinke upgrade voorzien, doe je met bacon op een Big Mac met friet en een drankje. Iconischer dan dit wordt het niet. Het Big Mac bacon voordeelmenu van McDonald's. I'm loving it.
16: Festool Bonus Weeks is 2 halen, 1 betalen. Bij aankoop van een actieproduct ontvang je een TXS 18 accutol gratis. Ga snel naar festool.nl.
17: Festool, al 100 jaar geïnspireerd door vakwerk.
18: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASM Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asmbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
19: Let op. Geld lenen kost geld.
20: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
3: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
20: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
21: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
22: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals snel internet. Normaal €35, nu maar €17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
23: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
24: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 208 NV naar buiten te rijden. Een stylistisch juweeltje en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
25: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BitNL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The Bit That Works.
26: GPR Sportradio. Sportradio. Nieuws. Headlines.
27: Goedemiddag, het ANP-nieuws op GPS Sportradio. Ik ben Peter van Oudheusden. Twee Rotterdammers zitten vast voor fraude rond de toeslagenaffaire. Ze zouden met valse documenten zogenaamde schulden hebben opgegeven om compensatie te krijgen. Het kabinet komt voor de zomer met een plan hoe het slavernijverleden verder wordt hersteld. D66 en oppositiepartijen vroegen daarom, omdat er weinig concreets is gebeurd sinds Nederland excuses aanbood, 4 jaar geleden. En datacenters kunnen niet ongelimiteerd blijven uitbreiden, zeggen netbeheerders bij Nieuwsuur. De wachtlijst voor een stroomaansluiting bestaat voor een derde uit nieuwe datacenters. Ze vragen om evenveel stroom als alle huishoudens samen.
26: GPR Sportradio. Verkeer.
28: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is een drukke avondspits zoals gebruikelijk op donderdag. Wat opvalt is de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Nieuwegein en Zaltbommel heb je 40 minuten vertraging. Ook op de A27 is het heel druk van Utrecht naar het zuiden. Tussen Lexmond en Werkendam doe je er een half uur langer over. Het is druk in de regio Arnhem-Nijmegen, onder meer op de A50 van Arnhem naar Os. Tussen knooppunt Grijshoort en Ravenstein sta je 40 minuten vast. In Brabant staat een lange file op de A58 van Breda naar Tilburg, tussen knooppunt Galder en Tilburg-Reeshof. Daar heb je nu een uur tijdverlies door bergingswerkzaamheden. Er staat een vrachtwagen met pech en de rechterrijstrook is dicht. En op de A4 is het druk. Amsterdam richting Rotterdam tussen Leidschendam en knooppunt Ketelplein. Daar is het oponthoud 20 minuten.
26: GPR Sportradio.
29: De Sound of Sport.
26: Twan van Peperstraten.
30: Goedemiddag, hij is met 29 jaar de jongste coach in het Nederlandse betaalde voetbal. Vincent Helman. Afgelopen weekend won hij met Heracles de eerste periode in de Keukenkampioendivisie. En zometeen bellen we met hem.

0: The Script and For The First Time. Dit is GPX Sportradio. Vanaf morgenochtend 6 uur staat hij weer online. De nieuwe Formule 1 aan tafel. En een van de gasten, Frans Verschuur, pakt even de microfoon.
1: Ja, Twan, je zit nu in de uitzending en we hebben een podcast vanmiddag gehad. Ja, het was echt met alleen maar topmensen erin. Ja, jij was helaas ook bij. Maar ja, in ieder geval, ik hoop dat je wat geleerd hebt van ons. En dat je er een beetje wat van maakt in die uitzending. Denk je, ja, dat lukt wel, denk ik. En verder gaan we elkaar natuurlijk weer zien bij andere sporten.
0: Ja, Frans Verschuur, groot NEC-fan. En NEC speelt vanavond dus om 9 uur tegen Levski Sofia. Straks gaan we vooruitkijken met Nick Rokers. En gelukkig ja, is hij erbij. En hij is Charon Cherie. Maar het was even afwachten.
2: Ja, klopt. Ja, had even wat steekjes in de lies. Klein beetje last van die hemmie. Maar uiteindelijk is hij eruit gestapt. Maar ik voel me wel beter.
3: Van die hemmie?
2: Van die hamstring. Van die hamstring, inderdaad.
0: Ja, mijn hammy, daar heb ik ook soms wel eens last van, ja. Mijn hamstring. Maar gelukkig is hij erbij, de aanvoerder Charon Cherie. Vanavond om 9 uur. NEC tegen Levski Sofia. En sowieso alle wedstrijden van vanavond van de Nederlandse clubs in Europa, in de Conference League en Europa League. Allemaal te beluisteren hier op GPX Sportradio.

0: Sun Again en Straight Ahead, 11 minuten over 5:30. Dit is GPR Sportradio. Met vanavond veel Europees voetbal. 9 uur komen NEC en Twente in actie. En zometeen om 6:45 hebben we al Ajax en AZ in actie. Opstellingen zijn zojuist binnengekomen. Ajax uit tegen Hajduk Split gaat spelen met Ter Stegen op doel. Achterhoede met Kerer als rechtsback. Bouwman en Baas centraal. En Joffre Torrens als linksback. Middenveld dan met Amrabat, Klaassen en Brand. En voorin Tsiganov, Tolu en Ouazzane. Hij dus in plaats van Gloch in de opstelling van Ajax. Dan nog even AZ erbij pakken. Tegen Hapoel Beersheva ook aftrap om 6:45. En Echtold had al gezegd dat hij veel ging wisselen. De Busser op doel. Achterhoede met De Wit. Hoed die vanavond gaat spelen. Goes en Maikouma. Middenveld dan met Koopmeiners, Kwakman en Biskov. En voorin Daal, Kovac in de spits en Oefkier. Dat is de opstelling dus van AZ. Zometeen 6:45 aftrap tegen Hapoel Beersheva. Afgelopen weekend, om precies te zijn op vrijdag, was het groot feest in Almelo. Want de ploeg van Vincent Helman pakte de eerste periode. Staat ook riant aan kop met 25 punten uit 10 wedstrijden. En we hebben hem nu aan de lijn, de winnende coach. De coach van de winnaar van de eerste periode, Vincent Helman. Vincent, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, is het een groot feest geweest afgelopen vrijdag?
1: Nee, zo viel het wel mee. We hebben hier vrijdag na de wedstrijd natuurlijk in de kleedkamer. Ging de muziek lekker aan. Iedereen, alle jongens zijn boven de business ingegaan. Ik weet dat er ook een x-aantal, die gingen lekker de auto in richting het vliegveld. Dus ik denk dat ze meer genoten hebben van de vrije dagen dan van het feestje, ook gezegd.
0: Ja, want je hebt ze vrije dagen gegeven.
1: Ja, we hadden 4 vrije dagen sowieso gepland. Maar wij natuurlijk aankomende zondag spelen. Dus dat kwam voor ons in de planning ook eigenlijk wel echt heel goed uit. Dat we de jongens in de belasting wat konden geven. En ja, soms moet je de jongens iets extra's geven als ze het ook verdiend hadden. En dat hadden ze in deze fase absoluut verdiend.
0: Ja, want jullie hebben gewoon doorgespeeld ook tijdens die interlandperiode. Ja, waar sommige Eredivisieclubs inderdaad ook een weekje vrij af hebben gegeven. Hebben jullie dat dus nu een klein weekje gedaan?
1: Ja, daarin moet ik zeggen, heeft de planning ons goed geholpen. Wij trainen altijd 4 dagen vooraf gedaan naar de wedstrijd. Dus ja, onze planning is eigenlijk niet veranderd. Die jongens hebben een loopprogramma meegekregen in de afgelopen dagen. Die hebben ze ook allemaal gewoon heel netjes doorgestuurd. Dus de fysieke load is behaald. Alleen, ja, dit was wel gewoon een goed moment om die gasten heel even lekker in hun eigen omgeving te laten. We hebben natuurlijk heel veel buitenlandse jongens. Dus die konden ook gewoon een keer lekker naar huis vliegen. Een keer met familie en met vrienden zijn. En ik moet zeggen, ik heb daar een heel, heel fris, energiek voor elftal weer op de club gezien.
0: Dat is maar goed ook.
1: Ja, absoluut. Dat was slecht geweest als het niet zou zijn.
0: Ja, dat had niet anders moeten zijn. 10 wedstrijden gespeeld. 1 keer verloren, 1 keer gelijk gespeeld. Ik neem aan dat je op dit moment weinig te klagen hebt.
1: Nee, maar dat is ook zo. Ik moet zeggen, ik denk dat we altijd heel kritisch zijn geweest. En ik denk dat vanaf de voorbereiding, hoe we daar ingestart zijn. Ik heb altijd jongens gezegd, ik zei jongens, we moeten dingen specialiseren. En soms moeten we ook gewoon dingen camoufleren. Dus dingen die we misschien iets minder goed zijn, zodat het niet opvalt. En dat hebben we eigenlijk week in, week uit gewoon gedaan. We hebben die stip aan de horizon heeft ons gewoon goed geholpen, wat het grotere doel is. En daar maken we kleinere doelen van om gewoon week in, week uit in te werken. Alleen ja, ik kan op dit moment gewoon een tevreden trainer zijn. Alleen ik denk dat het, ja, de kunst is om juist als je tevreden bent om daar dan heel kritisch in te zijn, om ja, de volgende stap in te zetten. En dat proberen we wel wekelijks te doen.
0: Ja, ben je toch wel verrast over Angel Lee? Wat hij, dat is een beetje alles wat hij op doel schiet raak is.
1: Ja, nee, ik heb die uitspraak zelf ook af en toe een paar keer genomen. Kijk, uiteindelijk wist ik, je wist natuurlijk in de zomer niet wat je binnenhaalde. Hè? Je kijkt wat beelden. Ik wist alleen wel van de persoonlijke gesprekken die ik met hem had. Videocall, maar ook gewoon live. En dat ik wel gewoon echt een heel, heel goed karakter binnengehaald had samen met Ernest. Heeft JTA natuurlijk een goede ondersteuning in gedaan. Alleen ja, dat je 11 doelpunten maakt in die eerste wedstrijden. Ja, dat is natuurlijk voor een trainer wel lekker.
0: Ja, want jullie selecteren heel veel op data. Is het ook wel eens andersom dat iemand op data eigenlijk heel goed uitkomt, maar in de praktijk, valt niet mee?
1: Ik heb het gelukkig dit seizoen nog niet gemerkt. Dus alle nieuwe jongens die binnen zijn gekomen, ja, hebben mij echt, echt overtuigd. Ook wel de jongens die natuurlijk hier al zaten, die zijn ook door de screening heen gegaan. Hè, hoe die beoordeeld werden. Anders zouden ze hier geen nieuw contract gekregen hebben. Of ja, zouden we naar een andere oplossing gaan kijken. Elke transfer is een risico. Je weet nooit wat je van tevoren binnenhaalt. Alleen, ja, ik vind wel dat wij gewoon, ja, qua karakters, hebben we echt gewoon heel veel goede jongens hier naar huis. En dat het dan af en toe ook nog lukt op het veld, ja, dan geef ik de credits aan de spelers, want ik denk dat wij gewoon hele goede spelers hebben.
0: Ik vind ook een verschil dag en nacht bijna met vorig seizoen. Tristan van Gilst.
1: Ja.
0: Ja. Echt groot verschil.
1: Ja, Tristan heeft gewoon een hele goede voorbereiding gedraaid. Ik denk dat hij vorig jaar is natuurlijk af en toe ook nog aan de buitenkant gebruikt. Daar kan hij ook absoluut spelen. Alleen ik denk in de manier van spelen wat wij op dit moment hebben, met heel veel diepgang, ja, hoge intensiteit in het verdedigen, dat ligt hem ook. Hè. Tristan is snel, Tristan heeft goed loopvermogen, Tristan kan afjagen, kan doelpunten maken, is niet egoïstisch, kan ook nog eens goed verdedigen. Ja, ik was wel overtuigd van hem in het begin, dat het natuurlijk in de praktijk er ook nog zo uitkomt. Ja, dan zijn de credits aan hem.
0: Hoe belangrijk is het na zo'n afgelopen seizoen, waar het een beetje kommer en kwel was, dat jullie meteen al meedoen, ook voor de achterban, voor het hele, de hele beleving in Almelo?
1: Ja, ik denk dat de wereld van verschil dat super belangrijk is. Kijk, ook uiteindelijk voor mij als trainer. Kijk, ze vragen wel eens van ja, hoe komt het dat het zo'n hechte groep is? Ik zeg ja, doordat we wedstrijden winnen.
0: Ja,
1: doordat je wedstrijden wint, ontstaat er vertrouwen. En ik denk dat we wel een heel duidelijk idee hebben. En hoe we willen spelen, hoe we willen trainen, hoe we willen werken en hoe we de fans met ons mee willen krijgen. Alleen ja, je merkt wel dat er gewoon 180 graden gedraaid is. Iedereen is vrolijk, iedereen is happy, iedereen komt met plezier naar het werk toe. En dat straalt allemaal wel door op die spelersgroep. Dus dat is, ja, dat is een wereld van verschil.
0: En voor jou persoonlijk is het ook wel lekker geweest dat je even dat halfjaartje hebt kunnen kijken hoe het allemaal reelt en zelt met de club natuurlijk.
1: Ja, achteraf wel. Het waren geen 9 leuke weken om als je een trainer mee te maken. Dat ben ik ook echt eerlijk. Ik heb echt wel leukere dagen gehad. Alleen, ja, het heeft wel echt mijn ogen geopend om te kijken van ja, hoe ga ik hier beginnen? Waar zet ik echt de prioriteiten neer? En welke dingen laat ik ook even voor het lief is? En ik wist dan natuurlijk al een x-aantal spelers, waardoor je ook, ja, je had wel een voorsprong. En ja, dat is nu uitbetaald. Dat is een mooi begin. Alleen ja, we zijn natuurlijk nog lang niet klaar.
0: Nee. Hoe is sowieso voor jou als 29-jarige coach, als jongste in het betaalde voetbal? Bij jullie lopen volgens mij Bruns en Mirani rond, die volgens mij ouder zijn.
1: Ja, even uit mijn hoofd gezegd. Bruns is ouder, Te Wierik. Mario, ja. En Damon. Ja. We hebben 4 oudergarden. Ja, kijk, uiteindelijk zul je die vraag aan hun moeten stellen. Kijk, voor mij maakt het niet uit. Kijk, voor mij zijn het dezelfde gasten als iemand van 19. En ik vind dat ik hetzelfde ben als trainer. Dus ik ben hetzelfde naar Diego van Oorschot van 20 jaar dan Thomas van 34 uiteindelijk. Maar je houdt wel rekening met iemand wat hij presteert heeft, of hoe je hem behandelt of hoe je met iemand omgaat. Alleen ik heb daar persoonlijk nul moeite mee. Nee.
0: Nee. Goed, ik ga niet eens vragen wat de doelstelling dit seizoen is, want die is loud en clear. Promotie, liefst nog natuurlijk gewoon kampioen worden. Zondag, uit tegen MVV, wat kunnen we verwachten?
1: Ja, ik denk dat het een interessant potje wordt. MVV heeft natuurlijk een hele goede reeks begonnen. We hebben daarna een resultaat wat mindere wedstrijden gehad. Al moet ik zeggen dat ik af en toe de wedstrijd die ze verloren hadden, vond ik niet helemaal ver. Ik denk dat Kevin en Andries daar gewoon hun ploeg goed voor elkaar hebben. Mm-hmm. Ik denk dat het veel 1-1 wordt, wat we de afgelopen tijd niet gehad hebben. Dat veel tegenstanders zich toch wel redelijk wel aangepast hebben aan ons. Dus toch wel in een laag blok verdedigen. En ik verwacht dat MVV thuis wel gewoon 1-1 durft te spelen, wat ze eigenlijk elke wedstrijd gedaan hebben. Alleen we moeten niet vergeten dat MVV gewoon niet voor niks zoveel punten in die beginfase gehaald heeft. Dus ja, het wordt een interessante wedstrijd voor ons.
0: Goed, dat is aanstaande zondag. Fijn dat je ons even te woord wil staan. Dankjewel. Vincent Helman, coach van Heracles, winnaar van de eerste periode. Dankjewel.
1: Graag gedaan, Twan. Fijne avond nog.
2: GPR Sportradio.

0: Pink and Never Gonna Not Dance Again. Het is inmiddels 6:07. Dit is GPR Sportradio. Aanstaande zondag is weer de marathon van Amsterdam. Grote happening in de hoofdstad met de finish natuurlijk in het Olympisch Stadion. En vandaag was de persconferentie en collega Robert de Rijk was erbij.
1: Mijn naam is Matthijs Mennis. Ik ben algemeen directeur van Le Champion. En wij zijn al jarenlang, zoals u weet, de trotse organisator van de TCS Amsterdam Marathon. Welkom.
2: Donderdagochtend in de Rai in Amsterdam. De persconferentie van de TCS Amsterdam Marathon is in volle gang. En ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe de Nederlandse topatleten naar de marathon in onze hoofdstad kijken. Want de marathon van Enschede noemt zich de oudste, Eindhoven noemt zich de gezelligste en Rotterdam, die heeft de bekendste bijnaam, die noemt zichzelf de mooiste. Maar hoe kijken zij naar Amsterdam?
3: De mooiste eigenlijk ook.
2: Toch ook de mooiste?
3: Ja, echt prachtige herinneringen aan Amsterdam.
2: Galit Shukut werd dit jaar 40 en staat zondag voor de 8e keer aan de start in Amsterdam.
3: Het stadion vind ik zo mooi. Het start bij het stadion en binnenkomst vind ik eigenlijk wel echt de mooiste eigenlijk van de hele marathon.
4: Nou, de beste dan. Ja, Amsterdam is wel mijn favoriete race.
2: Mickey Ketels, ook wel de hardlopende stewardess genoemd, vliegt de hele wereld over voor haar werk, voor trainingskampen en voor wedstrijden. Maar zondag in eigen land aan de start verschijnen, dat vindt ze wel fijn.
4: Ik denk dat ik onderhand, ik weet het niet, iets van 13 marathons gelopen heb, ook over de hele wereld. Maar ik vind Amsterdam echt een thuiswedstrijd. Door de organisatie, door het publiek langs de kanten. Dus dan zou ik zeggen de beste, ja.
2: Maar hoe raakt een Hagenees als Shukut zo verslingerd aan die marathon van Amsterdam?
3: Ja, omdat ik hier al jaren echt heel stabiel was. Ik heb hier nog nooit bijna slecht gelopen. Altijd top marathons. Onder moeilijke, zware omstandigheden heb ik hier altijd bijna de marathon uitgelopen. Nooit uitgestapt. Dus dat maakt deze Amsterdam weer mooi.
2: Ja, en 40 geworden dit jaar. Het is een respectabele leeftijd voor een topatleet. Zit dat PR van 2:07:37? Kan dat dit weekend worden verbroken?
3: Ja, als ik een goede dag heb, de omstandigheden zijn goed, de haas doet goede werk, ik voel me goed, niks geks onderweg gebeurt dan. Waarom zou dat zou wel kunnen, is weer mogelijk, maar het wordt niet makkelijk, maar niet onmogelijk.
2: Ja, want hoe heb je hier naartoe geleefd? Ben je helemaal topfit? Is de hele voorbereiding goed gegaan?
3: Ja, de hele voorbereiding. Ik ben al 3 maanden begonnen. Voor Amsterdam Marathon ben ik al 3 maanden keihard aan het trainen voor deze marathon. Ik heb eigenlijk alle blokken voor de marathon goed kunnen doen, net als eigenlijk vorig jaar. Vorig jaar zat ik bijna met PR tot 35 kilometer. Die laatste 7 kilometer heb ik te laten liggen. En ik hoop dit jaar dat ik een goede dag heb en dat ik die PR kan verbeteren. Zo niet zou ik ook tevreden zijn als ik alles heb gegeven. Als ik over het finish kom en ik weet, ik heb alles gedaan wat ik moest doen, dan ben ik tevreden.
2: Voor Ketels is dat anders. Waar ze normaal onbevangen ingaat, heeft ze zich nu volledig gefocust om zondag in Amsterdam haar snelste marathon ooit te lopen. Die voorbereiding deed ze grotendeels in de bloedhitte van Bali. Maar hoe komt de 27-jarige atlete daar terecht? Want normaal gesproken is dat helemaal geen fijne plek om hard te lopen.
4: Nee, klopt. Ik heb die vraag ook veel gehad. Ik heb een tijdje in Bali gewoond. En ik vind de omgeving daar gewoon heel fijn. Je kan er goed gezond eten, lekker naar massage gaan. Dus eigenlijk wat ook belangrijk is je rust natuurlijk. En ik kom daar gewoon heerlijk tot rust. Ik vind het dus ook niet erg om op een loopband te staan. Dus op welke plek van de wereld dat dan is, maakt dan ook niet uit. En als ik dat dan doe, dan graag in Bali. Ja.
2: Ja, dat is niet de enige plek waar je hebt voorbereid. Want je bent ook in Afrika geweest. Ja. Waar de Afrikaanse atleten zich voorbereiden. Hoe was dat?
4: Ja, ook heel bijzonder. Ja, totaal anders weer. Het is gewoon heel bijzonder om op een plek te zijn waar iedereen echt leeft voor het lopen. En daar heb ik ook echt wel heel veel van geleerd. Ik denk afgelopen 3 maanden waren gewoon een heel groot avontuur. En voor mij is ook alles best wel nog een zoektocht van hoe pak ik het elke keer weer aan om nog een stukje beter te worden. En hoe gaan we verder? En Afrika was daar ook een nieuw avontuur in. Dus ik denk dat ik daar ook wel weer terug ga, ja.
2: De laatste marathon op Nederlandse bodem ging in exact 2:30. Ja. Wat moet het nu worden zondag?

0: moment opgegaan, heb ik helemaal niet meer op mijn horloge gekeken. Dus ja, ik denk dat ik daaruit heb geleerd dat ik... Ik kan sowieso denk ik heel goed met een pacing team lopen. Omdat ik dan en niet zelf mijn pace hoef te houden. Want dan gaat het dus te hard. Maar dat ik ook mijn focus moet houden. En dat een pace dat natuurlijk kan brengen. Want dan heb je gewoon één taak. En dat is je pace volgen. En Amsterdam is daar gewoon fantastisch in. En dat staat heel strak geregeld. Dus alleen dat al geeft me gewoon wel heel veel vertrouwen. Dat als we op het plan blijven dat het goed moet komen.
1: Ja, maar Mickey Ketels kennende ga je liever ook een beetje chaos maken toch?
0: Ja, ik zeg wel altijd risico racen. Ik ga niet veilig weg. Dat is niet het doel. Nee.
1: Heel veel succes en plezier zondag.
0: Dank u.
2: Ja, zondag dus de marathon van Amsterdam. Ook uitvoerig hier te beluisteren op GPR Sport Radio.
3: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, bent u ook welkom.
4: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 6 uur.
5: Goedenavond, het ANP nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Peter van Oudheusden. Het kabinet gaat binnen een jaar een plan maken om de schade door de slavernij te herstellen. Volgens D66 en meerdere oppositiepartijen is dat hard nodig, omdat er nog steeds veel ongelijkheid is in de maatschappij. VVD en CDA vinden dat het vooral gaat om erkenning. De Fiat heeft 2 mannen uit Rotterdam opgepakt voor fraude rond de compensatie van de toeslagenaffaire. Ze zouden met valse documenten onjuiste schulden hebben opgegeven bij de instantie die zich ermee bezighoudt. Misschien zijn meer mensen bij de fraude betrokken en de Fiat sluit meer aanhoudingen niet uit. Nieuwe datacenters die op de wachtlijst staan voor een stroomaansluiting vragen evenveel stroom als alle Nederlandse huishoudens samen. Dat zeggen netbeheerders tegen Nieuwsuur. Ze vinden dat er een grens moet worden gesteld, net als bij stikstof. Niet alles kan, zeggen ze. En de voedselbanken zijn blij met de extra leveringen van Albert Heijn. Door het cyberincident konden veel winkels de afgelopen dagen niet worden bevoorraad. Om te voorkomen dat vers producten bederven, doneert Albert Heijn die aan de voedselbanken. Dat kunnen we goed gebruiken, zegt een woordvoerster. Wisselend bewolkt, maar droog. Morgen eerst op veel plaatsen zonnig, maar later vanuit het westen regen. Daarvoor wordt het nog 17 tot 20 graden.
2: GPR Sportradio. Verkeer.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het drukste moment van de spits is geweest, maar er staan nog steeds veel lange files, vooral in het midden en zuiden van het land. Ook in de regio Arnhem-Nijmegen is het nog druk. En wat opvalt is de A58. Van Breda naar Tilburg heb je nog steeds ruim een uur tijdverlies tussen knooppunt Galder en Tilburg-Reeshof. Daar wordt een vrachtwagen met pech geborgen. Er is 1 rijstrook dicht. Op de A16 staat file. Van Breda naar Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht een half uur vertraging. Van Rotterdam naar het zuiden heb je 20 minuten oponthoud. En dat is tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk. Ook is het nog druk op de A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen de afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. Daar heb je 25 minuten vertraging.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2 jaar

0: Kijk eens, schat. Hier is je thee.
1: Ah, heerlijk.
0: Wie bel jij als eerste met goed nieuws?
1: Wie bel ik als eerste met goed nieuws?
0: Mm-hmm.
2: Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd. Met Pickwick.
3: Nu bij Quantum. 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: Thuisbatterij.
5: Einde salderingsregeling.
6: Terugleverkosten.
7: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
8: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
9: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want met meer dan 80 artsen zijn we dé specialist op het gebied van oogzorg. En we helpen jaarlijks meer dan 40.000 mensen met staar. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.

0: Het schitterende dagen. Met bijzonder veel voordeel op meer dan 500 nieuwe sieraden. Ideaal voor een mooi aandenken. Aan het ophangen van je eerste schilderijtje. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
1: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
2: Legends Never Die. Het Halloween Horror Festival in Movie Park Germany keert terug. Nieuw, de horrorattractie Jason Universe en Phobia, de live horror game show. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween-evenement van Europa zijn uitsluitend online te boeken via moviepark.nl.
3: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
4: Yo, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam. Jouw Veneta.
5: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
6: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
7: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Gewrichtspijn? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Voltaren Emul Gel extra sterk 2,32%. Het verlicht de gewrichtspijn en remt de ontsteking. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel. Lees voorgebruikte bijsluiter.
11: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar 6 euro's. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
12: Domino's. Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
13: We kunnen het bij Prominent hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen, over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
14: Directeuren zeggen vaak, we moeten buiten de gebaande paden denken. Hier is een gedachte. Kies de nieuwe Toyota Bizet Touring als jouw volgende auto van de zaak. Heel ruim, 100% elektrisch en verkrijgbaar als all-wheel drive. Mocht je buiten de gebaande paden gaan. De nieuwe Toyota Bizet Touring. Vanaf €257 netto bijtelling per maand.
15: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
14: Liever kopen? Bij Toyota krijg je nu tot €3000 extra inruilvoordeel. Zoals op de nieuwe Toyota C-Char Plus. Bereken nu jouw inruilwaarde op toyota.nl.
16: GPR Sportradio. Twan van Peperstraten.
17: Goedenavond, Ajax met Ouazzane, Bouwman en Klaassen tegen Hajduk Split en AZ met Hoed, De Wit en Kovacs tegen Hapoel Beersheva. Deze donderdagavond staat in het teken van Europees voetbal.

0: R.E.M. Losing My Religion. 6:11. Dit is GPR Sportradio. Is er een dag dat Gianni Infantino niet in het nieuws is? Nee, ook vandaag weer. De excuses van de voorzitter van de FIFA hebben de onrust binnen de Wereldvoetbalbond absoluut niet weggenomen. Infantino bood namelijk zijn excuses aan vandaag tijdens een vergadering van de FIFA Council. Maar voor zijn omstreden plan om aandelen in de commerciële rechten van het WK te verkopen. Maar dat plan werd na felle kritiek geschrapt. En volgens de Engelse bondsvoorzitter Debbie Hewitt kregen de aanwezigen geen bevredigende antwoorden op hun vragen van Infantino. Ook vanuit Duitsland klonk er stevige kritiek. De Duitse afgevaardigde Bernd Neuendorf die vindt dat de FIFA behoefte heeft aan een voorzitter met integriteit die de reputatie van de Wereldvoetbalbond kan herstellen. Kritiek komt op een gevoelig moment, want in maart volgend jaar staan de presidentsverkiezingen op het programma. En bij oud-Ajax-ziet Anthony is ingebroken terwijl hij met Real Betis gisteren op het veld stond. De Braziliaanse aanvaller speelde in de Champions League tegen FC Porto toen inbrekers toesloegen bij zijn woning in Sevilla. Anthony maakte het nieuws zelf bekend via Instagram. De 26-jarige aanvaller zegt woedend en verdrietig te zijn en zich niet meer veilig te voelen in zijn eigen huis. Ik laat even een moment van stilte vallen hier. Volgens Anthony zijn er waardevolle spullen gestolen, maar is vooral het gevoel van veiligheid van zijn gezin aangetast. Niemand raakte gewond. De Spaanse politie is inmiddels een onderzoek gestart naar de inbraak. Een heerlijke Europese avond hier vanavond op GPR Sportradio. Straks om 6:45. We zijn er integraal bij. Hebben Hajduk Split tegen Ajax en ook nog AZ tegen Hapoel Beersheva. En dan om 9:00 Twente tegen Toen en NEC tegen Levski Sofia. En dat is de koploper in de Bulgaarse competitie. Zometeen kijken we vooruit naar die wedstrijd. En NEC heeft wat recht te zetten na de eerdere 5-0 nederlaag tegen Juventus. En men zal in Nijmegen toch hopen op een sfeer en zeker een afloop, zoals 2 maanden geleden tijdens de voorronde van de Champions League tegen Olympiakos.
1: Daar heb je ze alweer. Tadic en Linssen wacht weer. En Thierry is erachter. En Tadic heeft het gezien. En Linssen scoort! Nijmegen ontploft! Tadic. Goed overstapje van Sierhuis. Hier is Thierry. Thierry. En dan valt hij daar voor Moor. Emre Moor doet het toch voor NEC. Nu wel 2-1. Wat gebeuren voor NEC. Dat Olympiakos uitschakelt in de derde voorronde. De kassa rinkelt, maar het hart rinkelt nog meer. Vergis je niet in hoe groot dit is voor NEC en voor deze stad.
2: GPR Sportradio.

0: U2 and the City of Blinding Lights, GPR Sportradio. Na 17 jaar keert Europees voetbal na vanavond echt terug in de Goffert. NEC ontvangt de Bulgaarse koploper Levski Sofia en hoopt de eerste punten in de Europa League te pakken. Ploeg van Dick Schreuder begon het toernooi met een pijnlijke 5-0 nederlaag bij Juventus en wacht inmiddels al 6 wedstrijden op een overwinning. Maar toch, het 1-1 gelijkspel tegen Ajax van afgelopen weekend gaf weer wel wat vertrouwen. Hoe staat NEC ervoor en wat kunnen we vanavond allemaal verwachten? Dat gaan we bespreken met verslaggever van RN7 en ook commentator Nick Rokers. Nick, goedenavond.
1: Goedenavond, Sam.
0: Ja, ik zeg wel, na 17 jaar keert Europees voetbal terug, maar jullie tellen denk ik ook een klein beetje die voorronde wedstrijden tegen Bodo Glimt en Olympiakos erbij, hè?
1: Nou, ik zeg dat wel. Dat waren twee fantastische tweeluiken. Ja, dat was heel historisch. Met name die tegen Bodo, met die Champions League hymne allemaal in de Goffert. Ja, dat heeft heel veel mensen ja, toch echt wel een indruk achtergelaten, ja.
0: Ja, het was jammer dat die wedstrijd een beetje in een sof eindigde.
1: Ja, zeg dat wel. Ja, dat was jammer.
0: Zeg, wij moeten natuurlijk wel even over die wedstrijd tegen Juventus beginnen. De eerste kennismaking in de Europa League. Wat ging er allemaal mis volgens jou bij NEC?
1: Ja, wat ging er allemaal mis? Nou,
0: ik maak het je makkelijker. Wat ging er goed?
1: Nou, dat is ook wel moeilijk om op te noemen, hoor, Twan. Nou ja, kijk, weet je, ik heb die mensen nog eens teruggekeken. En ja, er gingen wat persoonlijke dingen fout. Je hebt een Kabar die wedstrijd moest spelen. Die was de week ervoor al door het ijs gezakt. Nou, dat is niet lekker voor zo'n jonge jongen om die dan tegen Juventus te laten spelen. Met een gehavende selectie tegen een goed spelend Juventus. Ja, dan wordt het heel lastig voor NEC.
0: Ja. Ik heb wel het idee dat de break van 3 weken, die interlandbreak, NEC goed heeft gedaan.
1: Ja, dat heeft NEC zeer goed gedaan. Dat heeft Wilco van Schaik ook vaak benoemd in de media. Die zegt ook, we hebben een top trainingskamp gehad. Ja, NEC heeft eindelijk de tijd gehad om even met ook de jongens die allemaal wat later terugkwamen, of een blessure of later aansloten door transfers. Ja, eindelijk de tijd gehad om even alle puntjes op de i te kunnen zetten. En nou, dat heeft de ploeg van Dick Schreuder wel goed gedaan, ja.
0: Ja. Ja, en ik zeg wel 6 wedstrijden zonder overwinning. Maar die 1-1 van afgelopen weekend, die zal wel een klein beetje zo voelen. Hè, als toch een flinke opsteker.
1: Ja, dat mag je wel zeggen, ja. Want die zagen denk ik niet heel veel mensen aankomen. Met name omdat NEC nou misschien een heel klein beetje wel recht had gehad op een overwinning. Als je ook even meeneemt dat dat Ajax 2 rode kaarten bespaard is gebleven. Ja, ja, het was een goed resultaat voor NEC. En dat helpt wel voor het sentiment naar vanavond toe.
0: Ja, ik maakte me een klein beetje zorgen om de aanvoerder van NEC, Tjeron Sherry. Want ik hoorde hem een klein beetje klagen over, ja, wat was het nou precies? Zijn,
2: ja, klopt. Ja, hij had even wat steekjes in de lies, een klein beetje last van die hemmy, maar uiteindelijk is hij eruit gestapt, maar ik voel me wel beter.
3: Van die hemmy?
2: Van die hamstring. Ja. Van die hamstring, inderdaad, ja.
0: Noem jij het ook zo, Nick? Je hemmy?
1: Ja, ik noem al meer dingen op een leuke wijze, maar hemmy heb ik nog niet gehoord, hoor.
0: Ik had hem nog niet gehoord. Maar hij is er vanavond gewoon bij, hè?
1: Ja, zeker, die is erbij en maakt op de training ook een goede indruk, dus die is er gewoon bij.
0: En Dusan Tadic is er vanavond gewoon bij. En ik zeg wel gewoon, ben je ook benieuwd hoe die ontvangen gaat worden?
1: Ja, nou, ik moet eerlijk zeggen, als ik zo de stemming een beetje peil op social media, hoe ver dat kan natuurlijk, merk ik wel dat veel mensen elkaar juist een beetje aanspreken. Op dat ze niet te veel moeten nuilen op Dusan Tadic. Hè. En, maar goed, wat ik zeg al, nuilen, ja, het Nijmeegse publiek is cynisch, kritisch. Ik sluit niet uit dat er misschien in het begin hier en daar een klein fluitconcertje op doemt.
0: Ja, maar goed, dat zal toch ook wel een beetje afhankelijk van de wedstrijd snel smoren, toch?
1: Nou ja, als hij er gelijk 1 inschiet, dan is het gelijk afgelopen, ja. Twan.
0: Hoe kijk je überhaupt tegen het huwelijk tussen Tadic en NEC? Want eigenlijk de manier waarop Schreuder wil spelen, kun je afvragen, een goede speler van Tadic op zijn retour, past die daar wel in?
1: Ja, dat is lastig. Kijk, tot nu toe is het nog geen gelukkig huwelijk. Dus dan kan je altijd zeggen dat de criticasters gelijk hebben. Alleen, ik heb altijd gezegd ook dat Tadic niet een buitenspeler is. Waar hij voor het wel een paar keer heeft gespeeld. Die even zijn mannetje passeert en de bal zelf de kruisingen inlegt. Nou ja, hij moet juist het type als Linssen of Sierhuis in die scoringspositie proberen te brengen. Ja, en dat heeft hij wel 1 of 2 keer gedaan. 3 keer gedaan dit seizoen. Daar is hij denk ik voor gehaald. Maar ja, mensen hebben een bepaald verwachtingspatroon van hem. Nou, dan komen de houding, dan komt de houding van Tadic daar ook nog bij kijken, die misschien niet heel lekker ligt in het Calimero-achtige Nijmegen. Ja, dan is het snel een slecht huwelijk, ja.
0: Ja. Ja, er zijn wat blessuren gevallen, hè, met Nuitink, Sandler, Emre Moor. Verwacht jij nog verrassingen in de opstelling?
1: Nee, ik verwacht geen verrassingen. Het is vooral van Nuitink heel vervelend, want die jongen moet weer onder het mes. Ja, je kan je afvragen, Bram Nuitink, hoe lang moet je nog doorgaan met voetballen? Maar goed, die gaat zijn volgende revalidatietraject in. Ik denk dat dezelfde elf gaan spelen die tegen Ajax ook hebben gespeeld.
0: Ja. Hey, en die tegenstander, ja, wij doen er allemaal een beetje luchtig over, maar is wel de koploper in de Bulgaarse competitie. Is het zomaar een ABC'tje? Ja.
1: Nee, dat is niet zo, zo makkelijk gezegd als gedaan, deze wedstrijd. Kijk, Levski Sofia is gewoon echt een hele grote club in Bulgarije. Ja, dan zeg je altijd het Ajax hè, van Bulgarije. De succesvolste club, grootste fansgarde. Ja, weet je, ik verwacht niet dat NEC er makkelijk overheen gaat. Al moet ik zeggen, als NEC wat wil in deze Europa League, ja, dan moeten ze deze wel winnen.
0: Ja, dit zijn de wedstrijden waar het moet gebeuren. Nou, ben jij normaal gesproken verslaggever commentator voor RN7, maar vanavond zit je op een andere manier in het stadion?
1: Ja, ik heb vanavond even de baas lief aangekeken of collega's hem konden oppakken en dat ik even met wat vrienden deze wedstrijd kon beleven. Ja, het is voor ons ook de eerste keer dat we dat als supporter mee gaan maken. Ik denk dat ik een jaar of 7, 8 was toen ze het in 2008 deden in Europa.
0: Ja, ja, dat, met Mario B nog, hè?
1: Met Mario B, B, dat is icoon.
0: Ja, die blijft, ja. Die blijft er maar op terugkomen.
1: Dat ja, dat is misschien ook wel zijn enig succesje.
0: Ik zal het hem doorgeven. Nee, helemaal goed. Nee, en nou, maak er een hele mooie avond van. Een beetje de sfeer en misschien ook wel de afloop als tegen Olympiakos een maandje of twee geleden. Zou mooi zijn.
1: Ja, dat was fantastisch. Laten we dat hopen, Twan.
0: Ja. Dankjewel, Nick Rokers, over NEC. Dat vanavond dus gaat spelen tegen Levski Sofia. Die wedstrijd is om 9:00. Tegelijkertijd hebben we dan ook de wedstrijd tussen FC Twente en FC Toen. En om 7:15 hebben we dus AZ tegen Hapoel Beersheva en Hajduk Split tegen Ajax. Allemaal hier uitgebreid te beluisteren bij GPR Sport Radio.

0: Sam Fender, Olivia Dean en Rain On Me. Spreekwoordelijk geef ik het stokje over aan Robert Meder en Rob Spijkerman. Wat een Europese avond, hè? Ajax en AZ zometeen 6:15 in actie. En dan om 9:00 ook nog NEC en FC Twente. Allemaal te beluisteren hier op GPS Sportradio. Wij staan altijd vooraan.
1: Hey, ondernemer. Het is weer tijd voor je BTW-aangifte.
2: Ja, dat wordt een makkie. Geen omzet, dus niks te doen, toch?
1: Nou, toch wel.
2: Wel?
1: Ja, ook zonder omzet moet je aangifte doen.
2: Oh ja, dat is ook zo.
1: Zeker, ook als je net bent gestart, even geen klussen had of onlangs bent gestopt.
2: Gaat meteen doen.
1: Fijn. En kijk voor meer informatie over BTW-aangifte doen zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.
3: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
4: Het verschil tussen het duurste en goedkoopste energiecontract is groot. Voorkom dat je te veel betaalt. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap direct over. De best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Gaslicht.com.
3: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
5: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
6: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
7: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
8: Nu bij New York Pizza. De tweede pizza voor maar 1,99. Bestel dus nu bij New York Pizza.
7: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise en vertrek gemakkelijk vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Boek deze maand een cruise voor volgend jaar met vroegboekvoordeel en slechts €99 aanbetaling. Kijk op hollandamerika.com.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
12: Hey, ander kleurtje op de muur? Doe het lekker zelf. Nu 1+1 gratis op Gamma kleurtesters met de Gamma voordeelpas. Van beige tot koningsblauw, voor elke kleur gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
13: Directeuren zeggen vaak, we moeten buiten de gebaande paden denken. Hier is een gedachte. Kies de nieuwe Toyota Biza Touring als jouw volgende auto van de zaak. Heel ruim, 100% elektrisch en verkrijgbaar als all-wheel drive. Mocht je buiten de gebaande paden gaan. De nieuwe Toyota Biza Touring. Vanaf €257 netto bijtelling per maand.
14: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 25% korting op alle bedden en boksprings. 25%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
13: Liever kopen? Bij Toyota krijg je nu tot €3000 extra inruilvoordeel. Zoals op de nieuwe Toyota C-HR Plus. Bereken nu jouw inruilwaarde op toyota.nl.
15: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
16: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
17: Slecht plan.
16: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
17: Goed plan, zonneplan.
18: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
19: Variabel tarief, terugleverkosten, salteren. Ik word echt niet wijzer van mijn energierekening. Ik wil eigenlijk

0: geregeld. Ga naar independer.nl.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
2: GPR Sportradio. Sportradio. Nieuws. Headlines.
3: Goedenavond, het ANP Nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Peter van Oudheusden. Het is het kabinet niet gelukt om JA21 over te halen om voor het nieuwe belastingplan te stemmen. In ruil voor steun wil JA21 meer vrijheid voor gemeenten om asielzoekers te weigeren. Dat kan het kabinet niet beloven. De automobilist die zaterdag op de A2 bij Breukelen om het leven kwam bij een zware aanrijding was geen spookrijder. Volgens de politie was de bestuurder niet goed geworden en daardoor op de andere weghelft terechtgekomen. En tientallen pro-Palestijnse demonstranten voeren actie bij het stadion in Alkmaar, waar AZ straks speelt tegen een ploeg uit Israël. De betogers dragen Palestijnse vlaggen, terwijl de politie had gevraagd dat niet te doen, meldt
2: GPR Sportradio. Verkeer.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De files worden intussen vrij snel korter, maar op een aantal wegen is het nog druk. Bijvoorbeeld op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel, daar sta je nog een half uur vast. Ook op de A27 van Utrecht naar het zuiden is het nog aansluiten. Tussen Lexmond en Werkendam is de vertraging 20 minuten. Er staat nog een flinke file op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort tussen Stroe en Voorthuizen. Door een pechgeval heb je 25 minuten oponthoud. En op de A16 van Rotterdam naar Breda is het druk tussen Rotterdam, Feyenoord en Dordrecht. Vertraging is een kwartier.
2: GPR Sportradio.
5: De Sound of Sport.
2: Rob Spijker en Robert Meder.
6: Vandaag weer een lekkere Europese avond met Conference League voetbal FC Twente en Ajax.
7: En in de Europa League AZ en NEC.

0: BBC Export Radio, Coldplay en Sky Full of Stars. Hebben we eigenlijk gisteren gehad tijdens de Champions League. Daar kwamen de sterren voorbij. Maar vanavond gaat dat zeker ook gebeuren. Want vanavond hebben we namelijk Conference League en de Europa League.
1: Zullen we eerst eens even gaan kijken bij de Conference League? Bij Hajduk Split tegen Ajax. Nick Voorhent, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Fijn dat je erbij bent, Nick. Je gaat, wat ik al zei, Split tegen Ajax voor ons bijhouden en verslaan. Veel gedoe over de fans. Met betrekking tot dat duel van vanavond?
2: Nou, geen leuk gedoe. Nee. Aanhoudingen, arrestaties. Vandaag een advies van Ajax aan de supporters om maar op de hotelkamer te blijven totdat het transport naar het stadion daar was. Niet echt gezellig toeleven naar zo'n wedstrijd. Gezellig is het wel in het stadion.
1: Ja, dat is wel te horen. Heb je de opstellingen der beide ploegen?
2: De opstellingen der beide ploegen, maar beginnen met de gastheren uit Kroatië. Cilic op doel, Akapandije, Hadžigadunić, Marezic en Rgovic vormen de defensie. Fayad Delmoral en Almeida Leitje spelen op het middenveld. En voorin moeten de doelpunten komen van Sanjang, Soticek en Sego. Hajduk staat in eigen land bovenaan en is goed in vorm in de aanloop naar deze wedstrijd. Dan Ajax met op doel Ter Stegen. Achterin zitten de verrassingen. Torrens, de linksback overgekomen van Barcelona, staat in de basis voor het eerst. Baas en Bouwman vormen het centrale duo en daarmee komt Kerer op de rechtsbackpositie te spelen. Op het middenveld Brandt, Amrabat en Klaassen en voorin Ouazzane met een basisplaats naast Arokodare en Tsigankov.
1: Is Torrens een grote verrassing? Hoeveel minuten heeft hij in de benen bij Ajax, joh?
2: Een minuut of 8, denk ik. Ongeveer. Het is niet veel nog. Hij is jong. Hij kwam over volgens mij een beetje voor de toekomst. Ajax heeft een blessure op linksback met Caio Henrique. Ik had daar misschien wel Wijndal verwacht, maar het is Torrens geworden. Een verrassende keuze van Michel.
1: Ja, zeker. Nou, we gaan kijken hoe die keuze uitpakt. Dan naar Jean-Paul Rizon, die we gisteren nog aan de lijn hadden in het Theater of Dreams, hè, geloof ik.
3: Het Etihad.
1: Het Etihad, ja, zeker. Dat was het. Heel goed. Goede correctie. Waar je zat te kijken naar een prachtige wedstrijd tegen Paris Saint-Germain. Mm-hmm. Jij gaat vanavond naar nog zo'n mooi duel kijken. AZ tegen Hapoel.
3: Ja, en toch, ja, dat klinkt misschien heel raar. Het is even schakelen natuurlijk naar Manchester City, Paris Saint-Germain. Maar ook gewoon een hele leuke wedstrijd waar veel om te doen is. Hapoel Beersheva dat op bezoek komt bij AZ. En dat heeft alles te maken met dat Hapoel Beersheva uiteraard een Israëlische club is. Ook veel gedoe om supporters, maar dan vooral om het feit dat ze er niet zijn. De burgemeester van Alkmaar wilde er niet aan Israëlische fans toelaten. Daar vond alles en iedereen wat van. Maar wij gaan ons vanavond in ieder geval lekker 90 minuten met voetballen bezighouden. Dat lijkt me een goede zaak.
1: Zo is het. We hebben net verrassingen gehoord in de opstelling van Ajax. Zijn er verrassingen bij AZ te melden?
3: Ja, zeker wel. Leroy Echtold heeft aangegeven dat hij ging roleren. En dat heeft hij ook gedaan. Zo zien we achterin bijvoorbeeld een oude bekende, Wesley Hoed. Voor het eerst sinds 2015 weer een wedstrijd namens AZ. Hij kwam natuurlijk afgelopen zomer weer terug op het oude nest. Mees de Wit is terug in de basis. Maar ik zal voor de volledigheid even de hele elf doornemen. Jari de Busser in de goal. Achterin Maikouma, Goes, Wesley Hoed dus en Mees de Wit. Middenveld Dave Kwakman, Waldemar Bieskov en Peer Koopmeiners. En voorin Ejup Oefkir, Bendegoes Kovac met zijn basisdebuut op de plek van Meerdink. En nu ook voor de completeren van de elf, Rosangelo Daal.
1: Ja, en bij Hapoel geen verrassing.
3: Geen verrassingen, wel een bekende. Ovir Marciano op goal, die kunnen we nog kennen van Feyenoord. In dat jaar dat Feyenoord de Conference League finale haalde, was hij de stand-in van Justin Bijlo. Keepte bijvoorbeeld de twee wedstrijden tegen Marseille.
1: Ah, kijk aan. We zullen er tussen jullie vanavond heen en weer gaan schakelen. Zo zal ik ook af en toe even mij melden om wat bijzondere wedstrijden te melden die gaande zijn. En met name de gebeurtenissen bij die wedstrijden, zoals Salzburg tegen AC Milan. Die zullen we natuurlijk in de gaten houden. Grote clubs als Lyon en Crystal Palace spelen tegen elkaar. Leg Potsdam tegen Bayer Leverkusen. Dat zijn wedstrijden die allemaal om 7:15 beginnen, zoals gezegd. Die zullen we ook in de gaten houden. En mocht daar iets bijzonders gebeuren, dan zal ik me melden. Ik stel voor dat we weer naar Split gaan, naar Nick. Split tegen Ajax. De beide teams zijn, neem ik aan, inmiddels voorgesteld aan het publiek. Jasjes kunnen uit.
2: Ja, de jasjes kunnen uit. Er zijn handjes geschud, ook met het arbitrale trio. De wedstrijd staat onder leiding van de Oostenrijker Cio Cirica. En dat is een strenge scheidsrechter. In 109 wedstrijden, 38 penalties, 14 rode kaarten. En daarmee leider in, ik weet niet precies welk klassement dat is, maar hij staat er bovenaan in. Dat is de vooruitzicht voor de beide ploegen vanavond. Een beetje op je hoede zijn voor deze scheidsrechter. We gaan zo dadelijk beginnen. Leuk om nog te vermelden, Hajduk Split staat onder leiding van Gonzalo Garcia. In Nederland nog bekend als Garcia Garcia. Hij speelde in Nederland onder andere bij Groningen, Heerenveen. En hij is nu de hoogste baas bij Hajduk Split. Hij heeft de opstelling gemaakt. Er is een huddle te zien, een klassieke huddle. Die strenge scheidsrechter komt nog even in beeld. Ajax in het zwart-geel getooid voor deze wedstrijd. Het uittenu. Klaassen meldt zich bij de middenlijn om de vaantjes uit te wisselen. Dus er zijn er een hoop beleefdheden aan het begin van deze wedstrijd. En maken we ons op voor de aftrap. Hoe is dat bij AZ?
3: Daar worden ook de plichtplegingen vervuld. Peer Koopmeijner staat klaar bij de scheidsrechter om daar handje te schudden met de aanvoerder van Apoel Bisheva. Die is overigens nog met hele andere zaken bezig. Want die is even aan het poseren met zijn elf voor de toegestroomde fotografen. Stadion ook maar niet helemaal vol. Dat zeg ik licht eufemistisch, want het is denk ik half gevuld. Het is voor AZ natuurlijk ook geen heel groot affiche als je gaat kijken naar andere clubs die zijn nog tegengekomen in deze Europa League. Denk aan een Sunderland. Een Juventus komt nog op bezoek. Benfica. De TOS wordt gedaan. Even kijken wat daar uit gaat komen. Die wordt gewonnen door Koopmeijners en die kiest ervoor om zo te blijven staan. Dat betekent dat ze de tweede helft gaan spelen naar de Benside. Handje geschud met de eerder genoemde Marciano. Die gaat zometeen, althans zijn ploeg, Hapoel Beersheva, gaat de aftrap nemen. Zometeen in Alkmaar dus, waar het lekker weer is. Lekker voetbalweer zou ik willen zeggen, een beetje fris. Er staat wel altijd veel wind in Alkmaar, dat kan nog wel eens vervelend zijn. Maar het mag toch geen naam hebben. Ja, we hadden het er net al even over bij Hapoel Beersheva. Het is geen ploeg met bekende namen, het is wel de kampioen van Israël. Dat werden ze afgelopen jaar voor de zesde keer. Hadden eigenlijk in de Champions League willen spelen. Dat willen we uiteraard allemaal. Maar zij kregen in de blessuretijd in de voorronde nog een goal tegen van het altijd lastige Saba uit Azerbeidzjan. Wat betekende dat niet de Israëlische afgevaardigde naar het hoofdtoernooi ging. Maar de ploeg uit Azerbeidzjan. Nick, wordt er bij jou al gevoetbald?
2: Er wordt nog niet gevoetbald. Er worden wel een heleboel sokken omhoog getrokken. Arokadare zien we dat nu doen. Net zagen we dat ook een aantal Kroatische collega's doen. Over een niet vol stadion gesproken, dat is hier wel anders. We zien een prachtige sfeeractie op de tribune, waarin de supporters allemaal een eigen blaadje omhoog houden en daar een prachtige beeldenis te zien is. Er wordt gezongen, er wordt gejuicht en nu wordt er ook gevoetbald. Ajax heeft afgetrapt in Kroatië. Speelt gelijk de lange bal naar voren, waar de spits Tolu hem kan doorkoppen. Klaassen gaat wel diep, maar kan de Bruil niet meekrijgen. En Kerer, die voor het eerst op rechtsback nu te zien is, probeert daar verdedigend in te grijpen. Dat doet hij even half. En dan is er voor Hajduk ruimte om eruit te komen. Aan de linkerkant is het nummer 23 Soticek die de actie wil maken. Goed ingrijpen van Amrabat. Die blijft vervolgens rustig. En krijgt de bal ook nog bij een ploeggenoot. En dan is het even doorhalen. Kan Brandt niet verder voetballen omdat de Oostenrijkse scheidsrechter Ajax de vrije trap gaat geven. En zijn we lekker begonnen hier in Kroatië. Een duwtje van Rugovic, dat het slachtoffer was, geloof ik, Bouwman. In ieder geval de vrije trap voor Ajax. We zien Michel, zagen we net. En nu zien we ook de eerder genoemde Gonzalo Garcia in een simpel grijs vestje getooid. Michel ziet er iets klassieker uit. En het stadion gaat hier echt helemaal los. Er is rook, er is vuurwerk. Het is ontzettend sfeervol in Kroatië. En dat is een mooi toneel voor Ajax om aan deze Conference League campagne te gaan beginnen. Niet het Europese toernooi waar Ajax zichzelf het liefst in ziet spelen. Maar met deze sfeer is er toch wat van te maken vanavond. Vrije trap, u hoort de scheidsrechter fluiten. Opnieuw een overtreding van Hajduk Split. En dus een vrije trap voor Ajax achterin. Het is, hij speelt met de naam Goffre op zijn rug. We moeten maar even gaan bedenken of we hem Goffre of Torrens gaan noemen. Maar het is in ieder geval die Spaanse linksback die overkwam van Barcelona. 19 jaar, een eerste basisplek bij Ajax. Hij was zojuist het slachtoffer van de overtreding. En is nu opnieuw aan de bal ter hoogte van de middenlijn aan de linkerkant van het veld. Dat is de flank die hij zal gaan bestrijken vandaag. Zien we Baas, die probeert in te dribbelen. Die wordt er wel tegengehouden, maar de bal is toch simpel voor Ajax. En is het Amrabat die zich aanbiedt om het spel opnieuw te gaan verdelen. Bouwman in de middencirkel wordt wat opgejaagd. Hajduk staat vooral op de eigen helft. Maar heeft in de drie voorhoedenspelers wel een aantal mensen die actief aan het jagen zijn als Ajax de bal achterin de rond speelt. En dat leidt ertoe dat de bal even helemaal terug gaat naar Ter Stegen. Hoe is het bij AZ?
3: Ja, AZ zijn we inmiddels ook binnen. Het contrast met al het geluid wat ik bij jou hoor is trouwens wel groot, hoor. Je zou zeggen dat jij naar een geweldig grote wedstrijd zit te kijken, terwijl ik naar de Europa League wedstrijd zit te kijken en jij naar de Conference League. Het voelt een beetje andersom, want in het toch wat kalme Alkmaar kabbelt het spel rustig voort als er bijna 2 minuten zijn gespeeld. Ja, toch wel heel mooi, hoor, om Wesley Hoed na zo'n lange carrière weer terug te zien in het shirt van AZ. Dat hadden we toch allemaal niet verwacht. Als een duveltje uit een doosje kwam hij deze zomer terug bij de ploeg waar hij ook doorbrak als profvoetballer. Als Hapoel Beersheva met een lange bal komt naar de linkerflank, naar Ahmed. Die wordt niet bereikt, want daar zit Wouter Goes. Tussen is het Dave Kwakman die over kan nemen en het spel voor AZ kan verleggen naar de linkerkant. Die zoekt Rosangelo Daal op de linkerflank. Weet hem alleen niet te bereiken. Wordt daar wel ondersteund door Mees de Wit. En dat betekent dat AZ de bal weer heeft. Is er ook gefloten voor een vrije bal. Is mij eerlijk gezegd niet helemaal duidelijk waarom. Maar AZ heeft de bal nog steeds. Peer Koopmeiners met de bal terug richting Hoed. En het is AZ dat het balletje lekker rond laat gaan zo. Maar wel onder druk wordt gezet door Beersheva. Dan is de inspeelpaas van Goes niet helemaal goed. Die komt bij de rechtsback van Hapoel Beersheva terecht. Dat is Guy Mizrahi. Voor wat het waard is, heeft Hapoel Beersheva verlegd het spel naar de linkerkant van het veld. Ook Hapoel Beersheva begon niet met een overwinning aan deze Europa League. Waar AZ natuurlijk bij Sunderland verloor, die eerste wedstrijd. Toen ze toch best wel goed meededen. Maar ja, uiteindelijk de ploeg uit Noord-Engeland een maatje te groot was. Maar we gaan vooral even kijken bij Nick Voren.
2: Vrije trap voor Ajax. Aan de linkerkant gegeven, halverwege de aanvalshelft. Er gaat een handje omhoog. We krijgen straks een indraaiende vrije trap. Of een wegdraaiende vrije trap. De doelman is op zijn hoede. Alle spelers gaan inkomen lopen. Maar dat bal is een makkelijke prooi voor de defensie. Akampandie, de Fransman, werkt weg. En kan Hajduk zelfs aan de bal blijven. Door de bal nu even rustig achter in de rond te laten gaan. Brand is het die fanatiek gaat jagen. Krijgt daarin nog niet heel veel steun. Arokadare gaat zich daar nu ook mee bemoeien. De bal eventjes terug bij de doelman uit Kroatië, Silic. Nummer 33 op de rug. Hij geeft de bal aan centrale verdediger. Het duurt allemaal lang. Hajduk lijkt niet al te veel haast te maken. We hebben al veel wedstrijden gewonnen dit seizoen. Afgelopen weekend de topper tegen Dynamo Zagreb. 2-1 winst. Ze gaan met een goed gevoel deze Conference League in. Bovenaan in de eigen competitie dus. Hoe anders is dat bij Ajax? Dat afgelopen weekend teleurstellend met 1-1 gelijk speelde in eigen huis. En nu ziet hoe Hajduk probeert op te bouwen aan de linkerkant. Met Rugovic. Die geeft hem eventjes terug aan Del Moral. En dan gaat de bal nu met een strakke paas naar voren. Dat is niet slecht gespeeld. En dan is de bal in één keer helemaal aan de rechterflank bij Hajduk. En is het Torrens die op zijn hoede moet zijn. Hij blijft goed voor zijn tegenstander. Dwingt die misschien wel terug. Balletje moet dan ook helemaal terug. Hij doet wel lang aan de bal nu. Maar wel weer ver verwijderd van het doel van Ter Stegen. En nu is er een mogelijke onderschepping. Ja, die is er. Van Keren is de spelhervatting dan ook goed. Dat is die. Brand naar... wie is dat daarvoor in? Arokodare. En dan Klaassen die oppikt. De aanval komt ten einde. Maar Ajax blijft wel aan de bal. Aan de linkerkant van het veld. En kan gaan werken aan een nieuw gevaar. Hoewel er fanatiek verdedigd wordt. En dan gaat de bal over de zijlijn. Gaan we inwerpen en we gaan even kijken hoe het is in Alkmaar.
3: Zeker, want daar komt AZ voor de eerste keer in de 16 meter van Hapoel Beersheva. Kunnen ze daar wat? Daal wordt hij een beetje in de weg gelopen door Bieskov. Ook hij een basisplaats op de plek van Kees Smit. Die natuurlijk nog altijd geblesseerd is. Gevaar voor even geweken. Maar wel een hoekschop voor AZ. De eerste van de wedstrijd. Mees de Wit probeerde de bal in te slingeren. Maar die werd geblokt. Als we nog één keer kijken naar dat moment van net, waar in één keer Bendegoes Kovac die bal kreeg in de 16 meter. 19 jaar is hij pas. Maar wat wordt er veel van hem verwacht, de jonge AZ-spits. Zo zie je, de ene spits wordt voor een hoop geld verkocht. De ander floreert in het Nederlands elftal. En de nieuwe generatie dient zich alweer aan. Is het AZ dat de corner heeft genomen. Rosangelo Daal aan de linkerkant van het veld. 2 man voor zich, maar hij gaat er voorbij. Dan is de derde net iets te veel. Dat moet Hapoel Beersheva wel toestaan. Ten koste van een hoekschop. Wederom aan de linkerkant van het veld. Rosangelo Daal kreeg wat kritiek. Ja, maar we moeten volgens mij even naar Split.
2: Oh, een enorme kans voor Ajax. Arokodare kan helemaal moederziel alleen op het doel af. Heeft al veel tijd nodig, maar lijkt af te kunnen ronden. En laat zich op het laatste moment aftroeven. Laat zich op het laatste moment verdedigen. Wat een mogelijkheid voor Todu, de spits van Ajax. Die op snelheid, je verwacht het niet, zijn directe tegenstander klopt. Maar laat die directe tegenstander terug in duel komen. Hoeft hem alleen nog maar langs de keeper te prikken. Maar hij laat het na en vindt de hiel van de nummer 6. Hatsikadunic. Grote kans, maar nog 0-0.
3: corner van AZ leverde niet al te veel op. Een kopballetje van Wouter Goes mag niet al te veel na. De bal ging een metertje over de goal. Uit die doeltrap was het wel AZ wat al snel weer het balbezit heeft. Nu aan de rechterkant van het veld met Eyüp Ufkir. Die wil door twee tegenstanders heen, dat kan niet. Ufkir die trouwens voor de wedstrijd zei... ja, ik weet eigenlijk niks van ze, maar eigenlijk interesseert het me ook niets. We gaan ze gewoon opvreten. Nou, dat is op zich een goede mentaliteit. Maar het is soms niet helemaal verkeerd om ook iets te weten van de tegenstander. We gaan vanavond kijken wie er gelijk heeft in dat opzicht. Inworp aan de linkerkant van het veld voor Hapoel Beersheva. Wat is het, 1,20 meter van de eigen achterlijn. Gaat de diepte in. Wordt het kopduel wel gewonnen, maar is het AZ dat toch de tweede bal weer overneemt? De bal gaat nu inmiddels over de zijlijn. En wederom een inworp, nu dan voor AZ. Daar gaat Maikouma zich mee bemoeien. De man die de voorkeur kreeg vanavond boven Elijah Dijkstra, moet ik zeggen. Is het nu wel Hapoel Beersheva wat een beetje meters kan nemen aan de linkerkant van het veld met Ventura. Dan zit daar gelijk Wouter Goes bovenop. Die tikt de bal over de zijlijn. Volgens mij is dat een bal voor Hapoel Beersheva. Maar het lijkt erop alsof de arbitrage de bal gewoon aan AZ gaat geven. Nee. AZ gaat dat wel proberen. Ja, je kan het altijd proberen natuurlijk. Maar de Bulgaarse scheidsrechter is onverbiddelijk. En die zegt nee. Deze is voor de ploeg uit Beersheva. De bal is inmiddels genomen aan de linkerkant van het veld. Er zit AZ er fel bovenop. Waardoor ze bij Hapoel niet anders kunnen dan helemaal teruggaan naar Ophir Marciano. Dat is echt de Nestor van de ploeg. 37 jaar is de doelman. Waar er verder alleen maar 20ers op het veld staan. Aan de zijde van Hapoel Beersheva. Nu een lange bal, maar die gaat naar niemands land. Is Mees de Wit. Goed om hem ook weer te zien bij de pinken. En is daar bij voordat Hapoel Beersheva gevaarlijk kan worden. Nick, hoe is het daar?
2: Ja, daar is Hajduk een beetje geschrokken. Maar wat opvalt is dat ze lekker rustig opbouwen als ze wel aan de bal zijn. Ajax heeft een iets overwicht en dat zeg ik ook vanwege die grote kans die Tolu net miste. Opvallend moment, want waar hij toch normaal het moet hebben van de fysieke kracht, bal ingespeeld krijgen en hem dan beschermen, ging hij er nu zomaar in de diepte vandoor. Liet hij zijn tegenstander eerst zijn hielen zien, maar die tegenstander kwam de hielen ook weer voorbij. Hij kon met een tackle voorkomen dat Tolu hier Ajax al vroeg op 0-1 schiet. Hajduk nu aan de bal met doelman Silic in de eigen 16 meter. Telkens als Hajduk de bal achterin heeft, zijn ze zeer geduldig. Gaat die bal een beetje heen en weer. Een keertje terug naar de keeper. Maar ze laten zich niet verleiden tot het spelen van de lange bal. En vinden ook af en toe dan plotseling een openingetje naar de volgende linie. Nu proberen ze dat via de rechterkant. Dan wordt de pas afgesneden door Ajax. Dat nu met een mooi driehoekje druk zet. En het Hajduk daarmee behoorlijk lastig maakt. Nu toch de ruimte voor de Kroaten aan de rechterkant. Torrens moet op zijn hoede zijn in het 1-1 duel. Hij blijft er goed bij. Snijdt de pas af. En met hulp van Amrabat is het dan het bal voor Ajax. Beetje geluk misschien ook wel. Want Bamba leek er vandoor te kunnen gaan. Stan Yang heb ik hem als op het formulier staan. Maar Amrabat gaat tegen het gras. Daar was niet heel veel aan de hand. Maar Amrabat krijgt wel de vrije trap van de Oostenrijkse scheidsrechter. En dus komt Ajax daar misschien wel stiekem een heel klein beetje goed weg. Lange bal nu naar voren. Tolu. Controle op de borst is niet afdoende om het balbezit te houden. Dus kan Hajduk overnemen met Hatsika Dunic, de man die zojuist die grote kans van Tolu wist om te zetten in slechts een corner. Slechte corner trouwens, die Ajax daarna nam. Alles en iedereen gepasseerd zo aan de andere kant over de lijn. Nu een lange bal van achteruit. Goed gekopt door Kerer terug het middenveld in. En zo gaat de bal een beetje heen en weer. Hebben beide ploegen moeite om het spelbeeld te controleren. En lijkt er nu een overtreding gemaakt te zijn door Klaassen. En kunnen wij even kijken hoe het is bij AZ.
1: Ja, of zullen we tussendoor even kijken hoe het op de andere velden is. Dat kan ook nog. Gaan we zo naar AZ. De eerste goal in de Europa League is gevallen. Olympique Lyon staat er 1-0 voor tegen Crystal Palace. En ook al de nodige doelpunten gevallen in de Conference League. Monaco staat voor tegen Sofia. Trabzonspor staat voor tegen Koeps. En Panathinaikos thuis tegen Banja Luka staat met 1-0 voor. En ook Almaty tegen Riga. Daar is het 0-1 voor wat het waard is. Dan inderdaad richting AZ Hapoel Champal.
3: 11 minuten gespeeld. Stand nog altijd 0-0. Een paar kleine mogelijkheden gezien voor AZ. Maar nog geen hele schokkende gebeurtenissen. In ieder geval niet zo'n grote kans als in Split voor Ajax. Als we zien dat Maikouma de bal heeft aan de rechterkant van het veld. Kaatst een beetje met de jonge Biskov, de Deense middenvelder van AZ. AZ heeft de bal met name. Hapoel wacht een beetje af. Nu dan misschien AZ met Kovac. Schermt de bal goed af. Verlegt het spel naar de linkerkant. Kan Daal daar in de 1-op-1 komen? De bal is niet helemaal zuiver voor Kovac. Waar Daal niet direct richting het doel kan. Nu dan kan hij de 16 meter binnen. Daal tegenover een leger van spelers van Hapoel. Kan niet anders dan op zijn af. Karkman schiet maar eens. Dat schot wordt geblokt. Komt tegen een Israëlische rug aan. Balbezit wel weer voor AZ. Maikouma stuurt aan de rechterkant Oefkir weg. Kan die hem binnenhouden? Dat kan hij niet. Bal gaat over de achterlijn. Nick, hoe is het in Split?
2: Nou, Ajax heeft iets meer controle in de afgelopen minuut. Veel de bal gehad, maar kan nog niet echt gevaarlijk worden. We zagen een goede onderschepping van Bouwman. Die het nu overigens zijn ploeggenoten moeilijk maakt. Ajax blijft wel aan de bal. Vooral omdat Tsigankov hem even slim over de zijlijn laat lopen. Daardoor kan Ajax even aan hem halen. Want Hajduk zit er bij Vlaag bovenop. Zoveel geduld. Als ze hebben zoveel ongeduld, beginnen ze nu te vertonen als Ajax de bal heeft. Kerer

0: kreeg op 0 tegen 1. Baas nu op de helft van Hajduk. Dat wel, centrale verdediger van Ajax. Naar zijn collega centrale verdediger Bouwman. Die het zoekt op rechts bij Kerer. Goede bal van achteruit. Zigankov moet gaan controleren. Dat lukt hem in 2 keer. Wel naar de buitenkant gedreven. En dan is zijn tegenstander Marasic hem de baas. Die ontfutselt hem de bal en levert hem in bij een ploeggenoot. Maar het uitverdedigen is niet van al te hoge kwaliteit. Amrabat kan ertussen zitten. En met een beetje hulp van Bouwman en Baas nu de bal helemaal terug bij Ter Stegen in het eigen strafschopgebied. We spelen 13,5 minuut. Het staat nog altijd 0 tegen 0. Bij AZ?
1: Dan staat het ook in Alkmaar nog altijd. Als het spelbeeld ook ongewijzigd is. AZ heeft de bal, laat hem gaan. Slaat bij vlage linies over, maar het komt nog niet echt tot een grote kans. Nu Hapoel Bersheva even met balbezit. Maar dat gaat naar voren. Een lange bal van Diop naar niemandsland. En dan zit er altijd weer een AZ ertussen. AZ dus dat veel gerouleerd heeft, maar ze zijn er wel allemaal bij hoor. Als je op de bank gaat kijken, gewoon Max Meerdink aanwezig. Jordi Klaasie, Matteo Chaves, Luis Schouten. Toch allemaal gekende basiskrachten. Zijn, dus mocht AZ er niet doorheen komen, dan kan Leroy Echtold altijd nog een van zijn vaste krachten inbrengen. Maar goed, dat zal voorlopig even nog niet aan de orde zijn. Bovendien, het gaat best lekker met AZ. Nu de dominantie nog op het scorebord uitdrukken. Wesley Hoed met het balbezit gaat opzij naar Wouter Goes. Goes die het in de Kuip van de week even aan de stok had met een clubje Feyenoorders. Dat hebben we wel vaker van hem gezien. Al was het even weg, maar ja, een vos verliet zijn haren, maar niet zijn streken. Letterlijk in de zin van Wouter Goes, natuurlijk kort gewiekt tegenwoordig. Als Rosangelo Daal naar binnen komt, wordt aan de schouder getrokken. Gaat opzij naar Maikouma, bal aan de rechterkant. Oefkier, geen buitenspel, trekt naar binnen. Met die linker probeert hij een voorzet te geven. Maar dat wordt geblokt. Kan Hapoel Beersheva daar counteren? Nee, AZ loopt de gaten weer dicht met Koopmeiners. Bal naar de linkerkant, dan is het toch weer Daal. Daal tegenover Mizrahi. Die gaat een zware avond tegemoet, hoor, die rechtsback. Want nu is Daal er wel langs. Voorzet is matig, wordt bij de eerste paal weggewerkt. Maar dan kan Hapoel Beersheva er ook niet echt uitkomen. Die hebben eigenlijk nooit langer balbezit dan de ploeg. Dan de ploeg uit Alkmaar. Dan Biskov naar de rechterkant. Daar staat Maikouma ook hoog, Oefkier hoog. Het begint een beetje op een omsingeling te lijken van de Israëlische ploeg in deze. Hoed nu met de bal aan de voet in de middencirkel. Verlegt het spel naar de hoogstaande Mees de Wit. Die controle is niet goed, maar ook dan is het weer een bal die over de zijlijn gaat. Zo is het tegenhouden voor Hapoel Beersheva. Dan zien we trouwens dat de bal die over de zijlijn gaat lekker op het borstje wordt aangenomen door Lior Rechtold. Als hij zijn beste jaren bij Heerenveen en bij RKC onder andere. En dat leidt tot plezier en vermaak op de bank bij AZ. Met name bij Max Meerdink. Die kan dat wel waarderen. AZ weer met het balbezit aan de rechterkant van het veld. 16 minuten gespeeld. Kovac, dan is de kaats niet goed. Is het Hapoel dat weer over kan nemen? Kunnen ze daar dan uit? Nee hoor, want ook die bal is niet goed. Mees de Wit neemt over. Dave Kwakman dan. Kwakman dribbelt het middenveld in. Legt af aan Maikouma. AZ nu met het balbezit op een metertje of 30 van het doel. Net iets te ver nog om te schieten. Nee, het gaat naar de linkerkant. Naar Rosangelo Daal. Die wordt toch weer ingesloten. En dan gaan we even kijken bij Robert Meder, want die heeft nieuws.
2: Nou ja, in zoverre dat we de grote clubs een beetje in de gaten gaan houden natuurlijk. En de eerste grote club die gescoord heeft naast Olympique Lyon, die ik net al op 1-0 zag komen ten koste van Crystal Palace, is AC Milan, dat uitspeelt bij RB Salzburg. Milan is door Cissé op 1-0 gekomen. Dat wat betreft de grote clubs. In de Conference League is er vooralsnog weinig veranderd, behalve dan Panathinaikos op 1-0, wat ik al zei, bij Banja Luka. Gaan we weer terug naar Ajax. Hajduk Split, Nick.
0: Ja, kans voor Hajduk Split. Rugovic, de linksback, helemaal mee opgekomen. Het lijkt buitenspel. Iedereen bij Ajax denkt buitenspel, maar het was geen buitenspel. En plotseling heel veel ruimte voor die linksback, die zo diagonaal op Ter Stegen af mocht lopen. Maar eigenlijk, net als Tolu aan de andere kant, te lang wacht met schieten. En dan geeft die Kerer de kans om ertussen te zitten. Wel ten koste van een corner voor Hajduk Split. Dat is de tweede voor de Kroatische gasten hier van Ajax. Maar dat was plotseling heel veel ruimte en opvallende verwarring bij Ajax. Omdat ze dachten dat het buitenspel was, maar dat was het zeker niet. Komt er die corner van Hajduk Ter Stegen, komt niet aan de bal, want het is Zigankov die de bal wegkopt. En via Torrens dan nog een keer de bal de 16 uit gekopt. Is het wel Hajduk dat kan overnemen met een paas helemaal terug op doelman Silic. Dus de Oazane die wel flink gaat jagen, maar is daar helemaal alleen. Daar is Silic dan niet echt van onder de indruk. Lange trap naar voren, daarmee bereikt hij Sotichek. Sotichek terug, eventjes, behoudt wel het bal, de bal voor Hajduk met Fayad op het middenveld. Die probeert het spel te verleggen naar de linkerkant. Dat doet hij.

0: Die een beetje enthousiast, maar de bal wel binnengehouden. En nu is Soticek aan de linkerkant. Die gaat in de 1 tegen 1 zoeken. Dat is een mislukte voorzet, want Amrabat kan die bal heel makkelijk onderscheppen. De helft van het stadion ziet Hens, dat was het zeker niet. En Ajax kan eruit komen met Tolu. Bal naar Ouazzane aan de linkerkant. Ouazzane moet zijn man op gaan zoeken. Dat kan hij goed, dat moet hij nu ook gaan doen. Hij gaat een beetje op de bal staan. Wil misschien een vrije trap, hoewel hij vraagt er eigenlijk niet echt om. Het was er ook geen ongelukkig gevallen van Ouazzane. En zo komt die aanval van Ajax ten einde. Heeft Hajduk split de bal weer terug.
1: Het kan wel eens een hele rustige avond worden voor Jari de Busser. Want die staat vooralsnog alleen in Alkmaar om de vogels weg te jagen. Als het AZ is wat wederom het balbezit heeft. 19e minuut loopt inmiddels. Stand nog altijd 0-0. Omdat AZ het balbezit nog steeds niet echt in kansen weet uit te drukken, kwam het dusver alleen tot dat kopballetje van Goes. Kovac dook een keer op in de 16 meter. Maar echt gevaarlijk zijn de Alkmaarders nog niet geworden. Maar in de problemen zijn ze zeker nog niet gekomen. Mike Koeman met een inworp aan de rechterkant van het veld. Gaat even terug naar Dave Kwakman. Een jong middenveld vandaag bij AZ. Kwakman 22, Bieskov 21. En dan Peer Koopmeiners als 26-jarige veteraan op het middenveld. En gekheid allemaal uiteraard als we de veteraan aan de bal zien. Met de bal terug naar een echte veteraan, Wesley Hoed. 32 jaar inmiddels en de oudste man binnen de lijnen bij AZ. Als het Rosangelo Dalis met de bal op de linkerflank. Kan hij daar de diepgaande Koopmeiners bereiken? Hij geeft de bal mee aan op de linkerkant aan Mees de Wit. De vaste linkerflank van vorig jaar. Maar Mees de Wit kende wat problemen aan het begin van dit seizoen. En we hebben dus eigenlijk nog niet in actie gezien. Goes, dat is een combinatie van Goes en Hoed, gaat terug naar de Busser. Als we nu wel Wouter Goes weten te bereiken. Kwakman duikt daar dan vaak op tussen zijn twee centrale verdedigers. Die past zich toch goed aan hoor bij AZ. Natuurlijk de club waar hij al jaren onder contract staat. Maar moest het eerst met verhuurperiodes doen. Bij eerst natuurlijk zijn FC Volendam. Als Volendamse jongen. FC Groningen. En deed het daar uitstekend dat hij het nu in de hoofdmacht bij AZ mocht proberen. Nu een matige bal van Hoed. Die ook Rosangelo Daal niet binnen kan houden voor de dugout van Niro Echtold. Betekent een inworp voor Hapoel Beersheva. En met name even rust voor Hapoel Beersheva. Want ik zei het al. Veel aan de bal, of tenminste aan de bal komen ze wel. Maar dat weten ze vervolgens niet echt lang vast te houden, dat balbezit. Nu een lange trap van Ovi Marciano. Dan is het de kopsterke Wesley Hoed die daar tussen zit met het hoofd. Die kopt de bal wel naar niemands land. En dat betekent dat de bal uitgaat aan de linkerkant van het veld. En we een inworp gaan krijgen voor Hapoel Beersheva. Daar gaat Pedro Amador, de Portugese linksback, zich mee bemoeien. Die doet dat terug naar Nachmias, Israëlische centrale verdediger. Gaat het ook weer helemaal terug naar Ovi Marciano, die we kunnen omschrijven als niet de beste keeper uit de geschiedenis van Feyenoord. Maar toch belangrijk geweest in een mooi jaar. Gaan we even kijken in Split. Hoe is het daar, Nick?
0: Hajduk aan de bal. Laten zich niet echt opjagen door Ajax. Die doen daar wel hun best voor. Maar zijn er niet van onder de indruk. Spelen de bal het liefst gewoon weer even terug naar de doelman. En die gaat ook wat meer lange ballen spelen nu. Fayad gaat onder de bal door. Krijgt hem daarmee ook niet bij een ploeggenoot. Ouazzane met een handige actie krijgt de bal net niet mee. Dat is jammer. Ouazzane, want anders was er iets van ruimte voor hem. Hij speelde zojuist wel een keer zijn man uit. De voorzet was net te scherp voor Tolu om bij de tweede paal binnen te werken. Het was weer eventjes iets van leven, iets van gevaar in het spel van Ajax. Dat hadden we sinds die eerste kans van Tolu niet meer gezien. Hajduk werd tussendoor wel wat gevaarlijk. Geen goede ontwikkeling voor de Amsterdammers. En nu weer wat meer de bal met Baas achterin. Riskant ingespeeld. Amrabat had daar niet op gerekend. En dus is Ajax de bal ook kwijt met Soticek aan de zijkant. Nee, het is Rogovic nu naar Soticek die ruimte heeft voor de voorzet. Die voorzet komt er ook en dan is daar zowaar wat gevaar en een doeltrap voor Ajax tot onvrede van Sego, de spits van Hajduk. Die vindt dat de bal via zijn directe tegenstander over de achterlijn is gegaan. Dat zal Bouwman zijn geweest. De voorzet van Soticek was helemaal niet slecht en belangrijker voor Ajax. Er was veel en veel te veel ruimte voor Soticek om die voorzet te mogen geven. En dat Sego uiteindelijk de bal zelf over de achterlijn werkt is te zien in de herhaling. Dus is de frustratie een beetje misplaatst. Ajax levert de bal wel zomaar weer in. Opnieuw bij Fayad. En zo komen er wat slordigheidjes in het spel van de Amsterdammers. En is het oppassen geblazen. 23 minuten gespeeld. Bijna wel nog steeds 0-0.
1: In Alkmaar ook nog altijd 0-0 als we halverwege de eerste helft zijn aangekomen. Zit AZ steeds meer druk nu op de 16 meter bij Hapoel. En dat betekent dat de bal weer naar voren gaat. En dan bijna altijd wordt overgenomen door een AZ'er. Ook nu. Dat is eigenlijk waar we al 22 minuten naar zitten te kijken. Als nu AZ het bal bezit, een kansrijke positie overneemt. Een meter of 30 van het doel. Gaat het naar links, naar Rosangelo Daal. Gaat hij weer naar binnen komen? Kan hij hem meegeven aan Oefkir? Doet hij niet. Nee, hij zoekt de ruimte bij Kwakman. Dan is Oefkir daar rechts weg. Is Maikouma daar wel mee opgekomen. Maar Hapoel Beersheva loopt de gaten weer redelijk goed dicht. Waardoor echte kans even weg is. Want AZ nam daar het balbezit best wel in kansrijke positie over. Met veel mensen voor de bal bij Hapoel Beersheva. Dus daar was een eventuele mogelijkheid had daar kunnen ontstaan. Maar zover kwam het niet. Nu Wesley Hoed met het balbezit. Gaat via een been niet uit. Wordt binnengehouden. En is daar een eerste keer Hapoel Beersheva. In de 16 meter van AZ. Met, moet ik even kijken, Zlatanovic. Voor het eerste keer, voor je gevoel in ieder geval, voor het eerst aan de bal. Als Hapoel Beersheva langer dan 10 seconden het balbezit heeft op de helft van AZ. Het mag in de krant momenteel. Hapoel aan de linkerkant met Ahmed. Gaat terug, zit daar weer een AZ er bovenop. Blijft het balbezit er wel, maar die bal gaat in niemands land naar Mees de Wit. En terug naar de doelman van AZ, Jari de Busser. Nick, als ik op het geluid afga bij jou, kijk jij naar een heerlijke wedstrijd. Hoe is dat?
0: Nou, ik had wel gehoopt dat Ajax zich iets meer had kunnen onderscheiden. Maar het is wel een wedstrijd die iets stillicht gaat heen en weer. Beide ploegen zoeken de aanval. Hajduk is daarin dus soms heel geduldig, maar wel degelijk op zoek om gevaren te stichten. Blijkt daarin te wachten op slordigheden van Ajax. En die zijn er ook al een aantal keer geweest. Zodra Ajax de bal heeft, wordt het echt direct de weg naar voren gezocht. En we hebben al een aantal keer gezien dat spelers hun man opzoeken in een poging die uit te spelen. Echt succesvol is dat nog niet helemaal geweest. Maar het is in ieder geval een wedstrijd die twee kanten op aanvallend is. Met Brand een onderschepping en meteen een strakke paas op Tolu. Hij kan de bal niet controleren en is hem dan kwijt. En Brand jaagt vervolgens fel door. Nee, dat is Klaassen die dat doet. Met de aanvoerdersband om de arm. Doet dat iets te veel. Del Moral ging naar het gras en krijgt verdiend de vrijtrap. En dan mag Akapandie aan de rechterkant nu gaan opstomen. Naar Sanyang, vleugelspeler met Torrens tegenover zich. Laat zich helemaal terugdringen. Hij maakt een prima indruk. De eerste 25 minuten van dit duel, Torrens. Moest een aantal keer optreden als zijn directe tegenstander dreigende acties maakte. Maar liet zich nog niet voor joker zetten, dit duel. En hopen dat dat zo blijft. Hajduk split aan de bal. Ik kan het u allemaal rustig vertellen. Want op dit moment is de bal ver uit de gevarenzone voor Ajax. Wel bij de tegenstander. Aan de linkerkant nu met Soticek. Die probeert hem in één keer door te spelen. Althans, hij speelt hem ook in één keer door. Maar niet naar een ploeggenoot. Want Sikankov, vleugelspeler bij Ajax, maar helemaal mee terugverdedigend, onderschept de bal. En schiet hem dan vervolgens heel hard naar voren. Veel te hard naar voren. Daar kan Brand nooit bij. Maar Silic, de doelman van Hajduk, wel. Hoe is het bij AZ?
1: Bij AZ nog altijd 0-0 als Ovi Marciano de bal naar voren trapt. Maar hem eigenlijk direct inlevert bij Wouter Goes. Dan wordt er een overtreding gemaakt door een van de Israëliërs. En maand de scheidsrechter even wat kalmte in het stadion. Want het is geen gemene wedstrijd. En dan is deze duw van Peretz in de rug veel te laat bij Dave Kwakman. Best wel onnodig. Scheidsrechter doet het nu nog af met een stichtelijk woord. Is ook niet nodig om hier al geel voor te geven. Het is niet zo zwaar. Maar het is wel een hele erg nodige, onnodige overtreding. En dat wil de scheidsrechter even laten weten. Vrije bal is inmiddels genomen door AZ. Balbezit bij Mees de Wit. Gaat terug naar Hoed. Hoed naar de linkerkant. Naar Peer Koopmeiners. Die speelt de bal diep naar Kovac. 19 jaar is hij pas, maar 1,99. Een bonkig type mogen we wel zeggen. Dit jaar ook al aardig op schot in de keukenkampioen-divisie. Bij Jong AZ, waar hij uiteraard ook speelt. Nu dan Daal met een voorzet. Die bal valt in het niets. Kovac was daar dus even weg, maar hij maakte er in de KKD maakte hij er al 4 in 6 wedstrijden. Dus leuk om hem nu een keer op het hoogste podium in actie te zien. Bij absentie, of althans absentie. Hij zit even op de bank, Max Meerdink. Amador liet die ballen goed vallen voor Marciano. Hapoel Beersheva met het balbezit. Maar AZ jaagt er weer vol bovenop. En dan betekent dat vaak. En ook nu balverlies voor Hapoel. Als AZ de bal wel even helemaal terugspeelt naar Jari de Busser. Die heeft nog niet handelend hoeven optreden. Behalve een paar keer met de bal aan de voet. Om zijn verdedigers te ondersteunen. Nu dan over de rechterkant. Eyüp Oefkir, wat kan hij? Kan zijn man voorbij? Oefkir met het schot. Dat wordt geblokt. Valt de bal bij Koopmeiners voor de voeten. Die kan de bal daar opvissen op het Alkmaarse middenveld. En eens kijken wat hij ermee kan doen. Geeft hem mee aan zijn maatje op het middenveld, aan Kwakman. Kwakman met wat meer diepgang. De Wit dan geeft hem mee aan Maikouma, die helemaal aan de linkerkant is uitgekomen. Nee, het is Bieskov. Koopmeiners dan, balletje weer terug. Het is nog niet zo makkelijk voor AZ om echt gaten te vinden in de verdediging van Hapoel Beersheva. Ze houden in die zin het keurig dicht. Alleen verder is er ook weinig, zitten weinig geur of smaak aan de ploeg van Ran Kuzoch, de Israëlische trainer van Hapoel Beersheva. Maar goed, blijkbaar word je er in Israël wel kampioen mee. Rosijns Lodaal kan hij meegeven naar Maikouma. Maikouma is daar op links. Maikouma met het puntertje probeert hij hem voor te geven bij Bendegoes Kovac. Maar de bal eindigt in de armen van Ovir Marciano. Hajduk Split, Ajax, Nick Voorhent.
0: 28 minuten gespeeld. We zagen zojuist even wat balbezitstatistieken. 59% voor Hajduk, best veel. Soticek met de voorzet. Bouwman zit ertussen. Schiet de bal over de achterlijn. En dat leidt tot weer een corner voor Hajduk. De vierde, als ik goed geteld heb. En applaus vanaf de tribune. Die Soticek begint zich te ontwikkelen tot een van de grootste gevaren aan de kant van Hajduk Split. Hij vindt aan de linkerkant nu een aantal keer de ruimte om dan wel op te stomen, dan wel voor te geven. Dit keer is het de Bouwman die handelend op moet treden. En krijgt het tersteken dus zo dadelijk een nieuwe corner te verwerken. Die corners zijn nog niet erg gevaarlijk geweest. Dat is de andere kant van het verhaal. Er komt er weer zo een tersteken met één vuistje. Dat is niet heel overtuigend. De nieuwe inbreng van Hajduk is slap. En dat levert weer een weinig gevaar op. En dan kan Ajax gaan uitverdedigen. Moet Ouazzane proberen de bal te controleren. Dat lukt niet. Brandt ook niet. En is de bal nu opgepikt door Sanyang. Sanyang naar Sego. De spits helemaal uitgeweken naar de linkerkant. Op de plek van Soticek. Daar kan hij er ook niet veel mee. En dus geeft hij de bal helemaal terug aan Fayad op het middenveld. Hajduk blijft wel aan de bal. En Sego blijft nu ook eventjes hangen aan die linkerkant. Ondanks dat hij zijn man net echt niet voorbij kwam. Sanyang nu, de rechtsbuiten, ook naar links gekomen. Iedereen op links. Hij gaat liggen en dan komt er een vrije trap voor Hajduk Split. Daar leek toch niet heel veel aan de hand. Keer kijkt ook verbaasd. Dat hoort er natuurlijk ook een beetje bij als je een vrije trap terechtkrijgt. We zien nog een keer de herhaling. Het is heel licht. Hij steekt zijn voeten een beetje tussen die van Sanyang. En die gaat wel heel gretig naar de grond. Maar het feit is dat er een vrije trap gaat volgen op een zeer interessante plek voor Hajduk Split. Tegen de 16 meter aan de linkerkant van het veld. Wat zal het zijn? Een metertje of drie korting ten opzichte van de achterlijn. En er wordt inmiddels overlegd. Het zal nog wel even gaan duren, dus we kunnen even naar Alkmaar.
1: Ja, ook hier een vrije bal in misschien wel kansrijke positie. Hij ligt op een metertje op 25 van het doel. Biskov staat erachter onder andere. Misschien dat AZ dan een keer uit de spelervatting gevaarlijk kan worden. We zagen net al een paar keer dat AZ in kansrijke positie kwam, maar nog niet tot grote kans kwam. Nu de vrije bal van Biskov. Die is niet al te lastig, maar wordt gepakt door Marciano. Hoe is het bij jou, Nick?
0: Nou, een beetje grabbel hoor, met Marc-André ter Stegen. Die kon de bal pakken, maar deed dat niet behoorlijk overtuigend. Die glibberde zo weer uit zijn handen het speeltuig. Maar Ajax kwam er goed weg, want het vervolg van Hajduk was ongevaarlijk en het uitverdedigen uiteindelijk vrij simpel voor de Amsterdammers. Precies een half uur gespeeld. 0-0 bij Hajduk Split. En ter Stegen nu nog maar een keer extra in beeld gebracht door de regie. Nadat de onzekere moment zojuist bij die vrije trap gegeven voor de lichte, hele lichte overtreding van Tilo Kehrer. Ajax nu aan de linkerkant met een poging er doorheen te komen. Daar wordt Geoffrey Torrens door meerdere spelers een voet dwars gezet. Hij verdient er wel een inworp mee en die gaat hij dan zelf maar nemen. Gooit helemaal terug naar Ter Stegen. Ter Stegen met de voeten uitstekend. Net zo goed als met de handen. In dit geval iets beter met de voeten nog dan zojuist met de handen. Maar ziet dat Tsigankov een onzorgvuldige kaats in huis heeft. En is er balverlies. Soticek aan de linkerkant. Handige kapbeweging. Tsigankov werkt zich dan wel helemaal in het zweet om de bal weer terug te veroveren. En dat lukt hem. Met hulp van Amrabat. Dat is goed gedaan van Tsigankov. Hij was slordig, maar herstelt het zelf. En dan wil Amrabat nu gaan gooien. Maar is de inworp toch echt voor Hajduk Split? Amrabat doet alsof hij het echt niet door had. Dat inworp niet voor Ajax was. Hij wint er even wat tijd en belangrijker even wat rust mee. Want dan kan Ajax even op adem komen. Dat kunnen de Amsterdammers wel gebruiken. Snelle onderscheppingen nu van Ajax met Baas, met Kehrer, met Klaassen. Maar die krijgt de bal niet bij een ploeggenoot. Dat begint een repeterend verhaal te worden. Ajax steeds maar kortstondig aan de bal. Deze eerste Conference League wedstrijd van het seizoen. Bijna, of wat zeg ik, 32 minuten op de klok. Een overtreding van Klaassen. Opnieuw een vrije trap. Dit keer op een ongevaarlijke plek. Maar de pijn bij Soticek is enorm, als ik hem mag geloven. Hoe is het in Alkmaar?
1: Klein kansje net voor AZ. Want bij een corner van Mees de Wit belandde de bal in één keer voor de voeten van Wesley Hoed. Die de bal op doel schoot, maar het schot werd geblokt. Waardoor het toch weer niet helemaal gevaarlijk werd voor Hapoel Beersheva. Hoed wel mooi trouwens, hè? Wat een carrière heeft hij. Van na AZ bij Lazio, Southampton, Celta, Royal Antwerp. Anderlecht, Watford en Al-Shabaab. Valt toch een beetje tegen in dat rijtje, maar hij zal ongetwijfeld het meest verdiend hebben. Nu weer terug in Alkmaar als we zien dat er een vrije bal komt voor Hapoel Beersheva. Ook hier op een ongevaarlijke positie, mogen we wel zeggen. Het was de man Ventura die even ondersteboven werd gelopen door Maikouma. Vraagt daar om een kaart. Ik dacht dat daar altijd een kaart op volgde. Maar de Bulgaarse scheidsrechter doet daar in dit geval in ieder geval niet aan mee. Ovi Marciano met het balbezit. Komt met een lange trap. Die komt wederom, en dat is al de derde keer, direct bij een AZ'er aan. Het is nu Maikouma, die wordt ook aan het shirt getrokken. Nu krijgt nu de vrije bal mee. De scheidsrechter doet het allemaal nog zonder kaarten af. En dat lijkt me in dit geval niet meer dan terecht. Vrije bal aan de rechterkant van het veld. Wat is het, een meter of nou, tien zal het zijn over de middenlijn. Als Dave Kwakman inmiddels het balbezit heeft, geeft hem mee aan Koopmeiners. Gaat achteruit naar Goes. Goed, dan eventjes terug, even naar de Busser, omdat Hapoel dan in één keer heel gegroepeerd druk zet. Ik denk dat de Busser met de lange bal komt en dan is er misschien wat ruimte achter de defensie. Naar die lange Kovac bijvoorbeeld, maar die verliest het kopduel van zijn naaste belager. Kan Hapoel hem daar meegeven aan Zlatanovic? Dat kunnen ze niet. Balbezit weer voor Goes. Nick, kom er maar in.
2: Ja, kom er maar in. Keren die heeft een vrije trap verdiend, maar neemt die bal kort achteruit. Namens Ajax nu Ter Stegen aan de bal. Geeft hem aan Baas in de eigen 16 meter. Hajduk Split wisselt afwachtend en druk zetten een beetje af. Nu is weer een fase dat Ajax plotseling tot in de eigen 16 meter wordt opgejaagd. Eerder zagen we ze gewoon stijf op de middenlijn stil blijven staan. Dat brengt Ajax soms ook in verwarring. Met Brands nu, die is er even doorheen. Kan meters maken en de bal bij Tolu krijgen. Maar die weet dat hij ver buiten spel staat. Laat de bal dus gewoon lopen. Is Brands er ondertussen wel bij gaan liggen. Dat is niet vanwege een overtreding geweest. Althans niet in de ogen van de scheidsrechter. Want die fluit daar niet vooraf. En Hajduk kan de bal weer overnemen. Omdat Tolu dus echt niet aan die bal ging zitten. En dat had hij wel gelijk in. Stond een meter of drie buitenspel. Dan krijg je de vrije trap tegen. Wat heeft iemand daaraan? Hij heeft de bal naar de achterlijn laten lopen. En inmiddels Hajduk dus weer aan de bal. Met Silic, doelman, ook opgejaagd op zijn beurt. Brand is het die helemaal naar voren komt. Geeft dan maar snel een lange bal. En die kan Ajax meteen weer onderscheppen. Met Tolu nu niet erg balvast vandaag. Ook nu de bal weer snel kwijt, Tolu. Soticek namens Hajduk Split. En dan een omschakelmoment waar Amrabat moet gaan opletten. En met hulp van Torrens lost Ajax dat goed op. Althans, de bal snel weggewerkt. Maar wel ook snel weer ingeleverd. Aan de linkerkant nu Rugovic. Die eventjes kiest voor de rust. Het is een onberekenbare ploeg, Hajduk Split. Soms aanvallend, soms afwachtend, soms drukzettend. Er valt er weinig pijl op te trekken. En Ajax heeft het daar verdomde lastig mee vandaag in Kroatië. Want bijna 36 minuten gespeeld. Nog altijd 0-0. Maar Ajax heeft minder balbezit en minder kansen en minder corners. En dus kan en mag Michel tot nu toe niet tevreden zijn. Hoe is dat bij Echtold? Kan hij wel tevreden zijn?
1: Wel met het veldspel, maar nog niet met wat het oplevert. Want echt kansen zijn er nog steeds voor AZ niet echt geweest. Niet echt een uitgevoetbalde kans als er net een beetje tumult was. Maar Hapoel Beersheva een corner wilde en het niet kreeg. Maar dat is het wel zo'n beetje. Beersheva nu wel met het balbezit. Gaat terug naar Amador. Eens kijken wie hij kan bereiken daar. Gaat opzij naar Ventura. En dan is het dan toch door de druk van AZ wordt het toch weer redelijk teruggedrongen. Maar volgens mij hebben we nieuws uit Split, Nick. Kom er maar in.
2: Ja, slecht nieuws voor Ajax, want Hajduk komt op 1-0. Sanjang, spelend met Bamba op het shirt, ziet Hajduk Split in eigen huis op 1-0 tegen Ajax. Hij ontfutselt zijn tegenstander de bal en is er dan helemaal doorheen op rechts en hoeft alleen nog maar af te werken. Hij laat Ter Stegen kansloos. Schot in de verre hoek. Het stadion ontploft. Hajduk knuffelt elkaar harder dan gezond kan zijn en viert de treffer vervolgens met het publiek. Maar Ajax krijgt hier een klein beetje wat het misschien wel verdient. Want Hajduk werd gevaarlijker, Ajax werd wat slordiger. En uiteindelijk is het de onderschepping van Soticek. Die levert hem in bij Sanjang. Die meteen uit de startblokken gaat zodra hij ziet dat zijn ploeggenoot de bal heeft. De baas van Soticek is goed. Het afwerken van Sanjang is prima. En de spagaat van Marc-André Ter Stegen mag niet baten. Hajduk Split tegen Ajax. 37 minuten 1-0.
1: Ja, als we een eerste echte kans zagen voor AZ met Pieskov, die daar zich de 16 meter binnen wurmde en een schot op de vuisten van Ovi Marciano loste. Pieskov, hij heeft een beetje iets weg van een jonge Gusteel. Leuke speler om naar te kijken. Gaan we volgen. Nu dan wel een overtreding van AZ, waardoor Hapoel Beersheva weer even kan ademhalen. Het was Kovac die de 16 meter inging. En uiteindelijk de bal die voor de voeten kwam bij Biskov. Door Marciano over de achterlijn verwerkt. De corner die daarop volgde leverde helaas voor de ploeg uit Alkmaar niks op. Nou, bij AZ is het spelbeeld ongewijzigd. AZ heeft de bal en Hapoel Beersheva houdt met name tegen. Maar ja, vooralsnog niet echt een bres geslagen in die hechte Israëlische defensie. Als Wesley Hoed de bal heeft, gaat terug naar Jari de Busser. 38e minuut loopt. De Busser geeft hem mee aan De Wit. Die zijn controle is dan niet goed. En dan wordt hij een beetje ingesloten daar bij de eigen cornervlag. Eens kijken wat daar gaat gebeuren. Hij staat arm in arm met een soort tweemans scrum. Naar de arbitrage vindt daar een vrije bal voor De Wit wel op zijn plaats. Leek me toch niet zo heel veel aan de hand met Abu Rumi, Israëlier. Die deed daar toch niet zo heel veel bij Mees De Wit. Mees De Wit inmiddels met de vrije bal. Die gaat lang richting Kovac, maar die glijdt uit. Kan dan de verloren bal opgepikt worden door Oefkir? Nee, dat kan hij niet. Het is Hapoel dat overneemt. Dan balverlies bij Amavor. Die levert in bij Maikouma. Die wordt dan neergelegd door de Amador, die natuurlijk zijn fout wil herstellen. Dat gaat ten koste van een overtreding. En daar is dan in de 39e minuut de eerste gele kaart. En die was hier al op zijn plaats. Want dit is absoluut het onderbreken van een veelbelovende aanval. Maikouma had hier denk ik een metertje of 30 op kunnen schuiven. Ja, hij tikte een beetje nonchalant langs Maikouma. Die blokt dat goed. Dan kan de bal in de diepte gaan met Oefkir. Maar zover komt het niet, want de Amador maakt de overtreding. Gele kaart voor de Portugese linksback. Vrije bal voor AZ aan de rechterkant van het veld. Gaat er ingegooid worden door Biskov. Want alle lange mannen van AZ zijn mee naar voren. Hoed dan misschien bij de tweede paal? Nee, de bal wordt weggekopt voordat de bal bij de Alkmaarse verdediger kan terechtkomen. Is het nu de bal die wordt afgeslagen? Hoed is daar dan nog altijd. Combinatie met Mees De Wit aan de linkerkant van het veld. De Wit wordt op de huid gezeten, wordt geworkt. Dan speelt Hoed hem terug de hoek in. Hoge bal voor Daal. Dan is het Mees De Wit die een zetje geeft in de rug van een Israëlier. Waardoor er een vrije bal komt voor Mohamed Abu Rumi. Die heeft veel pijn. Maar er leek toch niet zo heel veel aan de hand. Wel een overtreding, want hij loopt hem in de rug. Nou, gaat naar de grond als een stervende zwaan, mogen we wel zeggen. Was er niet zo heel veel aan de hand. Of tenminste, niks pijnlijks. Het is een contactsport, zeggen we dan. Maar er komt in ieder geval wel een vrije bal. Die lijkt me meer dan op zijn plaats. Nick, al iets een klein spoortje van verbetering in Split?
2: Nou, weinig verbetering hoor. Ouazzane aan de linkerkant. In ieder geval in de aanvallende stellingen. Hij probeert zijn man te passeren, maar krijgt daar weinig ruimte voor. Speelt dan terug op Brand. En dan heeft Ajax nog wel de bal. Maar zijn ze ook weer helemaal terug bij af. Baas nu centraal achterin aan de bal. Terug naar Brand, die maar is blijven staan aan de linkerkant. Om de bal nog een keertje te krijgen en te vragen. Geeft hem aan Bouwman. Om een keertje over rechts proberen, denk ik. Nee, Bouwman met een verrassende paas op Tsigankov. Dat is goed gedaan. Aanname niet helemaal goed. Tsigankov wel nog aan de bal. Nu in de 1 tegen 1. Dan kan hij zijn man uitspelen. Mooi hakje van Tsigankov naar Kerer. Die heeft net te weinig ruimte voor een voorzet. Maar het levert Ajax wel een corner off. Een momentje om van op te veren met Tsigankov. Met een goede controle en dan een slim hakje. Waarmee die Kerer in stelling bracht om een voorzet te geven. Voorzet geblokt, levert Ajax dus wel een corner op. We gaan richting de rust. We zitten in de 42e minuut. Ajax kijkt tegen die hatelijke 1-0 achterstand aan. Voorzet of de corner is veel te laag. Makkelijk verdedigd. Met Brand blijft Ajax wel aan de bal. Terug naar Tsigankov. Hij was degene die die corner net nam. Kan nu zijn man voorbij, want zijn tegenstander struikelt. Tsigankov een voorzet met zijn zwakkere been. Maar die voorzet is niet slecht. En de kopbal van Klaassen zomaar in de handen van Cilic. Een momentje van Ajax van gevaar. De kopbal van Klaassen. Maar hij vergeet de hoek uit te zoeken. En dan is het voor Cilic een koud kunstje. Maar daar was Ajax plotseling met een klein kansje. Maar het blijft tot nu toe 1-0.
1: 3 minuten nog tot de rust in het aanvalstadion in Alkmaar. Waar Peer Koopmeiners de bal heeft in het spel verlegd naar de rechterkant van het veld. Bij Seya Maikouma. Is het Goes die ook mee inschuift. Goes kan hier een lange bal versturen naar Kovac. Ja, die reageert daar eigenlijk te laat op. Had dat niet verwacht. Waardoor de bal aan alles en iedereen voorbij gaat. En bij de Israëlische keeper terechtkomt Ovi Marciano. Met de bal aan de voet. Die speelt naar Ventura in. Kaatsi komt AZ weer druk zetten. Zo combineert Hapoel Beersheva praktisch op de achterlijn. En dan komt er altijd maar weer die lange bal. Die bijna altijd wordt gewonnen door AZ. Nu dan even niet. Want het is Ahmed die de bal kan overnemen. Kan Hapoel Beersheva iets. Heeft nog geen doelpoging gelost. Speelde in de vorige wedstrijd ook 0-0 gelijk tegen Dynamo Zagreb. kwam toen wel tot 15 doelpogingen. Daar lijkt het vanavond niet in terecht te komen. Als Leroy Echtold met een donkere blik kijkt, zal ongetwijfeld zien dat zijn ploeg het organisatorisch goed voor elkaar heeft. Maar het resulteert nog niet echt in echte wapenfeiten. Nu dan AZ misschien een keer. Als Hapoel Beerseva daar weer balverlies leidt in kansrijke positie. Daal. Daal de 16 meter in. Daal moet daar zijn man voorbij. Trekt naar binnen. Daal kan niet tot de schot komen. Ja, dat kan niet. Oh, mooi schot van Rosangelo Daal. Daar was hij voor een eerste keer ontsnapt aan zijn belager. Schot gaat een, wat zal het zijn, een half metertje over. Daar Kwakman veroverde daar goed het balbezit op Perez. Die vroeg daar om een vrije bal. AZ gaat onverstoord door. Via Oefkier gaat het naar Daal. Maar helaas levert dit schot ook geen doelpunt op voor AZ. Nick.
2: Eerste slordigheidje van Torrens. Net zat ik hoog op te geven over de linksback. En nu liet hij zich de bal zomaar ontfutselen. Hij herstelt het gelukkig wel zelf. Maar het was opnieuw een slordigheidje met een kansrijke situatie voor Hajduk Split. Tot gevolg, dat was niet de eerste. En zoals het er nu naar uitziet ook niet de laatste. Ajax brengt zichzelf daarmee vreselijk in de problemen in Kroatië. Want Hajduk Split profiteerde al een aantal keer met gevaar. En profiteerde dus in de 37e minuut ook nog met het maken van de 1-0. De doelpuntenmaker, Bamba, nu aan de bal. Hij speelt de bal terug. Sego, de spits, uit de 16 meter gedreven, maar wel met de bal op de borst. Geeft hem terug aan Bamba en dan blijft Hajduk aan de bal. Maar gaat de bal wel achteruit. Kan Ajax zich even hergroeperen met Brandweer als voornaamste aanjager in het druk zetten. Krijgt daarbij niet al te veel steun van zijn ploeggenoten. Nu wel de bal voor Ajax. Klaassen krijgt hem niet bij zijn ploeggenoot. Dat is jammer. Krijgt wel applaus van Tsigankov, maar echt een goede bal van Klaassen was het niet. Ik had er niet voor geklapt, denk ik. De bal gaat over de zijlijn. Hajduk mag gaan gooien. We zitten in de laatste halve minuut, de laatste 30 seconden van het verstrijken van de officiële speeltijd. Dan zal er nog wel iets van tijd bij komen, maar echt veel zal het toch ook niet zijn. Want het spel heeft weinig stilgelegen hier in Kroatië met Tolu. Nu, zo, die speelt echt een matige wedstrijd. Kan de bal nu wel controleren, maar krijgt hem dan niet bij een ploeggenoot. Dan heeft Ajax het geluk dat er hier ook een beetje met houten benen wordt verdedigd. Zo erg zelfs dat de scheidsrechter de gele kaart geeft aan Akapandier. En dat is dan de eerste gele kaart van de wedstrijd. Ik vind het makkelijk gegeven, maar goed, ik vertelde u al, deze Oostenrijker is een strenge scheids die graag naar het kontzakje grijpt. Dat doet hij in deze wedstrijd nu voor het eerst. Voor een overtreding gemaakt van Akapandier op Ouazzane. Wat rest is een vrijtrap voor Ajax op het middenveld. Het is ver weg van het doel. En de laatste minuut van de eerste helft is inmiddels ingegaan. In Alkmaar nog iets bijzonders voor de rust?
1: Een gele kaart voor Saya Maikouma. Die daar op de teen terecht kwam van een Israëliër. Het was niet al te zwaar. Maar dat zie je dan toch vaak. Hè? Net versierde Maikouma een gele kaart. Nu krijgt hij hem dan ook direct tegen als we nu weer een vrije bal zien voor Hapoel Beerseva. Omdat Ventura wordt geraakt door Dave Kwakman in het gezicht. Niets ernstigs aan de hand terwijl de laatste minuut loopt. Een minuut extra speeltijd is erbij gekomen. En die lijkt zichzelf vol te lopen. Of kan Hapoel Beerseva dan een keer vrije bal? Meter 20 over de middenlijn. Gaan ze toch voor de pot gooien, zoals dat zo mooi heet. Ahmed gaat dat doen vanaf de linkerkant. Lange mannen mee van Hapoel Beerseva. Die bal gaat helemaal naar de tweede paal. Voorbij aan alles en iedereen. Het is Maikouma die de bal over de zijlijn verwerkt. Een inworp. Die is buiten de tijd nu, zou je zeggen. Maar mag het nog? Daar lijkt het wel op van Gietzenhof, de scheidsrechter. Of gaat die er niet komen? Ze maken bij Hapoel Beerseva niet echt aanstalten om die inworp te gaan nemen. En dan vindt Gietzenhof het eigenlijk ook wel mooi geweest. Ja, en die gaat fluiten voor de rust. Ja, als je zo lang wacht met een inworp, dan houden ze er vanzelf een keer mee op. Rust in Alkmaar, 0-0. Nick, hoe is het bij jou?
2: Rust bij Hajduk Split tegen Ajax ook. 1-0 de stand. Hajduk Split door een doelpunt van Sanjang op voorsprong. En de scheidsrechter vloot net af na 1 minuut en 15 seconden blessuretijd. Dat was al een beetje extra. Gonzalo Garcia, bij ons beter bekend als Garcia. Garcia was het er niet mee eens. Want hij vond dat Hajduk nog kansrijk aan de bal was. Goed, er was even een verhitte discussie. Inmiddels heeft de scheidsrechter de bal in de handen genomen. En loopt hij hem naar binnen. En de spelers gaan ook naar binnen. 1-0 hier bij de rust.
3: Goed, dan hebben we de eerste 45 minuten erop zitten. Olympique Lyon komt zojuist kort voor rust tot 2-0 tegen Crystal Palace. AC Milan 2-0 voor tegen Salzburg. Dan heb ik het over de wedstrijd in de Europa League vanzelfsprekend. Leverkusen stelt orde op zaken, staat bij rust bij Lech Poznan al met 3-0 voor. Pak ook even de belangrijkste erbij in de Conference League. Trabzonspor tegen Koeps 2-0 voor uit. Lugano tegen Zvezda, daar staat het 1-1. Panathinaikos 1-0 voor. En Monaco uit bij Sofia staat met 2-0 voor.
4: Dit is Mila. Mila is pas 10 en ervaart nu al het Zwitserleven gevoel. Dankzij haar opa, die sinds hij met pensioen is de tijd heeft om de zolder geluidsdicht te maken. Zo kan Mila helemaal los op haar drumstel. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
2: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen 20.000 euro of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
1: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
3: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
4: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
5: Maak van je muur een echte eyecatcher. Profiteer nu met Club Karwei van wel 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak je huis mooier.
4: Onbezorgd klussen of tuinieren? Voor gereedschapaccu's ga je naar 123accu.nl.
6: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
7: Je avond groter dan groots beginnen doe je met 2 stukken kip op een Big Mac met heerlijke cheddar smeltkaas. Een icoon met een twist. De Chicken Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
6: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
8: Word jij ook zo stapelgek van alles wat zich opstapelt in huis? Met onze Billykasten heb je een oplossing van de bovenste plank. Nu met 15% IKEA Family Korting op jouw favoriet. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
9: Get ready for the OG.
10: All y'all bitches wanna look like me.
11: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
12: Sta je in de file en spot je ruitschade?
13: Opgelost. Autotaalglas.
14: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
15: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
14: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
16: Met een fotoboek heb je een cadeau van goud in handen. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CW-fotoboeken. Haarscherpe afdrukkwaliteit en klaar in een flits. Op naar
17: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
19: Bij Plus scoor je nu dubbel voordeel. Want nummer 2 gaat gratis mee. Zoals alle Plus ongekoelde maaltijd verspakketten 1 plus 1 gratis. En alle Danio romige kwark ook 1 plus 1 gratis. Alles voor je voordeel. We doen met je mee. Plus. Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
20: Let's go for more, some extra, Max.
19: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
21: GPR Sportradio.
22: Sportradio.
21: Rob Spijker en Robert Meder.
23: FIFA-president Gianni Infantino heeft zich tijdens een vergadering van de Wereldvoetbalbond moeten verantwoorden voor zijn gedrag van de afgelopen maanden. We hebben het er zo meteen over met FIFA-kenner Edwin Schoon.

0: GPS Sportradio, Temptations, Treat Her Like a Lady. Zometeen de tweede helft hier van de Europa League wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva. En ook Hajduk Split natuurlijk in de Conference League tegen Ajax. Die Ajax zal eraan moeten in de tweede helft. Dat zometeen hier.
1: Ja, en om 9:00 ook nog Twente tegen Toen natuurlijk. En NEC tegen Levski Sofia. Daar hoef je niks van te missen. Maar ook buiten de velden van de Europa en Conference League is er aandacht voor voetbal. FIFA-president Gianni Infantino heeft zich tijdens een vergadering van de Wereldvoetbalbond moeten verantwoorden voor zijn gedrag van de afgelopen maanden. En ook worden er nieuwe namen van mogelijke tegenkandidaten genoemd. Dan wordt het helemaal interessant. Edwin Schoon, jij bent geen tegenkandidaat, maar wel schrijver en FIFA-kenner. Edwin, goedenavond.
2: Nee, ik moet er niet aan denken.
1: Nee, ik wou het zeggen, daar ga je echt niet aan beginnen, jouw kennende. Bij die bijeenkomst die vanmiddag is geweest, is Infantino op ieder moment, op een moment in de problemen geweest?
2: Nee, eigenlijk niet. Hij heeft het behoorlijk slim aangepakt. Ik denk ook dat gisteravond tijdens het diner voorafgaand aan die bijeenkomst, dat de hooi links en rechts al de nodige dingen zijn uitgedeeld, beloftes zijn gedaan, posities zijn ingenomen. De hele trucendoos ging open vanmiddag. Begon al met zijn sorry. Sorry dat ik jullie niet heb verteld dat ik een commercieel plan wilde om de aandelen van het WK te verkopen. De ruil in de zomer, 9 dagen na het WK. Een simpel sorry. En daarna een presentatie, let wel, van 30 minuten van een bedrijf dat ging uitleggen waarom het eigenlijk toch wel een goed idee was geweest, die investering. Dus je kunt je voorstellen, als je dan een criticaster bent, dat je ogen niet kan geloven. Dus daar begon het al mee. Ja. Vervolgens ging je op alle vragen die er kwamen, want er waren veel kritische vragen van de UEFA-vertegenwoordigers, zei hij eigenlijk drie dingen. Eentje was, noteer ze en u krijgt nog antwoord van mij. Dus met andere woorden, ik rek het tot de vergadering van 16 december. Dus geen direct antwoord. Dat was ook het bloed onder de nagels. Vervolgens kon hij natuurlijk op de zaak Balogun, daar kon hij niet omheen. De rode kaart tijdens WK voor de spits van Amerika, die werd weggegumd, wat we allemaal nog weten. Daarvan zeiden ja, dat ga ik laten onderzoeken door een speciale commissie. En die ga ik instellen. En dat gold ook voor de FIFA Peace Prize. Natuurlijk ook zoiets waar we met z'n allen ons wenkbrauwen over fronsen. Om niet te zeggen dat het gewoon bizar was. Voetbal en politiek gemengd. Dan had hij nog een verrassing. Dat was eigenlijk de voorzitter van de Aziatische Bond, om die te benoemen tot voorzitter van de hervormingscommissie. Nou, dat is best wel een insiders dingetje, maar dan moet je weten dat dat een van zijn meest kritische FIFA-collega's was. En dat hij ook met Europa en Noord-Amerika, is de Sheikh Salman, heeft geroepen, Infantino moet weg. En juist die man, die heeft hij nu benoemd tot voorzitter van de hervormingscommissie.
1: Ja, een slimme tactiek
2: natuurlijk. Ik denk niet dat dat een heel goed teken is.
1: Ja, ja. Kort, want we gaan zo weer voetballen nog even over een van de tegenkandidaten. De naam van Arsène Wenger, die we kennen van Arsenal, nu in dienst van de FIFA, die gaat door de wandelgangen. Hoe serieus is dat?
2: Nou, best serieus. Ik kan me voorstellen dat hij is niet iemand die zijn naam zomaar laat noemen. Uit zeker vier bronnen hoog in het Europese bestuur van voetbal is die naam genoemd. Er wordt links en rechts ook gezegd, Arsène, je hebt een goede naam. Ook al is hij nu natuurlijk bij werkzaam bij de FIFA, doe dat niet. Want het is een omgekeerde wasstraat. Hè. Je gaat er schoon in en je komt er vies uit. De FIFA, dus meng jou niet in een corrupte organisatie. Want dat gaat je binnen 6 maanden je hele reputatie aan gort helpen. Maar goed, het is zeker een interessante naam. En hij heeft het nog niet ontkend.
1: Nee, tot 18 november kunnen tegenkandidaten zich nog melden. Ik ben benieuwd of er nog meer namen voorbij gaan komen. Dan horen we dat ongetwijfeld van jou. Dank je wel.
2: Niet voor jou, denk ik, Robert.
1: Nee, dank je wel. Ik zit heel erg prima bij GPS Sportradio. Dus ik hoef hier niet weg.
2: Dat klinkt het wel, ja. Okay.
1: Dank je wel, Edwin. Tot de volgende keer.
2: Jo, is goed. Hoi.
1: Dag. Hoi. Edwin Schoom is dat schrijver en FIFA-kenner. Laten we eens even kijken op de velden. Als ik aan de schermen kijk, dan zie ik bij Ajax nog niet echt beweging dat ze daar gaan beginnen. Ik zie wel een bal op een stip liggen bij AZ. Dat betekent dat we bij Jean-Paul gaan beginnen, want daar rolt de bal inmiddels weer, Jean-Paul.
3: Zeker, want AZ kan niet wachten natuurlijk. Hadden de veel betere van het spel in de eerste helft. maar wisten dat nog niet uit te drukken op het scorebord. Ooit won Rode JC met 10-0 van Hapoel Beersheva. Zoveel zal het vanavond niet worden. Dat was onder Martin Jol nog, lang geleden. Bijna 30 jaar terug alweer. Als het nu Eyüp Oefkir is die over de rechterkant door kan. Geeft de bal mee de 16 meter in naar Maikouma. Die trekt voor, daar zit Diop tussen. Voordat Kovac daar gevaarlijk kan worden. Oefkir nu met de bal terug. Wordt er een overtreding gemaakt op de rand van het veld, op de zijlijn door Ahmed. Vrije bal op een, wat zal het zijn, meter of 20 van de achterlijn. Kan vanaf de rechterkant ingeslingerd worden. Eens kijken wie dat gaat doen bij AZ. Ja, daar was een Israëlier veel te laat. Kreeg Oefkir een mooie zwiep. Misschien hebben ze de aanstoot aangenomen wat hij had gezegd, dat hij ze gewoon kapot wilde maken. Vrije bal gaat komen met van de voet van Biskov van de rechterkant van het veld. Eenmansmuurtje van Mizrahi wordt neergezet. Bal gaat afdraaien, komt die van Biskov. Legt hem neer zo op de penaltystip. Maar kan eenvoudig weggekopt worden, want daar is helemaal geen AZ'er. AZ wel weer met het balbezit aan de linkerkant van het veld. Bij Mees de Wit. Mees de Wit gaat terug naar Daal. Daal op avontuur, maar daar zijn de ruimtes weer klein. En moet het terug naar Maikouma. Oefkir nu ook helemaal op de, wat is het, rechtsbackpositie. Pompt de bal een keer in met zijn linker. Gaat bijna voorbij aan alles iedereen. Maar kan toch een Israëlier van Hapoel voorkomen dat AZ daar gevaarlijk wordt. Nu dan wel weer Kwakman met de bal. Kwakman trippelt het middenveld in. Koopmeiners. Dan is daar op rechts is Oefkir weer vrij. Kan hij met een individuele actie komen? Nee, wordt op de huid gezeten door Amevor. Dan gaat het terug naar Goes. Is dat Goes? En die moet zelfs helemaal terug naar Jari de Busser. En de Busser met het balbezit zo kabbelt de tweede helft een beetje voort. Zoals hij ook in de eerste helft het spelbeeld was.
1: Goed, gaan we naar Ajax bij Hajduk Split. Ajax moet aan de bak. Nick, ik ben benieuwd of er in de rust nog veranderingen hebben plaatsgevonden. Zijn er wissels?
4: In het eerste gezicht zie ik geen wissels bij Ajax. Dat wel meteen aanvallend uit de kleedkamer komt. We zijn pas net weer begonnen. Iets later dan in Alkmaar. 45 seconden onderweg in de eerste helft. En Tsigankov kwam er al een keer door op rechts. Kapte zijn man uit en deed een poging om de doelman te testen. Maar er zat nog een verdediger tussen. Uiteindelijk ketste dat schot af en was het allemaal ongevaarlijk voor Hajduk Split. Dat het dus een 1-0 voorsprong gaat verdedigen in die tweede helft. Het is niet groots wat beide ploegen laten zien. Van Ajax is het zelfs matig te noemen. Met Tolu in een negatieve hoofdrol die eerste helft. Ajax heeft wat te repareren in de tweede helft in Kroatië. Hajduk tegen Ajax staat 1-0.
1: Mo Salah is goed bezig voor Trabzon Spoor. Inmiddels is het daar 3-0 geworden. Maar we gaan naar AZ.
3: Ja, Robert, helaas loos alarm of niet, of mag het toch door? Het is Koopmeiners die hem afmaakt. Is het nog niet helemaal duidelijk of hij daar buiten spel stond. Maar het is in ieder geval Koopmeiners die aangespeeld wordt in de 16 meter van Hapoel. En hij rondt hem af en hij lijkt toch echt te gaan tellen. Dus dat zou betekenen dat AZ in de 49e minuut dan toch op voorsprong komt. Peer Koopmeiners deed dat knap hoor. Nam de bal aan, draaide om zijn as. Stond toen alleen voor Marciano en ronde goed af, mogen we wel zeggen. Als we nog eens gaan kijken of dat inderdaad geen buitenspel is. Het is Kwakman die de bal overneemt. Dan heeft Kovac daar de bal aan de linkerkant van het veld. Is het Biskov die daar... Nee, daar is geen sprake van buitenspel hoor. Knap hoor van Koopmeiners. Neemt aan met zijn linker, draait om zijn as en rond af met zijn rechter. 1-0 in Alkmaar. AZ Hapoel Beersheva.
1: 1-0 ook bij Split Ajax.
4: Ja, en zojuist weer een beetje flair van Tsigankov. Oude glijpartij nu bij Bouwman. Die heeft geluk dat zijn directe tegenstander wordt afgefloten vanwege buitenspel. Anders kon spits Chego er vandoor. Maar het wordt een vrije trap in plaats daarvan voor Ajax. En dat is even mazzel, want Bouwman verloor even zijn noppen in het gras daar. Ging plat tegen de grond, maar dus geen gevaar opgeleverd. Inmiddels de bal bij Amrabat, die wordt op de hakken gelopen. En dus een nieuwe vrije trap. Tsigankov, ik noemde hem net al even. Hij komt vastberaden uit de kleedkamer. Zorgde direct in de eerste 30 seconden voor het eerste gevaar. Klein beetje maar toch een beetje gevaar voor Ajax. En net een leuk hakje waarmee hij een aanval eventjes versnelde. Het leidde allemaal toch tot niks. Maar het is wel wat Ajax nodig heeft. Een beetje positieve energie, een beetje flair, een beetje aanvalslust in deze aanval. Want op dit moment staat er een slechter resultaat op het scorebord. Maar Ajax heeft nog een helft om daar wat aan te doen. Met Amrabat omringd door tegenstanders. Speelt de bal dan terug naar Baas. Baas naar Torrens. Torrens terug naar Baas. En dan kan de bal niet naar voren. Kan die wel terug. Verder nog naar Ter Stegen. Stegen. Dan zal hij terug naar voren moeten, want achter Ter Stegen alleen op de achterlijn. Dus daar een stevig duel. Gaat er een Ajaxiet naar het gras, maar wordt er niet afgefloten door de Oostenrijkse scheidsrechter. En dus voetbalt Hajduk verder. Dus hij is daar een beetje ontevreden over. Maar gaan we gewoon door nu met Govic, die de bal naar voren schiet langs de linkerkant. Soticek gaat diep, gaat die bal ook nog halen. Geeft hem in een uiterste poging voor en die bal komt zomaar bij Zego. Dat is een hele slechte aanname van Zego. Maar twee spelers van Hajduk geloofden in die bal, waar Ajax dat niet deed. En het levert gelijk weer een heel klein beetje gevaar op. En dat is nou precies wat Ajax niet moet hebben. De eerste 5 minuten naar rust zijn bijna gepasseerd en we staan nog altijd 1-0.
1: Jean-Paul, heb ik even de statistieken erbij gepakt van AZ en Hapwell. Wat denk je dat de expected goal is bij voor Hapwell?
4: 0.0.
1: Oh, jij hebt hem ook open staan.
4: Nee, ik gok het zo, want we hebben niks gezien, hè?
1: Ja, 0.00. Echt geen kans gecreëerd. 65% balbezit voor AZ. Nou, dat moet dus duidelijk ook wel een beetje het spelbeeld zijn momenteel. AZ 1-0 voor. Laten we hopen dat het zo blijft.
3: Ja, het wordt nu wel even onvriendelijk. En dat is best gek, want er is de wedstrijd even niet naar. Dat heeft alles te maken met een blessure bij Nachmias. Die grijpt naar zijn hamstring. Dat betekent meestal einde verhaal. Maar het spel ging nog even door. En was het even moeizaam. Neuzen tegen elkaar. En daar heeft de Bulgaarse scheidsrechter helemaal geen zin in. En die geeft 2 keer geel. 1 keer aan Perez en 1 keer aan Oefkir. Want van deze onvriendelijkheden is hij niet gediend. Als we nog eens gaan kijken, ja, Oefkir kwam daar op de rechterkant door. Ja, het ging dus nog even door, probeerde voor te trekken. En dan staat Oefkir daar even uit te hijgen voor het eigen publiek. En dan wordt hij daar in 1 keer belaagd door, wat is het, een Israëlier of 3-4. Kovacs, dat is dan wel een lekkere uitsmijter om erbij te hebben, hoor. Die kan daar even een stichtelijk woord te doen. Ja, is volgens mij niet zo heel veel aan de hand. Maar de scheidsrechter maakt er korte metten mee en deelt direct 2 keer geel uit. 53e minuut, stand dus 1-0 voor AZ. Als we zien dat Nachmias naar de zijkant wankelt, mogen we wel zeggen. Staat ook gelijk een nieuwe man klaar voor Hapoel Beersheva. Eens kijken wie dat is die in het veld gaat komen. Dat is de man die luistert naar de naam Miguel Vitor, de nummer 4. Ook een centrale verdediger uit Portugal. Als Oefkir nog een keer wordt toegesproken door Koopmeiners, hou het nou even rustig, geen domme dingen doen. Dat is altijd fijn als een aanvoerder even die rol op zich neemt. Terwijl Perez het nog steeds niet eens is met de arbitrage. En de nieuwe man inmiddels in het veld is gekomen. Gaan we even naar Robert.
1: We gaan even kijken bij Ajax. Terwijl ik u meld dat Mjalbi op 1-0 is gekomen ten koste van Inter Escaldis. Dat is allemaal in de Conference League. Maar Ajax moet aan de bak. Nog steeds 1-0 achter. Nick.
4: 1-0 achter. Wel net weer even aanvallende stellingen voor Ajax. Een afgeslagen corner in 1 keer op de pantoffel genomen door Tsigankov. De meest actieve man aan Amsterdamse zijde in de tweede helft. Maar schot vol in het blok. Ajax lijkt wel iets van druk erop te willen houden. Nu met veel man op de helft van Hajduk Split. Wat zich weer eventjes laat inzakken. Ouazzane aan de linkerkant. Aanstalten om zijn man te passeren. Laat zich dan terugdringen omdat er hulp komt van de buitenspeler ook nog. Staat hij opeens 1-2. Nu mag hij het opnieuw proberen. Dezelfde constructie gaat de bal naar Brandt. Brandt heeft ook gelijk een tegenstander bovenop zijn lip. Dus moet hij de bal eventjes naar achteren spelen. Durft Bouwman nu in te dribbelen. En dat doet Bouwman goed. Daarmee creëert hij ook ruimte aan de rechterkant. Keer met een voorzet. Aanname van Klaassen. De kans voor Ajax en de goal voor Ajax. 1-1. 53e minuut. Davy Klaassen met de gelijkmaker van Ajax. Eindelijk een versnelling bij Ajax. Eindelijk een goede actie met initiatief. Bouwman en dan een goede inspelpaas op Klaassen. En het staat 1-1. Dat is precies wat Ajax nodig had.
1: Kijk, dat is mooi. Gaan we gauw weer even kijken bij Jean-Paul.
3: Ja, er gaat Beersheva met een gelijkmaker komen. Ja, ook hier 1-1. Oh, wat geeft AZ het dan makkelijk weg. Geklungel in de achterhoede. Onder andere bij Wesley Hoed. Die ziet daar toch niet helemaal goed uit. Die lijkt zich dat ook te realiseren. Balverlies bij AZ. Hij zegt tegen de bussen, ja, speel die bal dan gewoon lang. Wordt daar een beetje in de problemen gebracht misschien wel. Maar het is Hapoel dat er bovenop zit. Dan de bal overneemt. En dan staan ze in 1 keer met z'n 3 in de 16 meter van AZ. 55 minuten. 1-1. Hapoel Beersheva. Nou, dit is toch wel de moeder aller onnodige tegengoals. Ja, het is een te korte bal van de busser. Daar zit Ahmed goed tussen. En die kan dan opzij leggen aan Forson. Want ja, er wordt goed druk gezet door Hapoel Beersheva. Maar wat gaat AZ hier amateuristisch mee om, zeg.
4: zeg. Ja, dit is echt heel slordig en zo onnodig in deze wedstrijd. Robert zei het net al, ze waren nog niet één keer überhaupt tot een doelpoging gekomen. En nu dan gelijk een levensgrote kans. Ja, het is ook geen overtreding. Het is Ahmed die daar gewoon goed doorjaagt op hoe hij zich ook direct lijkt te realiseren. Dan speelt hij opzij, dan is de Busser uit de goal. En ook op de lijn kan de enige overgebleven aanzetter ook geen wonderen meer verrichten. 1-1 in Alkmaar. En dat is toch wel, gezien het spelbeeld, echt ontzettend onnodig.
1: Olympique Lyon tegen Crystal Palace. Daar wordt het nog spannend. Olympique Lyon stond 2-0 voor. Het staat nu 2-1. Crystal Palace komt daar dus terug. En mocht u het gemist hebben, Salzburg, AC Milan, daar staat het 0-3. Goed, Ajax terug op 1-1. Je zou zeggen, erop en erover, Nick.
4: Erop en erover was het maar zo'n feest. Net begon Ajax wel meteen weer te jagen. Maar zonder balverlies van Brandt leidde daar het einde van die aanval in. Nu Oazane met een leuke beweging. Maar niet genoeg ruimte om die beweging ook helemaal af te maken. Tegenstander kan uitverdedigen. Ajax wel snel de bal terug. Ja, hij is Mr. 1-0. Maar vandaag is Mr. Davy Klaassen 1-1 ook wel belangrijk voor Ajax. Want het zag er toch even niet naar uit dat Ajax die bal gemakkelijk tegen de touwen ging werken. Hij doet het dan wel. Hij deed het al vaker op momenten dat Ajax daar moeite mee had. Hij is ook vandaag weer belangrijk. Good old Klaassen voor Ajax. En Ajax nog altijd aan de bal met aan de rechterkant Kerer. Hij was het, de man die de assist gaf net na die prima actie van

0: zelf aan en Michel drinkt een slokje water. Dat zou ik ook doen.
1: Ongelooflijk eigenlijk. Op het moment dat je in de wedstrijd komt en denkt van nou, nu kun je doordrukken, dan doe je verdedigend dit. Is echt,
0: ja, en is dit nou een fout van Baas of van Goffre?
1: Ja, dat kan je afvragen.
0: Ja, of van allebei.
1: Of van allebei. Misschien moet je in deze fase gewoon besluiten om wat minder van achteruit op te bouwen. Ja. Om zelf het middenveld te gaan zoeken, maar dat is lekker Koen de Kont kijken. Ik had wel het idee, overigens, Jean-Paul, dat Haap wel energie kreeg van die goal.
2: Ja, die boodschap die kan ook naar het elftal van AZ. Dat ze een beetje aan het klungelen zijn achterin. En inderdaad, Hapoel Beersheva na de goal zowaar ook nog een corner versiert. Ja, het is een beetje spijkers op laag water zoeken. Maar het zal ze worst wezen. Want de stand op het scorebord is na bijna een uur, 58e minuut loopt, nog steeds 1-1. Of kan AZ hier dan nu wat via Maikouma? Nee, dat kan hij niet. Wordt van de bal gezet. Het wordt ook over het algemeen wat feller. En nu dan Hapoel Beersheva misschien weer met een tegenstoot via Ahmed. Dan is het de overlap van Peret, de man die net bij het opstootje zo druk was. Ahmed gooide net trouwens bij die corner, gooide die ook Goes nog even omver. Als we zien dat er bij AZ twee nieuwe namen langs het veld staan die het veld gaan betreden zometeen. Ik zie in ieder geval Kelvin Steens en volgens mij is dat ook Denzel Casius. Benieuwd wie zij komen vervangen dan. Als het balbezit is bij de nieuwe man, Miguel Vitor. Dat is een Portugees, maar speelt inmiddels al zo lang in Israël dat hij inmiddels ook de Israëlische nationaliteit heeft. En daar dan ook interlands voor speelt. Maikouma nu met het balbezit voor AZ. Gaat het terug naar Goes. Alle veldspelers van AZ nu wel op de helft van de tegenstander. Kwakman dan wellicht. Voorlopig zien ze nog geen gaatje. Sterker nog, het gaat weer helemaal terug naar Jari de Busser. Komt hij dan nu wel met een lange trap? Nee, ze gaan toch weer voor de opbouw. Ja, dat ging net al een keer mis. Op zich doet AZ het prima in die opbouw. Maar ja, een foutje zit in een klein hoekje. En dit moet ik zeggen, dat was wel een hele grote fout. Geen lekker basisdebuut. Of, debuut is het natuurlijk niet voor Wesley Hoed. Maar geen lekkere terugkeer in het AFAN-stadion voor nu. Nu dan Hapoel Beersheva. Peretz is hem kwijt. Maar de bal gaat via een been van een AZ'er terug naar Ovi Marciano. En dan zie je, die houdt de bal aan de voet. Die gaat er een beetje mee lopen. Die lokt Kovac uit de tent. Want dit is voor Hapoel Beersheva een prima tussenstand. Zo in het AFAN-stadion. 1-1. Uur gespeeld in Alkmaar.
1: Ook bijna een uur gespeeld bij Hajduk Split tegen Ajax. Een vrije trap voor Split, Nick.
0: Ja, vrije trap voor Split. Hij ligt op grote afstand in één keer op de goal af. En Ter Stegen moet plat, maar haalt die bal goed uit de hoek. Kan Klaassen uitverdedigen. Krijgt hem met moeite bij Tsigankov. Hij krijgt hem niet bij Tsigankov eigenlijk. Want Tsigankov moet een overtreding maken om aan de bal te komen. En dan is er dus een overtreding of een vrije trap voor Hajduk Split. Gevaarlijke vrije trap zojuist. Van misschien wel 30 meter afstand. Hard geschoten, over de grond geschoten. Hij stelt niet echt een muur op. Daardoor heeft Ter Stegen goed zicht op de bal. En doordat de afstand groot is, heeft hij genoeg tijd om in de groene hoek te gaan liggen. Bokst de bal dan goed naar de zijkant, zoals het een ervaren keeper betaamt. Uiteindelijk dus de vrije trap voor Hajduk Split aan de linkerkant van het veld. Die gaat worden ingebracht nu. Bij de eerste paal kan Fayad niet tot iets van gevaar komen. De bal over de zijlijn gespeeld, maar niet door Fayad, maar wel door zijn directe tegenstander. Iemand in een Ajax-shirt was dat in ieder geval. En dus mag Hajduk Split gaan gooien. Opnieuw aan die linkerkant, maar dit keer een heel stuk dichter bij de cornervlag in de buurt. Er worden wat meters gesmokkeld. Er worden wat meters gesmokkeld velden inwaarts. Dat zie je toch niet zo vaak. En nu wordt er opnieuw een overtreding gemaakt. Nee, de bal is over de achterlijn geweest. Dat heeft de scheidsrechter dan wel grensrechter ergens toch scherp gezien. Gaat de doeltrap naar Ajax. En wordt er wat haast gemaakt door Ter Stegen en door Amrabat. Amrabat vervolgens op de hielen gelopen. Gaat plat tegen het gras. Verdient in de vrije trap. En er is zelfs een kaart. Een kaart voor Sego, de diepste aanvaller van Hajduk Split. Hij gaf net de assist bij de nieuwe voorsprong van Soticek. De nieuwe voorsprong die Hajduk Split verdiende door het doelpunt van Soticek. Hij krijgt nu de gele kaart achter zijn naam voor de overtreding op Amrabat. Nu is er een vrije trap voor Ajax op de helft van Hajduk Split.
1: Even kijken weer bij AZ dat weer aan de bak moet. Ik kan me voorstellen dat er wordt ingegrepen. Zijn er wissels al geweest?
2: Zeker, ik kondigde ze al aan. Stengs en Casius. En zij komen voor Oefkier en voor Maikouma. Dat zijn eigenlijk twee directe vervangers. Hè. Dus aan het spel, of aan het aan het plan van Leroy Echtold zal het niet al te veel veranderen. Al is het natuurlijk wel dat spelers zo'n positie anders invullen. Stenks is natuurlijk een man die de bal wat liever in de voeten kreeg. Waar Oefkier wat meer diepgang heeft. Eens kijken wat deze nieuwe impulsen AZ kunnen brengen. Als het Koopmeiners met de bal is in de middencirkel. Niet onder druk, dus kan lekker gaan lopen. Dan is de bal een beetje kort naar Mees de Wit aan de linkerkant. Waardoor zorgt dat hij niet meer met een aanval echt naar voren kan komen. Dus moet de bal terug

0: naar Wouter Goes bijvoorbeeld. 63e minuut loopt. Ja, AZ dat nu toch gewoon weer zit terugvindt in een gelijke stand. Waar het eigenlijk zoveel beter is dan Hapoel Beersheva op deze avond. Maar ja, dan moet je dat wel uitdrukken op het scorebord. En vooral zelf niks weggeven op het moment dat je dan eindelijk die goal hebt gemaakt. Maar goed, dat is geweest voor nu. AZ met het balbezit bij Mees de Wit. Gaat over de breedte van het veld naar Denzel Casius voor een eerste keer. Laat de bal op de borst vallen. Ook Casius, net als Maikouma natuurlijk, een back die heel graag naar voren komt. Nu slordig balverlies bij AZ. En dan is het in één keer een 3-2 situatie. Met Zlatanovic gaat het naar rechts. Naar Abdourami is het niet. Nee, het is een van de nieuwe mensen. Want u heeft nog twee wissels van me te goed. En daar gelijk met een grote kans hoor voor Hapoel Beersheva. 1-1 met Jari de Busser. Maar die weet daar nu wel het doelpunt te voorkomen. Is AZ wel wat het balbezit weer heeft. Nu met Wouter Goes gaat het terug. Even rust voor AZ. Dan zie je dus toch dat als er dan balverlies wordt geleden door AZ, dan zijn ze er ook als de kippen bij, Hapoel Beersheva, hoor, mogen we zeggen.
1: Even kijken naar waar andere tussenstanden nog steeds. Als je net in, heeft, als je net in hebt geschakeld, kijk ik even naar de grote clubs zoals Olympique Lyon, 2-1 voor tegen Crystal Palace. AC Milan soeverein op 3-0 bij Salzburg. En Praag staat voor tegen Lillestrøm met 1-0. Ajax moet aan de bak, denk ik. Ik heb de indruk dat als het zometeen de 90 minuten van het veld loopt met een gelijkspel, dat ze tevreden zijn. Wat denk jij?
2: Nou, ik zou niet tevreden zijn, maar op dit moment
1: ja,
2: lijkt het wel het meest...
1: Ja, maar als je ziet naar het spel, dat bedoel ik, op basis van wat ze laten zien.
2: Ja, absoluut. Ajax maakt geen aanspraak op de overwinning in ieder geval hier bij Hajduk Split. Ziet nu dat doelpuntenmaker Samba er aan de rechterkant vandoor gaat. Die speelt zo 2-3 man uit. Is het baas die beter oplet dan zijn collega's en de bal over de achterlijn kan laten lopen. Dat levert dan weer iets van gefluit op van de tribune. Nou, dit was echt prima verdedigd van baas. Ja, die Samba maakt er een acrobatische val van. Dat leidt misschien tot enige verwarring op de tribune. Het was wel degelijk goed verdedigd. Maar hij kon toch wel een eind komen, Samba. Waar hij de eerste helft dus ook al doelpunt achter zijn naam kreeg. Bal nu over de zijlijn aan voor Ajax, de linkerkant van het veld. Godfrey Torrens heeft de bal in de handen genomen. En hij ziet met een grote klok achter zich, 63 minuten daarop bijna. Gooit hij naar Tolu. Tolu laat zich wat aftroeven, maar de bal wel bij een ploeggenoot. Gaat de bal lang naar voren. Daar is dan geen Tolu om die bal aan te nemen. Brands neemt die rol op zich en kopt hem uitstekend naar Tolu. Die krijgt hem niet onder controle. De bal springt op. Probeert hem dan met het voorhoofd te controleren, maar moet daarvoor zo krom staan dat die bal vervolgens kwijtraakt. Uiteindelijk gaat de bal over de zijlijn. En is het een wedstrijd die aan elkaar hangt van slordigheden over en weer? En is het Hajduk Split dat tot nu toe veel beter omgaat met die slordigheden dan dat Ajax dat doet? Het heeft tot gevolg de 2-1 tussenstand die nu op het scorebord staat. En Ajax dat er nu bijna aan de bal komt omdat Hajduk hem weer inlevert. Maar dan levert Ajax hem zelf weer in en dan hebben ze hem weer terug. Dat is een beetje het wedstrijdbeeld van vandaag. Ajax gaat nog maar een keer de aanval zoeken met Kerer. Die kan naar voren komen. Aan de rechterkant is er dan ruimte voor Tsigankov om die bal een keer voor te geven. Dat zou lekker zijn. Hij speelt laag in, zomaar in de voeten van de tegenstander. Het blijft voorlopig 2-1.
1: Zet dat ik even hoop op een penalty en een faalmomentje, Jean-Paul, zag ik in mijn ooghoek.
0: Ja, inderdaad, want Rosangelo Daal die ging daar een combinatie aan, werd weggestuurd de 16 meter in, maar werd daar licht getoucheerd en misschien wel genoeg voor een penalty. Maar goed, de Bulgaarse scheidsrechter wil er niet aan, waar Daal op zijn zacht gezegd not amused mee is. Ging even in conclave met de arbitrage. Maar ja, we weten eigenlijk altijd wel wat de uitkomst is. Daar verdien je hem toch niet mee. Ik hoop dat ook even, inderdaad, als de 67e minuut inmiddels loopt. En ja, we net toch, net voordat we naar Nick gingen, toch even een grote kans hadden. Hè? U kreeg nog twee wissels van mij. Yeyoshua is in het veld gekomen voor Perez. En Abu Rumi is eraf gegaan voor Javon East. Een Jamaicaan met een schitterende naam. En dat was ook de man die net 1-1 stond met Jari de Busser. Nu hebben we hem hier weer. Een hele bonkige buitenspeler is dat. Wordt nu neergelegd door Peer Koopmeiners. 10 meter voor de middenlijn. Even kijken, dan moet er verzorging komen. Maar East zegt zelf, nee, laat dit maar, want er komt ook geen kaart. En dat betekent dan ook dat hij tegenwoordig van het veld zou moeten. En daar er is eigenlijk niet echt iets aan de hand, behalve dat het natuurlijk wel gewoon een overtreding was. Hij werd even tegen de knie aangetikt. Als we inmiddels zien dat bijvoorbeeld Max Meerdink aan het warme lopen is langs de lijn, kan hij het dan, de kersverse spits van Oranje? Zou hij de bank kunnen breken? Ja, we moeten eerlijk zijn, Bendegus Kovac. We hopen natuurlijk op klassenflitsen van dat jonge talent van AZ. Maar hij staat vanavond een beetje op een eiland. Ze weten hem niet al te bereiken. Gaat Dus is niet eens echt zijn schuld, zou je kunnen zeggen. Of misschien ook wel een beetje. Nu dan Marciano, die tussen de linies fors om de doelpunt te maken weet te bereiken. Dat Hapoel Beersheva, dat heeft toch wel wat vleugels gekregen, hoor. Zonder al te gevaarlijk te worden natuurlijk op die ene kans na. Maar hier zijn ze weer met Ahmed. Ahmed gaat daar tussen Kazius en Goes door. En dan het schot in het gezicht van een AZ'er. Volgens mij is dat Kwakman, die gaat plat. En dan wordt het spel ook even stilgelegd, want die krijgt de bal daar recht in zijn gezicht. Maar die actie van Ahmed, jongens toch, hoe makkelijk hij daar eigenlijk tussen Goes en Kazius doorflitst. En in één keer een vrije schietkans krijgt op een meter of 17 van het doel. Dan krijgt Kwakman die bal op het oor. Ja, dat voel je wel even. Dus het spel ligt even stil. En Kwakman moet even zijn roesje uitslapen.
1: Ja, dat snap ik wel. Even kijken bij Ajax. Natuurlijk had je ook gespeeld Ajax. Tussenstand 2-1. Nick Voorhead.
2: Tussenstand 2-1. Ajax lijkt iets meer urgentie te ontwikkelen. Dat is geen slechte zaak. 67 minuut. Oezane met een voorzet. Die voorzet is niet slecht. Twee vuisten van de keeper. En die zijn nodig ook. Is het Soticek die gaan uitverdedigen. Maar is er daar blijkbaar ook een overtreding gemaakt? Dat heeft de scheidsrechter gezien. Hij nu in gesprek met Tolu Arokodale van Ajax. Die is het er uiteraard niet mee eens. Hij zou dan degene zijn die de overtreding heeft gemaakt. Hij is het inderdaad degene die in botsing komt met de keeper. Ik weet niet of hij daar nou echt veel aan kon doen. De keeper was ook absoluut al weg uit het eigen 5-meter gebied. Maar goed, een vrije trap is het wel, want die wordt gegeven. En de vrije trap is voor Hajduk vanuit de echte eigen 16 meter naar de rechterkant gespeeld. Zomaar weer ingeleverd. Oezane kan daar gemakkelijk tussen zitten. Oezane nu in de kleine ruimte, handig, voet op de bal en beschermt hem goed. Krijgt hem bij Amrabat en dat verdient de complimenten. Want Ajax kan doorvoetballen met Tolu. Tolu krijgt de bal, laat de bal wat van de voet springen, maar behoudt hem wel. Kan hij hem naar achteren spelen. Spelen naar Bouwman. Bouwman verlegt het spel naar rechts. Goeie bal van Kerer. Niet de eerste. Brand met de voorzet. Die wordt er met een sliding goed uitgehaald. Weer eventjes een versnelling in het aanvalsspel van Ajax. En dat heeft tot gevolg een corner die zo dadelijk genomen zal gaan worden. Terwijl de regie zwaaiende vlaggen op de tribune achter het doel waar Ajax naartoe voetbalt in beeld brengt. Het zijn indrukwekkende taferelen. Brand. De corner is kort genomen. Voorzet van Brand wordt weggewerkt. Afvallende bal misschien voor Oezane. Hij neemt hem wel aan. Hij heeft een goed schot. Maar deze bal van Oezane wordt door helemaal niemand begrepen. Ik weet ook niet wat zijn idee erachter was. Ik hoor bij die groep die deze paas niet begreep. En de bal gaat zomaar over de achterlijn. En dus gaan de kopjes even naar beneden. Want het blijft 2-1. Ajax wel op zoek naar de gelijkmaker.
1: In de Europa League Sunderland op 1-1 tegen Torrenze. Dat was ook wel iets wat je kon verwachten. Grote naam natuurlijk in het voetbal, Sunderland. Iedereen weer bij zijn positieve?
0: Wel bij zijn positieve, maar we zien Dave Kwakman nog altijd langs de zijlijn lopen. Dat gaat dermate rustig dat je geneigd bent om te zeggen dat daar een wissel aan gaat komen. Kwakman meldt zich nu toch weer bij Leroy Echtold. Die vraagt ook even wat gaat hier gebeuren. Dan is Biskov geraakt, want het spel gaat ondertussen gewoon verder. Een slordige fase een beetje. Kelvin Stengs dan met de bal. Legt hem goed neer bij Kovac. Geeft hem mee. Is het Kazius op de rechterflank, maar dan ontbreekt Kovac daar in de punt. Wordt Kazius ook eenvoudig van de bal gezet door Ahmed. Wordt daar wel een corner, het is een inworp, toegestaan voor AZ. En inmiddels ook Dave Kwakman weer tussen de lijnen. Hoofdblessure tussen aanhalingstekens valt dus mee. Maar ja, je zal hem toch maar zo op je oor krijgen. Want dat was een hard schot hoor van Ahmed. En dat kan ontzettend vervelend zijn. Hier Kwakman, daar is hij weer. Met een balletje breed naar Goes. Dan is het de Hoed. Kan hij vooruit? Ja, naar Kwakman weer. Dan is Stengs daar een beetje naar het middenveld getrokken. Dat is natuurlijk wel de meerwaarde die hij heeft ten opzichte van Oefkeer. Dat hij zich ook in de as veelvuldig kan laten zien. Geeft hem mee naar Kazius op de rechterflank. Kazius kan niet met een voorzet komen, want wordt goed afgeschermd. Dan Koopmeiners. Combinatie met Biskov naar Kovac dan. Kovac wacht dan iets te veel af, waardoor er een Israëlisch been tussen kan zitten. Maar dat was een beetje een combinatie van AZ die meer kans leek te maken. Want ja, eerlijkheid gebied toch om te zeggen dat AZ na de goal, na de gelijkmaker van Hapoel Beersheva niet meer gevaarlijk is geworden. 72e minuut, stand nog altijd 1-1. Als we zien dat Max Meerdink zijn shirt uittrekt, en dat betekent zijn warmloopshirt, en een ander shirt aan gaat trekken. Dus die gaan we zo meteen tussen de lijnen zien. Gaat ongetwijfeld voor Kovac komen, maar dat wachten we uiteraard nog even af.
1: AC Milan komt op 4-0 in hun uitwedstrijd tegen Salzburg. We hebben al drie doelpunten gezien. Een hat-trick dus van Cissé. En de vierde komt op naam van Ramos. We gaan weer naar Hajduk Split tegen Ajax. Nick.
2: Inspeelpaas van Amrabat op Brand. Die heeft veel mensen om zich heen, maar doet dat handig. Krijgt de bal bij Klaassen, meegeven aan de rechterkant. Ziet Danko voorzet en dan is daar zo waar een mogelijkheid voor Tolu. Die de bal hoog overschiet. Vergist u niet, het was niet echt in de buurt van het doel. Maar dit was wel een goede aanval van Ajax. Met een snelle pasing van zowel Brand als Klaassen. En dan komt die bal dus uiteindelijk bij Tolu. Eerste paal wilde hem binnenwerken. Terwijl we in de herhaling nog een keer een grote kans zien voor Hajduk Split. Die we zojuist zagen, een minuutje geleden. Een voorzet vanaf de zijkant kon zomaar worden ingeschoten door Sego. Maar deed dat recht door het midden. En liet Ter Stegen daar wel mee schrikken. Maar die kon de bal gewoon oppakken. Daar had het zomaar 3-1 kunnen zijn. En dan bent u nog één wapenfeitje. Ben ik u nog één wapenfeitje verschuldigd. En dat is dat Hajduk voor het eerst deze wedstrijd gewisseld heeft. Den Donker, Belgisch international, is binnen de lijnen gekomen. En Del Moral heeft het veld verlaten. En Ajax gaat zo dadelijk ook wisselen. Daar melden zich de eerste mensen aan de zijlijn. Dan zal ik u eerlijk zeggen dat ik nog niet gezien heb wie dat zijn. Dus dat ga ik zo vertellen. Het zijn er in ieder geval 3. Dus er gaat heel wat veranderen bij Ajax zo dadelijk. Dat is wat Michel dan gaat doen. Tsigankov een keertje buitenom aan de rechterkant. Sliding is goed. Het levert een corner op voor Ajax. Het zal weer even gaan duren. 2 tegen 1 tussenstand en zo dadelijk een nieuw Ajax.
1: Goed, komen we zo bij je terug voor die corner. Of wordt hij al, volgens mij wordt hij al bijna genomen. Zullen die corner even meenemen?
2: Nou, laten we het doen, want de bal ligt inderdaad al snel. Tsigankov kiest voor een wat korte variant. Op de elleboog van de 16 is daar Brand. Dan komt de bal voor. Maar dat is ook weer makkelijk wegwerken voor de verdediging van Hajduk. Afvallende bal is voor Brand. Oh, het is ook weer gepruts. Het is ver van de eigen doel. Maar hij laat zich zo makkelijk de bal afpakken. En is er een counter mogelijkheid voor Hajduk. Split nu met Bamba, die meegeeft aan de linkerkant. Nou, echt soepel zit dit er ook niet uit. Hajduk kan het leiden, want zij hebben de voorsprongen in de pocket. De Almeida Leitje is het.
1: Ga je even onderbreken, want volgens mij is er wat gaande in Alkmaar.
0: Jazeker, want is daar een penaltyopkomst voor AZ, ja of nee? Er wordt in ieder geval naar gekeken door de VAR. Of tenminste, er is al naar gekeken door de VAR. En het is nu de scheids die zelf gaat kijken. Het was een voorzet van Denzo Kasius vanaf de rechterkant. En in de 5 meter was daar Bendegus Kovac. En ja, die wordt daar inderdaad wel aan het shirt gehangen. Door, of nou wel meer dan aan het shirt gehangen. Die wordt eigenlijk, nou die wordt wel heel strak gedekt, zullen we maar zeggen. 2 armen om de middel. Dan gaat Kovac naar de grond. Het is Diop, de Senegalees, die daar, ja, naar mijn mening toch wel een overtreding maakt. Daar denkt de VAR van dienst net zo over. En nu is het de scheidsrechter die er als laatste een plasje over mag doen. Het is niet zwaar, maar het is wel degelijk een overtreding. En het is precies genoeg om te voorkomen dat Kovac daar zijn voet tegen de bal kan zetten. Eens kijken wat er gaat gebeuren. De scheidsrechter heeft een beslissing genomen. De bal gaat op de stip. 75ste minuut. Het is AZ dat een strafschop gaat krijgen voor deze overtreding op Bendegus Kovac. Dan komt er ook nog een gele kaart voor Diop. Dat lijkt me wel terecht eigenlijk. Want in zo'n kansrijke positie een overtreding maken, dan is er maar 1 straf. Dat is een penalty. En dit betekent in deze ook een gele kaart. En ja, wie gaat dat dan zometeen nemen bij AZ? Daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar. Het lijkt het laatste wapenfeit van Bendegus Kovac te zijn geweest. Omdat dus Meerdink zich al klaar stond te maken langs de zijlijn. Zo is Kovac in de laatste minuten van zijn wedstrijd toch nog belangrijk. We zien trouwens dat Meerdink, die is net al even op het veld gekomen. En is het Stengs die hem gaat nemen? Meerdink, dat was me even ontgaan. Ja, gaat hem dan zelf nemen, Meerdink. Het zegt ook wel alles over de aspiraties van Echtold in deze. Ja, het was ook, moet ook zeggen, alles minder dan een overwinning voor AZ is in deze ook wel een nederlaag. En Meerdink, we weten dat hij het kan. We hebben het natuurlijk eerder gezien. Bij het Nederlands elftal. Wat schoot hij hem goed in. Want hij was direct belangrijk. Hij durfde de bal op te eisen in Servië, was het. Hè, tijdens toch een van zijn eerste interlands. Was hij al belangrijk met zijn linker. Schoot hij toen ook geweldig binnen. Eens kijken wat hij nu kan. Oog in oog met Ovi Marciano. Terwijl Kees Smit zijn handen verstopt in zijn, of zijn gezicht verstopt in zijn handen. Toch ook spanning, want deze moet er wel in. Want de wedstrijd zit een beetje op slot voor AZ. Dan moet je van dit soort kansjes moet je profiteren. We zagen van de week bij PSV ging het niet goed met Ivan Perisic. Uit bij RB Leipzig. Nu dan Meerdink. Wat kan hij? Meerdink staat klaar. Blaast nog een keer goed uit. Dan komt daar de aanloop. Max Meerdink en die ramt hem werkelijk tegen de touwen. Achter Ovi Marciano. 77ste minuut is het AZ dat op
2: met 2-1 komt. En dat zal toch wel een opluchting zijn, hoor. Want wat lieten ze de wedstrijd toch een beetje uit hun handen glippen na die 1-0. Met een cadeautje aan Hapoel Beersheva met de gelijkmaker. Waarna AZ eigenlijk niet al te veel meer uit wist te richten. Maar het is Meerdink die gelijk erin kwam voor Kovac. En zijn verantwoordelijkheid neemt. En dat is toch ook wel mooi, hè. Wat is hij dan in één keer ervaren? Of in ieder geval ten opzichte van zo'n Kovac. En neemt dan direct zijn verantwoordelijkheid met zijn eerste balcontact. Ik vind het toch knap, hoor. Hij ramt hem werkelijk hoog in het doel. De linkerhoek kiest hij. En Marciano duikt naar de verkeerde hoek. Blijdschap in Alkmaar, want 2-1 op het scorebord.
1: Goed, Smit ook blij. Iedereen blij in Alkmaar. Op een paar Israëlische fans die dan toch nog zijn binnengekomen. Na vanzelfsprekend nu Ajax nog. Kun je het nog een beetje volgen, Nick? Of...
2: Nou, als er aan het eind van deze wedstrijd 7 minuten bij komen, dan komt dat puur door de wissel van de Ajax.
1: Ja, ik bedoel meer het vuurwerk eigenlijk.
2: Ja, het staat ook behoorlijk blauw in het stadion. Of rood, of welke kleur heeft het vuurwerk. Ajax wisselt 4 spelers in 1 keer. Dat neemt de nodige tijd in beslag. En de Kroatische supporters hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om het stadion te hullen in rook. En dat zal me niet... Zo, er verdwijnen nu echt spelers volledig uit beeld. Er is niks meer te zien. Ik weet niet hoe het zicht op het veld is als je er tussen staat. Voor de toeschouwers hier in de studio en ongetwijfeld ook daar in het stadion is er niks te zien. En we gaan ook even stoppen. We gaan ook even stoppen. De scheidsrechter zegt, ga maar naar binnen. Zo kan er niet gevoetbald worden. En zo komt de Hajduk Split tegen Ajax in de 77e minuut bij een stand van 2-1. Tot een onverwachte onderbreking. Net nadat Ajax heeft gewisseld. Die zal ik dan nog maar even geven. Want daar hebben we nu uitgebreide tijd voor. Terwijl we iemand heel druk zien bellen over wat er nu toch allemaal aan de hand is. In het veld zijn gekomen Gloch, Mokkio, Rosa en Marcos Leonardo. Uit het veld zijn gegaan Tsigankov, Klaassen, Ouazane en Torrens. Zo staat er na deze onderbreking, hoe lang die ook mogen gaan duren, is een veranderd Ajax. Want Michel grijpt hard in een kwartier voor tijd. De vraag is of het op tijd is geweest. En de vraag is wat er gaat gebeuren met dit duel.
1: Ja, ik moet je eerlijk zeggen dat ik ook de... Misschien kan je dat als je toch geen bal ziet rollen, Nick, even her en der even navragen wat nu de regels zijn eigenlijk. Want nu gaan ze naar binnen. Zijn dat dezelfde regels bijvoorbeeld... ik overval je nu misschien met de vraag... maar zijn dat dezelfde regels die we in Nederland kennen... na 2 keer staken gewoon naar binnen en niet meer naar buiten bijvoorbeeld? Ik weet niet hoe dat internationaal is. Ik geef je even de gelegenheid om dat zo her en der even uit te zetten... en te kijken wat die regels zijn. In ieder geval kan de scheidsrechter nu bij de doeling niet zien. En dat is over het algemeen een internationale regel... Dat er niet gevoetbald wordt. Gelukkig kan er volop gevoetbald worden bij AZ tegen HPL met die 2-1 stand gelukkig.
2: Ja, in Alkmaar kunnen we gelukkig beide doelen nog wel zien. En spelen we nog een minuut of 10 officieel in ieder geval. Er zal wel wat tijd bij komen, want we hebben inmiddels de nodige wissels gezien. We hebben net er weer 2 gezien bij Hapoel Beersheva. Zlatanovic is naar de kant gegaan en ook Ahmed. Daarvoor kwamen Ugarica en Victor. En bij AZ ging ook Mees de Wit naar de kant en is Matteo Chavez gekomen. 10 minuten nog precies in de officiële speelveld. Als het bal bezat is bij de onfortuinlijke man van net, Diop. De man die dus de penalty veroorzaakt. De bal gaat naar rechts, naar Misrahi, de rechtsback. Nu een keer met Daal achter zich aan in plaats van andersom. En die voorzet is niet onaardig, hoor. Gaat wel voorbij, komt dan bij de doelpunt te maken van net. Voorsom met een goed schot, krijgt de bal ook weer terug. Goed gepakt door de busser, maar het gevaar is nog niet geweken. De bal wordt nu even afgeslagen. En nu is het zowaar met Hapoel Beersheva dat in één keer alle veldspelers op het veld op de helft van AZ heeft. Nu dan misschien via East. AZ even onder druk zowaar. Wie had dat gedacht? En dan is het een overtreding van Javon East op Rosangelo Daal, die nu een vrije bal krijgt. Even adempauze voor AZ. Want hier was Hapoel Beersheva dan in één keer. Dat nu natuurlijk alle restricties op de aanval laat varen. Want bij 2-1 hebben ze natuurlijk niks. En dat is niet voldoende. Zeker niet na de 0-0 in eigen huis tegen Dinamo Zagreb. Althans, eigen huis. Hapoel Beersheva speelt zijn thuiswedstrijden momenteel in Boekarest. Ook gezellig. AZ dat de vrije bal mag gaan nemen. In de 82e minuut is het Jari de Busser die dat lang gaat doen. Richting Meerdink. Die bal gaat voorbij aan alles en iedereen. Ook aan Miguel Vitor. Komt de bal wel terecht bij Stengs. Stengs dan op de schouder. Excuus van Marciano. Stengs een keertje met zijn rechter. Beetje vlug geschoten. Ik denk dat hij daar wel wat meer tijd had. Had hij best wat meer mee kunnen doen. Inmiddels is het Javon East die in de diepte is weggestuurd. Chavez op de huid. East is een sterke speler. Weet Chavez van de
0: huid te houden. Voorsel dan nog een keer op de tweede lijn. Doel te maken van net. Nee, wordt van de bal gelopen door Peer Koopmeiners. Koopmeiners even terug. Gaat de bal de diepte in. Kan Meerdink daar iets uitrichten? Nee, het is Miguel Vitor die daar tussen zit. Nu dan Amador. En zo begint Hapoel Beersje van Zowaar een keer te voetballen met João Vitor. Nog zo'n Portugees. Nu van de bal gezet door Wouter Goes met alles wat hij in zich heeft. Bij de cornervlag. Dan speelt Goes hem over de zijlijn via João Vitor, zegt Goes. Maar volgens mij gaat hij daar geen vrije bal krijgen. Komt er wel nog een gele kaart. Het is mij even onduidelijk voor wie die komt. Wat daar precies is gebeurd. Het lijkt voor Tenzo Casius. Dat is in de aanloop naar deze inworp gebeurd. Want daar was Casius inderdaad te laat. En dat is een overtreding waar je inderdaad geel voor zou kunnen geven. Als we nog kijken naar een keer die kans voor Kelvin Stenks. Twee Israëliërs liepen elkaar omver. En een derde, Kelvin Stenks, ging daarmee heen. En die schoot hem op de schouder van Ovi Marciano. Die deed dat best wel knap, de oud-Feyenoord-keeper. Dan gaan we kijken naar de inworp van Hapoel Beersheva. Ik geloof dat we in Split nog niet voetballen. Dus ik blijf lekker doorpraten. Want in Alkmaar is het maar wat spannend. Max Meerdink nu met de bal in de diepte. Daar is niemand. Daar gaat Rosangelo Daal dan als een haas achteraan. Maar het is Misrahi die terugspeelt naar Ovi Marciano. Diop nu met het balbezit voor Hapoel Beersheva. Dribbelt het middenveld in. Gaat met de dieptebal richting Javon East. De 31-jarige Jamaicaan. Chavez wint dat. Nu dan Biskov. Meerdink. Ja, er is nu wel meer ruimte voor AZ. Bijvoorbeeld bij Stenks. En dan komt Casius mee op Dender over de rechterflank. Casius. Kan hij de 16 meter winnen? Of kan hij met een voorzet komen? De voorzet komt. Hij zoekt Meerdink. Maar die bal wordt afgeslagen. En ook verwerkt door de man die nu de aanvoerdersband heeft. Miguel Vitor. Maar het is AZ dat weer overneemt. Via Wouter Goes. Goes naar Hoed. Kwakman dan. Staat ook nog altijd tussen de lijnen. Dus gelukkig valt het allemaal mee met zijn rechteroor. Goes dan met het balbezit naar de diepte, naar Stenks. Maar dat is slordig. En dat zijn de gevaarlijke ballen voor Hapoel Beersheva. Maar de stand nog altijd 2-1.
1: Met nog een minuutje of 6 daar op de klok. We hadden een minuut of 12 nog op de klok bij Hajduk Split tegen Ajax. Nick Forent, ik gooi het er maar even bij neer. Van ja, wat als het nu nog een keer gebeurt? Want het trekt nu wel een beetje op. Maar ze kunnen nog steeds niet voetballen, denk ik. Hè? Is dat laatste nieuws op een of andere manier?
2: Ja, terwijl ik met mijn neus in de regulations of the UEFA Conference League zit... maken de supporters van Hajduk Split van de gelegenheid gebruik... om nog maar een paar fakkels aan te steken. Ik weet niet of die nog weer extra rook geven... maar ze lichten in ieder geval fel op in dat vak. Het wordt de rookontwikkeling en deze staking lijkt gevierd te worden... als een groot succes op de tribune. Dat verrast mij, want je komt toch om voetbal te kijken. Als ik die reglementen van de Conference League goed begrepen heb... dan is het aan de scheidsrechter om te beslissen... of die wedstrijd wel of niet vandaag nog uitgespeeld kan worden. Als hij besluit dat niet het geval is... dan zullen beide teams morgen moeten komen opdraven.
1: Ja.
2: Dat is in ieder geval de allereerste oplossing die de UEFA dan aandraagt. En dan met dezelfde spelers die allemaal op het veld stonden en zo... het is wel een redelijk open stadion, dus je hoopt dat de wind er een keer flink doorheen trekt. En dat we het toch nog vanavond kunnen hervatten. Dan wordt het een latertje, maar dan wordt er in ieder geval gevoetbald.
3: Ja, we zijn toch nog even in de boeken gedoken. We komen natuurlijk van alles tegen, maar er staat bijvoorbeeld wel in... dat bij de UEFA geen algemene regel geldt dat een wedstrijd... na precies 2 onderbrekingen automatisch definitief wordt gestaakt. Dus dat is alvast de goede om even te weten.
1: Ja, zeker, ja. Goed, maar triest is het wel. Maar Nick, het verbaast me ook helemaal niet dat dit gebeurt. Verbaast het jou dat dit gebeurt? Nou, de hele aanloop en de agressiviteit die fans met name hebben uitgestraald... natuurlijk richting Ajax en iedereen.
2: Nee, het werd natuurlijk in de aanloop en in de wedstrijd... daar is veel over geschreven. Echt onvriendelijk tussen groepen van supporters van beide clubs. Het leidde tot aanhoudingen, arrestaties, allerlei ongeregeldheden. Met vandaag zelfs dat advies van Ajax aan de supporters... om dan maar op de hotelkamer te blijven zitten.
1: Ja.
2: Om te voorkomen dat het verder uit de hand zou lopen. Nou, uit de hand lopen, dat doet het nu dus ook. Er wordt inmiddels ook voorzichtig wat gefloten. Er zijn ook supporters die hun onvrede laten zien. Tribune vol met vlaggen waar ook de fakkels zaten. Die is inmiddels weer goed te zien. Midden van het veld nog wel behoorlijk wat rook. Ik heb wel het idee dat we langzaam in... zichtbaarheid. Nou, welke cijfer zullen we eraan hangen? Ja. Een vijfje?
1: Ja, en dan is het aan de scheidsrechter om te zeggen dat hij voldoende zicht heeft om het spel weer te hervatten. Mocht u net inschakelen, Hajduk Split tegen Ajax ligt stil. 12 minuten voor tijd besloot de scheidsrechter naar binnen te gaan. Wegens hevig vuurwerk vanaf de tribune. Ze konden elkaar ook bijna niet meer zien. Geen zicht en te zwaar vuurwerk. Dat werd ook volgens mij zojuist omgeroepen dat het verboden is om vuurwerk af te steken. Ja, daar zullen ze naar luisteren, denk ik dan. Ja, we gaan even naar AZ tegen Hapoel. Want dat duel gaat natuurlijk gewoon door. En nadert zijn einde met een 2 in stand van AZ, hopelijk.
4: Zeker, we voetballen nog steeds in Alkmaar. Nog een kleine 3 minuten in de officiële speeltijd. Als het spelbeeld wel een beetje is veranderd. Want het is nu echt Hapoel Beersheva dat een beetje aandrukt. Overigens, zonder echt heel gevaarlijk te worden. Nu dan met de bal naar de rechterkant. Komt er een keer voor. Als we net nog een wissel hebben gezien bij AZ, is het Rosangelo Daal die naar de kant is gegaan. En voor hem kwam Wesley Pataj. En nu dan Hapoel Beersheva over de linkerkant met Forsom. Goede speler is dat, de Ghanees, de man van de 1-1. Zijn voorzet is wat minder en wordt afgeslagen door notabene Peer Koopmeiners. Wel weer Hapoel dat kan overnemen met Diop in de middencirkel op de helft van AZ. Dan kunnen ze niet vooruit, omdat Meerdink en Stengs daar goed druk zetten. Moeten de bal naar de zijkant, goede combinatie daar met Forsom. Maar dan speelt Amador de bal zo over de zijlijn. Tegen een inworp voor AZ. Rustmomentje, want de klok tikt natuurlijk voort in het voordeel van de ploeg van Leroy Echtold. Die aan de bal een prima wedstrijd speelde. Niet echt heel veel wist te creëren qua kansen. Maar ja, als je dan toch zo'n goede 1-0 maakt via Peer Koopmeiners, dan mag je het eigenlijk niet meer weggeven tegen dit Hapoel Beersheva. Dat deden ze wel, met een grote fout van de Busser en Wesley Hoed. Was het 1-1. Maar toen was daar die penalty. En Max Meerdink die zijn verantwoordelijkheid nam. Als het AZ is dat een vrije bal krijgt op de middenlijn. Is inmiddels genomen. Nu met Kwakman aan de bal gaat het naar Goes. Goes gaat het over de rechterflank proberen bij Denzel Casius. Die zoekt Kelvin Stengs. Maar de bal wordt afgeblokt. En dat betekent weer een inworp voor de Alkmaarders. Casius gaat die zelf ook nemen. Wil naar voren. Maar kan dat niet echt? Gaat naar Koopmeiners. Die verlengt dan wel in de diepte. Maar dat is een bal waar Kelvin Stengs natuurlijk niet zo heel veel mee kan. Wordt eigenlijk maar blind naar voren gepeerd. En dus is het Hapoel dat weer kan overnemen. Bijvoorbeeld met Yeosha, een van de nieuwe mannen op het middenveld bij Hapoel Beersheva. Nu dan naar de linkerkant weer met Amador. En daar is ook João Victor. João Victor, wat kan hij? Kan hij iets? Een balletje achter het standbeen langs, maar moet toch weer terug naar Amador. Deze fase is het toch even overleven voor AZ, zonder dat er echt veel wordt weggegeven. Nu dan Yeoshua, die gooit hem een keer in. Naar East, die kopt de bal, staat daar ook best wel vrij. Maar uit die positie is het heel lastig om die bal goed te verlengen. Want hij staat met zijn rug grotendeels naar het doel. Nou, als hij deze goed op goal had gekregen, dan was het echt een topper geweest. Dat is het voor nu niet. Bal gaat een meter of 2-3 naast de goal van Jari de Busser. En loopt de laatste minuut inmiddels. Ben ik heel benieuwd wat er zo meteen bij gaat komen. We hebben natuurlijk 5 wissels bij beide ploegen gezien. Bij beide 5. En natuurlijk die VAR-situatie. Als we nu zien dat bij de uitrap van Jari de Busser Max Meerdink ondersteboven wordt gelopen door Diop. De man die net ook al de penalty veroorzaakte. Ja, hij grijpt hier Meerdink min of meer bij de keel. Ja, dat mag niet, zeggen we dan. Als de officiële speeltijd is verstreken en we er inderdaad 6 minuten bij krijgen.
1: Zo.
4: Dat is geen kattenpies. Maar betekent wel voor AZ dat ze nog 6 minuten vol moeten houden.
1: Kunnen wij even naar Nick, want ik heb de indruk dat er daar in de catacomben van het stadion in Split weer wat beweging is gekomen.
2: Spelers op het veld, Robert, dat is een goed teken. Die krijgen van de scheidsrechter de gelegenheid om weer eventjes de spieren op te warmen. Want die zijn na deze onderbreking ongetwijfeld enigszins afgekoeld. Dat doet Hajduk in een soort van team line-up zeer georganiseerd. Bij Ajax is het iets meer eilandjes werk. Maar daar wordt ook gerekt, gestrekt, gesprongen. We zien onder andere Mokkio dus zojuist binnen lijnen gekomen. Ja, hoe werkt dat dan? Technisch gezien staat hij een kwartier op het veld. Maar hij heeft nog niet, meegedaan.
1: Nee. Hij heeft ook niet op het veld gestaan, dus het geldt.
2: Nee, ja, precies. Scheidsrechter controleert nog maar eens de netten. Er zal wel wat mee gebeurd zijn in de tussentijd. U krijgt van mij nog één keer dat rijtje wissels. Want er is wel degelijk wat veranderd bij Ajax ten opzichte van de wedstrijd die we tot nu toe zagen. Gloch voor Tsigankov, Mokia voor Klaassen, Rosa voor Torrens en Marcos Leonardo voor Ouazzane. En we gaan het spel zo dadelijk hervatten. Gewoon met de vrije trap die Ajax kreeg voordat deze onderbreking plaatsvond. Brandt is het die zich meldt bij de bal. Iedereen neemt de stellingen weer in. Ik was eerlijk gezegd vergeten dat Ajax die vrije trap had verdiend. Ook omdat Ajax zo druk aan het wisselen was toen al dat vuurwerk begon. Toen al die rook het stadion inkwam. En dat heeft dus even geduurd voordat de boel weer lekker doorgelucht was. Dat is nu wel het geval. We kunnen alles weer goed zien. Brandt heeft de bal neergelegd. Iets links van de as van het veld op 40 meter van de goal. Bal is lang onderweg. Kopbal in de handen van de doelman. Dat was plotseling toch een gevaartje. Kerer mee naar voren gekomen. En die kan die trage vrije trap van Brandt achterin zomaar toch op het hoofd nemen. Maar het is een simpele prooi voor Cilic. Zo meldt Ajax zich wel met enig gevaar. En denk ik, de klok is nog niet in beeld. Dan ben ik benieuwd of de klok zo dadelijk verder gaat bij de minuut waarin er gestaakt is. Of dat we zo dadelijk heel veel blessuretijd krijgen. Antwoord op die vraag krijgt u straks.
1: Even kijken bij AZ. 6 minuten en extra speeltijd. Nog even volhouden om die 3 punten over de streep te trekken, Jean-Paul.
0: Ja, van die 6 zijn er inmiddels 2,5 verstreken. Is de AZ dan een corner gaat krijgen van de linkerkant. Versierd door Wesley Patac. De 5e corner van AZ wordt een indraaiende. Wordt genomen, wordt neergelegd bij de 2e paal op het hoofd van Meerdink. Maar die krijgt de bal niet tegen het hoofd. En ook onvoldoende richting met wat lijkt zijn borst te zijn. Betekent het dat Hapoel Beerschevaar weer een keer uit kan komen. Nu dan via East. Gaat het naar Amador. Hapoel Beerschevaar dat op jacht gaat naar die gelijkmaker. Kunnen ze nog iets? Nou, hier is dan ruimte voor Forsson. En over de linkerflank bij Josja. Kan Beerschevaar hier wat? Die bal komt bij de Busser. De Busser in de 5 meter plukt de bal uit de lucht. Grijpt nog even naar de buik, maar er is geen overtreding gemaakt. Maar hij heeft in ieder geval het balbezit en dat is het belangrijkste voor AZ. Die voorzet werd nog even aangeraakt en dan kan zo'n bal wel eens vervelend terechtkomen. Maar gelukkig voor Jari de Busser precies in de richting waar hij toch al stond. En plukt die bal mooi uit de lucht. Lange trap op het hoofd van Meerdink komt terecht bij Bieskov. De jongeling die ook de 90 minuten vol gaat maken, want alle wissels zijn inmiddels verbruikt. Balverlies bij AZ gaat het terug naar Ovi Marciano met een bal over de grond. En die komt nog goed terecht ook bij Forsson, de doelpunt te maken. Forsson, wat kan hij? Gaat het opzij naar Joshua. Nu dan Hapoel Beersheva. Ze vinden elkaar in deze fase toch wat makkelijker. Ze vinden nu ook de scheidsrechter, waardoor er een soort van vrije bal komt. Nee, het wordt natuurlijk een scheidsrechtersbal. Omdat de scheidsrechter deelnam aan het spel is snel gedaan. Een bal gaat naar Miguel Vitor. Stand nog altijd 2-1 in Alkmaar. Spannend.
1: Nog kansen gezien voor Ajax, Nick.
2: Nou, spannend is het ook hier. De invallers zorgen voor gevaar. Gloch met een gekraakt schot. Dat levert een moeizame redding op van de keeper. Marcos Leonardo geeft dan voor. En dan is het Gloch die de bal keihard op de onderkant van de lat schiet. Maar de bal gaat niet over de doellijn. Die stuit het doel weer uit. En dus komt Hajduk Split goed weg. En heeft Ajax hier pech in de 79e minuut. Oscar Gloch binnen de lijnen gekomen. En hij schiet de bal keihard op het aluminium. De stand blijft 2-1. En Ajax moet hard blijven werken.
1: Gaan we naar de slotfase van AZ tegen Hapoel. 6 minuten extra tijd, daarvan zijn er 4,5 voorbij.
0: Ja, stand ook daar gelukkig nog 2-1. Daar zijn we op dit scherm in ieder geval wat blijer mee, mogen we zeggen. Met Miguel Vitor met het balbezit als de laatste minuten van deze wedstrijd, zoals dat lijkt te zijn, in lijkt te gaan. Met Amador en het balbezit voor Hapoel Beersheva. Kan de Israëlische kampioen nog iets? Stengs zit daar op de huid, maar kan niet voorkomen dat de bal daar toch terechtkomt bij Ugaritza. De man die net een gele kaart kreeg voor een vervelende overtreding op Kwakman. Nu dan East op de rechterflank. East trekt naar binnen. Kan hij hem ergens kwijt? Ja, legt hem af bij Mizrahi, de rechtsback. Mizrahi met een voorzet. Dat is geen onaardige bal. Komt op het hoofd van Peer Koopmeiners en kan daar wegkoppen voordat daar in de punt een Israëlier gevaarlijk kan worden. bewijst ook in verdedigend opzicht zo zijn waarde. Peer Koopmeijners, de man van die knappe 1-0. Een mooie goal was dat. Nu dan Hapoel Beerseva. Misrahi weer met een voorzet. Komt hij op het hoofd van Miguel Vitor. Miguel Vitor, die bal was onderweg naar de kruising. Maar dusdanig vallende bal dat Jari de Buster kan plukken. Op de tribune worden al handshakes gedaan door Kees Smit en Cornuiten. Die vieren de overwinning al, maar we voetballen nog wel. Al klokt de tijd wel weg. Nog een seconde of 9. Nu dan bal over de zijlijn. Een inworp voor AZ. Gaat die er nog komen? Of vindt scheidsrechter het genoeg? Zo, tijd tikt weg. Tijd is inmiddels ook voorbij. En de wedstrijd is ook voorbij. Zo een toch iets van zwaar bevochten overwinning voor AZ. Thuis tegen Hapoel Beerseva. Maar dat is ook gewoon helemaal prima. 2-1 voor AZ.
1: Goed, jij gaat je voorbereiden op Twente tegen Toen, denk ik, zometeen. Die begint om 9 uur. Dat is over een kleine 20 minuten. Slokje water, kopje koffie erin. En Jean-Paul die gaat gewoon weer door. Nick Voorhand. Jij moet zometeen ook nog aan de bak. Want jij moet NEC nog doen. Zullen we eerst de Ajax afmaken?
2: Ja, we krijgen een beetje overlap, denk ik. Want Ajax is aanzienlijk later klaar natuurlijk. Terwijl Hajduk Split nog twee keer wisselt. Rukovic en Bamba gaan er vanaf. Een hele nieuwe zijkant daarom nu. Of nee, eentje aan de linkerkant, eentje aan de rechterkant eraf moet het zijn. Wie er dan binnenlijnen gekomen zijn, dat zul je zo van me horen. Want dat heb ik even gemist, want de Ajax is alweer snel aan het verder voetballen. Met Gloch, die speelt nu aardig in op baas. Helemaal binnen voren gekomen. Dan komt er een kans voor Marcus Leonardo. Maar die schiet in het blok. Tolu dan. Het is allemaal een beetje half-half. Het lukt allemaal net niet. Dan kan het ook een keer goed vallen, maar voorlopig is dat niet. Tolu met een omhaal en dan Marcus Leonardo niet voordat de keeper de bal kan klemmen. Een omhaal, dat klinkt krachtiger dan het was. Het was een soort omvallen en dan je been omhoog en hem dan toch nog iets van richting de goal krijgen. Makkelijk te pakken voor Cilic. Marcus Leonardo daar wel op de gevaarlijke plek. Dat biedt misschien hoop voor de slotfase van dit duel. Mokkio gaat fel doorjagen op zijn man. Iets te fel, maakte bij de overtreding. Dus is er een vrij trap voor Hajduk Split. Fayad was het slachtoffer. En we zien hier dat het inderdaad iets te hard doorgaan was van Mokkio. Hij een van de invallers aan Ajax-zijde. Terwijl de scheidsrechter nu aangeeft dat er de vrije trap genomen kan worden door Hajduk. Die gaat in één keer lang naar voren. En wordt aan de zijkant gecontroleerd. Dit is geen overtreding van Baas. Dat denken ze bij Hajduk Split en zeker op de tribune anders over. Maar Ajax mag doorvoetballen met Tolu. Controle op de borst. Nou ja, noem het maar controle, maar hij blijft aan de bal. Krijgt hem bij Amrabat. Die lokt dan heel slim een overtredingje uit. Door eventjes in de loop van zijn verdediger te gaan staan. Die loopt dan uiteraard in zijn rug. En dan kun je dramatisch naar de grond gaan. Maar Ajax is de bal kwijt. Het blijft slordig. Het blijft slap af en toe. Sego met een schot op de rug bij Bouwman. En daar komt Ajax prima weg. Maar het uitverdedigen gaat mis. Opnieuw Fayad. Ook het schot in het blok. Nu een en na het andere geblokte schot te zien. Net aan Ajax zijde. Nu aan Hajduk zijde. En zo gaat het spel nog wat op en neer. Maar is het Hajduk toch met de gevaarlijkste mogelijkheden. Nu is de scheidsrechter die aangeeft eventjes wachten met die inworp. Eventjes iets achteruit. Maar de speler heeft er geen boodschap aan. Het mag ook wel verder. Er werd ook niet zo heel veel gesmokkeld. De bal gaat omhoog. Het is ping. Het is pong. De bal gaat maar heen en weer. Vrij trap voor Hajduk Split, geloof ik. Nee, voor Ajax. Het is moeilijk bij te houden. Amrabat geeft de bal. Scheidsrechter wees de andere kant op. Maar daar ben ik bedoelde. Die bal moet gewoon een paar meter terug. Ajax voetbalt van achteruit met Amrabat.
1: Goed, geef ik even wat de uitslagen in de tussentijd van de wedstrijden. Die dus wel zijn afgelopen omdat er geen vuurwerk werd afgestoken. Bayer Leverkusen won met 4-0 bij Lech Poznan. We hebben het over de Europa League. Lyon kreeg het toch nog moeilijk tegen Crystal Palace, 3-2. Real Union tegen Real Sociedad werd 1-1. Salzburg tegen AC Milan, 0-4. Bij Milan eindigden ze wel met 10 man wegens een rode kaart. Sparta Praag tegen Lidström 1-1. En Torreense, dat zo verrassend dit internationale niveau haalde, de Europa League, deed het heel goed tegen Sunderland, maar verloor uiteindelijk wel in de extra tijd van Sunderland. Dan weer even gauw terug, want Nick, ik hoor een commotie op de tribune.
2: Commotie op de tribune, want Hajduk lijkt gevaarlijk te kunnen worden aan de rechterkant. Maar uiteindelijk loopt het met een sisser af. Althans, noem het maar een sisser. Het wordt een corner, denk ik, voor Hajduk. Nee, het wordt een inworp voor Hajduk. Bal is over de zijlijn gegaan. Wordt nu in de hoek helemaal gegooid. En dan gaat Hajduk in de 86e minuut alvast beginnen met tijdrekken. Daar zijn ze nog niet erg bedreven in. Want de bal opnieuw heel snel over de zijlijn. Invaller met nummer 16, genaamd Schutalo. Een naam die we nog kennen, maar het is wel een andere Schutalo. Hij is het die dat niet erg slim doet. En de bal zomaar weer aan Ajax geeft. De bal gaat nu omhoog. Amrabat, kan hij de bal controleren? Het antwoord is ja. Mokio kiest voor de rust. Even terug naar Ter Stegen. Is het Sego die gaat jagen. Maar Ter Stegen niet van zijn kalmte af te brengen. Geeft hem simpel aan Rosa op de rechtsbackpositie. Ook invaller Rosa, enig sinds verrassend dat hij niet in de basis stond. Was een optie voor de linkerkant, waar Caio Henrique was weggevallen. Maar hij begon vandaag op de bank. Opnieuw slordig bij Ajax. Dan geven ze veel te veel ruimte weg. Maar is het Amrabat die er niet voor het eerst toch nuttig tussen zit. Waar Ajax vaak en veelal slordig is, is het Amrabat die er ook nog wel een hoop tussenuit weet te werken om te zorgen dat het niet nog gevaarlijker wordt aan de zijde van Hajduk Split. Daar heet je dan een stofzuiger voor, geloof ik. Glog nu met de bal terug naar het midden. Amrabat opnieuw geeft hem dan heel kort aan Keren. En die heeft een strakke paas naar voren in huis. Brand aan de rechterkant geeft hem mee aan Rosa. Die is ver mee naar voren gekomen. Ruimte voor de voorzet. Rosa moet niet te lang duren. Daar komt die voorzet. Marcus Leonardo kopt wel, maar er is geen bal. En dus gaat het feest niet door. Mokio brengt opnieuw in. Dat is een hele makkelijke prooi voor doelman Silic. En het grote tijdrekken is begonnen, want Silic valt volledig onnodig op de grond.
1: Nog een minuutje of twee bij Ajax. We komen zo bij je terug. Marco wint in de Conference League van CSKA Sofia met 2-1 uit. Midtjylland speelt 1-1 tegen Egnatia. Gent wint met 1-0 door een late goal tegen Aarhus. Koeps deed het goed tegen Trabzonspor, maar verliest wel met 4-2. Dus doen ze het eigenlijk niet goed. Lugano wint met 3-2 van Zvezda. En Panathinaikos wint van Banja Luka met 2-1. En Riga tegen Almaty en Craiova tegen Getafe eindigden allebei in 1-1. Hoe lang heeft Ajax nog om die gelijkmaker te maken, Nick?
2: 88ste minuut schrijven we. En dat betekent dat de tijd wel echt begint te dringen. Mokio nu as van het veld meegeven aan de linkerkant. Glog kan de bal niet aannemen, maar uiteindelijk wil controleren. En nu 1 tegen 1. Glog, hij heeft een goede beweging in huis. Hij is behendig. Daar komt de voorzet. En daar is Tolu met een machtige koppoging. Maar hij komt niet tegen de bal. Ajax heeft de afvallende bal gecontroleerd. Fayad is erbij gaan liggen. Hajduk Split wil dat de bal wordt buitengespeeld. Daar heeft Ajax natuurlijk geen boodschap aan. Logisch, want Ajax heeft nog iets te winnen in deze wedstrijd. Heeft alles nog te winnen in deze wedstrijd. Er is een achterstand tegen Hajduk Split. Glog brengt de bal opnieuw in. Tolu legt hem neer. Marcus Leonardo met de kans. Ach, die ramt hem huizenhoog over de goal. Het was Bouwman. Bouwman ramt hem over de goal. Centrale verdediger van beroep. Dat is hier te zien, want deze bal had er best in gemogen. Maar die gaat er niet in. En dat was echt een hele goede kans voor Ajax om de gelijkmaker op het scorebord te zetten. Glog brengt de bal prima in. En dan is het Bouwman helemaal mee naar voren gekomen. Die wel hard schiet. Heel hard schiet. Maar ook overschiet. Goeie rol hier van Tolu. Die lang niet alles goed gedaan heeft deze wedstrijd. Misschien wel het meeste verkeerd. Maar deze legt hij goed neer. En aan de vreugde bij doelman Silic is te zien wat een grote kans dit was. Want hij weet, Hajduk Split komt hier erg goed weg in de 89e minuut. Want dat was de gelijkmaker op de schoen. En ondertussen kijken we naar een blessurebehandeling. Want Fayad, ik noemde het al eerder, die erbij is gaan liggen, die ligt nog steeds.
1: Je luistert naar GPR Sport Radio. Je zou denken, wat duurt die wedstrijd van Ajax toch lang tegen Hajduk Split? Hoeveel extra tijd kan je hebben? Wel nu, dat komt omdat een klein 20 minuten geleden, misschien iets langer, 25 minuten geleden, het duel werd stilgelegd. Vanwege te veel vuurwerk rond en op het veld en heel veel rookontwikkeling. Daarom heeft het een kwartier stilgelegen en werd vervolgens de wedstrijd hervat. Zometeen om 9:00 hier natuurlijk ook NEC tegen Leicester Sofia en Twente tegen Toen. We naderen het einde van Hajduk Split tegen Ajax. Ik gok. Wat zullen we gokken? Een minuutje of 4 erbij?
2: Nou, dat zou best kunnen. Er is hier en daar sinds de voorsprong ook wel wat getraineerd. Bouwman staat nu samen met Amrabat op het denkbeeldige klokje te wijzen om de scheidsrechter attent te maken op eventueel tijdrekken. Dat is natuurlijk ook aan de hand. Hajduk Split traineert de boel een beetje. Geeft ze dus ongelijk. Ik denk niet dat ze dit resultaat hadden verwacht. Het is nog geen resultaat natuurlijk, want de wedstrijd is nog niet afgelopen. Maar ik denk niet dat ze deze situatie, 90 minuten op de klok en een voorsprong tegen Ajax, dat ze dat hadden verwacht. De blessuretijd is begonnen en het zijn er 5 minuten die erbij komen. Ik vind het toch knap dat de scheidsrechter die er nog vandaan heeft gehaald. Het zal ongetwijfeld zorgvuldig gegaan zijn. Voor Ajax is het goed nieuws. Want Ajax kan die minuten wel gebruiken in de jacht naar een gelijkmaker. Om de start van dit Conference League seizoen iets minder vals te maken dan nu in het verschiet lijkt te liggen. De vrije trap is naar Ajax gegaan. U hoorde misschien net dat het fluitje halverwege de helft van Hajduk Split heeft Gloch de bal neergelegd. Een beetje links van de as van het veld. Zal hij de bal met rechts zo dadelijk ongetwijfeld in gaan draaien. En gaat de hele luchtmacht van Ajax zo dadelijk weer mee naar voren. Bouwman zal zich ongetwijfeld gaan melden. We zagen ook al een keer Baas helemaal voorin. Terwijl Hajduk Split nog maar een keertje wisselt. De nummer 11, Zego, gaat eruit. Heeft hard gewerkt, heeft veel gerend, heeft veel gejaagd en wordt nu afgelost in de blessuretijd. Voor hem in het veld komt... even kijken. Oh, we zien eerst nog inderdaad Zego eraf. En ook Fayad gaat het veld verlaten. Laat de regie nu aan de scene. Zego doet net alsof hij voor het eerst gewisseld wordt in zijn carrière. Cartoe komt binnen de lijnen. En ook Van Horenbeek komt binnen de lijnen. Dat is een naam die de Nederlandse voetballiever misschien nog zal kennen. Want hij speelde in Nederland voor Helmond Sport. Hij speelde voor Heracles. Hij speelde voor Twente. Vrijtrap genomen door Gloch. Is een listig balletje. Maar kan uiteindelijk worden weggewerkt door Hajduk Split. Afvallende bal wel voor Ajax. Namelijk Rosa. Die maakt het Amrabat heel moeilijk met deze terugspeelbal. Amrabat is daar goed bij de les. En kan de bal terugspelen naar Ter Stegen. Het was weer zo'n momentje waarin het Ajax het zichzelf onnodig moeilijk maakt. Nu goed gedaan door Todu. Die lange bal van Ter Stegen met wat moeite weet te controleren. Krijgt hem dan bij Brandt. Rosa komt er overheen en die krijgt de bal van Brandt. Nee, die krijgt de bal niet van Brandt. Geeft hem niet goed. Bal over de zijlijn gespeeld door Mjanjak. Een van de invallers aan de zijde van de Hajduk Split. Ajax mag gooien. Heeft dat snel gedaan. Er zit nu tempo in de wedstrijd. Logisch, want Ajax moet om te zorgen dat het nog iets overhoudt aan deze wedstrijd. Met Gloch aan de linkerkant op de rand van de 16. Bal door de benen bij de tegenstander. Maar echt soepel gaat het niet. En hij is de bal dan ook kwijt. Is dit een corner? Nee, want de bal niet over de achterlijn geweest. En dus mag het uitverdedigen van Hajduk Split doorgaan. Wordt er dan wel een overtreding gemaakt door de nummer 77. Een van de invallers die er zojuist binnen de lijnen kwam. Vrij trap alweer genomen door Ajax. Terug op Ter Stegen die de bal naar voren schiet. Ter Stegen nu helemaal moederziel alleen op de eigen helft. En iedereen en alles van Ajax mee naar voren. Gloch, hij is veel aan de bal. Gooit hem erin richting Tolu. En dan had ik hem denk ik laten lopen als keeper. Dan had je gewoon voor tijd kunnen rekken. Nou, de keeper doet het anders. Hij laat de bal twee keer stuiteren en laat zich er dan bovenop vallen. Dan gaan nu die seconden in dat je zo'n bal vast mag houden. En ondertussen tikt de tijd weg. Dat is natuurlijk de bedoeling van doelman Cilic. 3 minuten inmiddels verstreken van de 5 minuten uitgedeelde blessuretijd. En voor Ajax ziet het er niet best uit. Hajduk Split ter Ajax staat nog altijd 2-1. En de gastheren zijn aan de bal. Dat duurt trouwens niet lang. Want Soticek wordt hier wel weggestuurd. Maar Rosa kan die bal makkelijk onderscheppen. Laat zich wel wat opjagen door Soticek. Dat hij daar nog energie voor heeft. Die heeft ook wat gerend. En het gaat weer mis achterin bij Ajax. Komt daar de goal. De beslissende goal. Die komt er niet. Die komt er niet. Want het schot is slap. En de redding van Ter Stegen is prima. Maar ongelooflijk wat geeft Ajax het hier bijna helemaal weg in Kroatië. Daar was het bijna 3-1. En weer zo'n situatie waarin de bal achterin te makkelijk, te simpel wordt weggegeven. En dat is toch Ajax onwaardig. Ook Ajax onwaardig is de stand nog altijd 2-1. En ik zei net 3 minuten verstreken. Dat zijn er inmiddels 4. De laatste minuut van de blessuretijd loopt. Ajax kijkt nog altijd tegen die achterstand aan. Baas gooit. Geeft hem een harde slinger naar voren. Tolu kan niet controleren. Staat ook tegen 3 man in zijn eentje. Dat is ook voor iemand met zijn postuur niet te doen. Mag het nu nog een keer gaan proberen. Is daar een overtreding gemaakt? Zo doet hij het wel voorkomen. Maar de scheidsrechter zegt van niet. Ajax blijft aan de bal. Met Tolu, met Amrabat, met Marcus Leonardo. Mokkio jaagt door. Het is hotje, knotje, voetbal, de bal gaat alle kanten op. Gloch nu, voorzet. Ja, daar lopen 4 verdedigers tussen om die voorzet van Gloch eruit te halen. Nou, dan zit er inderdaad wel eentje tussen die er een voet tussen kan steken. Is er nog een countermogelijkheid? Zo, de invallers van Hajduk Split zijn ook niet de allerbeste voetballers. Althans, deze actie doet dat vermoeden. Er was een countermogelijkheid, maar die wordt heel slordig mee omgegaan. We spelen nog officieel 10 seconden. Dit zal de allerlaatste kans worden voor Ajax. Als Ter Stegen de bal naar voren schiet en de vrije trap... naar Hajduk Split gaat. Want een overtreding gemaakt door Marcus Leonardo. En dan durf ik wel te zeggen dat het hier over en sluiten is voor Ajax. En dat de start van de Amsterdammers in dit Conference League seizoen een hele valse zal zijn. Want de achterstand tegen Hajduk Split gaat niet meer goed gemaakt worden in de tijd die er nog over is. Want er is geen tijd over. We zien nog een keer die grote kans van Hajduk Split om op 3-1 te komen in de regie. Dat gebeurt allemaal terwijl Hajduk Split zo dadelijk die vrije trap nog mag komen te verwerken. En dan vermoed ik zomaar dat die keeper een trap geeft en dat het fluitje van de scheidsrechter zal gaan. Nou, hij heeft toch nog ergens een extra minuut gevonden. Bal nu over de achterlijn. En dan is het afgelopen. Vuistjes in de lucht bij Hajduk Split. Hangen de kopjes bij Ajax. Want het is een slechte start van Ajax. 2-1 nederlaag.
1: Goed, wij zijn heel snel weer terug met de volgende twee duels. Helemaal hier op GPR Sport Radio.
5: Wie was je aan de beurt?
6: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?

0: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
1: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
0: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
1: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
3: Je kiest niet voor oogklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want huisartsen verwijzen het vaakst naar ons door. En we hebben een zeer hoge klantwaardering. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
4: Snel naar Trekpleister voor extra fris voordeel. Nu Finish Ultimate Vaatwascapsules 196 stuks voor maar €35,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
5: Hoe weet ik of ik voldoe aan de ZZP-wetgeving? Kan ik nog wel ja zeggen tegen die nieuwe klus als ZZP'er? Welke risico's loop ik?
6: Spar met het KVK-adviesteam voor persoonlijk advies. En weet of je wel of niet grip hebt op ZZP-wetgeving. Kijk op kvk.nl. KVK. Hou vast voor ondernemers.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Pearl, pearl,
8: pearl. Even bollen met Select.
9: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
10: Ah, relaxed?
9: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
11: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
12: Hey, Goos, haal je nu 3 pizza's bij Domino's? Dan kosten die per stuk maar €6. Dus dat is 3 maal zo lekker. Maar het kan gekker. Voor maar 8 worden ze thuisgebracht. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
13: Domino's.
14: De grootste energieslurpers in huis?
15: Wat kost al die kleding nou echt?
14: Wat heb je nog aan zonnestroom?
16: Wij zijn kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
17: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-

0: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
1: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: GPR Sportradio. Sportradio. Rob Spijker en Robert Meder.
3: Goed, ja, never a dull moment hier bij GPR Sportradio Denen. 2 wedstrijden zijn nog niet voorbij of draaien onze hand er niet voor om. En gaan vervolgens gewoon door met de volgende 2 duels. En wat voor duels? Twente tegen Toen en NEC tegen Levski Sofia. Laat ik eens beginnen met Jean-Paul Rizon. Die heeft iets meer rust gekregen tussen de beide duels dan ik. Dus die gunnen we nog even de rust. Jij gaat zo meteen naar Twente tegen Toen kijken. Twente in de sterkste opstelling.
4: Ja, dat denk ik eigenlijk wel. We beginnen moet ik even kijken. Het is Drommel in de goal. Het is Van Rooij achterin. Nijstad, Prupper en Adelgaard. Zerouki, Weidman, Taha, Rots, Weghorst, Orja Seter. En op de opstelling van Toen kom ik zo meteen nog wel even terug.
3: Oh, oké. Okay. Dat is goed. Dat snap ik ook wel. Ja. Even kijken bij NEC dan tegen Levski Sofia, dat gaat Nick doen. Nick, zie je daar verrassende namen in de opstelling staan?
5: Nou, verrassend. Kretas is weer terug op doel. Hij moest de eerste ronde van de Europa League missen door de rode kaart die hij in de aanloop daarnaartoe kreeg. Hij verdedigt nu gewoon het doel waar dat vorige keer de reservedoelman was. Verder achterin Bras, Schuurs, Vonwil, driemans verdediging op het middenveld. Kers, Nejasmic, Le Breton en Bischoff. En een voorhoede die je ervaren mag noemen. Linssen, 36 jaar. Tadić, 37 jaar. Sherry, 38 jaar.
3: Goeie genade.
5: Goeie genade.
3: Ja. Ervaring genoeg inderdaad. Laten ze het dan ook maar waar gaan maken.
5: Dan mogen wij ook nog dromen, hè?
3: Ja, zo is het. Het is het 100ste duel in Europa, heb ik bedoeld.

0: schiet hij richting het hoofd van Wout Weghorst de eerste keer. Maar het is FC Toen dat even kan overnemen. Dat is niet van lange duur. En dat betekent een inworp voor Bart van Rooij. Zijn tweede al in deze eerste minuut. Neemt nu even zijn tijd. Waar gaat hij hem nu neerleggen? Dat doet hij kort naar Tseruki. Ja, die ramt hem zelf ook over de zijlijn. Dat betekent een inworp voor FC Toen aan de linkerkant van het veld. Met Mamba, Olivier Mamba of Olivier. Dat weet je natuurlijk nooit in Zwitserland hoe je dat nou precies uitspreekt. 17 jaar is hij pas. Gehuurd van IB, van Young Boys Bern. En gaat nu lang, maar het is Robin Prupper die daartussen zit. Moet daar wel ook een inworp toestaan tegen de cornervlag aan de linkerkant van het veld. Twente speelt de eerste helft richting het uitvak. Dat betekent dat ze de tweede helft naar de fanatieke aanhang op vak P gaan spelen. Zoals ze dat natuurlijk het liefst hebben. Dan was daar toch even contact bij Prupper met een tegenstander. En heeft last van zijn hand een beetje, of allebei. Misschien dat ze daar elkaar toch even vasthielden. Arbitrage had er even twee man. Komt daar verzorging bij aan beide kanten? Ja, daar staat iemand zijn vinger niet in. Oh, jeetje. Er staat een ringvinger. Nou, die krijgt zijn trouwring vanavond niet meer om.
1: Er kan geen ring meer om, nee. Laten we even kijken of de bal ook al rolt bij NEC in Nijmegen bij Nick Voorhef.
2: Dat rolt hij. Leski Sovia heeft precies een minuut geleden afgetrapt voor de start van dit duel. Dus de tweede speelronde in de Europa League voor beide ploegen. En Leski Sovia verloren in die eerste speelronde met 1-0 van Salzburg in eigen huis. En nu dus op bezoek in Nijmegen. Voor NEC werd die eerste ronde prachtig en vreselijk tegelijk. Want nog nooit speelde NEC zo mooi. Al heel lang speelde NEC geen Europees voetbal meer. Maar de 5-0 nederlaag tegen Juventus was toch ergens ook wat pijnlijk. Zeker omdat er vooraf nog wel hoop was dat ze misschien wel iets konden uitrichten. Dat bleek niet het geval. Vandaag moet er dan revanche gaan komen met Tadic die snel gooit aan de linkerkant. Stuurt Bischoff weg. En die jaagt wel fel door, maar zijn tegenstander doet het ook. En dat persoonlijke duel verliest Bischoff uiteindelijk. En dan gaat er de vrije trap naar NEC. Omdat Bischoff zich iets te fel achter die bal aangaat. 0 tegen 0 na 2 minuten gespeeld.
1: Eerste goal is gevallen van de wedstrijden die om 9 uur zijn begonnen. Atalanta in de Conference League tegen Pavos. Atalanta staat met 1-0 voor. Jean-Paul bij het GD, bij Twente.
0: Eerste gevaar voor Twente. Al komt de bal van Bart van Rooij niet helemaal aan bij Sondre Urjaseter. Daar stond hij wel helemaal vrij. Van Rooij kwam daar over de rechterkant goed door. Die vinger die zit trouwens ook weer vast. Die hebben ze vakkundig aan de middelvinger van voorkant Doersoen vastgetaped, zag ik. Maar hij is inmiddels weer tussen de lijnen. De spits, een van de twee spitsen van FC Toen. Bij John van der Brom dus niet al te veel verrassingen. Eigenlijk gewoon de sterkste elf. Als ze nu ze even verrast worden door een inworp, die komt terecht bij Brighton Labo. Een van de andere spits bij FC Toen. Maar FC Twente kan gelukkiger overnemen. FCT tegen FCT. En het is Jolt Rommel die de bal lang speelt. Natuurlijk weer naar Wout Weghorst. Die is daar dan al in de klings bij Burgi. Die heeft het betere van dit duel en overwint. Maar de bal gaat wel over de zijlijn. Een inworp voor FC Twente. 4e minuut aan de linkerkant van het speelveld. Daar gaat Aske Adelgaard zich mee bemoeien. Kan hij voorwaarts? Ja, wederom naar Weghorst. Die kopt door, maar de tweede bal is niet voor FC Twente. En het is Kite die de bal kan verlengen. En wel weer een inworp voor FC Toen, omdat Adelgaard de bal over de zijlijn verwerkt. Ziet ook de trainer van FC Toen, de man met de schitterende naam Gianluca Privitelli. Een Zwitserse Italiaan. Of een Italiaan, hoe noem je dat eigenlijk? Uit het Italiaanse deel van Zwitserland. Ja. Hij gaat weer zitten. En een inworp voor FC Toen. Gaat ook lang naar Labo. Het is Nijstad die daartussen zit. Douda Weidman die kan verlengen. En zo tellen we vooral inworpen tot dusver in de goalsvest.
1: Gaan we weer kijken bij NEC vanzelfsprekend. Want NEC, daar mogen we eigenlijk niet, gezien alle begrotingen die er zijn, niet al te veel van verwachten. Maar je weet het maar nooit tegen Leski Sofia. Nick.
2: Je weet het maar nooit. Corner genomen, maar weggewerkt. Duidelijk is te zien dat NEC met de klassieke Dick Schreuderiaanse aanvallende intenties is begonnen aan dit duel. Want er wordt direct veel naar voren gespeeld, direct de aanval gezocht. Dat leverde al enige gevaar op Sherry, die in de 16 gevaarlijk aan de bal kwam. Nu een schot van Sherry uit de tweede lijn. Een makkelijke prooi voor de doelman van Leski Sovia, Futsov, die de bal recht op zich af ziet komen. Maar we zagen al een kans voor Sherry die groter was dan deze. Hij kreeg de bal op een kansrijke positie en leek uit te kunnen halen. Probeerde dus een tegenstander vervolgens in de wind te zetten met de schijnbeweging. En vergaloppeerde zichzelf daarmee. En gaf Leski Sovia de kans om hem te verdedigen. En dat leverde uiteindelijk wel een corner op. En dat leverde dan uiteindelijk

0: Ik weer geen gevaar op. Dat was jammer, maar NEC aanvallend begonnen aan dit duel. Veelbelovend begonnen aan dit duel. En dan hoop je dat die snel iets kunnen bewerkstelligen op dat scorebord. Nu ook aan de bal met Nejasmic, die belangrijke middenvelder voor de Nijmegenaren. Hij lost zoveel op dat dat hij echt van onschatbare waarde is in het elftal van Dick Schreuder. Dat natuurlijk nog wel eens van bank naar voren wil spelen. Wel eens, bijna altijd. En dan is zo'n speler als Nejasmic heel erg belangrijk. Tadic aan de linkerkant. Bischoff die de bal meegeeft aan Tadic. En dan is er iets van ruimte voor een van die routiniers voorin. Meegeven aan Le Breton. Bischoff loopt de 16 binnen. Daar komt de kans voor NEC. Maar de bal gaat naast. Bischoff maakt een duikeling. Maar er is geen sprake van overtreding. Gebaart de scheidsrechter. En daar wordt door Bischoff ook niet om gevraagd. Dus dit was allemaal fair game. Maar wel weer een gevaarlijk moment. De tweede of misschien wel de derde al voor NEC in deze openingfase.
1: Twente tegen Toen. Toen geanalyseerd door Chris de Graaf en Walter van de Geest. Dat ongeveer twee weken geleden nog de coach van Spakenburg en de assistent van Spakenburg. Die dat toen weg moesten en vervolgens door Twente werden omarmd, omdat Chris de Graaf daar stage heeft gelopen en daar dus bekende heeft voor zijn UEFA Pro licentie. Dus als Twente vanavond verliest, heeft hij zijn werk in ieder geval niet goed gedaan.
2: Nee, wie zal het zeggen? Twente natuurlijk wel gewoon favoriet, hè, want hebben meer kwaliteit dan heeft ze toen, zo eerlijk moeten we zijn. Maar goed, als een ploeg zo knap kampioen wordt, want dat werden ze in Zwitserland, en direct in het eerste jaar na de promotie kampioen geworden. Maar goed, we gaan naar vanavond. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Hier komt FC Twente over de linkerkant. Wijdman met het schot aan de tweede lijn van rand 16. Dat wordt geblokt, maar het is Adelgaard die oppikt. Nu dan misschien Nijstad, die daar ook mee naar voren is. En hoor die sfeer in de Grolsvesten, daar wil je toch eigenlijk bij zijn. Heerlijk zeg. Douda Wijdman terug naar Adelgaard. De omsingeling van FC Twente tegen FC Toen. Dan Bart van Rooij. Net al twee keer over die rechterkant zo goed doorgekomen. Twee keer een voorzet die niet aankwam. Maar was twee keer een uitstekende bal, mogen we toch wel zeggen. Dat lag niet per se aan de voorzet. Nijstad, de 18-jarige centrale verdediger waar zoveel van wordt verwacht. Barcelona, PSV, ze zouden allemaal achter hem aan zitten. Maar hij verlengde. Nu dan Twente met Younes Taha. Die moet er toch wel in. Vanaf rand 5 meter. Dat dookt hij in één keer vrij op. Een goede loopactie de 16 meter in van de Zwitsers. En daar moet hij eigenlijk belonen. Het was nog wel een vervelende stuit. Maar hij krijgt hem niet langs Niklas Steffen, de keeper van FC Toen.
1: Benfica op 1-0 al na een minuut of 7. Zij spelen tegen Celtic. Atalanta nog steeds op 1-0 tegen Pavos. En 0-0 nog steeds bij NEC tegen Levski Sofia. Nick Voren.
0: Ja, het speelbeeld onveranderd. NEC zoekt de aanval, is meer aan de bal dan Levski Sofia in het eigen stadion. Dat overigens wel bezoek heeft gekregen van een actief uitvak. Veel blauwe vlaggen flapperen in de wind en er wordt stevig gezongen. Het gezang dat u hoort, dat is van de Levski Sofia supporters op het moment. Nu wordt er omhoog gekopt en kan NEC opnieuw aan de bal komen met Nejasmic. Die laat zich de bal afpakken, maar er is ook een overtreding gemaakt. En dus gaat de vrije trap naar NEC. Ondanks lichte protesten, maar de spelers maken het goed met elkaar. De scheidsrechter heeft er nog een duimpje voor over. En dus is deze vrije trap wordt die nu genomen. Het heeft wat weg van een aftrap, want de overtreding was precies op de middenstip gemaakt. Dat zie je toch niet vaak. NEC nu zoekt het veel via de linkerkant. Zoekt het veel via Dusan Tadic, die de bal nu inbrengt. Daar is Linssen, die laat de bal gaan. En dan kan de bal achterin door de verdediging worden gecontroleerd. Araujo dos Santos is het die de bal met de borst terugspeelt op de eigen doelman. En daarmee verder gevaren voorkomt. We zijn bijna 9 minuten onderweg. NEC Levski Sofia 0-0.
1: Zag ik nog even de kans voor Twente net voorbij komen, Jean-Paul. Dat was er wel eentje, zeg. Zo dicht bij de goal. Die moest er inderdaad in.
2: Vanaf die afstand moet je hem eigenlijk maken. En er zijn wat verzachtende omstandigheden door dat balletje hoe die hem kreeg. Maar je hebt helemaal gelijk, Robert. Dit had de 1-0 moeten zijn. Maar het is in ieder geval Twente dat het betere van het spel heeft in de openingsfase in de Grolsvesten. En ook hier een fanatiek publiek. Dat is toch fijn om te zien. FC Twente nu met een bal van de zijkanten die er gaat komen. Moeten we even kijken, want het is de eerste corner van Taha. Dan is de kaats eigenlijk niet zo goed van Wijdman. Maar Taha nu wel met een goede bal. Deze raakt hij aanzienlijk beter dan net. Bal wordt afgeslagen. Adelgaard kan opvissen op de rand van de 16 meter. Kan hij hem er dan misschien in gooien? Of Wijdman wellicht. Nee, het gaat even terug naar Van Rooij, de man die als enige achterbleef bij deze hoekschop van FC Twente. Gaat het terug naar de nemer daarvan, Younes Taha. De man die vorig jaar bij FC Groningen op huurbasis zoveel indruk maakte. Die naar verluid naar de halve Bundesliga kon, maar toch bleef bij de club waar hij al onder contract stond, namelijk FC Twente. Nu dan wellicht een keertje FC Toen. Met Doersoen, voorkant Doersoen, de Oostenrijk-Turkse spits. Draait weg bij Van Rooij, dan gaat Van Rooij, die zet daar een tackle in. En dan gaat de bal zelfs via Doersoen over de achterlijn. Komt er geen penalty en zelfs geen hoekschop voor de Zwitsers. Daar vind ik toch altijd link hoor, als een verdediger zo plat gaat in de eigen 16 meter. Wat neemt hij een risico daar zeg. Gaat gelukkig allemaal goed voor FC Twente. Zelfs met een doeltrap die inmiddels is genomen. Komt wel weer terecht achterin bij de aanvoerder van de Zwitsers, bij Jan Bamert. Voetje op de bal, even goed kijken waar zijn ploeggenoten zijn, hoe gaan ze in het aanvliegen. En geeft hem mee aan een van de twee Esten op het middenveld bij FC Toen. Matthias Keit, voor wat het waard is. Nu dan balbezit weer centraal achterin bij Burgi. En gaat het, kabbelt het een beetje voort zo. Is het de bal bij Jan Rood. Die Justin Rood moet ik zeggen. Jan Bamert, Justin Rood. En Rood die zoekt het op de rechterkant. Kan niet vooruit en dus gaat het balletje achterin rond bij FC Toen. Even de bal weer terug helemaal van Bamert naar Steffen. Twente jaagt door met natuurlijk de altijd bedrijvige Weghorst. Je kan een hoop van hem vinden, maar bedrijvig is hij altijd. En verdient hier ook een inworp hoor. Want door die doelman van de Zwitsers goed af te jagen, versiert hij eigenlijk een ingooi. Omdat de keeper eigenlijk niks anders meer kan doen dan de bal dan maar over de zijlijn peren. Inworp aan de rechterkant van het veld. Een meter of 10 van de achterlijn is het Bart van Rooij die het ver lijkt te gaan doen. Dus kijken of hij daar Weghorst kan bereiken. Bereikt daar Rots die kop door. Die vindt Taha. Komt geen kansrijke een mogelijkheid uit voor positie voor het FC Twente. Maar het behoudt wel het balbezit. Bijvoorbeeld bij Robin Prupper. Die de bal weer terugspeelt naar Bart van Rooij. Op de rechterkant. 12 minuten gespeeld. Of komt hier dan de counter omdat het balverlies daar is van Twente. Is het Doersoen. Komt weer de 16 meter binnen. Die schiet met zijn linker. Schot wordt gekraakt door Nijstad. Kan opgevangen worden door Joel Drommel. 13 minuten gespeeld. In de goalsvesterstand nog altijd 0-0.
1: NEC tegen Levski Sofia. Nick voor het.
0: NEC in de 16 meter van Levski Sofia aan de bal. Slim balletje van Jasmins, maar gaat over Tadic heen. Die lijkt zich ervan bewust te zijn dat hij buitenspel staat. En dus laat hij de bal lopen. En dan is het een simpele prooi voor Voetsov, de doelman van Levski. Die hem nu rustig mag gaan neerleggen voor een spelhervatting. NEC iets minder aanvallende drang in de laatste twee minuten. Daar lijken ze iets meer de controle te krijgen bij Levski Sofia. Dus even afwachten wat er gaat gebeuren in het restant van deze wedstrijd. Want na die 5-0 nederlaag tegen Juventus zal NEC ongetwijfeld vol met revanchegevoelens zitten op het Europese toernooi. Dat is nu ook te zien, want Sherry praat zijn directe tegenstander de bal af en dan zet hij nog een keer goed door. Kan hij ook de 16 meter binnen? Het antwoord is ja. Dan wordt hij wel aan het shirt getrokken, maar dat is veel te licht voor een penalty. En is het uitverdedigen uiteindelijk gemakkelijk. NEC in twee instanties toch aan de bal gebleven. Meegeven aan Biskov aan de zijkant. Biskov brengt de bal erin. Bij de tweede bal de kopbal en een geweldige redding van Voetsov. En in een rebound overgeschoten door Kers. Eerste grote kans van dit duel noteren we in de 13e minuut. En die komt op de naam van Sherry namens NEC. Een geweldige voorzet van Biskov. En bij de tweede paal gekopt. Maar een katachtige redding van Voetsov voorkomt dat NEC hier in eigen huis op voorsprong komt.
1: Goh, die had er wel in gemogen. Maar goed, hij gaat er niet in. Nog steeds 0-0. Ook bij Twente tegen Toen. Nog 0-0 met een corner voor Toen, volgens mij, Jean-Paul.
2: Zeker, klein kansje voor FC Toen. Een schot vanuit de tweede lijn. Niet al te gevaarlijk. Maar zat wel een Twents been tegenaan. En de bal ging over de achterlijn. Derhalve een hoekschop vanaf de linkerkant van het veld. De eerste voor FC Toen in deze wedstrijd. Als de 15e minuut loopt en de lange mensen mee naar voren zijn, die staan het te overleggen op de kopcirkel, om maar even zo te zeggen. Corner komt van Niels Rijgmoed. Die doet dat met zijn linker, draait af, komt bij de eerste paal. Wordt afgeslagen en uit de tweede lijn is daar het schot. Wordt tegengehouden door de borst van Daan Rots. Wordt de bal er weer ingebracht. Is er een zetje, mag het toch verder. Toen houdt het balbezit. Dan Doersoen wordt ondersteboven gelopen. Wat krijgt hij nu? Die krijgt een vrije bal tegen. Dat is een beetje opmerkelijk. Dan deelt Doersoen daar nog een klein tikje uit. Maar het is een vrije bal voor FC Twente. Want toch heeft hij toen verstopt zich niet. Als we nog een keer kijken naar die kans vanuit de tweede lijn. Justin Rood. En als Daan Rots daar niet met zijn borst had tussen gezeten, dan had Joel Drommel, ook een man uit Spakenburg trouwens, zich daar echt moeten strekken. Zover komt het niet. En het is Drommel die de vrije bal mag gaan nemen na die overtreding van Doersum. Die gaat voorbij aan alles en iedereen. Wordt eigenlijk doorgekopt door een Zwitser. En die komt terecht bij Oyerseter. Oyerseter de 16. Weghorst dan kan niet voorbij zijn man. Wijdman dan uit de tweede lijn kan zijn rookie schieten. Ja, dat doet hij. Schot ook aangeraakt. En dat betekent een corner voor FC Twente vanaf de rechterkant van het veld. Zo is het een leuke open openingsfase. Kwartier gespeeld. FC Twente het betere van het spel. Maar FC toen toch ook met een aantal schoten. Met name uit de tweede lijn waarin ze gevaarlijk worden.
1: Goed, Freiburg 1-0 voor tegen Jablonec. En je kondigde net een corner aan. Om te voorkomen dat we dan net dat doelpunt live gaan missen, stel ik voor die corner even mee te nemen.
2: Lijkt me een goed plan, Robert. Terwijl Robin Prupper een beetje in conclave is met zijn tegenstanders. Corner gaat getrapt worden door Taha. Gaat hij het kort doen? Ja, dat doet hij. Naar Oyarzabal. Die is komen versterken. Oyarzabal voorbij aan zijn man. Mooie actie. Oyarzabal 16 meter in. Maar dan wordt er wederom een corner weggegeven door Rijgmoed. Want ja, hij is flitsend. Hè. Die Sundre Oyarzabal. Die jonge Noor van FC Twente. 22 is hij pas. En we zien allemaal wat hij in zijn mars heeft. Hij mist alleen nog een beetje rendement. En een beetje bijdrage aan het scoreformulier. Want scoren en assist geven, dat mag nog iets beter. Dan wil de corner getrapt worden door Taha, maar dat mag nog even niet. Want de Kosovaarse scheidsrechter, meneer Genç Nuza, die wil daar even in gesprek met Rood en met Seruki. Mag allemaal door. Kijken nog een keer naar elkaar. Wat moet je nou eigenlijk, man? Nou, daar komt hij, de corner. Tweede corner op rij van Younes Ta. Gaat hij het nu wel lang doen? Ja, dat doet hij. Waar komt hij terecht? Bij de eerste paal op het hoofd van aanvoerder Robin Prupper. Maar de bal gaat over. 0-0 in Enschede.
1: Ja, maar nu veilig naar NEC tegen Levski. Ook bij jou, denk ik, Nick. Iets meer dan een kwartiertje nu?
0: Iets meer dan een kwartiertje. Ruim 16 minuten gespeeld. De stand nog altijd 0-0. Met een NEC dat dreigender is. Dat meer aan de bal is dan Levski Sofia. Dat de aanval zoekt. Maar dat pas één echt goede kans bij elkaar voetbalde. Die was voor Sherry. En nu gaat er misschien wel een kans aan de andere kant komen. Als Levski Sofia eruit kwam. Bal neergelegd op de rand van de 16. Zomaar in het doel geschoten. Ja, in twee instanties in het doel geschoten. De eerste poging wordt gekraakt. Maar vervolgens is het gewoon raak. En staat de NEC een beetje tegen de verhouding in. Plotseling zomaar op achterstand. En is het volgens mij Mota de Castro die het doelpunt maakt. Dat zal ik zo dadelijk nog even bevestigen als ik dat heb gezien. Oh, hij speelt met Everton op zijn rug. Dat is een stuk makkelijker. Hij speelt met Everton op zijn rug. De man met nummer 17 opent hier de score in Nijmegen. Dat is een beetje uit het niets. En zo zie je dat de NEC op dit niveau echt heel goed bij de les moet blijven. In de herhaling ligt de hoop dat er nog een VAR naar gaat kijken. Want is het wel buitenspel of is het geen buitenspel voor Serginho? Dat is de vraag. Hij is de man die de bal voorgeeft en ziet dat zijn ploeggenoot afdrukt. Maar is het wel of geen buitenspel? Dat is dan de vraag. Ik heb niet het idee dat er echt veel alarmbellen gaan rinkelen. Dan ga ik ervan uit dat het gecheckt is en dat alle spelers netjes op één lijn stonden. En dan is het een zure appel voor NEC. Nee, er wordt toch nog wel degelijk gekeken. VAR goalcheck komt er nu in beeld. En dus is het eventjes afwachten of deze openingstreffer van Levski Sofia wel of niet doorgaat. Tadic meldt zich natuurlijk bij de scheidsrechter. Hij zal er geen invloed op kunnen uitoefenen. Maar mag wel even daar gaan kletsen. Misschien helpt het toch nog een beetje. Scheidsrechter en Tadic nu geanimeerd in gesprek. Terwijl de VAR kijkt naar deze potentiële buitenspelsituaties. En NEC moet hopen dat het gered wordt door de VAR. Want voorlopig staat het 1-0 achter. En denk ik toch gezien te hebben in die herhaling dat het geen buitenspel was. En dat het in ieder geval niet veel kan schelen. NEC Levski Sofia na 19 minuten. Scheidsrechter die luistert geconcentreerd naar het oortje. En wijst nu naar...
1: Buitenspel.
0: Buitenspel. Het is toch een vrij trap voor NEC. En dan is de opluchting groot. Offside, no goal staat nu in beeld. En dus blijft het 0-0. En is NEC echt gewaarschuwd nu.
1: Ja. Gaan we weer even naar Twente. 20 minuten gespeeld. Twente tegen Toen. Jean-Paul.
2: Hier ook vooralsnog 0-0. Maar er zijn geen goals voor afgekeurd. Het is wel FC Twente dat de bal weer heeft. Nu met Bart van Rooij. Op een meter of 20 over de middenlijn zoekt hij de combinatie met Daan Rots. Rots terug naar Seruki. Seruki speelt dan in één keer door naar Van Rooij. Maar die bal is wat te fanatiek gegeven. De bal gaat over de achterlijn. 20 minuten gespeeld. Zo komt de wedstrijd in iets rustiger vaarwater vergeleken bij de openingsfase. Het is Twente dat veelvuldig de bal heeft. Maar nu ook even niet tot grote uitgespeelde kansen komt. De grootste kans nog steeds voor Younes Taha. Dus na een minuut of 10. Nu de korte doeltrap van toen. En dan is het druk van FC Twente die daar eigenlijk de inworp verdient. En zo het balbezit weer in Twents bezit is de bal bij Ruud Nijstad. Een meter of vijf over de middenlijn. 66% balbezit voor FC Twente in deze fase. Dus onze vermoedens worden ook redelijk bevestigd door de statistieken. Dat is altijd lekker. En Bart van Rooij met het balbezit nu de diepte zoekend bij bijvoorbeeld Younes Taha. Die laat zich daar veelvuldig zien. Die waait natuurlijk als lopende nummer 10 veel uit. Ook naar de flanken om daar een 2-1 situatie te creëren. Nu wordt hij niet bereikt, maar er is wel een overtreding gemaakt door Mamba. Vrije bal voor Taha. Die gaat terug naar Prupper. Prupper voetje op de bal. Prupper kijkt even of hij naar voren kan. Dat kan hij niet. En dus moet het opzij naar Nijstad. Die maar helemaal geen risico neemt. Omdat hij Labo eraan zag komen. En dus gaat het terug naar Drommel. Gaat Drommel met de lange trap. Kan bijvoorbeeld naar Weghorst. Nee, doet hij niet. Gaat opzij naar Prupper. Prupper dan met een aparte bal. Hoog door de eigen 16 meter heen. Maar het gaat allemaal goed. Hij komt terecht bij zijn maatje centraal achterin. 15 jaar verschil zit er tussen. Tussen Ruud Nijstad en... ik wou zeggen Davy Prupper, maar dat was een broer. Robin Prupper natuurlijk. De centrale verdediger en aanvoerder op deze avond bij FC Twente. Prupper afgelopen zaterdag nog trefzeker namens FC Twente. Gaan we even kijken bij Robert.
1: Ja, nou we gaan even kijken bij Nick. Want er komt een corner aan voor NEC, Nick.
0: Ja, corner zomaar weggegeven door Sovia. El Dair werkte de bal zomaar over de achterlijn. Was eigenlijk weinig aanleiding toe. Corner inmiddels genomen. En Jasmic in de 16 meter met drie man om zich heen. Blijft hij knap aan de bal, maar kan hem wel alleen terug naar de cornernemer Sherry spelen. Die brengt hem nog een keer opnieuw in. En dan naar achteren ingebracht. Daar is Le Breton, maar die kan niet tot aan de bal komen. En is er een countermogelijkheid misschien voor Levski. Later, daar waar het niet dat Per Schuurs goed staat op te letten. Niet van lange duur de overname. Ja, toch, want Kers kan de bal nu definitief overnemen. Geeft hem aan Nejasmic. Nejasmic naar Schuurs. Durft naar voren te komen, ondanks dat de NEC speelt in een driemans verdediging. Is Schuurs veel op het middenveld te vinden. Von Wil nu mee naar voren. Biskov bracht de bal al een keer gevaarlijk in. Doet dat nu niet. Geeft een bal af. Le Breton zoekt opnieuw Biskov die diep was gegaan. Maar dat is ook een simpele onderschepping door Dimitrov. Dat je namens Levski Sovia overneemt, maar is de bal ook snel weer kwijt. NEC neemt de controle in deze wedstrijd weer een beetje terug. Na dat schrikmoment van net de 1-0 achterstand, maar ook de VAR die ingreep en de boel weer terugdraaide. Daarom staat het nu nog 0-0. Veljagen nu van Sherry, van Linssen, van Bischoff. Iedereen zit er bovenop in de hoop de bal dicht bij het doel weer te kunnen heroveren. Dat is zoals Dick Schreuder het graag ziet. Hij bekijkt de boel drukcoachend van onder zijn petje in de 23e minuut. En hij ziet dat het nog altijd 0-0 staat tegen NEC en Levski Sovia.
1: Benfica 2-0 tegen Celtic. En Juventus staat achter bij Celta de Vigo. Twente op weg naar die 1-0 voorsprong die ze zo graag willen. En misschien ook wel verdienen, Jean-Paul.
2: Dat zou lekker zijn. Inderdaad, komen nog niet tot al te veel uitgespeelde kansen. Maar ze laten het balletje bij Vlaag goed gaan. Nu dan misschien Douda Weidman. Net zo'n loopactie. Nou Robert, je krijgt een opbestelling. Douda Weidman in de 24e minuut met de 1-0. Met zo'n loopactie waar hij onbekend staat. Dat hij penetreert in de 16 meter van de tegenstander. Dan kijken ze elkaar allemaal aan. Wie vangt hem op? Nou, niemand dus. En dan is het Douda Weidman die met zijn linker in de verre hoek weet te punten. Is het volgens mij in ieder geval goed afgerond. En doelman Steffen kansloos. Nou, we vroegen om een 1-0 voor FC Twente. En wat is het lekker dat ze die dan ook krijgen. Misschien kunnen we de trucje straks wel weer een keer herhalen. Misschien bijvoorbeeld wel bij NEC. Maar in ieder geval FC Twente dan op 1-0 komt hier in deze Conference League. Het is Weidman die de bal zelf goed controleert op het middenveld. En dan de combinatie aangaat met Wout Weghorst. Wout Weghorst voor de verandering uitgeweken naar de zijkant. Dan profiteert Weidman even van wat spraakverwarring in de defensie bij toen. Wie pakt hem op? Niemand doet het. Maar de VAR gaat nog even kijken. Wat zou daar dan gebeurd kunnen zijn? Ik vraag het me af, want dit leek toch een verre goal. Is die bal dan misschien... maakt Weidman daar een overtreding? Even kijken. Hij speelt de bal naar Weghorst. Dan trapt hij op de hak van Kuyt. Het lijkt heel licht. Maar als daar inderdaad contact is, dan zou het zomaar kunnen zijn dat we deze goal af gaan keuren. Zou wel zonde zijn. Want het heeft verder heel weinig met deze goal te maken. Want Kuyt joeg ook helemaal niet achter Weidman aan. Maar
1: hij heeft wel voordeel ervan.
2: Hij heeft er wel voordeel van. En dan denk ik te weten wat er gaat gebeuren. Ja, er is een overtreding gemaakt. Vrije bal voor FC Twente. Omdat er toch beweerd wordt dat Douda Weidman op de hakken trapt van Matthias Keit. En dat vinden wij natuurlijk met toch een beetje de Nederlandse blik, vinden we erg jammer.
1: Ja, ik eigenlijk ook wel.
2: Ja, nee, erg jammer. Want het was ook verder toch een mooie goal. En Weghorst ook belangrijk in de combinatie. Laten we hem vooral die credits ook geven. Dit was echt goed gevoel wat van FC Twente.
1: Zeker.
2: Maar we hebben er niet veel aan.
1: Nee. NEC tegen Leski Sofia. Is NEC nog steeds de bovenliggende partij?
0: Ja, dat zijn ze. Ze zijn in ieder geval de meest energieke partij. Wat opvalt is dat Leski Sofia de bal vaak heel snel weer kwijt is. Dat heeft te maken met de kwaliteit die Leski Sofia op het veld heeft staan. Maar dat heeft ook zeker te maken met het spel van de ploeg van Dick Schreuder. Die à la Dick Schreuder fel druk zet, fel afjaagt. En vooral de voorhoede valt daarin op. Maar ook Le Breton en Jasmic en Wieschof maken veel meters daar op dat middenveld. En hoop je toch te denken dat de NEC degene is die het dichtst bij een openingstreffer is in dit duel. Openingstreffer hebben we nog niet gezien. 0-0. We dachten hem wel te zien. Leski Sofia kwam op voorsprong, maar die is de VAR die beter wisselt. We gaan even kijken in een andere wedstrijd, geloof ik.
1: We kunnen wel even kijken, want er was even een lichte opwinding met betrekking tot misschien een VAR-moment in Twente.
2: Ja, we hadden een bal die we een beetje kunnen vergelijken met net bij AZ. Namelijk een spits die werd aangespeeld vanaf de zijkant. En daar was toch wel degelijk contact met een van de verdedigers van FC Twente. Maar er is niet gekeken of is de bal überhaupt nog niet buiten geweest. Nee, het spel ligt stil en het mag allemaal gewoon verder. Nou, ik ben toch vandaag te zeggen dat Twente daar niet heel gek wegkomt. Maar goed, we nemen het ervan.
1: Omwinning voor niks eigenlijk.
2: Omwinning voor niks,
1: inderdaad. Gaan we gauw terug naar NEC.
0: Gauw terug naar NEC. Daar is in de tussentijd niet veel gebeurd. Nadat NEC wel de bal heeft gekregen van de scheidsrechter. Overtreding gemaakt door David Cousseau. Die aan de rechterflank speelt. En dan mag NEC in de eigen achterhoede de vrije trap gaan nemen. Met Kretas nu in de eigen 16 meter. Lange bal naar voren. Althans, niet al te ver naar voren. Netjes afgeleverd bij Bieskov op de linkerflank. Die moet dan 1-1 tegen zijn man. Laat zich wat terugdringen. Geeft een riskante paas door de as van het veld. Maar het gaat allemaal goed. Jasmic, mooie controle, mooie beweging. Is een man dan even kwijt. Steekbal is net iets te ver gegrepen. Hij bereikt de kers niet. Dat is jammer. Want er zat muziek in deze aanval van NEC. Dankzij wat gedurfde acties aaneengeschakeld aan elkaar. 27 minuten bijna gespeeld. Stand nog altijd 0-0. En het is Leski Sofia dat het spel doelbewust even lijkt te vertragen. Dat kan ik me wel voorstellen, want NEC maakt het Leski Sofia moeilijk. Nu wel een matige aanname van Schuurs. Dat levert wat gevaar op aan de andere kant. Nu misschien met Sofia met een goede tackle. Hele goede tackle van Le Breton, want die blokkeert niet alleen het schot. Hij houdt er ook nog de bal aan over. Uitstekend verdedigd door de middenvelder van NEC. Geeft de bal aan Schuurs. En dan hebben de Nijmegenaren de rust weer even in het spel terug. Is de bal helemaal achterin en is de stand nog altijd 0-0.
1: Grote kans was dat inderdaad een mogelijkheid, zoals we dat dan zo mooi zeggen. Ik zit even te kijken, we hebben 18 wedstrijden gaande nu in de Europa en in de Conference League. En we hebben pas 10 goals eigenlijk na een half uur. Dat is opmerkelijk weinig. Wordt weinig gescoord. Ook bij Twente tegen Toen, al is er maar eentje. En dat is alleen nog mooi, want die was in het voordeel van Twente. Jean-Paul.
2: Zeker, ja. Hier viel er alleen, maar die ging terecht niet door. Zagen ze ook op de bank. John van der Brom keek nog even met zijn assistenten. Maar kon ook niet anders dan tot de conclusie komen dat deze goal terecht werd afgekeurd. Als de 29e minuut loopt en de stand dus inderdaad nog 0-0. Dus zowel Twente als FC Toen geen hele fijne generale gehad. Twente speelde natuurlijk met 1-1 gelijk bij Fortuna. En FC Toen kreeg met 4-2 op de donder uit bij FC Zürich. Dus voor beide er veel aan gelegen om in deze eerste wedstrijd van de Conference League toch een beetje aan eerherstel te doen. Als het een overtreding is op Seruki, die te hardhandig van de bal wordt gezet door die spits, Doersoen. Gaat volgens mij allemaal weer goed met zijn vinger. Ze zitten er in ieder geval allemaal nog aan. En het is Seruki die vrije bal zelf gaat nemen. Een herstap door. Is het Prupper die dat gaat doen. Terug naar Joel Drommel. En Drommel met de lange bal komt hij. Nee, gaat opzij naar Nijstad. Nijstad dan met de diepte naar Weghorst. Die hem al op eigen helft komt ophalen. Speelt goed door naar Oyaseter. Maar die kan er net niet aankomen. Omdat de rechtsback van FC Toen, Fabio Veer, daar goed bij de pink is. Even kijken dan wat dit gaat opleveren voor Twente. Gaan ze de bal diep gooien. Ja, gaat naar Weidman. Weidman draait daar mooi achter het standbeen weg. Wordt daar neergelegd door Veer. Vrije bal een metertje over de middenlijn. Dan is hij even Adelgaard, even in conclaaf met Veer. Krijgt hij nog een gooi van Veer. Beetje irritatie tussen de linksback van FC Twente en de rechtsback van FC Toen. Maar het wordt allemaal, er wordt weer snel vrede gesticht. Gelukkig. Nu dan. Oh, daar is die Veer kwijt, hoor. Gaat Arja Seter geweldig om Fabio Veer heen. Die zat natuurlijk al een beetje hoog in emotie. Is hier te laat en krijgt terecht de gele kaart. Arja Seter op de postzegel. Letterlijk op de zijlijn. Neemt hem snel aan. Speelt hem langs Veer. En Veer die gooit de deur dicht. Schept Arja Seter. En dat betekent de eerste gele kaart van de wedstrijd voor een Zwitser in dit geval.
1: Weer een goaltje bijgekomen voor Jablonec in dit geval. Uit bij Freiburg. Daar staat het 1-1. Voor de rest is het qua goals erg karig. NEC Levski. Levski moet ik zeggen. Nick.
0: Ja, NEC is de meest aanvallende ploeg. Maar Levski ontpopt zich nu tot de meest gevaarlijke ploeg. Twee grote mogelijkheden voor Reinaldo in de punt van de aanval. Net ontfutselde die Schuurs de bal. Die tackelde hem wel. Maar Reinaldo kreeg de bal met het mazzel mee. Maar werkte vervolgens heel slordig af. En nu is hij net iets te laat om een voorzet vanaf de zijkant binnen te werken. En is Levski zo via in een tijdsbestek van anderhalf minuut plotseling twee keer zeer gevaarlijk te zien geweest voor het doel van Kretas. En dan moet NEC, zoals dat wel vaker een thema is in Nijmegen, niet vergeten dat ze hun eigen glazen ook in kunnen gooien met het aanvallende spel. Het is mooi om naar te kijken. Als het doelpunten uitvallen is het heerlijk. Maar het levert ook kwetsbaarheid achterin. Corner van Levski Sofia valt helemaal achterin. Wordt met het hoofd opnieuw ingebracht. En dan een kopbal die naast stuitert. Weinig gevaren vanuit deze spelsituatie. En Kretas die de bal snel neerlegt om zo dadelijk de doeltrap te gaan nemen. NEC mag eventjes ademhalen. Maar spannend was het wel. 31 minuten gespeeld en het blijft 0-0.
1: Ook 31 minuten gespeeld bij Twente tegen Toen. Jean-Paul.
2: Ja, Twente mag ook even ademhalen, want het is een inworp voor FC Toen aan de rechterkant van het veld. Door Veer, de man die net een gele kaart kreeg, wordt de bal verlengd. Maar ook eenvoudig weer ingeleverd bij Ramiz Zerouki. Die draait daar knap weg bij Rijgmoed en Weidman. Dan naar Taha. Taha, een van die gevaarlijke jongens, maar hij komt niet voorbij aan Nicolas Burgi. Ballen over de zijlijn. Weer een inworp voor FC Toen. Ja, zo speelt Twente niet onaardig. Is Toen al even niet meer gevaarlijk geweest. Maar wordt het zelf ook niet. Is het ook geen onverdeeld succes voor Rintel dusver. Op die goal van Weidman die dus niet doorging. En dus die kans voor Taha. Nou, nu dan een vrije bal voor FC Twente. Omdat daar met de arm is gewerkt door een van de spitsen van FC Toen. Korte vrije bal voor Zerouki in de kaats met Weidman. Zo zit het elftal van Twente toch wel goed in elkaar, hoor. Met een goed middenveld voorin natuurlijk mensen die een wedstrijd kunnen beslissen. En dan is het Zerouki. Kan hij hem ergens kwijt. Zerouki een meter of 10 over de middenlijn. Oeh, riskante bal. Komt gelukkig voor Twente wel terecht bij Bart van Rooij. Daar rots. Daar rotsen op de rechterflank. Dan is Taha daar weer gekomen voor de ondersteuning. Komt daar een voorzet. Nee, geeft hem opzij aan Weidman. Die wordt daar neergelegd. De brand 16. Scheidsrechter. Dit is toch een vrije bal. Wil daar niet aan. De Kosovaar. Gelukkig houdt Twente het balbezit met Daan Rots. En wederom Weidman op de plek waar hij net werd neergelegd. Van Rooij dan met een voorzet. Die gaat voorbij aan alles en iedereen. Adelgaard houdt de bal wel levend en komt dan nog terecht bij Zerouki. Knappe interceptie van Zerouki. Slaat nu wel op het gras, heeft daar pijn. Verbijt de pijn. Ondertussen gaat het spel gewoon verder met FC Twente aan de linkerkant van het veld. Bijvoorbeeld met Weidman. Die speelt nu Zerouki aan, terwijl hij daar eigenlijk niet echt op zit te wachten. Maar gelukkig kan het allemaal door met Robin Prupper. Prupper naar Van Rooij. Twente nu even in de aanval met Taha. Rots, zo zijn de lopende mensen toch wel gevaarlijk op bij Twente. Maar ja, ze hadden daar net een vrije bal gewild voor wat toch een overtreding leek op Douda Weidman. Dat was een vrije bal geworden op een hele kansrijke positie, namelijk rand 16. Maar goed, zover kan het niet en dan heb je er ook niks aan. Inworp voor FC Toen, denken we. Denkt in ieder geval de coach, Privitelli, want die wil hem niet meegeven aan Twente, zodat zij snel de inworp kunnen. Hij zegt nee. Deze hou ik even bij hem, want die is voor ons. Ja, dit was gewoon een overtreding natuurlijk van Labo op rand 16. Een zet in de rug, ook contact met de benen. Had een vrije bal moeten zijn voor Twente, maar dat werd het niet. Nu dan wel Weidman. Nee, die kan de bal daar niet controleren. En is het een Zwitser van FC Toen die kan ondersteunen. Zo kabbelt de wedstrijd voort. Is het Twente dat wel iets het betere van het spel heeft. Maar de stand nog altijd 0-0. Of moet het dan nu gebeuren? Met Arja Seter, de 16 meter. Een balletje buitenkant rechts naar Weghorst. Beetje nonchalant gegeven. Had misschien ook zelf moeten gaan. Maar de stand blijft dus in de 35e minuut 0-0.
1: NEC tegen Levski Sofia. Nick, het spel speelt zich af ongeveer op 1/2, heb ik de indruk.
0: Ja, dat is zeker waar. Hoewel de bal wel net eventjes door de benen van Dusan Tadic ging. En Levski Sofia nu een keertje helemaal door mag. De bal richting Reinaldo, die legt hem even af. Dan is daar Maicon mee naar voren gekomen, maar komt het niet tot een echt gevaar. Blijft FC Sofia wel aan de bal. Dat is deze eerste helft nog niet zo vaak gebeurd, dat FC Sofia lang achter elkaar aan de bal was. Het was vaak weer inleveren en de keren dat ze gevaarlijk werden was het profiteren van slordigheden en weggegeven ruimte door NEC achterin. Dat was wel al een paar keer heel penibel. Dus het is oppassen geblazen voor NEC, dat in zijn algemeenheid de meest aanvallende ploeg is. De bovenliggende ploeg is de ploeg met de meeste doelpogingen en de meeste schoten tussen de palen. Leski Sofia dat nu van de gelegenheid gebruik maakt om de boel eventjes te vertragen. 35 minuten op de klok. De doelman ver buiten het eigen strafschopgebied met de bal aan de voet. Maakt geen haast om hem te geven. Schuurs die knuffelt zijn tegenstander. Verliest het duel en dan gaat er een goal komen. Daar is de goal dan toch van Leski Sofia. En het is alsnog 0 tegen 1. Reinaldo zag al een doelpunt afgekeurd worden. En nu schiet hij gewoon raak. En dat is wel een echte tegenvaller. Schuurs laat zich hier kinderlijk eenvoudig, zou ik willen zeggen, voor een verdediger die het vak geleerd heeft in Italië aftroeven. Dat is een slordigheid van Schuurs. En Reinaldo viert dit doelpunt met het publiek. Er is geen sprake meer van een VAR die kan ingrijpen. Want hier was echt heel weinig mis mee. Reinaldo krijgt de bal van de doelman aangespeeld. En Schuurs galoppeert zich gewoon. Hij omhelst Reinaldo, stapt dan de verkeerde kant op en ziet de Braziliaan gewoon ontsnappen. En dan is het afwerken en kuitkonsje. Tegenvaller voor NEC in eigen huis tegen Leski Sofia, 0-1.
1: Ik schuus nog maar zo dat hij Reinaldo niet gaat liggen. Als hij gaat liggen, dan krijgt hij waarschijnlijk ook nog een rode kaart. Dan moet je de hele wedstrijd verder met 10 man. Benfica komt op 3-0 na 37 minuten tegen Celtic. Dat duel lijkt dus beslist. Twente moet het dan maar doen voor de punten op de coëfficiëntenlijst. En natuurlijk voor de club zelf. Twente toen, Jean-Paul Risson.
2: Alles behalve beslist hier nog. Er waren net wat kansjes over en weer. Een schot op de tweede lijn van Cristal namens FC Toen. En Wijdman, die op een meter of 20 van de goal wel erg ver overschoot. Hij heeft zo'n lekker schot, maar dat was nu even niet te zien. Nu dan misschien Twente, dat Taha in de diepte gaat. Taha naar Weghorst, die komt daar geweldig inglijden bij de eerste paal. Maar krijgt zijn voet net niet goed genoeg achter de bal, waardoor hij een beetje van zijn voet afschiet en die bal min of meer voorlangs gaat. Maar dit was een goede actie hoor. Mooi paasje van Daan Rolf met buitenkant links naar Taha die de diepte ingaat. Die legt hem dan met zijn rechter perfect klaar bij de eerste paal. Maar Weghorst mist een beetje het raakpunt met die bal. Hij raakt hem onvoldoende. Maar dit was niet de grootste kans van de wedstrijd, maar wel weer een hele grote. Als het FC Toen is dat nu het balbezit heeft, gaat het terug naar Bamert. De man die afgelopen weekend nog rood kreeg in de Zwitserse competitie tegen Zurich. Stefan dan is rood de bal komen halen, maar dan is er van goed combinatievoetbal bij FC Toen even geen sprake. Die brengt zijn centrale verdediger Burgi in de problemen. Gaat de bal over de zijlijn en is het een inworp voor FC Twente. 38e minuut om aan de linkerkant van het veld. Een meter of vijf van de achterlijn. Maar Twente gaat weer helemaal terug. Via Adelgaard naar Nijstad, naar Prupper. En die heeft het voetje op de bal. Van Rooij dan. Kan die wat aan die rechterkant. Aan de rechterkant wordt Twente toch steeds gevaarlijk hoor. Als Taha zich daar laat zien. Taha met een geweldige bal in de diepte voor Adelgaard. Die daar helemaal de diepte in is gegaan. Als een soort lopende nummer 10 duikt hij daar in één keer op. Op rand 16 op de helft van FC Toen. Maar de bal is te scherp. Nu dan Drommel met een lange bal. Naar Weghorst. Gaat over Weghorst heen. Wordt niet helemaal goed ingeschat. Komt de bal zelfs helemaal bij de Zwitserse keeper terecht. Bij Niklas Steffen. En laat Toen nu het balletje wel even gaan. Maar de druk van FC Twente is daar. Ook op het moment dat FC Toen de bal heeft. Het is niet zo dat Twente ze vroeg ze lekker laat opkomen. Nee, sterker nog, hier stoort Weghorst goed. Is het Twente dat overneemt. Rots dan. Rots gaat naar de buitenkant. Naar de rechterflank. Daar staat Bart van Rooij. Kan hij hem voorgeven? Slimme bal. Rand 16. Taha komt hij voor de voeten van Oyaseter. Wordt gestopt door keeper Steffen. Probeert Mangwa nog een corner te voorkomen. Maar dat lukt niet. Hier dan toch weer een kans voor FC Twente. Via Oyaseter. Slimme bal van Bart van Rooij. Waar iedereen een hoge voorzet verwacht. Natuurlijk naar Weghorst. Is het een bal naar de rand van de 16. Waar Taha staat. Die vindt Oyaseter. En die met zijn rechter zoekt de verre hoek. Maar vindt Niklas Steffen. Wordt het wel weer een corner voor FC Twente. Vanaf de rechterkant. Nu een keer met Wijdman. Gaat de bal afdraaien met zijn rechter. Alleen die bal die is te laag. Wordt verwerkt over de zijlijn. Is het een inworp voor FC Twente, maar de Tukkers worden gevaarlijker en gevaarlijker tegen FC Toen. Nog 5 minuten tot de rust.
1: NEC tegen Levski Sofia, Nick Voorhand. Ik heb een beetje de indruk dat de wedstrijd door die 0-1 een beetje dood is.
0: Ja, Levski Sofia heeft aanleiding om nog meer te vertragen, om nog meer in te zakken. En NEC wil wel, maar ook misschien een beetje gedesillusioneerd door die treffer. Want ja, het blijft toch een beetje een repeterend verhaal. Hè? NEC geprezen voor de aanvallende intenties, maar ook gekraakt vanwege de naïviteit achterin. En die naïviteit achterin doet ze ook in dit geval weer de das om. Daar waren ze, was Levski Sofia al een paar keer dichtbij, voordat die 1-0 ook daadwerkelijk op het scorebord kwam. Uiteindelijk is het een persoonlijke fout van Per Schuurs die ze dan echt de das omdoet. En zo staan we met 5 minuten spelen tot de rust op een 1-0 achterstand in eigen huis met de NEC. En dat is toch niet waar de Nijmegenaren op gehoopt hadden na het debakel in Turijn. Wat je dan misschien ook geen debakel mag noemen, want Juventus-NEC, wat verwacht je? Daar hou je rekening met een grote nederlaag. Maar thuis tegen Levski Sofia, daar wil je toch punten pakken. Voorlopig wil dat NEC nog niet lukken. Want aanvallende intenties ten spijt hebben ze nog altijd 0 keer gescoord. Levski Sofia scoorde 1 keer. Dat neemt nu ook de bal over op het middenveld. Doelpuntenmaker Reinaldo weer weggestuurd. Maar zijn steekpaas richting ploeggenoot is te kort, is te slap. En dus kan NEC er snel terug tussen zitten met Sherry die zich komt aanbieden. Mooie bal dit van Nijasmic. Over de grond gespeeld. De bal is lang onderweg, maar bereikt Bischoff wel. Die kan zijn man opzoeken. Heeft veel meters in de benen. Enorm loopvermogen Bischoff. Maar een passeeractie hebben we hem deze wedstrijd nog niet op kunnen betrappen aan die linkerkant. Het is te hopen dat hij de tweede helft ook een paar keer in de diepte gezocht wordt. Nu misschien de NEC alsnog met Le Breton met een hakje richting helemaal niemand. Ja, een tegenstander. Dus kan er gemakkelijk uitverdedigd worden. Is het Reinaldo hier met een simpele beweging waarmee hij weer een tegenstander aftroeft. En dan is het Schuurs die de bal zowat het stadion uitschiet. Dat even wel zat zijn Per Schuurs. Heeft ongetwijfeld te balen van zijn eigen optreden. En dit heb ik nog nooit gezien, Robert. We zitten 4 minuten voor rust in de eerste helft. En er is kram.
1: Ja, kan.
0: Ja, het kan zeker. Reinaldo overkomt het. Maar het is nog niet zo heel erg, geloof ik.
1: Nee, het is inderdaad een beetje een raar moment om kramp te krijgen. Dat mogen duidelijk zijn. Goed, Twente tegen Toen. De stemming wordt er niet minder op in Enschede, geloof ik, Jean-Paul.
2: Het sfeertje is heerlijk in de goalsvesten. Waar het wel best een hard duel is, zoals we nu ook zien dat... Volgens mij is het Adelgaard. Ja, het is Adelgaard die op de bon geslingerd wordt. Nu met een overtreding, een harde overtreding ook op Rijgmoed. Is te laat, schept hem vol, terechte gele kaart. Je ziet ook links en rechts wel wat irritatietjes, duwtjes. Even elkaar aanraken, boos kijken. Helaas nog geen positieve agressie in die zin. Vrije bal in ieder geval voor FC Toen aan de rechterkant van het veld. Gaat getrapt worden door die rechtsback. Dat is Veer. Als ze in afwachting zijn, het fluitje heeft geklonken. Daar komt hij. Weggekopt door Wout Weghorst. Notabene uit de tweede lijn dan. Dat is een matig schot. Kan Twente nu dan wat? Nee, die bal wordt wel heel erg blind naar voren gepeerd. Daar was met iets meer beleid misschien nog wel een tegenaanval uit te halen. Nu is het Seffen die de bal dan maar weer terug de Twentse helft op pegelt. Maar het is Twente dat we overneemt. Seruki, zo zijn we de bal. Is een beetje alsof we naar een tenniswedstrijd zitten te kijken. Hensbal van Baumert. Nou, dat is een cadeautje. Dat was absoluut niet nodig. Daardoor krijgt FC Twente de bal op 1 meter of 10 over de middenlijn. Een vrije bal. Nou, er is volgens mij heel weinig aan de hand. Maar goed, in ieder geval een vrije bal. En dan wil Seruki van die 10 meter over de middenlijn er 20 van maken. Daar gaat de arbitrage niet helemaal mee akkoord. Vrije bal is inmiddels genomen. Als op de tribune de mensen langzaam onderweg ook gaan naar een klein biertje. Of misschien een broodje benenham in de goalsvesten. Nu dan Orja Seter aan de linkerkant. Nou, terug naar Nijstad. Twente nu met de druk erop bij Toen. Alle spelers op het speelhelft van FC Twente uitgezonderd. Joel Trommel uiteraard. Laatste minuut van de officiële speeltijd loopt. Nijstad, wat kan Twente nog in deze helft? Kunnen ze nog tot een grote kans komen? Een schot uit de tweede lijn misschien? Of misschien toch weer dat de bewegingen van Younes Taha iets kunnen bereiken? Die trekt nu naar de rechterkant. Maar de bal is aan de linkerkant. Waar zowaar ook Daan Rots even terecht is gekomen. Seruki, Adelgaard, Nijstad dan. Nijstad dribbelt weer in. Stuurt Adelgaard de diepte in. Die gaat door Boerie vakkundig van de bal worden gehouden. De bal wordt over de achterlijn gewerkt. dan is daar nog contact. Daar kan Aldegaard niet zoveel aan doen. Ze zijn daar in een soort grondgevecht terechtgekomen. En dan wordt Burgi wel even in het gezicht geraakt. Dat kan natuurlijk vervelend zijn. Er zit geen opzet bij Aldegaard. Gaan we nog eens even kijken wat daar gebeurt. Burgi kijkt even naar zijn neus of daar toevallig bloed uitkomt. Gelukkig is dat niet het geval. Want als de bal was wat te hard voor Aldegaard, dan probeert Burgi hem daar van de lijn te houden. Van de bal te houden, ja.
3: Ippon,
2: ja, inderdaad. Geen rolletje voor passiviteit in ieder geval. Nee. Maar Burgi toch een beetje last. Gebeurt natuurlijk allemaal buiten het speelveld. Maar dat betekent toch dat hij even op moet lopen om weer in het veld te komen. Inmiddels weten we dat er 2 minuten extra bij komen. Die lopen inmiddels als het Steffen is die de vrije bal mag gaan nemen. Wat een beetje overdreven is, want echt een overtreding was dat natuurlijk niet. Maar in ieder geval een vrije bal. Het verandert ook niet veel. Een doeltrap of een vrije bal op die plek. Peert hem de Twentse helft op. Wordt verlengd daar. Komt hij bij Labo terecht. Man die we nog niet veel hebben gezien. Een van de 2 aanvallers van FC Toen. Twente dat weer kan overnemen. Dan een goede actie van Weidman. Maar die maakt daar blijkbaar een overtreding. Nee, de bal is zelfs buiten geweest. Dus een inworp voor FC Toen. Nu begrijpt eigenlijk niemand wat er aan de hand is. Zo klikt de tok. Tikt de klok verder. Zullen we dat ervan maken, Robert?
1: Ja, laten we dat maar doen. Ja. Kom eens wel even bij je terug om te horen of het wel of geen rust is. Even kijken hoeveel extra tijd er bij NEC Levski Sofia bij komt.
0: Ja, daar zijn we inmiddels net begonnen aan de 2 minuten die erbij komen in deze eerste helft. En de stand nog altijd 0-1. En het wordt hoe langer, hoe frustrerender voor NEC. Dus ik denk dat het fijn is om zo dadelijk even lekker naar de kleedkamer te gaan. En wat geruststellende woorden van Dick Schreuder tot zich te laten komen voor de spelers. Of misschien een donderpreek. Ik weet niet wat er nu gaat werken. Er zal iets moeten gebeuren, want de frustratie bij NEC neemt wat toe. Net Linssen, die Bischoff, zijn ploeggenoot notabene, een verbale volle laag gaf, omdat hij te lang op de grond bleef liggen naar zin van de aanvaller. Nou leek hij ook wel echt een flinke botsing gehad te hebben. Dus misschien dat nog even uitgesproken moet worden in de kleedkamer. 1 minuut van de 2 minuten blessuretijd is inmiddels verstreken. We gaan richting de rust, 0-1.
1: Kijk of er rust is bij Twente Toen, want jullie lopen iets voor, Jean-Paul.
2: Het is nog geen rust, maar het laatste wapenfeit van de eerste helft lijken we wel te hebben gehad. Het was een schot van Rami Serouki uit de tweede lijn. Wilde hem heel mooi in de verre kruis zien leggen, maar zover kwam het niet. Bal ging een meter of 2 over, betekent een ruststand in de goalsvesten. En dat is nog steeds 0-0.
1: Marseille op 1-0 achter tegen Olympiakos Piraeus gekomen. Zo kort voor rust. De laatste seconde van de eerste helft van NEC tegen Levski. Nick.
0: Bischoff vanaf de linkerkant zal het laatste wapenfeit worden. Combinatie met Tadić lukt. Tadić is dus al een heel druk strafschopgebied. En dus komt Tadić er ook niet doorheen. En de afgeketste bal kan dan wel zo dadelijk door NEC gaan worden ingegooid. Maar dat zal dan echt het laatste worden. Want de blessuretijd is inmiddels verstreken. Vonwil gooit in. Scheidsrechter neemt de fluit in de mond. Wacht nog even af en ziet dan een duel gebeuren. Waarbij 2 spelers naar de grond gaan. En dat is een prachtig moment om af te fluiten voor het einde van de eerste helft. NEC is niet goed bezig. Althans, qua stand niet. Ze speelden aanvallend. Ze speelden met veel pressing. Maar ze staan 1-0 achter in eigen huis tegen Levski Sofia.
4: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
5: Ah, nee. Ik heb een leiding geraakt.
4: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in 1 keer goed boort.
6: Ah, hier kan het.
4: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
7: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
8: Bij Action hebben we kleine prijzen voor al jouw kerstdagen. Voor de dag dat je de eerste lichtjes weer ophangt. Met 4 meter kerstverlichting, 200 lampjes voor maar 2,44. Maar ook een kleed geurkaars voor maar 1,39. Alles voor kerst en dat voor de allerlaagste prijs. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
9: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
10: Nu bij New York Pizza. De tweede pizza voor maar 1,99. Bestel dus nu bij New York Pizza.
11: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom.
3: En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
11: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
12: Soms zul je zeggen:
13: mam, jij bent de beste.
12: Voor degene die je altijd aanmoedigt, je dierbaren en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
15: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
16: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
17: Sta je in de file en spot je ruitschade?
18: Opgelost, Autotaalglas.
19: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
20: Wow.
19: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
21: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
22: Nu bij Quantum, 20% korting op echt alle banken. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
21: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
23: Thuisbatterij,
24: einde salderingsregeling,
25: teruggeleverd kosten,
26: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
27: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
28: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
29: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
30: GPR Sportradio.
31: De Sound of Sport.
30: Rob Spijker en Robert Meder.
32: Het is die heerlijke sportavond met Conference League voetbal en Europa League voetbal. We hebben nog niet heel veel succes gehad, maar het eerste succes zat er natuurlijk wel bij AZ. En AZ won, maar het moest zover komen. Dat erkent ook Peer Koopmeiners voor de microfoon van Ziggo.
33: Ik denk dat je de eerste 6 minuten eigenlijk heel goed wedstrijd speelt, heel geconcentreerd. En eigenlijk uit het niets een beetje die tegengoal weggeeft. En toen zag je bij hun ook een bepaald geloof ontstaan en bij ons waren we het heel even kwijt. En uiteindelijk ben ik blij dat hij nog over de zeep getrokken wordt met de penalty, maar toen moest hij van te ver komen eigenlijk. We voelden vanuit die eerste helft dat we ze wel hadden liggen en dat ze vermoeid werden. En dan moet je meteen doordrukken. Nou, dat deden we goed. Alleen dan moeten we eigenlijk na die 1-0 het nog beter uitspelen en de juiste ruimtes weer vinden die we eigenlijk de eerste 6 minuten wel goed vinden. Alleen zij voelden het ook iets beter aan en namen iets meer risico soms. Ja, en dan geven die goal natuurlijk te makkelijk weg, waardoor ze wel echt geloof krijgen dat het maar niet gebeuren.
32: Je hoorde Koopmeiners en die weer zijn gekregen penalty te benutten, waardoor AZ met 2-1 won van Hapoel Beersheva. Maar dan natuurlijk ook die andere wedstrijd. Davy Klaassen, de maker van de 1-1 voor Ajax vandaag dus, eerder op de avond, was allesbehalve tevreden. 2-1 nederlaag op Hajduk Split doet pijn, dat vertelde hij bij Ziggo Sport.
34: Ja, heel pijnlijk. Elk verlies doet pijn. En zeker als je zo'n toernooi goed wil beginnen. Maar ik denk sowieso dat we niet niet goed genoeg speelde in het veldspel. Niet goed genoeg van kant naar kant speelde om echt, echt te domineren. En ja, uiteindelijk ja, toch de momenten in beide boksen. Die, ja, als je niet domineert, dan wordt het een wedstrijd waarin de momenten in de box echt een verschil gaan maken. En daar waren we vandaag niet goed genoeg.
32: Al dus Davy Klaas over de wedstrijd van Ajax uit bij Split, Hajduk Split. Daar waren ze verloren met 2-1. Kijken wat er vandaag nog gebeurt in de tweede helft bij NEC tegen Levskia Sofia. Daar staan ze achter met 0-1. En in de goalsverste is nog niet gescoord. Of eigenlijk wel één keer gescoord, maar ook een goal afgekeurd. Daar staat het nog steeds 0-0. En ook die wedstrijd hebben we zo meteen voor je. De tweede helft is onderweg.
0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af. Al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
2: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
3: Rustig, adem in,
2: ja, maar misschien
3: uit.
2: Misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
3: Zenuwleier, als het ergens kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Geef je haarroutine wat biotine. Laat je haar stralen met Lucovitaal. Profiteer nu van 2+3 gratis bij Holland & Barrett. In de winkel of op hollandandbarrett.nl. Actievoorwaarden van toepassing.
5: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Allsafe
6: geeft ruimte.
7: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Om maar altijd dichtbij met Vodafone.
8: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
9: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
10: Een nieuw plafond? Dan kun je zelf aan de slag. Of je kiest voor een Plameco spanplafond. In één dag geplaatst. Plameco spanplafonds. Daar kijk je van op.
11: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
10: Meer weten? Download onze brochure op plameco.nl. Daar kijk je van op.
20: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
23: Legends Never Die. Het Halloween Horror Festival in Movie Park Germany keert terug. Nieuw, de horrorattractie Jason Universe en Phobia, de live horror game show. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween-evenement van Europa zijn uitsluitend online te boeken via moviepark.nl.
25: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu trendy warme boots al vanaf €14,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
35: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
36: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
37: Huh?
36: Maak er een potje.

0: anders doet.
1: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
2: Ren je in het zweet naar Kruidvat. Deze week alle Dof, Axe, Rexona en Zwitsal 2 plus 2 gratis. Dat is een hele mond vol en een hele mand vol. Op naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: GPR Sportradio. Sportradio. Rob Spijker en Robert Meder.
5: Ja, de mannen zitten even een beetje bij te komen. Want zometeen Robert natuurlijk weer op het Live Center. En we hebben de wedstrijden NEC Levski Sofia 0-1 en Twente tegen Toen 0-0. Hier zometeen live.

0: GPR Sport Radio. Het is die avond waarop er nog Europees gevoetbald wordt in deze week. Het is de laatste van de drie. En we zijn erbij natuurlijk bij NEC tegen Levski Sofia. We gaan snel naar Robert, want die verdeelt de wedstrijden.
1: Ja, nou, en Twente toen, hè, daar zijn we ook. En volgens mij, als ik op de schema zo om me heen kijk, dan gaat Twente het winnen wat betreft de aftrap van de tweede helft. Ja, zie je wel.
2: Zeker.
1: Dus gaan we als eerste naar Jean-Paul.
3: Zeker, FC Twente het spel weer hervat. Eens kijken of ze het overwicht wat ze op het veld toch wel hadden in deze tweede helft kunnen omzetten in daadwerkelijke voorsprong. En het zou ook lekker zijn als die dan ook over de streep trekken op deze avond die nog geen onverdeeld succes is voor het Nederlandse voetbal, mogen we zeggen. Inmiddels het balbezit voor Robin Prupper. Gaat de diepte in naar Taha, maar die weet hij niet te bereiken. Nu is er een overtreding. Blijft wel iemand liggen. Mag voorlopig door. Tuin met het balbezit. Gaan ook gewoon door. Terwijl het Zerouki is die op het gras zit. Is nog steeds niet helemaal hersteld. Dan wordt die bal toch buiten gepeerd. Zou je altijd zien, gaat Zerouki net weer staan. Moet dan toch moet hij dan langs de kant. Er is nog niemand tegen de lijn. Ja, het is wat veld doorgaan van Mamba. Ja, dan moet je er toch af. Ja, dat is een beetje gek, want hij heeft niet om verzorging gevraagd. Maar ja, de bal wordt buiten gespeeld en dan wordt hij er toch uitgestuurd door de Kosovaarse scheidsrechter. Terwijl de mannen van de Brancard het ook niet zo goed snappen. Die zitten er naar te kijken en die denken, nou, daar is toch ook niet veel aan de hand. Maar goed, het spel ligt dus even stil in Enschede.
1: Kijk of de aftrap al geweest is in Nijmegen. NEC tegen Levski Sofia. Nick Voorhout.
4: Ja, NEC heeft de tweede helft aan het voetballen gebracht. Het staat 0 tegen 1. Opvallend. Dick Schreuder miste de aftrap van de tweede helft. Hij was iets te laat terug op het veld. Zijn even toilet. Schot van Sherry uit de tweede lijn. Zomaar opeens. Net een metertje naast de paal. Verrassend geschoten door Sherry van grote afstand. Met links verraste de doelman er niet mee, want die lag ook in de goede hoek. De bal gaat wel iets meer dan het metertje dat ik net zei naast. De doelman zat er dus ook goed bij. Maar het is het eerste kleine gevaar van NEC in de tweede helft. En van dat gevaar zullen we nog een heleboel meer gaan moeten zien. Wil NEC nog iets over gaan houden aan deze wedstrijd? Want vooralsnog staat het in eigen huis op een achterstand. In een rommelige wedstrijd tegen Levski Sofia. Dat er een opvallende tactiek op nahoudt. Dat wil zeggen, ze hebben nogal Brazilianen onder contract staan. Daar gaat de bal dan naartoe. En dan is het hopen dat een van hen zich er langs frummelt. Dat lukte in de eerste helft één keer. Schuurs tastte mis bij Reinaldo. En die liep zo op doelman Kretas af. 0-1 voor Levski Sofia. En ondanks dat NEC wel aanviel en het de weg naar het doel zocht, waren er nog geen Nijmeegse doelpunten te bewonderen. Nu wel Nijmeegs balbezit met Bischoff in de eerste helft. Veel aan de bal, dat is die ook nu. Hij verdient een vrije trap. Vraagt geloof ik bij de scheidsrechter ook nog om een gele kaart. Het is nooit echt verstandig, die gele kaart komt er niet. Maar je kunt er donder op zeggen dat de Bischoff nu extra in de gaten wordt gehouden. Want over het algemeen wordt dat niet zo gewaardeerd. NEC blijft wel aan de bal. Nu aan de linkerkant van het veld. Kan er worden opgestoomd door Fonville uit de verdediging ver naar voren gekomen. Loopt zichzelf dan vast met een gelukje. De bal toch bij zijn ploeggenoten Bischoff aan de linkerkant. Kan er

0: voorzet komen. Nee, neergelegd. De rand van de 16. Nejasmic inspelen op Tadic. Het is daar rommelig. Het is daar vol. NEC komt er niet doorheen. Maar de afvallende bal wel voor de Nijmegenaren. Waar het niet dat er een overtreding is gemaakt. En dus een vrije trap voor Leskisovia in de eigen 16 meter. En dus komt dit gevaar ten einde. Moet NEC de verdedigende stellingen weer opzoeken. 48 minuten op de klok. 0-1.
1: We kijken een kolkende grolsvest. Twente tegen Toen. Ik zie het nog wel goed komen, Jean-Paul, de tweede helft. Jij ook?
2: Alle vertrouwen in, hoor. Hoe makkelijk ze bij Twente bij tijd en wijle elkaar vinden. Hè. Man als Doutman, Taha, Urjaceter, Rots. Daar zit toch genoeg kwaliteit in om deze wedstrijd over de streep te trekken. Twente ook ongewijs uit de kleedkamer gekomen. Want het is dus best aardig, het spel. Bij Toen net wel een wissel bij de pauze. Daar is aanvoerder Barmert naar de kant gegaan. Hij wordt vervangen door Nessim Zoukid, centraal achterin. Nu dan het balbezit voor Adelgaard op de helft van de tegenstander weer. Met Weidman, die zich naar de linkerkant heeft laten trekken. Poyaceta terug naar Adelgaard. Zo creëert Twente daar veelvuldig een man-meer situatie op de flanken. Aan de linkerkant is dat dan vaak Weidman. En rechts is dat Taha. Nu dan Zeroekje met een slimme lichaamschijnbeweging. Adelgaard. Ai, dat schot is dan niet goed genoeg. Dat is dan eigenlijk de man die je daar niet per se wil hebben op die positie. Dat was een knappe schijnbeweging. Of een hele goede schijnbeweging van Zeroekje. Die daarmee in één keer een loopactie had de 16 meter in. Nu dan Weidman net de tweede lijn. Met het schot gaat hij komen. Nee, ze hebben niet echt ruimte voor. Twee man voor zich. Weghorst weer als aangever. Gaat het nu snel van voet tot voet. Taha uit de tweede lijn. Schot gaat een metertje of twee over de goal. Maar zo zien we inderdaad, Robert, blijf lagen die klasse flitsen van FC Twente. En heb ik er vooralsnog ook nog alle vertrouwen in dat dit voor Twente in ieder geval een mooie avond wordt.
1: Ferenc Varos vroeg in de tweede helft op 1-0 ten koste van Pilsen. Voor wat het waard is, dan bent u maar bij op GPR Sportradio. We gaan weer even kijken bij NEC tegen Leskisovia.
0: Nejasmic bemoeit zich zeer nadrukkelijk met het spel in de tweede helft. Kers nu met een run de 16 in. Maar wordt getackled, is de bal kwijt. Leskisovia kan overnemen. Kers kreeg net ook een behoorlijke kans. Sherry liep de 16 in, kon de bal niet klaarleggen voor een schot. Maar uiteindelijk was het Kers die wel kon uithalen. Schoot de bal hard en hoog over het doel van doelman Voetsov. En dus was dat al een kans. Schot uit de tweede lijn nu van Leskisovia. Ongevaarlijk, ver naast de goal. David Kuso was de man die de trekker overhaalde. Maar daar schrikte Kretas niet van. En kijken we in de herhaling nog een keer naar Kers die getackeld wordt. Ik dacht dat het schot van Kers nog een keer in beeld gebracht zou gaan worden. Maar dat was niet het geval. Die Kers valt wel op, maakt veel meters. En is dus al twee keer nu betrokken bij een gevaarlijk moment van NEC in de tweede helft. Hij valt er ook op door de simpele combinatie lange benen, korte sokken. En hij is lang van postuur en de sokken bekleden. Nou, het zal net de helft zijn van het scheenbenen, denk ik. Dat mag tegenwoordig. Als je er een pakje kauwgom in doet, is het goed genoeg. Leskisovia aan de bal met Maikon achterin. Die geeft de bal aan de ploeggenoot op het middenveld. NEC zet opvallend stevige druk. Bras nu uit de verdediging naar voren gekomen. Doet dat iets te fel. En dan is er een vrije trap voor Leskisovia. Maar het is jagen, jagen, jagen wat de NEC doet. En dat valt ook wel te begrijpen. Want er moet een resultaat gehaald worden na die nederlaag in de eerste ronde. Nu ook de achterstand voor NEC. 51 minuten onderweg. Vrije trap genomen door Leskisovia. NEC maakt het gelijk moeilijk. Maar er wordt een nieuwe overtreding gemaakt door Tadic. En dus een nieuwe vrije trap voor Leskie.
1: Twente tegen Toen, Jean-Paul.
2: Ja, jagen, jagen, jagen is ook wat Twente doet. Ja, kreeg een corner, maar wordt niet helemaal goed uitgevoerd. Waardoor de bal over de achterlijn gaat. 52e minuut loopt inmiddels. Het doeltrap voor FC Toen. En een bedenkelijke blik bij trainer Privitelli van FC Toen. Want die ziet natuurlijk dat, dat ze op deze manier de lijnen niet gaan halen met 0 tegen 0. Mocht dat zijn uitgangspositie zijn. FC Toen kan trouwens alvast wennen aan Nederland. Want ze komen deze Conference League ook nog in actie uit bij Ajax. En alsof ze dan nog niet genoeg hebben van de lage landen, moeten ze ook nog spelen tegen AA Gent. Maar goed, dat is allemaal voor later. We blijven eerst vanavond even in Enschede met het balbezit bij FC Toen op het middenveld. Bij Kristal, een van die twee esten op het middenveld. Dan Labo met een ouderwetse panna bij Nijstad. Maar ja, maakt dan daarna een overtreding omdat hij aan de schouder trekt van Ruud Nijstad. En die krijgt dan ook de vrije trap op de eigen helft. Dan wil Rupper die iets naar voren spelen, maar is het Labo die hem dan weer teruglegt? U kent het wel, die spelletjes. Maar een vrijbal is inmiddels genomen met het balbezit aan de rechterkant bij Bart van Rooij. Die weer teruggaat naar Drommel, Nijstad. Dan heeft Labo de ondankbare taak om in zijn eentje achter het balbezit van Twente aan te jagen. Wordt daarbij niet echt ondersteund door zijn ploeggenoten. Maar echt vooruit komt Twente ook nog niet. Balletje gaat rond. Van Drommel naar Prupper, naar Van Rooij en weer terug. Nu dan een lange bal. Maar daar wordt Rots enigszins simpel van de bal gezet door Mamba. Die jonge linksback uit Zwitserland. 17 jaar pas en daarmee de jongste man op het veld. Ze hebben er wel meer jonkies hoor. Twee van 18, eentje van 17. Jonge ploeg, FC Twente. Dan daar nu het balbezit voor Kite. Kite met het balbezit terug naar Zoukiet, de nieuwe man. Helemaal terug zelfs naar Steffen, de keeper. En die gaat met een lange trap komen richting altijd Doersoen of Labo. Nou, daar komt hij nu helemaal niet, want het is Adelgaard die daartussen zit. Die ook veelvuldig in de assen opduikt. Nu dan misschien toe? Nee, het is Prupper die overneemt. Seruki op de rechtsbackpositie gaat in één keer met een lange trap richting Weghorst. Nou, die bal gaat dan alles iedereen voorbij. Dan is het Steffen met de voeten en die kan niet anders doen dan de bal over de zijlijn werken. Ja, je hoort het ook aan de goalsvesten. Je hoort, er zit meer in voor FC Twente. Maar de stand staat na 55 minuten nog altijd op 0-0 hier in Enschede.
1: In Nijmegen, NEC tegen Leski, Sofia. We zaten vanmiddag op de redactie. Toen dachten we dat we vanavond wel 10 punten zouden kunnen pakken met de 4 wedstrijden. Maar zover gaat het vanavond niet komen, Nick.
0: Nee, zover gaat het zeker niet komen. Want het ziet er voor ons nog niet best uit bij NEC. Wel aanvallend spel, maar nog geen doelpunten. Een nieuwe poging nu via Le Breton op het middenveld. Bras ver mee naar voren gekomen. NEC sowieso ver mee naar voren. Alles en iedereen diep op de helft van Levski Sofia. Daarmee dus ook de ruimte weggevend aan de andere kant. Oppassen geblazen dus. Vooralsnog NEC in de aanval. Met Bras op de rand van de 16 meter nu. Raakt de bal kwijt, maar ziet zijn ploeggenoten dat goed herstellen. Met een lange bal terug op Kretas. Die staat halverwege de eigen helft. Ver buiten de eigen 16 meter. En geeft de bal mee aan Schuurs. Die kan door de as van het veld gaan denken aan een nieuwe aanval. Bras terug in de verdediging. Krijgt de bal van Schuurs. Levert hem in bij Nejasmic. De spelmaker van dienst. Hij is degene die het spel veel verdeelt aan de kant van de NEC. En zorgt dat de bal op de goede plek terechtkomt. Sherry heeft een mooi plannetje, maar de uitvoering is zeer matig. Kers zit er dan wel even tussen, maar dat is niet voor lange duur. Levski Sofia met Maicon nu op de linksbackpositie. De druk is fel van de NEC, dat is het al de hele tijd. En dan wordt de bal nu zomaar rukzichtloos over de zijlijn geschoten. Door, wie is dat? Makoen is dat. Dus een inworp voor NEC. Snel genomen. Linssen terug naar Sherry. Sherry gaat de bal in de 16 brengen. Linssen legt hem met het hoofd neer. Le Breton gaat de kans krijgen. Er komt de kans voor NEC. En die bal gaat er niet in. Met het voetje de keeper nog een keer Tadic. En dan in het blok geschoten. Kansen voor NEC. Plotseling, een beetje uit het niets, kan NEC zomaar op 1-1 komen. Maar het gaat niet door, omdat die doelman goed op staat te letten. En NEC niet doortastend genoeg is. Nieuw schot dan. Nu is het Grujic die blokt. Grujic doet dat nog een keer. En zo is het een beetje prijsschieten. Daar leeft het wat van weg. Maar kan NEC de weg naar het doel niet definitief vinden. Blijft het wel in de aanval met Bischoff aan de linkerkant. Nog maar een keertje inbrengen. Linssen gaat omhoog. Komt niet tot een kopbal. Achterin is het Sherry die oppakt. Sherry 1 tegen 1 opnieuw inbrengen. Achterin de 16 meter. Daar een kopbal en voorgekomen. Linssen kan er niet aankomen. Nu is het wachten op de 1-1. Dat gevoel krijg je een beetje van dit offensief. Wat NEC nu laat zien. Met Von Wil achterin. Le Breton. En NEC blijft maar aanvallen. Nejasmic gaat de 16 binnen. Moet er weer een voorzet komen. Nejasmic schiet zelf ruim voorlangs. En dan kan Levski Sofia even ademhalen. Daar was NEC er in een tijdsbestek van pak een beet 45 seconden. Een paar keer heel dichtbij. Maar doelpunten zagen we nog niet.
1: Gaan we even kijken in Enschede. Want de stemming blijft daar maar goed zijn. En vooral ook optimistisch, denk ik, Jean-Paul.
2: Ja, en op het veld blijft het ook een beetje onvriendelijk. Hier nu een overtreding van Ramy Seruki op een van zijn tegenstanders. Seruki gaat voor de bal, zet de voeten er overheen en komt dan eigenlijk een beetje lomp in. Al is zijn tegenstander, Kristal, die komt ook weer op Seruki terecht. Maar de eerste overtreding is van Seruki en die krijgt ook de gele kaart voor het toch een beetje onbesuisd inkomen. 58e minuut. Lood wordt een vrije bal voor FC Twente op de eigen speelhelft. Een meter of 10 voor de middenlijn. Zo voel je bij FC Twente ook een beetje de onrust toenemen. Want ja, je kan wel beter zijn, maar je moet hem wel maken. Dat hebben we net bij AZ natuurlijk ook meegemaakt. Volgens nog altijd 0-0 hier. Zou voor Twente wel een heel lekker begin zijn als ze deze weten te winnen. Met volgende week een uitwedstrijd bij de Lincoln Red Imps in Gibraltar. Hoe verzin je het? Ook dat is de Conference League.
1: Altijd lastig uit.
2: Maar wordt toch nog even gekeken. Er is een VAR-interceptie. En wat is daar dan de aard van? Gaat dat om de overtreding van Cristal? Is de overtreding van Zerouki eigenlijk te zwaar? En misschien wel meer waard dan een gele kaart? Hij gaat in ieder geval even kijken. Ja, het is hoog. Maar het is vooral Cristal die hem vol op de kuit van Zerouki neerzet. Ja, is dit niet, moet dit niet de andere kant op? Ja, je zou zeggen, is dit niet gewoon een rode kaart voor Cristal? Wie zal het zeggen? Wat jij, Robert?
1: Ja, ik weet niet waar ze naar gaan kijken. Ik denk aan het hoge been eigenlijk, eerlijk gezegd, van Zerouki.
2: Ja, maar hij zit
1: daarna gaan kijken, maar
2: hij zit ook vol op zijn kuit, hè?
1: Zet hem ook vol op zijn kuit, inderdaad. Maar de vraag is, kan je er wat aan doen? Want je moet, als je je voet optilt, komt hij toch alweer een keer naar beneden. En dan moet je toch ergens neerzetten, lijkt mij.
2: Maar dat van Zerouki is niks. Daar zijn we het over eens, hè? Dat been is hoog, is een beetje lomp. Maar hij raakt hem niet echt.
1: Nee.
2: Wat gaan we hier krijgen? Nu gaat er misschien wel een rode kaart komen. Maar voor wie? We gaan het meemaken. Hij roept de spelers bij zich. De gele kaart voor Zerouki gaat niet door. De gele kaart voor Zerouki gaat niet door. Maar we gaan wel een andere kleurkaart zien voor een andere speler. Namelijk Patrick Cristal krijgt een rode kaart. Het is dus inderdaad, daar ging de scheidsrechter naar kijken. De voet op het kuitbeen van Ramiz Zerouki. Hij werd naar het scherm geroepen door de VAR. Dit heb ik eigenlijk nog nooit gezien. Dat een gele kaart niet alleen overturnd wordt, maar dat hij ook naar de overkant gaat. Privitelli gaat, zoals een echte Italiaan, en dus ook een Zwitsers Italiaan betaamt, volledig uit zijn plaat langs de kant. Met een hoop theater. Heeft de armen op het achterhoofd. Want krijgt nu ook de gele kaart voor commentaar. Bijzonder.
1: Maar het is natuurlijk wel zo dat de VAR daarvoor wel bedoeld is. Als
2: een
1: kaart aan de verkeerde persoon is gegeven. Daarvoor werd hij waarschijnlijk uit het scherm geroepen. En daarna is er beoordeeld dat het een rode kaart is, stel ik met jou voor.
2: Ja, absoluut, absoluut. Nee, je zou hier kunnen betogen dat het een lichte overtreding was van Zerouki. Maar dit is een hele zware overtreding van Cristal. En ik ben het met je eens dat het heel ongelukkig is. Maar ja, heel simpel. Hij zet echt zijn torsjes boven in het kuitbeen van Ramiz Zerouki.
1: Ik snap ook wel dat ze boos zijn.
2: Zeker, ja. Ja, Cristal gaat schamper lachend de spelerstunnel in. En bij FC Twente zijn ze er allemaal van overtuigd dat ze hier grote aanrecht wordt aangedaan. Hoe dan ook, FC Twente nog een half uur met een man meer. Maar daar wordt het voetbal niet altijd makkelijker van. Maar hoor die goalsvesten. Dit is natuurlijk wel een boost voor de ploeg uit Enschede. Eens kijken of ze nu wel iets kunnen forceren met die man meer. Je zou zeggen, als Twente dit spelletje vasthoudt met de bewegende mensen die ze hebben, dan gaan er ruimtes komen. Maar krijg het maar voor elkaar. Nu is het in ieder geval Labo die ertussen zit bij Weidman. Die krijgt de vrije bal mee, omdat Labo hem daar aan de arm trok. Weidman neemt de vrije bal snel, gaat naar Prupper. Als de 61ste minuut loopt en het balbezit is bij Bart van Rooij. Ja, daar is dus ruimte bij Taha. Die controle is dan niet goed en dan kan Toen even overnemen. FC Twente schuift een beetje op. Of kan Toen er nu dan wellicht uitkomen? Via de aanvoerder. Nee, wordt van de bal gelopen. Dat betekent dat het spel even stil ligt. 62ste minuut. Stand bij FC Twente, FC Toen 0-0. En die trainer van FC Toen die is nog steeds woedend.
1: NEC tegen Levski Sofia 0-1. Maar NEC die drong aan. Nick.
0: Ja, NEC dringt zeker aan. Net met een kans voor Tadic in de korte hoek vond hij de doelman op zijn weg. Het leverde NEC een corner op. Maar NEC wordt gevaarlijker, NEC wordt dreigender. Nu met Kers die de bal wil inbrengen, schiet de bal tegen de billen van zijn tegenstander aan. Die tegenstander heette Maicon, gaat die bal over de zijlijn. Dat betekent dat NEC mag gaan gooien. En dan gaan we de eerste wissels zien deze wedstrijd. Twee man staat klaar bij Levski Sofia om binnen de lijnen te komen. Okko Flex, prachtige achternaam. Man met nummer 11 gaat binnen de lijnen komen. Hij vervangt David Kusso. Was in de eerste helft twee keer gevaarlijk. Maar was niet degene die het doel doet maken. En ook Mubarik op het middenveld gaat eraf. En Tredin komt er in. Drie medeklinks achter elkaar. Dat vinden we toch altijd moeilijk in Nederland. Tredin, ga ik zeggen. Okko Flex en Tredin binnen de lijnen. En dat zijn de eerste wissels. NEC nog altijd op het veld met de 11 spelers. Met wie ze ook aan de eerste helft begonnen. En wat staat is de inworpen met Bras die naar voren is gekomen. Die gooit naar Kers. Gooit het lange lijf ertussen. Kan de bal onder controle brengen. En brengt dan in. Gevaarlijk. Denkt de keeper te verrassen. Maar Voetsov heeft de bal gepakt. en kan de bal controleren. Men rekent op een voorzet. Het werd een soort van schot, maar het doelpunt leverde niet op. 62 minuten gespeeld, nog altijd 0-1.
1: Twente met zijn 11 tegen de 10 van toen. Ik ben benieuwd wat dat voor spelbeeld oplevert, Jean-Paul.
2: Ja, we zien in ieder geval dat FC toen ook wat wissels voorbereid. Want die gaan even hergroeperen. Als ik het goed zag, 2 man langs de lijn. Nu dan Taha wellicht met een voorzet. Ja, die voorzet komt er wel, maar die is te laag. Wordt door een Zwitsers hoofd weggekopt. Maar dan is het Prupper die weer oppikt. Alle 10 de Zwitsers nu, laten we zeggen, in de final third. In ieder geval vanuit FC Twente gezien. De voorzet van Verhooy. Komt hij op het hoofd van Weghorst? Nee, wordt weggekopt door Burgi. Nu dan wellicht FC Toen een keer met de omschakeling. Maar het is daar druk. 4-2. Krijgt Rijgmoed daar een beetje versterking. Is nog altijd aan de bal. Kan meters maken. Wordt daar wel een beetje ingesloten door Zerouki. En door Adelgaard. Maar die Rijgmoed komt ten eind. Dus Adelgaard die nu uiteindelijk dan overneemt. Nijstad met de bal naar Drommel. Drommel de bal in de voet in eigen 16 meter. Kan het spel verleggen naar de rechterkant. Want daar is dan in één keer weer heel veel ruimte. Ja, dan stopt dat mannetje meer. Hè. Het is Younes daar met de bal. Die tientallen meters kan overbruggen en het 16 meter gebied nadert. Waar gaat hij voor? Een balletje opzij naar Weidman. Maar wij gaan even naar Nijmegen.
0: Doelpunt voor NEC. De gelijkmaker gemaakt. Sherry met het schot laat de doelman kansloos. Die strekt zich maar kan er niet bij. En zo komt NEC verdiend. Ik kan niet anders zeggen. Na 63 minuten spelen op gelijke hoogte in eigen huis tegen Levski Sofia. Fraaie goal van Sherry. En zo krijgt NEC wat het verdient voor de aanvallende intenties. En is het nu zaak om te kijken of er nog meer in het vat zit. Feest op de tribune in Nijmegen.
1: Laat het dan ook feest worden op de tribune in Enschede bij Twente toen, Jean-Paul.
2: Dat zou lekker zijn inderdaad. Die 10 punten gaan we niet meer halen die we voor de wedstrijd hadden gehoopt. Maar goed, het kan nog steeds een prima avond worden voor het Nederlandse voetbal. Als FC Twente op zijn minst dan nog maar wint vanavond. Zerouki aan de bal op de helft van de tegenstander. Nu naar de linkerkant, Öyaseter. Die hebben we al even niet meer gehoord en niet gezien. Gaat de 16 meter in, trekt terug naar Weidman. Zerouki uit de tweede lijn met een lage bal en dan legt hem in de verre hoek. Een heerlijke schuiver van Ramiz Zerouki. Met het buitenkantje, met binnenkant voet. Heel geplaatst in de verre hoek. En dan is Steffen kansloos. Ook omdat er misschien wel 10 spelers voor zijn neus staan. Ziet die bal veel te laat. En dan is hij ook nog eens in de uiterste hoek. En dan is daar eindelijk de 1-0 voor FC Twente. En groot feest in de Grolsvesten. Je kan het misschien niet per se direct relateren aan de rode kaart situatie van even ervoor. Maar in ieder geval, FC Twente komt op voorsprong. En dan uitgerekend door Ramiz Zerouki. De man die 5 minuten geleden nog geel kreeg. Werd natuurlijk teruggetrokken. Hij speelt de bal naar de buitenkant naar Öyaseter. Die trekt de 16 meter binnen. Die trekt opzij naar Weidman. Die dan met een schitterend balletje achter het standbeen langs. En Zerouki weet wat er te doen staat. En die legt hem met het binnenkantje zo in de verre hoek. Ja, dit kan je Steffen niet verwijten. Want hij is glaszuiver. Schitterende goal voor FC Twente. Dat zo op 1-0 staat. En dan moet de FC Toen toch uit een ander vaartje gaan tappen. Ja, dat lijkt me mooi.
1: Ja, hij werd trouwens ook wel lekker neergelegd, die bal. Hè?
2: Schitterend gedaan door Weidman.
1: Ja, prachtig neergelegd. Prachtig ingeschoten ook door Zerouki. En wat lekker, 1-0 en NEC tegen Levski Sofia op 1-1. Nou is de vraag natuurlijk, gaan ze voor meer, Nick? Of vinden ze 1-1 wel prima zo?
0: Dick Schreuder gaat altijd voor meer. Ja. Altijd naar voren, altijd aanvallen. Over de bal lekker neerleggen gesproken. Bij NEC was degene die de bal lekker legde iemand met de naam Voetsov. Die speelt niet voor NEC, maar die gaf hem wel panklaar in de voeten van Sherry. En dan was het afwerken voor de routinier wel een koud kunstje. Meteen daarna wel weer hernieuwde energie bij Levski Sofia, die al een tijdje niet aan aanvallen waren toegekomen. Daarin niet meer echt heel geïnteresseerd leken met die voorsprong. Maar nu opnieuw de weg naar het doel van Kretters proberen te zoeken. Maar het is te hopen dat NEC zich daar niet van de wijs door laat brengen. Dat NEC zichzelf niet in de vingers snijdt. En dat ze verder bouwen op het doelpunt dat nu gemaakt wordt. Aan de kant zien we overleg tussen Schreuder en zijn technische staf. Gaan ze wisselen. Nog altijd niet gewisseld. 66 minuten gespeeld. Nog steeds dezelfde 11 namen op het veld. Er kan nog vers bloed worden ingebracht natuurlijk. Schuurs nu moeten opletten. Schuurs schiet de bal omhoog. Dat is een beetje ineffectief verdedigd. Maar NEC kan er met een gelukje uit. Le Breton gaat diep. Kan die aan de bal komen? Le Breton tegenover Maicon. Le Breton krijgt de bal mee. En op het laatste moment verdedigd door Makoen. En dat betekent dat het gevaar geweken is. Sherry met een voorzet. Dat wel. Dan kan de NEC toch nog een keer aanvallen. Die voorzet wordt eruit gehaald. En nu opnieuw Makoen. Net met een goede verdedigende actie. En nu met het uitverdedigen dat wel definitief is. Want een hele lange peer naar voren. En dan is het Schuurs die de bal niet onder controle krijgt. En hem over de zijlijn speelt. Het gaat alle kanten op tussen NEC en Levski Sofia. En je hebt het idee dat er nog meer in het vat zit voor NEC. Laten we hopen dat het zo is.
1: Wordt met een minuut boeiende. Celta de Vigo, Juventus. Juventus op 1-1 gekomen. En ik had er nog eentje die ik even wilde melden. Maar die ben ik even kwijt. Nou ja, Lincoln Red Imps hebben een rode kaart gekregen tegen Braan uit. Dus een van de spelers van Lincoln Red Imps, die is er niet bij de volgende keer.
2: Komt er ook nog bij. Twente gaat in ieder geval door met driekwart wedstrijd inmiddels achter de rug. Net twee wissels bij FC Twente. Halen die spits eraf, die onfortuinlijke spits die dat probleem met zijn ringvinger had. Doorsoen. Voor hem komt Louis Passavant, dat is een verdediger. Die wissel die was natuurlijk al in de maak, maar toen viel in één keer die 1-0. Dus ik ben benieuwd wat dat oplevert. Ook Rijg moet naar de kant en Maier erin. Wat wij natuurlijk interessant vinden zijn de twee wissels bij FC Twente. En dat is Marco Piazza die erin is gekomen voor Daan Rots. En op 10 gaat de moegestreden Younes Taha naar de kant. En is het Christian Lienzon die hem daar vervangt op die positie. Twente met het balbezit, want dat mannetje meer en de voorsprong is, je zou zeggen, in een zetel. Nu geen domme dingen doen. Balbezit met Adelgaard in de as. Gaat via Prupper naar de zijkant. Daar is altijd Van Rooij en daar is nu ook Siruki. Geeft mee aan Piazza voor de eerste keer. De Kroatische buitenspeler. Het verhaal is natuurlijk bekend. WK-finalist in 2018 tegen de Fransen. Inmiddels bezig aan zijn tweede seizoen in Enschede. Bal over de zijlijn. Verdiend doordat Christian Lienzon, de oud-Ajax ziet, goed druk zet op Burgi. Inworp voor FC Twente. Een meter of 20. Goede snelle inworp. Dan is Lienzon, kan daar bijna aan de bal komen. Een meter of 20 van de achterlijn wilde ik zeggen. Maar daar was de inworp in één keer. Direct werd Lienzon gelanceerd in de 16 meter van Steffen. Maar kan net niet aan de bal komen voordat de Zwitserse keeper kan optreden. 70 minuten. Bal in de handen van Steffen. Die rolt hem uit en die komt met een lange trap. En dan wordt Labo wordt goed ingesloten door Ruud Nijstad. Goed van de jonge verdediger gedaan. Stand nog altijd 1-0. En niks aan de hand voor FC Twente. Lijkt het.
1: NEC is los tegen Levski Sofia, Nick.
0: Ja, weer een kans voor Tadic die opnieuw de doelman op zijn weg vindt. Hij kreeg een vrije schietkans vanaf de rand van de 16. Zocht de hoek, maar dat had doelman Voetsov ook door dat hij dat ging doen. En dus kon hij er twee handen achter zetten. Maar NEC blijft aan aanval. Biskov aan de linkerkant. Goed meegeven nu. Le Breton wordt in de 16 meter even aan het shirtje getrokken. Althans, zo lijkt het. Dat is te licht voor een penalty, te licht voor een fluitje. En dus kan Levski Sofia eruit. Goeie ingreep nu van Per Schuurs. Althans, in eerste instantie. In tweede instantie houdt hij de bal met iets wat geluk er toch aan over. Kan hij nu zelf aan opbouwen gaan denken. Schuurs in de middencirkel. Geeft de bal mee aan Tadic. Die hem is komen halen. Tadic naar Biskov aan de linkerkant. En Jasmic wil hem wel hebben, dit bal. Kan hij het spel gaan verdelen. Maar wordt volgens nog overgeslagen. Want de bal gaat naar Bras. Centrale verdediger meegekomen. Inspelen naar Kers is goed. Sherry wil de bal wel hebben. Die kan dan naar binnen gaan trekken, maar de aanname is niet goed. En dan is hij de bal ook weer kwijt. Dat is zonde, want bij elke aanval die NEC start heb je het gevoel dat er wel eens wat in zou kunnen zitten. Het is bij vlagen rommelig. Het is bij vlagen niet oogstrelend. Maar gevaarlijk wordt de NEC wel. Net dus met Tadic. En ze houden de druk erop. Nu met vier man jagend richting de doelman. Als Levski Sofia aan de bal is, ingespeeld op Reinaldo. Hij maakte in de eerste helft het doelpunt waarmee Levski op 1-0 kwam. De rest van de wedstrijd hebben we hem eigenlijk nog nauwelijks gezien. Nu kwam hij eventjes aan de bal, was wel op de eigen helft. Levski Sofia blijft zwaar eventjes aan die bal. Laat hem nu achterin rondgaan met Dimitrov, centrale verdediger. Terug naar zijn doelman Voetsov, die dus vreselijk blunderde bij die gelijkmaker van NEC. De bal zo in de voeten van Sherry speelde, die de bal zo in het doel kon schuiven. En nu is het Schuurs die geen overtreding maakt, maar wel de bal over de zijlijn speelt. Mag Levski Sofia zodat ik gaan gooien. En zien we in de herhaling nog een keer dat schot van Tadic. Niet slecht, maar de doelman had er goed zicht op en kon de bal vrij gemakkelijk pakken. 71ste minuut, 1-1 en het is spannend in Nijmegen.
1: Zeker, Atalanta 3-0 tegen Pavos Vorm met nog 20 minuten. En Beşiktaş komt as we speak op 2-1 uit bij Hoffenheim. Spannend is het zeker. Het is een kwestie van de tweede erin prikken voor Twente tegen Toen. Jean-Paul.
2: Zeker. En Twente is op jacht hoor, Robert. 73e minuut. Nu met Marco Piazza aan de bal. Aan de rechterkant komt een voorzet van Van Rooy. Kan Norja Zeter die controleren? Kan hij niet helemaal. Moet dan wel nog de bal binnenhouden. Dat lukt hem. Gaat via een been van een FC Toen-speler alsnog over de zijlijn. Dus een inworp voor FC Twente aan de linkerkant van het veld. Zo pal voor de dugout van John van der Brom. Gaat terug naar Nijstad. En FC Twente, ja, het spelbeeld is eigenlijk na de 1-0 onveranderd. Ja, dat heeft natuurlijk alles te maken met die man-meersituatie. Door die rode kaart voor FC Toen-speler Kristal een minuut of 10 geleden. Nu Weidman met de bal naar de rechterkant. Daar is Van Rooy, bedrijvig vanavond. Piazza dan een keer met individuele actie tegenover Mamba. Mamba, nee, voorbij de met een voorzet. Komt hij dan al bij Weghorst, dan valt hij daar nog. Is het Oya Zeter, die peert dan een beetje over de bal heen. Jammer, daar had meer in gezeten voor FC Twente. Omdat die voorzet van Piazza, die kwam toch nog in één keer voor de voeten van Wout Weghorst terecht. Weghorst die daar trouwens ook hands maakte. Dus vermoedelijk had de goal überhaupt niet geteld. Weghorst die vanavond vooral opvalt met zijn werklust. Zet zich in voor het team. Zelf nog niet tot hele grote kansen gekomen. Maar is meer dan nuttig vanavond in de punt bij FC Twente. Dan wordt er toch weer even gekeken. Of wil Moussa, de scheidsrechter, heeft hij weer wat gezien? Nee, hij heeft niks gezien. Ze hebben in het busje ook niks gezien. En dus gaan we gewoon weer verder met een doeltrap van Steffen. Komt lang. Wordt op het hoofd van Labo neergelegd. Die kopt door. Maar ja, daar is niemand meer. Omdat ze eigenlijk nog maar met één echte spits spelen. En dat is hij zelf. Dus als hij een bal doorkopt, dan gaat hij in niemands land. Stand 1-0, 74e minuut.
1: Gemiddelde leeftijd van de aanval van NEC. Dat was natuurlijk weer 37, 38 en 41 jaar ongeveer. Nick, maar daar merk je nog helemaal niks van als je kijkt nu naar de 73e minuut.
0: Nee, daar merk je niet veel van. Opvallend is dat Schreuder nog altijd niet gewisseld heeft. We spelen nog, wat is het? Een kleine minuut of 20 zal het zijn, inclusief blessuretijd. En iedereen nog binnen de lijnen. Er zijn nog weinig tekenen van vermoeidheid te bespeuren bij NEC. En dus ook niet bij die drie ervaren routiniers voorin. Waarvan Sherry de oudste is. Hij de doelpuntenmaker op het veld. En Linse gaat nog maar eens aanzetten om te jagen. Nou, dat zag er misschien nog in de eerste helft. Nou, daar gaat hij. Linse, ja, er zit nog wel wat benzine in de motor. Hij jaagt helemaal door op de doelman. Maar ziet dan dat de doelman hem een harde peer naar voren geeft. Vervolgens slim de overtreding uitgelokt door Bischoff op het middenveld. Waardoor NEC de bal snel weer terugkrijgt in de vorm van een vrij trap. En daar krijgen we dan de eerste wissel aan Nijmeegse zijde. Schuurs is het die naar de kant gaat. Hij maakte een persoonlijke fout bij de openingstreffer. En wordt nu naar de kant gehaald. Kaplan komt binnen de lijnen. Hij speelde hier op huurbasis en werd vervolgens definitief overgenomen. En heeft zijn plek gevonden in de NEC. Zat vandaag op de bank, maar mag het restant van deze wedstrijd gaan volmaken. Ook bij Levski gaan er nog twee spelers af. Grujic en Everton verlaten het veld. Dat gaat niet al te snel. Ik denk dat Levski Sofia misschien die 1-1 ook wel lekker vindt. Sula en Perea komen binnen de lijnen. En zo heeft Levski nu 4 keer gewisseld. En bij NEC nog 4 wissels over.
1: Als de gelegenheid zich voordoet en de wedstrijd ertoe staat, Jean-Paul, dan moet je even beschrijven wat er zojuist op de tribune gebeurde. Zullen we eerst even de bal volgen?
2: Zeker. Het is Adelgaard met de bal naar Urja Zeter. Urja Zeter trekt naar binnen. Urja Zeter, kan hij iemand bereiken of gaat hij zelf deze keer? Urja Zeter legt af en het is Nijstad die de bal vak B instuurt. En dat gebeurde net ook. We mogen zeggen dat er in de goalsvesten toch vooral tevreden gezichten zijn op de tribune. Op één manier na, want die zag net zijn treetje goals uit de klauwen gepeerd worden door Rami Serouki. Dat betekent een nat pak en wegbier. Maar goed, als dat nodig is om deze overwinning binnen te halen. Nee, gekheid. Maar hij stond er wel toch even te voeteren, die man. Want hij was zeik en zeik nat. Als we zien dat ook Thorvald zich klaarmaakt voor de invalbeurt, is het FC Toen dat het balbezit heeft in de 77e minuut. En een lange bal weer naar Labo. Maar die wordt eigenlijk al de hele wedstrijd goed onschadelijk gemaakt door het duo Nijstad en Prupper. En zo lijkt niets een overwinning van FC Twente meer in de weg te staan. Maar goed, prijs de dag niet voordat het avond is. Serouki met het balbezit naar Adelgaard. Die zoekt Urja Zeter. Nee, hij gaat terug naar Weidman, die zich daar ook weer laat zien. Zo laat Twente het balletje lekker van voet tot voet gaan. Twente in balbezit vaak met de backs een beetje naar de binnenkant. Van Rooy die zich daar ook veel bemoeit met het positiespel. Twente is vanavond erg leuk om naar te kijken, mogen we wel zeggen. En nu ze zich dan ook nog hebben beloond in een 1-0 voorsprong, is dat alleen maar mooi voor FC Twente en natuurlijk ook voor het Nederlandse voetbal. Balbezit bij Robin Prupper. Zo laat Twente het balletje gaan, zit Toen daar achteraan. Maar geen veranderingen meer op het scorebord. Of moet het dan nu zijn? Piazza een keer, gaat maar op avontuur. Komt hij bij een voorzet, kapt dan terug. Stuurt dan Van Rooy even weg. Dan gaat die bal over de achterlijn en dat wordt een doeltrap. Daar is de Grolsvest het niet mee eens. Maar ik denk dat de assistent scheidsrechter dit misschien toch nog wel goed heeft gezien. Even kijken. We kunnen dit tegenwoordig natuurlijk allemaal overroeren. Dat gaat niet gebeuren. Er komt wel een wissel bij Twente. Sun Royaars heet. En dit wordt trouwens toch nog gewoon een corner, denk ik, als de VAR in ieder geval bij de pink is. En net zo scherp is net als bij de rode kaart situatie van net. Het is Royaars heet die naar de kant gaat. En wordt vervangen door zijn landgenoot Thor Valtsen.
1: Even kijken. Het is niet andersom. Als hij gegeven wordt en het is hem niet, dat we hem dan in kunnen trekken.
2: Volgens mij kan je altijd overroelen, toch?
1: Nee, dit is één kant.
2: Oké, eenrichtingsverkeer.
1: Ja.
2: Nou, jammer. Ja. Nee, het is... inmiddels,
1: in ieder geval geen corner.
2: Die meneer op de tribune die krijgt trouwens van het thuisfront alle beelden. Natuurlijk, heel Enschede heeft...
1: Je was op tv.
2: je was op tv. We kennen het allemaal nog. Zei ik dat pak, maar gelukkig hebben we de foto's nog.
1: Ja. Goed, Kopenhagen op 2-0 ten koste van Braga. Besiktas op 3-1 bij Hoffenheim. En Bournemouth tegen Stoemgrads. Daar staat het, as we speak, 2-0. Spanning zit er nog wel bij. NEC tegen Levski Sofia. Komt er nog een winnaar, Nick?
0: Spanning is er zeker. NEC zoekt ernaar naar de winst in deze partij, maar heeft die weg nog niet gevonden. 78 minuten. We kruipen de slotfase van deze wedstrijd binnen. Stand 1-1. En de bal is bij doelman Voetstof van Levski Sofia, die een harde trap, een lange trap in huis heeft naar een van de invallers, Perea. Die de bal in eerste instantie controleert op de borst, maar daarna kwijt is. Le Breton kan de bal niet controleren, maar er is wel een overtreding gemaakt. Aan het shirtje getrokken, dat heeft de scheidsrechter goed in de gaten. En hij geeft de vrije trap aan NEC, precies op de middenlijn. Waar Nejasmic die bal gaat neerleggen. Hij stuurt zijn manschappen naar voren, maar geeft de bal vervolgens kort aan een van de spelers die nog achterin is gebleven. Kaplan, hij ook invaller aan de kant van... of hij de enige invaller tot dusver aan de kant van NEC. Goede inspeelpaas van Kaplan. En dan kan de NEC verder voetballen. Nee, want Kers verslikt zich daar. Gaat wel diep, maar kan die bal nooit meer halen. En dus een countermogelijkheid voor Levski Sofia. En er gaat een kans komen. Er gaat een grote kans komen. En een goede redding. Een goede redding van Kretas. En ook slecht afgewerkt. Wat een enorme kans voor Levski Sofia. Okko Flex, invaller en aanvaller van beroep, krijgt een enorme mogelijkheid om Levski Sofia weer opnieuw op voorsprong te zetten. En de NEC veel pijn te doen. Maar hij laat het na. Kretas kiept daar attent en heeft dan geluk dat de afronding slap en zonder overtuiging is. En zo komt NEC ruim 10 minuten voor het verstrijken van de officiële speeltijd heel goed weg. En is het hopen dat er nog winst in het vat zit. Maar het had ook zomaar de andere kant op kunnen gaan.
1: Ja, dan kruipen ze door het bekende oogje van de naald. We hebben nog ongeveer 10 minuten. Ik ben benieuwd of er misschien nog wat wissels op stapel staan. En wat voor wissels dan bij Twente tegen Toen, Jean-Paul? Misschien willen ze het hok dichtgooien?
2: Ja, daar lijkt nog
1: of
2: geen
1: sprake van. Juist aanvallend, dat kan natuurlijk ook nog.
2: Ja, we zien nu in ieder geval de linksback Mamba, die gaat naar de kant. Maar daar lijkt zijn ploeggenoot nog niet helemaal van onder de indruk. Die was nog niet helemaal klaar. Brassi staat er klaar. Ja, kom er nou af, zegt de vierde man ook. Maar we zagen net wel een hele grote kans nog voor FC Twente, hoor. Als we het hadden over grote kansen. Touda Wijdman vanaf een meter of 12 met zijn linker, maar recht op de doelman geschoten. En dat betekende dat niet de 2-0 op het scorebord stond. Dan was Twente helemaal in de veilige haven geweest. Dat is het nu nog niet. Het is in ieder geval bij FC Toen Mamba die naar de kant gaat. Daar komt de Strannegaard voor in het veld. En dan gaat er nog iemand langs. Want we hebben ook Ricardo Brasci, de huurling van, of nee, de aanwinst van Fiorentina, het veld in zien komen. Dat is mij even ontgaan voor wie dat gekomen is. Maar dat is in ieder geval een centrumspits. Eens kijken wat we daar van kunnen gaan verwachten in dit geval. Labo is naar de kant gegaan. Ja, die heeft werkelijk niets goed gedaan vandaag. Dus die gaan ze in die zin ook niet missen. Misschien speelde FC Toen al wel langer met 10 man dan het numerieke daadwerkelijk getal op het veld deden vermoeden. In ieder geval, we voetballen weer. 82e minuut. FC Twente. Kunnen ze nog wat? Kunnen ze nog wat meer dan die 1-0? Het moet niet, maar het zou in ieder geval wel lekker zijn. Ook voor de gemoedstoestand van de mensen op de tribune in de laatste minuten. Want zo'n 1-0, dat blijft toch altijd spannend. balbezit voor Adelgaard aan de linkerkant van het veld. Als we zien dat ook Thomas van der Belt zich meldt aan de rand van het veld. Dus ook daar gaat een wissel komen bij FC Twente. We hebben niet voor wie dat dan gaat zijn. Misschien wel voor een van de mannen in de machinekamer van FC Twente. Is nu in ieder geval Piazza naar Zerouki. Naar Adelgaard. Bal gaat van rechts naar links. Thorvaldsen. Een keer dan voor het eerst met een actie zelf. Thorvaldsen gaat naar Weidman. Die gaat terug naar Adelgaard. Nijstad. Zo zijn de afstanden kort bij FC Twente. Gaat Weidman de 16 meter in de diepte in. Richting achterlijn. Weidman, mooi balletje bij de tweede paal. Maar daar is niemand. Daar had misschien Marco Piazza wel moeten zijn. Of eventueel Wout Weghorst. Die zijn er niet. Wie er wel is, is Niklas Steffen. Stand 1-1 of 1-0. Gelukkig. Nee, laten we de mensen ook niet schrikken thuis. Blijft gelukkig 1-0 in de goalsvest.
1: 1-1 nog steeds bij NEC tegen Levski Sofia. Hoe lang hebben ze nog bij jou, Nick?
0: We zitten in de 83e minuut en mogelijk gaat de volgende wissel van NEC er zo dadelijk aankomen. Want Tadic is erbij gaan zitten. Die voelt, lijkt te voelen aan de kuit. Ik kan me niet voorstellen dat NEC al bezig is om het einde van de wedstrijd te halen. Want die willen volgens mij voor de winst spelen. Dus er zal echt iets aan de hand zijn met Dusan Tadic. Hij heeft in ieder geval de verzorging op het veld nodig. En maakt op mij niet de indruk alsof hij nog van plan is verder te spelen. Lijkt enigszins uitgeblust op het veld te zitten. Heeft een sok al naar beneden gedaan. Over sokken gesproken, Kaplan net binnen lijn gekomen. Die heeft dezelfde sokkenwinkel als Kers. Want die heeft ook bijzonder lage sokken. Ook al zo'n lang figuur. En daar komt inderdaad een wissel aan. Tadic gaat hinkend, strompelend naar de kant. Wel op eigen kracht, maar echt soepel ziet het er niet uit. En zo verliest de NEC in de slotfase een belangrijke wedstrijd. Nou is het ook niet zo gek om een routinier van 37 jaar in de 83e minuut een keer naar de kant te halen. Dus wat dat betreft is dat prima. En dan is het even afwachten wie er zo dadelijk voor Dusan Tadic binnen de lijnen zal gaan komen. Hij meldt zich zo goed en kwaad als het gaat aan de zijlijn. En gaat het bord nu omhoog. En komt daar binnen de lijnen. Oh, Bischoff gaat ook trouwens naar de kant. Dat is dan nu te zien in beeld. Tadic en Bischoff eraf. Dus een nieuwe linkerkant zo dadelijk bij NEC. Tadic daalt wat handjes uit. En wie komen er dan binnen de lijnen? Dat zijn Willemsen en Geiger. Zij zijn wissels nummer 2 en 3 aan de zijde van NEC. Wissels 2 en 3 doorgevoerd door Dick Schreuder. Voor de absolute slotfase van dit duel. 84e minuut, stand nog altijd 1-1.
1: Gaan we naar Enschede. Laten we hopen trouwens dat Tadic dan zondagavond weer fit is. Want dan spelen ze thuis tegen Fortuna Sittard. Twente speelt tegen Utrecht zondagavond. Jean-Paul bij Twente toe.
2: Ja, waar we dus inderdaad de wissel hebben gezien. En het inderdaad Thomas van der Belt was die het veld in kwam. En hij kwam voor Douda Weidman. Uitstekende wedstrijd gespeeld. Nog een goal gemaakt ook, maar die telde helaas niet. Maar toch belangrijk met zijn loopactie. Dat is toch een heerlijke speler om naar te kijken. Nu dan Thorvald, zo op de linkerkant, met een schaar. Man met een heerlijke versnelling. Daar is de ruimte nu alleen voor. Adelgaard met een voorzet. Wordt bij de eerste paal afgeslagen. Is het Van der Belt die kan opvangen. En hem meegeeft aan Prupper. Bart van Rooij geeft hem aan Linsson. Die probeert daar de kaats aan te gaan. Wordt daar dan gehinderd, waardoor er geen combinatie kan bestaan. Thorvaldsen dan misschien vanaf punt 16. Thorvaldsen met een schot. En we zien allemaal wat hij wilde. Hij probeerde hem in de verre hoek te krullen. Maar die bal gaat ver naast, een meter of vijf. Wel een goede actie van Thorvaldsen. Schot helaas iets minder. Als we nog 4,5 minuut officieel spelen. Maar daar gaat ongetwijfeld een hoop bij komen door alle wissels. En ook de VAR-interceptie die we natuurlijk hebben gehad. Rondom die rode kaart voor een van de spelers van FC Toen. Patrick Cristal. FC Toen met een lange bal. Naar de nieuwe spits. Ricardo Brasci. Wat een schitterende naam toch. Even kijken of hij ook een beetje kan voetballen. Nu dan is het Prupper, omdat die lange ballen, die weet FC Twente toch goed onschadelijk te maken, hoor. Wie er ook tegenover ze staat. Dat centrum met Nijstad en Prupper, dat jeugdige talent en de ervaring, dat zit goed in elkaar. Dan tikt Rami Zerouki hem nu over de zijlijn. Is het een inworp voor FC Toen? Wil Zerouki eigenlijk een inworp voor Twente? Maar die krijgt hij niet. Is het Toen met het balbezit in de verdediging? Komen ze met een lange trap? Nee, ze gaan even terug naar Steffen. De doelman gaat met een lange trap naar de rechterflank. Daar staat Fabio Veer, de rechtsback. Die heeft dan contact met Adelgaard. Adelgaard grijpt naar het gezicht. Is die daar dan geraakt? Eens kijken. Veer heeft natuurlijk ook al geel. Kreeg hij in de eerste helft voor een overtreding op Oyarzabal. Eens kijken wat daar gebeurd is. Adelgaard ligt in ieder geval gestrekt voor de bank van FC Toen. lijkt niet al te veel aan de hand. En de scheidsrechter die zegt van ja, als ik nu fluit en ik ga er iemand voor in het veld halen, dan moet je er even uit en dat wil je niet.
1: Kramp.
2: Het is kramp, maar het zijn ook toch even de hoofden tegen elkaar, lijkt het. Maar het komt goed weg. Nee, het is inderdaad kramp. Ja, vervelend. Nou, voorlopig tikt de tijd verder in het voordeel van FC Twente. Het is scheidsrechter telt de inworp af. Maar geloof me, die van toen die hebben haast had. Maar het is Twente dat even kan overnemen. Of, nee, het is weer FC Toen. Veer met een blinde peer naar voren. En hoe is het in Nijmegen, Robert?
1: Ja, daar gaan we nu aan Nick vragen. Hoe is het in Nijmegen, Nick?
0: Nou, in Nijmegen staat het nog altijd 1-1. Ik kan me zomaar voorstellen dat je in zo'n slotfase bij een stand van 1-1 misschien op twee gedachten gaat hinken. Volgens mij heeft Dick Schreuder geen twee gedachten. Aanvallen lijkt er nog steeds het devies. En Leslie Sofia maakt iets minder aanstalten naar voren. Het is vooral rommelig in de slotfase in dit duel. Het spel lag een aantal keer stil vanwege kleine blessures, kleine botsingen. Spelers die ontevreden waren. En het spelbeeld vliegde op en neer. Levski Sofia was wat gewiekster deze wedstrijd. NEC was wat aanvallender. Ze verdeden de doelpogingen mooi. En dan lijkt 1-1 ook wel een goede afspiegeling van wat er zich deze avond in Nijmegen afspeelt. En dan is het toch te hopen dat NEC met misschien een gelukje, met misschien een toevalletje, toch nog een treffer weten te forceren. Want 3 punten in eigen huis in dit Europa League avontuur, die kunnen de Nijmegenaren heel goed gebruiken. 1 puntje, dat tikt maar heel mondjesmaat aan op de ranglijst. Ondertussen zien we een overtreding in beeld gebracht in herhaling van Kers. Het valt allemaal wel mee, maar Maicon doorstaat 7 lagen van helse pijn, als ik het moet geloven. Nou goed, hij staat weer, de Braziliaan. Dan kunnen we zo dadelijk ook weer gaan verder voetballen. De vrije trap voor Levski Sofia was wel gewoon terecht, want een overtreding was het van Kers. Inmiddels de bal terug bij doelman Voetsov in de eigen 16 meter. En waar ik net zei, NEC hing niet op 2 gedachten, lijkt er nu toch met iets minder gas naar voren gejaagd te worden. Het kan natuurlijk ook zijn dat het denken bij Linssen en Sherry gewoon wat leeg is. 36 en 38 jaar, ik geef het je te doen. Zo'n Europese avond in de 88ste minuut, 89ste minuut moet ik zeggen. NEC neemt de bal over met Kaplan, die daar zeer attent verdedigt. En dan ook nog eens het middenveld in durft te dribbelen. Kaplan, maar zijn voortzetting is niet goed. Wil zijn tegenstander of zijn medespeler bereiken, maar speelt hem zo over de zijlijn. We zitten in de absolute slotfase. We gaan zo dadelijk ontdekken hoeveel tijd erbij komt. En de stand is 1-1.
1: Hilbertje, even zien bij Ren tegen Creta. Ren in de 91ste minuut is altijd de lekkerste met 2-1 voor. Kijken wat er bij Twente tegen Toen nog gebeurt in de slotfase, denk ik. Ik ben benieuwd hoeveel extra tijd erbij komt, Jean-Paul.
2: Nou, we gaan het over een seconde of 15 weten, want dan zit de officiële speeltijd erop. En dan komt de vierde official ongetwijfeld met het bord in de lucht als FC Toen de bal heeft op de helft van Twente. Veer een keer met een voorzet. Wordt bij de eerste paal weggewerkt. Dan staat Steffen. Even luisteren. 4 minuten extra tijd komt er nog als Toen weer de bal naar voren pompt. Maar die lange bal naar voren, daar worden ze in ieder geval niet gevaarlijk mee vandaag. Dat moeten we even kijken of dat in de komende 4 minuten nog verandert. Laten we hopen voor FC Twente van niet. Nu gaat de bal over de zijlijn. Is het een inworp voor FC Toen op de eigen helft. Moet het snel gaan nemen en worden alle troepen naar voren gestuurd. Meldt ook doelman Steffen zich in de cirkel van of in de middencirkel. Alles en iedereen naar voren natuurlijk is het de bedoeling. Nu dan Steffen naar de linkerkant. Daar staat Strandegaard. Strandegaard, ja, die moet dat toch ook weer doen. Omdat Piazza zijn verdedigende taken ook gewoon uitvoert. Burki dan met een bal naar voren. Die valt een beetje vervelend tussen Maier en Tseruki in. Bal gaat over de zijlijn en het is een inworp voor FC Toen. Wordt snel genomen. Gaat naar Kelt. Kelt gaat terug. Twente nu toch met z'n allen achter de bal. En gelijk hebben ze. Nu is het geen tijd meer om risico te nemen. En met zulke lange ballen, ja, als FC Toen deze blijft geven, dan kunnen we nog een week of 3 voortvoetballen. Dan gaat er niks meer gebeuren, want deze bal verdwijnt over de achterlijn. 92 minuten loopt de stand in Enschede. Nog altijd 1-0. En laten we hopen dat het zo blijft.
1: Extra tijd ook bij NEC tegen Levski Sofia, waar het spannend is, Nick.
0: Daar is het zeker spannend. In Twente 4 minuten erbij en ook in Nijmegen 4 minuten erbij. Sherry met een diepe paas richting Linssen. Er is ruimte. Kan Linssen nog 1 keer een 1-tegen-1 actie maken? Linssen met een schot en een redding van Voetsov. Dat was helemaal niet gek gedaan. door de routinier. Ik zal nog een keer zeggen dat de benzine op is. Want zomaar pers Linssen er nog wat uit in die slotfase. Sherry met een goede bal richting Linssen. Die dan 1-op-1 kan met Dimitrov. Ook niet de meest wendbare van het stel. En is het schot niet zo gek van Linssen. Maar net niet genoeg in de hoek geplaatst. Daardoor kan Voetsov twee handen erachter krijgen. En is het wel een inworp zo dadelijk voor NEC. Want die bal goed naar de zijkant geduwd. Le Breton en Gabriel Brass gaan van het veld. Daarmee is ook NEC nu uitgewisseld. Cabard en Mosley nu binnen de lijnen. Cabard in die volgende, vorige speelronde in de Europa League nog in de basis. Nu komt hij in de slotfase binnen de lijnen. Anderhalve minuut van de vier zijn verstreken. Het is geen inworp, het is een corner voor NEC die eraan gaat komen. Dus gaat iedereen die lengte heeft mee naar voren. Corner wordt getrapt, valt bij de penaltystip, maar wordt daar weggekopt. Kan die wel worden opgevangen door een NEC'er? Het antwoord is nee, want de bal gaat over de zijlijn. Dan gaat Sherry wel gooien namens NEC. Doet dat vanaf de rechterkant, meter of 10 van de achterlijn. Kers komt zich aanbieden met dat lange lijf. Kan de bal controleren, terug naar Sherry. Sherry dreigt met de voorzet, maar maakt er een kap van. Dan alsnog de voorzet. Die valt achterin, kan erin worden gebracht. Maar in de flipperkast krijgt NEC de bal niet in de goede richting. Wel de andere kant op gaat de bal, daar kunnen ze hem snel weer heroveren. Dat is dan fijn. Dan kan er nog gewerkt worden aan een nieuwe aanval. De blessuretijd nu halverwege. En NEC verliest de bal. Leski Sofia pompt hem nog maar een keer hard naar voren. Gaan we ook maar even kijken hoe het bij die andere slotfase er aan toe gaat.
2: Ja, waar Twente in één keer de ene en aan de andere kant bij elkaar voetbalt. Goed werk van Torvalds die de bal binnenhield. En was het Weghorst eigenlijk vanaf dezelfde plek als waar Ramis Sarouki de 1-0 op het scorebord zette. Maar het schot van Weghorst was iets minder zuiver. En ook een schot van Torvaldsen trof geen doel. Laatste minuut loopt, nog een seconde of 30. In ieder geval op basis van wat de scheidsrechter heeft aangegeven. Die 4 minuten extra. Bal wordt nog maar een keer naar voren gepompt. Weggekopt door Tseruki. Wat is weg? En dan wordt daar Linsson in het gezicht geraakt door Zoukiet. En dan mag FC Twente een vrije bal gaan nemen. En horen het publiek, die weten dat het in principe wel binnen is. Hè. Ook niets noemenswaardigs meer gebeurt in de blessuretijd. Waardoor er ook afgeweken zou moeten worden van die 4 minuten extra. En dan zal deze vrije bal, lijkt me dan toch, het laatste wapenfeit worden van deze wedstrijd. En begint FC Twente uitstekend aan de Conference League. Goed gevoetbald. Een magere overwinning op het scorebord. Maar in ieder geval iets met aanknopingspunten. FC Twente, FC Toen, 1-0.
1: Twente klaar, 3 punten in de pocket. NEC, Levski, Sofia. Hoe lang heb jij nog, Nick?
0: 15 seconden van de blessuretijd nog te gaan. En ook hier weinig aanleiding, zo lijkt het, om die blessuretijd te gaan verlengen. NEC aan de bal met nog één keer een inworp. Het zal het allerlaatste wapenfeit van deze wedstrijd worden met Sherry aan de rechterkant. Die pompt hem naar voren. Dan wordt er achter nog een flinke sprint getrokken door Cabar. Kan die de bal nog een keer voorkrijgen? Goeie kapbeweging van Cabar. Dit is nog een hele aardige actie. Legt hij de bal op de rand van de 16. Komt er nog een schot van Geiger in de handen van Voetsov. En die kan de bal tegen de borst klemmen. 4 minuut 15 op de klok. Dus ik vermoed dat de scheidsrechter de fluit zo in de mond gaat nemen. En dan verdient NEC zijn eerste punt van dit Europa League seizoen. Hadden ze gehoopt op meer, maar is het in ieder geval wat. En delen NEC en Levski Sofia straks de punten in Nijmegen. 1-1, terwijl we Schuurs nog een keer op de bank zitten. Hij zal zich verantwoordelijk voelen voor de tegentreffer die NEC krijgt. Voetsov zien we in beeld. Hij was 100% verantwoordelijk voor de tegentreffer die zij kregen. Het is afgelopen hier in Nijmegen. NEC tegen Levski Sofia, 1-1.
1: Even kijken, de meest opmerkelijke ontwikkelingen van de afgelopen paar minuten. Als ik even naar de diverse standen kijk, dan zie ik dat Juventus met 1-0 achterkwam. Maar in de extra tijd alsnog 3 punten binnensleepte en wint met 2-1 bij Celta de Vigo. Andere wedstrijden afgelopen, Atlanta Pavos, ja, 3-1 in de Conference League is dat. Andere wedstrijden in de Europa League, als ik ze even allemaal langs ga. Marseille bijvoorbeeld tegen Olympiakos Piraeus. 0-1, misschien nog wel opmerkelijk dat Marseille thuis verliest. Ferencváros wint met 2-1 van Pilsen, dat is ook afgelopen. En Bournemouth wint met 3-0 van Stoengraats. En Benfica met 4-1 van Celtic.
3: Hey, ondernemer. Het is weer tijd voor je btw-aangifte.
4: Ja, dat wordt een makkie. Geen omzet, dus niks te doen, toch?
3: Nou, toch wel.
4: Wel?
3: Ja, ook zonder omzet moet je aangifte doen.
4: Oh ja, dat is ook zo.
3: Zeker, ook als je net bent gestart, even geen klussen had of onlangs bent gestopt.
4: Ga het meteen doen.
3: Fijn. En kijk voor meer informatie over btw-aangifte doen zonder omzet op belastingdienst.nl/btw. Handig, van de Belastingdienst.
5: Al lang last?
6: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
5: Zo lang wachten? Kan niemand er wat aan doen?
6: Ik heb geen idee.
7: Dan is er Menzies. Kijk op menzies.nl.
8: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
7: Dan is er Menzies. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
9: Geef je huis een gezellige sfeer. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerlampen. Karwei, maak je huis mooier.
10: De energieprijzen stijgen, maar zijn nog lang niet zo hoog als tijdens de piek van 2022. Voorkom verrassingen en maak je energiecontract winterklaar. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals. Gaslicht.com.
11: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu heel veel Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
12: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
14: Wow, ik douche al korter, mijn verwarming staat lager en toch was mijn energierekening dit jaar wel heel hoog. Ik zou eigenlijk een keer naar mijn contract moeten kijken.
15: Waarom eigenlijk niet nu? Stap over bij Independer en bespaar gemiddeld €450 per jaar. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
12: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen. 10 kilo, voor maar €4,99.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
16: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting. Op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals snel internet. Normaal €35, nu maar €17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
17: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
18: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
19: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
20: Let's go for more, some extra, Max.
19: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
21: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
22: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10.
23: Voor de makers.
24: Praxis.
25: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
26: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 11 uur.
27: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Oscar van Oorschot. Het kabinet schuift tientallen infraprojecten op de lange baan. RTL Nieuws heeft de begroting voor infrastructuur in handen die morgen wordt gepresenteerd. Het kabinet geeft de voorkeur aan onderhoud van bestaande wegen, bruggen en tunnels in plaats van nieuwe projecten. Bij een ongeluk bij de kanaaltunnel in Frankrijk zijn zeker 19 mensen gewond geraakt. Een busje met vrachtwagenchauffeurs botste op een stilstaande trein. Volgens de autoriteiten is niemand in levensgevaar. Eurostar, die via de kanaaltunnel tussen Londen en het Europese vasteland rijdt, zegt dat hun treinen gewoon kunnen blijven rijden. Er is al bijna 1 miljoen euro ingezameld voor de zeehondenopvang in Lauwersoog in Groningen. Dat is ongeveer een derde van het bedrag dat nodig is om te blijven bestaan. Het centrum krijgt geen steun meer van de overheid en daarom dreigt het failliet te gaan. De Partij voor de Dieren vraagt het kabinet om toch te helpen. In de Europa League heeft NEC niet uit weten te halen tegen het Bulgaarse Levski Sofia. Ze speelden met 1-1 gelijk. En FC Twente kwam ook in actie in de Conference League. Zij wisten wel te winnen. Tegen FC Thun uit Zwitserland werd het 1-0. Vannacht kan in het noorden wat regen vallen. Morgen eerst landinwaarts wat zon en dan wordt het 17 tot 20 graden. Later volgt vanuit het westen regen en gaat het aan zee stevig waaien.
0: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
22: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
1: Voor de makers.
2: Praxis.
3: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
4: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
5: Blokken in je agenda. Deze week bij Kruidvat alle Lego bouwsets tot en met 39,99. Tweede halve prijs. Cadeau succes gegarandeerd. Op naar
23: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
17: Tadaa, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, cozy

0: alles gedacht.
1: Lekker thuiskomen? Begint bij Scapino. Met pantoffels voor iedereen. Nu op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
2: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
3: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
2: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
1: Nu bij Scapino, op heel veel pantoffels, tweede artikel, 50% korting.
4: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
5: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
6: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for Max, from Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
7: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: GPR Sportradio. Sportradio. Karel Oosterhuis.
11: Donderdagavond. Goedenavond. We kijken naar de sport van morgen. Sport om je op te verheugen. Er is voetbal. Er is nieuws over de rode kaart. En nog veel meer. En wat het allemaal is, ga ik je zo vertellen.

NTR Sportradio, Alex Warren, Burning Down. De vrijdagavond in de Vriendenloterij Eredivisie wordt morgen afgetrapt in Friesland. In een sfeervol Abel Enstra stadion krijgt Heerenveen bezoek van het Rotterdamse Excelsior. Heerenveen wil op eigen gras traditioneel het publiek gaan vermaken en direct vol de aanval zoeken. Maar vlak de Kralingers nooit uit. Excelsior is een stugge en vaak verrassend venijnige counterploeg die maar wat graag de Friese voetbalavond kon verpesten. Een heerlijke opwarmer voor het voetbalweekend. De bal rolt morgenavond vanaf 8 uur. 8 uur dus, Heerenveen Excelsior. Donderdagavond, je luistert naar GPR Sportradio.

GPR Sportradio Mojo hoorde je. Lady, hear me tonight. Het weer vanmorgen. We beginnen vrijdag droog met in het oosten nog wat zon. Vanuit het westen rukt de bewolking snel op. En in de loop van de middag trekt een regengebied van west naar oost over het land. Regen. Het was ook weer te lang droog in het land, hè? In het oosten 20 graden. De rest van het land 17. Je luistert naar GPR Sportradio. See you.

NTR Sportradio, Teddy Swims, Mr. Know-it-all. Bij de FIFA is een voorstel om de regels rondom sancties na een rode kaart herzien vandaag van tafel geveegd. De FIFA-raad heeft de voorgestelde wijziging verworpen. Dit bevestigde de Engelse vicevoorzitter Debbie Hewitt. De discussie over de regels leidde op naar een controversieel ingetrokken rode kaart voor Florian Balogun. Na aanleiding van de afwijzing heeft de Belgische Voetbalbond aangegeven opheldering te willen van de Wereldvoetbalbond over de gang van zaken en de onderliggende motivatie. Nou, plannen, die zijn bekeken en het is van tafel geveegd. Bill Medley, Jennifer Warnes, nu op GPR Sportradio. Ja.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
3: Pech, dat overkomt altijd iemand anders, denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.

0: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
1: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
2: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.

0: je verzekeringen afsluit.
1: Oh, wil ik wel.
0: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
2: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
3: Meer voor minder. Simpel.
4: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
5: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
4: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
5: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
7: Snel naar Trekpleister voor extra fris voordeel. Nu Finish Ultimate Vaatwascapsules, 196 stuks, voor maar €35,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
9: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
8: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
10: Ah, hier kan het.
8: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jaar...

0: Het is mid-season sale bij Van Haren. Shop nu met 30% korting trendy hoge laarzen al vanaf 34,99. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
2: GPR Sportradio.
3: The Sound of Sport.
2: Karel Oosterhuis.
4: Goedenavond, de sportscheurkalende van morgen, vrijdag 16 oktober. Wat staat erop? De kalender met de weetjes en de feitjes. Ik haal er zometeen een blaadje vanaf. Dan kan ik het in geurenkleuren gaan vertellen.

NTR Sportradio, Lost Frequencies and Reality. Morgen is de derde dag van het WK baanwielrennen in Shanghai. Daar worden meerdere wereldtitels verdeeld. Bij de mannen staan onder meer de kilometertijdrit, individuele achtervolging en puntenkoers op het programma. Bij de vrouwen gaat de sprint morgen verder met de halve finales en de finale en wordt het Omnium in 4 onderdelen afgewerkt. Morgen vroeg vandaag aan nou om 6 uur de kwalificaties, kilometer

GPR Sportradio, Calvin Harris, Sam Smith, Promises. Morgen is het vrijdag 16 oktober. Wat staat er op de scheurkalender van 16 oktober? Ik heb hem hier. Ik haal er vast een blaadje vanaf, dan kan ik het je vertellen. De sportscheurkalender met de weetjes en de feitjes. 16 oktober 1985. Het Nederlands voetbalelftal verliest in de play-offs voor deelname aan het WK voetbal 1986. De eerste wedstrijd van België. En België scoort één keer nadat Oranje al na 4 minuten met 10 man speelt na de rode kaart voor Wim Kieft. 16 oktober 2021. In Zwitserland is Sivan Hassan door de Europese Atletiekbond gekroond tot de beste atlete van 2021. En Femke Bol tot talent van het jaar. De Noor Karsten Warholm is verkozen tot atleet van het jaar. En 16 oktober 2022. Wielrenster Ellen van Dijk eist de eerste plaats op in de Chrono de Nation. 16 oktober 2024. Op de wereldkampioenschappen baanwielrennen winnen Roy van den Berg, Jeffrey Hoogland en Harry Lafrijze goud op de teamsprint. Het is de 6e wereldtitel voor de Nederlandse ploeg in de laatste 7 jaar. Dat en meer staat te lezen op de scheurkalender van GPR Sportradio.

GPR Sportradio Raccoon, laugh about it. Wat fijn dat je hebt gekozen voor GPR Sportradio. Wat fijn dat je hebt gekozen om samen met ons de donderdagavond door te brengen. We kijken naar de sport van morgen, sport om je op te verheugen. Voetbal, de KNVB-beker voor de vrouwen. In de eerste ronde van de KNVB-beker voor vrouwen ontvangt AZ morgen FC Utrecht op het AFAS trainingscomplex. Beide clubs spelen ook in de Eurojackpot Vrouwen Eredivisie. De winnaar gaat door naar de volgende bekerronde. Morgen dus om 19:30 AZ tegen FC Utrecht.

0: Dit is GPR, Sportradio.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
2: GPR, Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 12 uur.
3: Goedendag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Oscar van Oorschot. Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan van het cyberincident dat al dagen de supermarkten platlegt. En het OM ziet nog geen reden om zelfstandig een opsporingsonderzoek op te starten. Dat zegt het hoofd van de cyberpolitie bij Pauw en de Wit. Hij roept op om bij elk cyberincident aangifte te doen. In de wijk Floradorp in Amsterdam-Noord is het al de hele avond onrustig. Er worden brandjes gesticht en met stenen en vuurwerk naar de politie gegooid. Net als gisteren moest de ME in actie komen. Zeker 5 mensen zijn opgepakt, 4 van hen zijn minderjarig. De meeste mensen in Den Helder die door een gaslek hun huis uit moesten, kunnen vannacht in hun eigen bed slapen. Aan het eind van de middag moesten 38 woningen worden ontruimd. Zeker 24 huishoudens kunnen weer terug. De mensen die niet terug kunnen, brengen de nacht door in een hotel. En er was vanavond veel Europees voetbal. In de Europa League speelde NEC met 1-1 gelijk tegen Levski Sofia. En in de Conference League won FC Twente met 1-0 van FC Toen. Eerder op de avond verloor Ajax met 2-1 van Hajduk Split. En AZ die won met 2-1 van Hapoel Beersheva. Het is op de meeste plekken droog, maar in het noorden kan lokaal een bui vallen. Het koelt af tot een graad of 13. De nieuwe dag begint met zon, maar vanuit het westen gaat het regenen. Het wordt 17 tot 20 graden.
1: Ontdek de nieuwe VT Wonenbedden bij Swiss Sense. Nu vanaf €989. Kom snel langs bij de beste slaapwinkel van Nederland. Je vindt er altijd één bij jou in de buurt. Swiss Sense.
4: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
5: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama? Slecht plan. Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
6: En, al lang last?
7: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
6: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
7: Ik heb geen idee.
8: Dan is er Mensis. Kijk op mensis.nl.
9: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
8: Dan is er Mensis. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
10: Word jij ook zo stapelgek van alles wat zich opstapelt in huis? Met onze Billykasten heb je een oplossing van de bovenste plank. Nu met 15% IKEA Family Korting op jouw favoriet. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
11: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
12: Nee.
11: Proteïneshakes.
13: Gadver.
11: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
14: Lekker bezig.
11: Milner.
15: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
16: Let op. Geld lenen kost geld.
11: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
14: Lekker bezig.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Variabel tarief, terugleverkosten, salteren. Ik word echt niet wijzer van mijn energierekening. Ik

0: geregeld. Ga naar independer.nl.
1: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
2: Bij

0: En wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Let's go! Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
4: Simyo. GPR.

0: zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR Sportradio.
3: The Sound of Sport.

0: zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR Sportradio.
3: Sportradio.
2: Met het nieuws van 1 uur.
4: Goeiedag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Oscar van Oorschot. Het kabinet komt met een prioriteitenlijstje van infraprojecten die voorrang krijgen, meldt RTL Nieuws op basis van gelekte plannen. Zo gaat het vernieuwen van bestaande wegen, bruggen en tunnels voor het bouwen van nieuwe projecten. De begroting voor infrastructuur wordt morgen door het kabinet gepresenteerd. Bij een schietpartij op een basisschool in de Amerikaanse staat Oregon zijn zeker 4 doden gevallen, meldt de Amerikaanse zender CBS. Onder de slachtoffers zijn 3 kinderen. Ook de schutter is dood. Hij is neergeschoten, maar het is niet duidelijk door wie. De biografie van verzetsheld Willem Wilbrink is sinds vanavond niet meer te koop. Volgens de NOS heeft de uitgever daarom gevraagd. Het boek kwam 3 jaar geleden uit, maar vorige week ontdekte het Historisch Nieuwsblad dat veel verhalen over zijn tijd in concentratiekamp Dachau waarschijnlijk niet kloppen. En de Russische DJ is niet welkom op het Amsterdam Dance Event volgende week. Hij raakt in opspraak toen een berichtje van hem uitlekte waarin hij een Oekraïense DJ een gruwelijke dood toewenst. De consul van Oekraïne zegt tegen het AD dat hij hoopt dat andere Russische artiesten ook worden geweerd. Het is op de meeste plekken droog, maar in het noorden kan lokaal een bui vallen. Het koelt af tot een graad of 13. De nieuwe dag begint met zon, maar vanuit het westen gaat het regenen. Het wordt 17 tot

0: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio.
2: The Sound of Sport.

0: take this anymore.
1: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
2: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 2 uur.
3: Goeiedag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Oscar van Oorschot. In het Drentse plaatsje 1 heeft een grote brand gewoed in een loods van een boerderij, meldt RTV Drenthe. De loods werd gebruikt als houtopslag. De brandweer werkte met man in macht om een naastgelegen kippenschuur te beschermen waar nog levende kippen binnen waren. De brand is inmiddels onder controle. Het Witte Huis zit achter het beperken van het systeem dat het Oekraïense leger gebruikt, heeft persbureau Reuters ontdekt. De Oekraïners gebruiken het communicatiesysteem Starshield van Elon Musk. Of het bevel van president Trump komt of van iemand anders is niet duidelijk. Door de beperkingen kunnen drones minder snel vliegen. Er zijn weer protesten in Albanië, net als de afgelopen dagen. In de hoofdstad Tirana en andere steden gingen mensen de straat op tegen de regering. Ze protesteren ook tegen een luxe hotel dat de familie van president Trump wil bouwen in een natuurgebied waar flamingo's leven. Ze hebben dan ook een flamingo als symbool. En er komt een einde aan de schrikkelseconde. Om de zoveel jaar werd er een extra seconde geteld, omdat de aarde niet altijd precies in 24 uur om zijn as draait. Die extra seconde zorgt regelmatig voor crashende computersystemen. Wetenschappers kijken nu of er schrikkelminuten of uren kunnen worden ingevoerd, maar dat merken we pas over 50 tot 100 jaar. Het is op de meeste plekken droog, maar in het noorden kan lokaal een bui vallen. Het koelt af tot een graad of 13. De nieuwe dag begint met zon, maar vanuit het westen gaat het regenen. Het wordt 17 tot 20 graden.
2: GPR Sport.